0: omzetstijging van 18% tot $90 miljard. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden 3 bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie. De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5% en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim €2,2 miljard. En de omzet groeide met 12% tot meer dan €33 miljard. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van de Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League donderdag in Boedapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van de Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van de Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Gornik Sabse gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden. In de steden niet lager dan 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er in het zuidoosten bewolking ontstaan. Vanmiddag neemt de bewolking toe en in het oosten is er kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen in het noorden meer bewolking en buien. In het zuidoosten kans op pittige onweersbuien. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad. Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede. Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is. Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte. Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat

0: Matar was eerder al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord. Op 3 november hoort hij zijn straf. Die kan oplopen tot levenslang.
1: Het Boliviaanse Openbaar Ministerie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Evo Morales. Aanleiding is zijn rol bij protesten die Bolivia in mei en juni 50 dagen lang lam legde. Het onderzoek richt zich op tientallen wegblokkades en vloeit voort uit klachten over gewapende opstand en terrorisme. Bolivia verkeert in een economische crisis door teruglopende gasinkomsten, met brandstoftekorten en een inflatie van zo'n 25%. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gunt wapenproducent Lockheed Martin een contract van zo'n 51,5 miljard euro om de productie van Patriot-raketten in 7 jaar te verdrievoudigen. De productie moet stijgen van ongeveer 600 raketten per jaar naar zo'n 2000 per jaar in 2030. Daarmee wil de regering de munitievoorraad aanvullen, die flink is geslonken door de oorlog met Iran. De onderscheppingsraketten kosten ongeveer 4 miljoen dollar per stuk. Groot-Brittannië investeert 8,4 miljard pond, omgerekend zo'n 9,8 miljard euro, in kernonderzeeërs. Defensieproducent BAE Systems gaat 4 onderzeeërs van de Dreadnought-klasse bouwen. Volgens premier Burnham levert het programma 47.000 banen en leerwerktrajecten op. De Britse regering trekt de komende 4 jaar ruim 63 miljard pond uit voor het nucleaire wapenarsenaal, inclusief nieuwe aanvalsonderzeeërs binnen de AUKUS-alliantie met Australië en de Verenigde Staten. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een Blush-helikopter. Het toestel van het type Bell 412 werd ingezet bij het bestrijden van een brand in natuurpark Ishigualasto. Onder de slachtoffers zijn brandweerlieden, politieagenten en personeel van de civiele beschermingsdienst. De helikopter verloor woensdagochtend het contact en werd na een korte zoekactie neergestort teruggevonden. Vermoedelijk had de piloot door mist slecht zicht. In het noorden van Portugal zijn inwoners van het dorp Vaal de Telhas geëvacueerd vanwege een snel oprukkende natuurbrand, meldt nieuwssite Observador. Het vuur zou het hele dorp inmiddels omsingelen. Portugal kampt met zeer hoge temperaturen, die woensdag op sommige plekken rond de 40 graden uitkwamen. Ook Frankrijk en Spanje hebben te maken met hitte en grote natuurbranden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa. De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren. Meta-platforms boekten in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim 60 miljard dollar. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna 16 miljard dollar, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de 61 en 64 miljard dollar. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18%.

0: 10% tot 90 miljard dollar. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden 3 bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie. De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5 en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim 2,2 miljard euro. En de omzet groeide met 12% tot meer dan 33 miljard euro. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van der Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League donderdag in Boedapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van der Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van der Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League, door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Gornik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden. In de steden niet lager dan 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er in het zuidoosten bewolking ontstaan. Vanmiddag neemt de bewolking toe en in het oosten is er kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen in het noorden meer bewolking en buien. In het zuidoosten kans op pittige onweersbuien. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad. Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede. Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is. Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte. Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Hadi Matar. De man die schrijver Salman Rushdie in 2022 neerstak en gedeeltelijk blind maakte, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De jury oordeelde dat hij probeerde materiële steun te verlenen aan Hezbollah. Matar was eerder al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord. Op 3 november hoort hij zijn straf. Die kan oplopen tot levenslang. Het Boliviaanse Openbaar Ministerie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Evo Morales. Aanleiding is zijn rol bij protesten die Bolivia in mei en juni 50 dagen lang lam legde. Het onderzoek richt zich op tientallen wegblokkades en vloeit voort uit klachten over gewapende opstand en terrorisme. Bolivia verkeert in een economische crisis door teruglopende gasinkomsten, met brandstoftekorten en een inflatie van zo'n 25%. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gunt wapenproducent Lockheed Martin een contract van zo'n 51,5 miljard euro om de productie van Patriot-raketten in 7 jaar te verdrievoudigen. De productie moet stijgen van ongeveer 600 raketten per jaar naar zo'n 2000 per jaar in 2030. Daarmee wil de regering de munitievoorraad aanvullen, die flink is geslonken door de oorlog met Iran. De onderscheppingsraketten kosten ongeveer $4 miljoen per stuk. Groot-Brittannië investeert £8,4 miljard, omgerekend zo'n €9,8 miljard, in kernonderzeeërs. Defensieproducent BAE Systems gaat 4 onderzeeërs van de Dreadnought-klasse bouwen. Volgens premier Burnham levert het programma 47.000 banen en leerwerktrajecten op. De Britse regering trekt de komende 4 jaar ruim £63 miljard uit voor het nucleaire wapenarsenaal, inclusief nieuwe aanvalsonderzeeërs binnen de AUKUS-alliantie met Australië en de Verenigde Staten. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushhelikopter. Het toestel van het type Bell 412 werd ingezet bij het bestrijden van een brand in natuurpark Ishigualasto. Onder de slachtoffers zijn brandweerlieden, politieagenten en personeel van de civiele beschermingsdienst. De helikopter verloor woensdagochtend het contact en werd na een korte zoekactie neergestort teruggevonden. Vermoedelijk had de piloot door mist slecht zicht. In het noorden van Portugal zijn inwoners van het dorp Vaal de Telhas geëvacueerd vanwege een snel oprukkende natuurbrand, meldt nieuwssite Observador. Het vuur zou het hele dorp inmiddels omsingelen. Portugal kampt met zeer hoge temperaturen die woensdag op sommige plekken rond de 40 graden uitkwamen. Ook Frankrijk en Spanje hebben te maken met hitte en grote natuurbranden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa. De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren. Meta Platforms boekte in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden 3 bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie. De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5% en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim €2,2 miljard en de omzet groeide met 12% tot meer dan €33 miljard. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League, door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden, in de stad zo'n 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanochtend veel zon, later in het zuidoosten wat meer bewolking. Vanmiddag neemt de bewolking toe en in het oosten is er kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen in het noorden meer bewolking en buien. In het zuidoosten zon, maar kans op stevige onweersbuien. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad. Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede. Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is. Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte. Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Hadi Matar, de man die schrijver Salman Rushdie in 2022 neerstak en gedeeltelijk blind maakte, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De jury oordeelde dat hij probeerde materiële steun te verlenen aan Hezbollah. Matar was eerder al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord. Op 3 november hoort hij zijn straf. Die kan oplopen tot levenslang. Het Boliviaanse Openbaar Ministerie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Evo Morales. Aanleiding is zijn rol bij protesten die Bolivia in mei en juni 50 dagen lang lam legde. Het onderzoek richt zich op tientallen wegblokkades en vloeit voort uit klachten over gewapende opstand en terrorisme. Bolivia verkeert in een economische crisis door teruglopende gasinkomsten, met brandstoftekorten en een inflatie van zo'n 25%. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gunt wapenproducent Lockheed Martin een contract van zo'n 51,5 miljard euro om de productie van Patriot-raketten in 7 jaar te verdrievoudigen. De productie moet stijgen van ongeveer 600 raketten per jaar naar zo'n 2000 per jaar in 2030. Daarmee wil de regering de munitievoorraad aanvullen, die flink is geslonken door de oorlog met Iran. De onderscheppingsraketten kosten ongeveer 4 miljoen dollar per stuk. Groot-Brittannië investeert 8,4 miljard pond, omgerekend zo'n 9,8 miljard euro, in kernonderzeeërs. Defensieproducent BAE Systems gaat 4 onderzeeërs van de Dreadnought-klasse bouwen. Volgens premier Burnham levert het programma 47.000 banen en leerwerktrajecten op. De Britse regering trekt de komende 4 jaar ruim 63 miljard pond uit voor het nucleaire wapenarsenaal, inclusief nieuwe aanvalsonderzeeërs binnen de AUKUS-alliantie met Australië en de Verenigde Staten. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een Blush-helikopter. Het toestel van het type Bell 412 werd ingezet bij het bestrijden van een brand in natuurpark Ishigualasto. Onder de slachtoffers zijn brandweerlieden, politieagenten en personeel van de civiele beschermingsdienst. De helikopter verloor woensdagochtend het contact en werd na een korte zoekactie neergestort teruggevonden. Vermoedelijk had de piloot door mist slecht zicht. In het noorden van Portugal zijn inwoners van het dorp Vaal de Telhas geëvacueerd vanwege een snel oprukkende natuurbrand, meldt nieuwssite Observador. Het vuur zou het hele dorp inmiddels omsingelen. Portugal kampt met zeer hoge temperaturen die woensdag op sommige plekken rond de 40 graden uitkwamen. Ook Frankrijk en Spanje hebben te maken met hitte en grote natuurbranden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
7: Regionale lunchketens binden hun klanten beter dan grote, landelijke en internationale ketens, blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3500 Nederlanders. De broodboden en bufkes voeren de ranglijst aan, met een herhaalintentie van 99% en 98%. Grote ketens als Subway en Starbucks scoren duidelijk lager op loyaliteit. Bijna driekwart van alle bezoekers kiest voor ketens met een Nederlandse oorsprong. De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa. De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren. Meta Platforms boekte in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden drie bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie. De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5% en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de vijfde vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Jansen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Jansen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League, door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden, in de stad zo'n 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanochtend veel zon, later in het zuidoosten wat meer bewolking. Vanmiddag neemt de bewolking toe en in het oosten is er kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen in het noorden meer bewolking en buien. In het zuidoosten zon, maar kans op stevige onweersbuien. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad. Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede. Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is. Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte. Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Hadi Mattar, de man die schrijver Salman Rushdie in 2022 neerstak en gedeeltelijk blind maakte, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De jury oordeelde dat hij probeerde materiële steun te verlenen aan Hezbollah. Mattar was eerder al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord. Op 3 november hoort hij zijn straf. Die kan oplopen tot levenslang. Het Boliviaanse Openbaar Ministerie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Evo Morales. Aanleiding is zijn rol bij protesten die Bolivia in mei en juni 50 dagen lang lam legde. Het onderzoek richt zich op tientallen wegblokkades en vloeit voort uit klachten over gewapende opstand en terrorisme. Bolivia verkeert in een economische crisis door teruglopende gasinkomsten, met brandstoftekorten en een inflatie van zo'n 25%. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gunt wapenproducent Lockheed Martin een contract van zo'n 51,5 miljard euro om de productie van Patriot-raketten in 7 jaar te verdrievoudigen. De productie moet stijgen van ongeveer 600 raketten per jaar naar zo'n 2000 per jaar in 2030. Daarmee wil de regering de munitievoorraad aanvullen, die flink is geslonken door de oorlog met Iran. De onderscheppingsraketten kosten ongeveer $4 miljoen per stuk. Groot-Brittannië investeert 8,4 miljard pond, omgerekend zo'n 9,8 miljard euro, in kernonderzeeërs. Defensieproducent BAE Systems gaat 4 onderzeeërs van de Dreadnought-klasse bouwen. Volgens premier Burnham levert het programma 47.000 banen en leerwerktrajecten op. De Britse regering trekt de komende 4 jaar ruim 63 miljard pond uit voor het nucleaire wapenarsenaal, inclusief nieuwe aanvalsonderzeeërs binnen de AUKUS-alliantie met Australië en de Verenigde Staten. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushhelikopter. Het toestel van het type Bell 412 werd ingezet bij het bestrijden van een brand in natuurpark Ishigualasto. Onder de slachtoffers zijn brandweerlieden, politieagenten en personeel van de civiele beschermingsdienst. De helikopter verloor woensdagochtend het contact en werd na een korte zoekactie neergestort teruggevonden. Vermoedelijk had de piloot door mist slecht zicht.
9: In het noorden van Portugal zijn inwoners van het dorp Vaal de Telhas geëvacueerd vanwege een snel oprukkende natuurbrand, meldt nieuwssite Observador. Het vuur zou het hele dorp inmiddels omsingelen. Portugal kampt met zeer hoge temperaturen, die woensdag op sommige plekken rond de 40 graden uitkwamen. Ook Frankrijk en Spanje hebben te maken met hitte en grote natuurbranden.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
13: Regionale lunchketens binden hun klanten beter dan grote, landelijke en internationale ketens, blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3500 Nederlanders. De Broodbode en Bufkes voeren de ranglijst aan, met een herhaalintentie van 99% en 98%. Grote ketens als Subway en Starbucks scoren duidelijk lager op loyaliteit. Bijna driekwart van alle bezoekers kiest voor ketens met een Nederlandse oorsprong.
14: De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa.
15: De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren.
16: Meta-platforms boekten in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard.
17: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden 3 bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie.
18: De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5% en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1 na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden. In de steden zo'n 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanochtend schijnt de zon flink. Later kan er in het zuidoosten bewolking ontstaan. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt. In het oosten kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op met perioden met zon en wordt het droog. Morgen in het noorden meer bewolking en buien, in het zuiden zonniger maar kans op stevige onweersbuien. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad.
26: Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald.
0: Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.
1: Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap.

0: De pomp blijft draaien zolang dat nodig is. Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte. Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Hadi Mattar, de man die schrijver Salman Rushdie in 2022 neerstak en gedeeltelijk blind maakte, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De jury oordeelde dat hij probeerde materiële steun te verlenen aan Hezbollah. Mattar was eerder al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord. Op 3 november hoort hij zijn straf. Die kan oplopen tot levenslang. Het Boliviaanse Openbaar Ministerie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Evo Morales. Aanleiding is zijn rol bij protesten die Bolivia in mei en juni 50 dagen lang lam legde. Het onderzoek richt zich op tientallen wegblokkades en vloeit voort uit klachten over gewapende opstand en terrorisme. Bolivia verkeert in een economische crisis door teruglopende gasinkomsten, met brandstoftekorten en een inflatie van zo'n 25%. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gunt wapenproducent Lockheed Martin een contract van zo'n 51,5 miljard euro om de productie van Patriot-raketten in 7 jaar te verdrievoudigen. De productie moet stijgen van ongeveer 600 raketten per jaar naar zo'n 2000 per jaar in 2030. Daarmee wil de regering de munitievoorraad aanvullen, die flink is geslonken door de oorlog met Iran. De onderscheppingsraketten kosten ongeveer $4 miljoen per stuk. Groot-Brittannië investeert £8,4 miljard, omgerekend zo'n €9,8 miljard, in kernonderzeeërs. Defensieproducent BAE Systems gaat 4 onderzeeërs van de Dreadnought-klasse bouwen. Volgens premier Burnham levert het programma 47.000 banen en leerwerktrajecten op. De Britse regering trekt de komende 4 jaar ruim £63 miljard uit voor het nucleaire wapenarsenaal, inclusief nieuwe aanvalsonderzeeërs binnen de AUKUS-alliantie met Australië en de Verenigde Staten. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een Blush-helikopter. Het toestel van het type Bell 412 werd ingezet bij het bestrijden van een brand in natuurpark Ishigualasto. Onder de slachtoffers zijn brandweerlieden, politieagenten en personeel van de civiele beschermingsdienst. De helikopter verloor woensdagochtend het contact en werd na een korte zoekactie neergestort teruggevonden. Vermoedelijk had de piloot door mist slecht zicht. In het noorden van Portugal zijn inwoners van het dorp Vaal de Telhas geëvacueerd vanwege een snel oprukkende natuurbrand, meldt nieuwssite Observador. Het vuur zou het hele dorp inmiddels omsingelen. Portugal kampt met zeer hoge temperaturen, die woensdag op sommige plekken rond de 40 graden uitkwamen. Ook Frankrijk en Spanje hebben te maken met hitte en grote natuurbranden.

0: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
3: Nederland geeft jaarlijks 17 miljard euro uit aan het naleven van regelgeving. En kent daarmee de hoogste regeldruk van Europa, schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultant PwC. Gemeten in arbeidstijd gaan nergens in de EU relatief zoveel werkuren op aan administratieve lasten en verplichte rapportages. Ruim de helft van die kosten komt voor rekening van het bedrijfsleven. Volgens PwC-hoofdeconoom Barbara Baarsma zijn er bijna 4 keer zoveel banen voor naleving als voor onderzoek en ontwikkeling, wat ten koste gaat van innovatie en groei.
4: Regionale lunchketens binden hun klanten beter dan grote, landelijke en internationale ketens, blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3500 Nederlanders. De Broodbode en Bufkes voeren de ranglijst aan, met een herhaalintentie van 99% en 98%. Grote ketens als Subway en Starbucks scoren duidelijk lager op loyaliteit. Bijna 3/4 van alle bezoekers kiest voor ketens met een Nederlandse oorsprong.
5: De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa.
6: De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren.
7: Meta-platforms boekten in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard.
8: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden 3 bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Boedapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van de Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van de Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden. In de steden zo'n 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanochtend schijnt de zon flink. Later kan er in het zuidoosten bewolking ontstaan. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt. In het oosten kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op met perioden met zon en wordt het droog. Morgen in het noorden meer bewolking en buien, in het zuiden zonniger maar kans op stevige onweersbuien. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad.
17: Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint.
18: De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede.
19: Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is.
20: Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte.
21: Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Hadi Matar. De man die schrijver Salman Rushdie in 2022 neerstak en gedeeltelijk blind maakte, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De jury oordeelde dat hij probeerde materiële steun te verlenen aan Hezbollah. Matar was eerder al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord. Op 3 november hoort hij zijn straf. Die kan oplopen tot levenslang.
25: Het Boliviaanse Openbaar Ministerie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Evo Morales. Aanleiding is zijn rol bij protesten die Bolivia in mei en juni 50 dagen lang lam legde. Het onderzoek richt zich op tientallen wegblokkades en vloeit voort uit klachten over gewapende opstand en terrorisme. Bolivia verkeert in een economische crisis door teruglopende gasinkomsten, met brandstoftekorten en een inflatie van zo'n 25%.
26: Het Amerikaanse ministerie van Defensie gunt wapenproducent Lockheed Martin een contract van zo'n 51,5 miljard euro om de productie van Patriot-raketten in 7 jaar te verdrievoudigen. De productie moet stijgen van ongeveer 600 raketten per jaar naar zo'n 2000 per jaar in 2030. Daarmee wil de regering de munitievoorraad aanvullen, die flink is geslonken door de oorlog met Iran. De onderscheppingsraketten kosten ongeveer $4 miljoen per stuk.
27: Groot-Brittannië investeert £8,4 miljard, omgerekend zo'n €9,8 miljard, in kernonderzeeërs. Defensieproducent BAE Systems gaat 4 onderzeeërs van de Dreadnought-klasse bouwen. Volgens premier Burnham levert het programma 47.000 banen en leerwerktrajecten op. De Britse regering trekt de komende 4 jaar ruim £63 miljard uit voor het nucleaire wapenarsenaal, inclusief nieuwe aanvalsonderzeeërs binnen de AUKUS-alliantie met Australië en de Verenigde Staten.
28: In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter. Het toestel van het type Bell 412 werd ingezet bij het bestrijden van een brand in natuurpark Ishigualasto.
0: Onder de slachtoffers zijn brandweerlieden, politieagenten en personeel van de civiele beschermingsdienst. De helikopter verloor woensdagochtend het contact en werd na een korte zoekactie neergestort teruggevonden. Vermoedelijk had de piloot door mist slecht zicht.
1: In het noorden van Portugal zijn inwoners van het dorp Vaal de Telhas geëvacueerd vanwege een snel oprukkende natuurbrand, meldt nieuwssite Observador. Het vuur zou het hele dorp inmiddels omsingelen. Portugal kampt met zeer hoge temperaturen, die woensdag op sommige plekken rond de 40 graden uitkwamen. Ook Frankrijk en Spanje hebben te maken met hitte en grote natuurbranden.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Nederland geeft jaarlijks 17 miljard euro uit aan het naleven van regelgeving. En kent daarmee de hoogste regeldruk van Europa, schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultant PwC. Gemeten in arbeidstijd gaan nergens in de EU relatief zoveel werkuren op aan administratieve lasten en verplichte rapportages. Ruim de helft van die kosten komt voor rekening van het bedrijfsleven. Volgens PwC-hoofdeconoom Barbara Baarsma zijn er bijna 4 keer zoveel banen voor naleving als voor onderzoek en ontwikkeling, wat ten koste gaat van innovatie en groei.
5: Regionale lunchketens binden hun klanten beter dan grote, landelijke en internationale ketens, blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3500 Nederlanders. De Broodbode en Bufkes voeren de ranglijst aan, met een herhaalintentie van 99% en 98%. Grote ketens als Subway en Starbucks scoren duidelijk lager op loyaliteit. Bijna 3/4 van alle bezoekers kiest voor ketens met een Nederlandse oorsprong.
6: De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa.
7: De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren.
8: Meta-platforms boekten in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard.
29: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden 3 bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
31: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegenspelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van de Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van de Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van de Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Jansen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Jansen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League, door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 18 graden. In de steden niet verder dan 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanochtend schijnt de zon flink. Later kan er in het zuidoosten bewolking opkomen. Vanmiddag neemt de bewolking toe en in het oosten is er kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen in het noorden meer bewolking en buien, in het zuidoosten kans op stevige onweersbuien. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950.
15: Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad.
16: Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.
17: Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede.
18: Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is.
19: Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte.
20: Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws.
24: Amerikaanse strijdkrachten zijn donderdagochtend om 3:30 Iraanse tijd begonnen met luchtaanvallen op Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM zijn de aanvallen een reactie op Iraanse aanvalspogingen tegen Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. In het zuiden en westen van Iran zijn explosies gemeld, onder meer bij steden als Abadan, Bandar Abbas en Bushehr. President Trump had woensdag al vergeldingsmaatregelen aangekondigd na een Iraanse raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië.
25: Hadi Matar, de man die schrijver Salman Rushdie in 2022 neerstak en gedeeltelijk blind maakte, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De jury oordeelde dat hij probeerde materiële steun te verlenen aan Hezbollah. Matar was eerder al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord. Op 3 november hoort hij zijn straf. Die kan oplopen tot levenslang.
26: Het Boliviaanse Openbaar Ministerie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Evo Morales. Aanleiding is zijn rol bij protesten die Bolivia in mei en juni 50 dagen lang lam legde. Het onderzoek richt zich op tientallen wegblokkades en vloeit voort uit klachten over gewapende opstand en terrorisme. Bolivia verkeert in een economische crisis door teruglopende gasinkomsten, met brandstoftekorten en een inflatie van zo'n 25%.
32: Het Amerikaanse ministerie van Defensie gunt wapenproducent Lockheed Martin een contract van zo'n €51,5 miljard...
0: om de productie van Patriot-raketten in 7 jaar te verdrievoudigen. De productie moet stijgen van ongeveer 600 raketten per jaar naar zo'n 2000 per jaar in 2030. Daarmee wil de regering de munitievoorraad aanvullen, die flink is geslonken door de oorlog met Iran. De onderscheppingsraketten kosten ongeveer $4 miljoen per stuk.
1: Groot-Brittannië investeert £8,4 miljard, omgerekend zo'n €9,8 miljard, in kernonderzeeërs. Defensieproducent BAE Systems gaat 4 onderzeeërs van de Dreadnought-klasse bouwen. Volgens premier Burnham levert het programma 47.000 banen en leerwerktrajecten op. De Britse regering trekt de komende 4 jaar ruim £63 miljard uit voor het nucleaire wapenarsenaal, inclusief nieuwe aanvalsonderzeeërs binnen de AUKUS-alliantie met Australië en de Verenigde Staten.
2: In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blush-helikopter. Het toestel van het type Bell 412 werd ingezet bij het bestrijden van een brand in natuurpark Ishigualasto. Onder de slachtoffers zijn brandweerlieden, politieagenten en personeel van de civiele beschermingsdienst. De helikopter verloor woensdagochtend het contact en werd na een korte zoekactie neergestort teruggevonden. Vermoedelijk had de piloot door mist slecht zicht.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Nederland geeft jaarlijks €17 miljard uit aan het naleven van regelgeving en kent daarmee de hoogste regeldruk van Europa, schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultant PwC. Gemeten in arbeidstijd gaan nergens in de EU relatief zoveel werkuren op aan administratieve lasten en verplichte rapportages. Ruim de helft van die kosten komt voor rekening van het bedrijfsleven. Volgens PwC-hoofdeconoom Barbara Baarsma zijn er bijna 4 keer zoveel banen voor naleving als voor onderzoek en ontwikkeling, wat ten koste gaat van innovatie en groei.
6: Regionale lunchketens binden hun klanten beter dan grote, landelijke en internationale ketens, blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3500 Nederlanders. De Broodbode en Bufkes voeren de ranglijst aan, met een herhaalintentie van 99% en 98%. Grote ketens als Subway en Starbucks scoren duidelijk lager op loyaliteit. Bijna 3/4 van alle bezoekers kiest voor ketens met een Nederlandse oorsprong.
7: De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa.
8: De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren.
27: Meta-platforms boekten in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard.
28: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten.
9: De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden 3 bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1 na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden. In de steden zo'n 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanochtend schijnt de zon flink. Later kan er in het zuidoosten bewolking bijkomen. Vanmiddag neemt de bewolking toe en in het oosten is er kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond periode met zon en droog. Morgen in het noorden meer bewolking en buien, in het zuidoosten juist zon,
15: maar daar kunnen pittige onweersbuien ontstaan. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht.
18: Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad.
19: Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.
20: Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede.
21: Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is.
22: Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. En in São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een 3e persoon overleed toen een boot kapseisde. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten grote schade en stroomstoringen in beide steden. Ook het weg, openbaar vervoer en vliegverkeer raakten verstoord.
29: Amerikaanse strijdkrachten zijn donderdagochtend om 3:30 Iraanse tijd begonnen met luchtaanvallen op Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM zijn de aanvallen een reactie op Iraanse aanvalspogingen tegen Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten.
0: In het zuiden en westen van Iran zijn explosies gemeld, onder meer bij steden als Abadan, Bandar Abbas en Bushehr. President Trump had woensdag al vergeldingsmaatregelen aangekondigd na een Iraanse raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië.
1: Hadi Matar, de man die schrijver Salman Rushdie in 2022 neerstak en gedeeltelijk blind maakte, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De jury oordeelde dat hij probeerde materiële steun te verlenen aan Hezbollah. Matar was eerder al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord. Op 3 november hoort hij zijn straf. Die kan oplopen tot levenslang.
2: Het Boliviaanse Openbaar Ministerie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Evo Morales. Aanleiding is zijn rol bij protesten die Bolivia in mei en juni 50 dagen lang lam legde. Het onderzoek richt zich op tientallen wegblokkades en vloeit voort uit klachten over gewapende opstand en terrorisme. Bolivia verkeert in een economische crisis door teruglopende gasinkomsten, met brandstoftekorten en een inflatie van zo'n 25%.
3: Het Amerikaanse ministerie van Defensie gunt wapenproducent Lockheed Martin een contract van zo'n 51,5 miljard euro om de productie van Patriot-raketten in 7 jaar te verdrievoudigen. De productie moet stijgen van ongeveer 600 raketten per jaar naar zo'n 2000 per jaar in 2030. Daarmee wil de regering de munitievoorraad aanvullen, die flink is geslonken door de oorlog met Iran. De onderscheppingsraketten kosten ongeveer $4 miljoen per stuk.
4: Groot-Brittannië investeert £8,4 miljard, omgerekend zo'n €9,8 miljard, in kernonderzeeërs. Defensieproducent BAE Systems gaat 4 onderzeeërs van de Dreadnought-klasse bouwen. Volgens premier Burnham levert het programma 47.000 banen en leerwerktrajecten op. De Britse regering trekt de komende 4 jaar ruim £63 miljard uit voor het nucleaire wapenarsenaal, inclusief nieuwe aanvalsonderzeeërs binnen de AUKUS-alliantie met Australië en de Verenigde Staten.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. Nederland geeft jaarlijks €17 miljard uit aan het naleven van regelgeving en kent daarmee de hoogste regeldruk van Europa, schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultant PwC. Gemeten in arbeidstijd gaan nergens in de EU relatief zoveel werkuren op aan administratieve lasten en verplichte rapportages. Ruim de helft van die kosten komt voor rekening van het bedrijfsleven. Volgens PwC-hoofdeconoom Barbara Baarsma zijn er bijna 4 keer zoveel banen voor naleving als voor onderzoek en ontwikkeling, wat ten koste gaat van innovatie en groei.
25: Regionale lunchketens binden hun klanten beter dan grote, landelijke en internationale ketens, blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3500 Nederlanders. De broodbode en Bufkes voeren de ranglijst aan, met een herhaalintentie van 99% en 98%. Grote ketens als Subway en Starbucks scoren duidelijk lager op loyaliteit. Bijna 3/4 van alle bezoekers kiest voor ketens met een Nederlandse oorsprong.
26: De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa.
30: De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg.
7: De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren.
8: Meta Platforms boekte in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard.
9: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden 3 bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van de Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van de Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van de Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe.
12: FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League, door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden. In de steden zo'n 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanochtend schijnt de zon flink. Later

0: was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht. Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad. Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede. Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is. Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. En in São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een 3de persoon overleed toen een boot kapseisde. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten grote schade en stroomstoringen in beide steden. Ook het weg, openbaar vervoer en vliegverkeer raakten verstoord. Amerikaanse strijdkrachten zijn donderdagochtend om 3:30 Iraanse tijd begonnen met luchtaanvallen op Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM zijn de aanvallen een reactie op Iraanse aanvalspogingen tegen Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. In het zuiden en westen van Iran zijn explosies gemeld, onder meer bij steden als Abadan, Bandar Abbas en Bushehr. President Trump had woensdag al vergeldingsmaatregelen aangekondigd

0: na een Iraanse raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië.
1: Hadi Mattar, de man die schrijver Salman Rushdie in 2022 neerstak en gedeeltelijk blind maakte, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De jury oordeelde dat hij probeerde materiële steun te verlenen aan Hezbollah. Mattar was eerder al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord. Op 3 november hoorde hij zijn straf. Die kan oplopen tot levenslang. Het Boliviaanse Openbaar Ministerie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Evo Morales. Aanleiding is zijn rol bij protesten die Bolivia in mei en juni 50 dagen lang lam legde. Het onderzoek richt zich op tientallen wegblokkades en vloeit voort uit klachten over gewapende opstand en terrorisme. Bolivia verkeert in een economische crisis door teruglopende gasinkomsten, met brandstoftekorten en een inflatie van zo'n 25%. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gunt wapenproducent Lockheed Martin een contract van zo'n 51,5 miljard euro om de productie van Patriot-raketten in 7 jaar te verdrievoudigen. De productie moet stijgen van ongeveer 600 raketten per jaar naar zo'n 2000 per jaar in 2030. Daarmee wil de regering de munitievoorraad aanvullen, die flink is geslonken door de oorlog met Iran. De onderscheppingsraketten kosten ongeveer 4 miljoen dollar per stuk. Groot-Brittannië investeert 8,4 miljard pond, omgerekend zo'n 9,8 miljard euro, in kernonderzeeërs. Defensieproducent BAE Systems gaat 4 onderzeeërs van de Dreadnought-klasse bouwen. Volgens premier Burnham levert het programma 47.000 banen en leerwerktrajecten op. De Britse regering trekt de komende 4 jaar ruim 63 miljard pond uit voor het nucleaire wapenarsenaal, inclusief nieuwe aanvalsonderzeeërs binnen de AUKUS-alliantie met Australië en de Verenigde Staten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Nederland geeft jaarlijks 17 miljard euro uit aan het naleven van regelgeving en kent daarmee de hoogste regeldruk van Europa, schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultant PwC. Gemeten in arbeidstijd gaan nergens in de EU relatief zoveel werkuren op aan administratieve lasten en verplichte rapportages. Ruim de helft van die kosten komt voor rekening van het bedrijfsleven. Volgens PwC-hoofdeconoom Barbara Baarsma zijn er bijna 4 keer zoveel banen voor naleving als voor onderzoek en ontwikkeling, wat ten koste gaat van innovatie en groei. Regionale lunchketens binden hun klanten beter dan grote, landelijke en internationale ketens, blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3500 Nederlanders. De broodbode en Bufkes voeren de ranglijst aan, met een herhaalintentie van 99% en 98%. Grote ketens als Subway en Starbucks scoren duidelijk lager op loyaliteit. Bijna 3/4 van alle bezoekers kiest voor ketens met een Nederlandse oorsprong. De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa. De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren.
0: Meta-platforms boekten in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden 3 bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1 na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er vooral in het zuidoosten bewolking ontstaan. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt met in het oosten kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen in het noorden koeler met meer bewolking en buien, in het zuiden nog warm met kans op pittige onweersbuien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht. Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad. Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede. Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is. Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. En in São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een 3de persoon overleed toen een boot kapseisde. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten grote schade en stroomstoringen in beide steden. Ook het weg, openbaar vervoer en vliegverkeer raakten verstoord. Amerikaanse strijdkrachten zijn donderdagochtend om 3:30 Iraanse tijd begonnen met luchtaanvallen op Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM zijn de aanvallen een reactie op Iraanse aanvalspogingen tegen Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. In het zuiden en westen van Iran zijn explosies gemeld, onder meer bij steden als Abadan, Bandar Abbas en Bushehr. President Trump had woensdag al vergeldingsmaatregelen aangekondigd na een Iraanse raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië.
1: Hadi Matar, de man die schrijver Salman Rushdie in 2022 neerstak en gedeeltelijk blind maakte, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De jury oordeelde dat hij probeerde materiële steun te verlenen aan Hezbollah. Matar was eerder al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord. Op 3 november hoort hij zijn straf. Die kan oplopen tot levenslang. Het Boliviaanse Openbaar Ministerie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Evo Morales. Aanleiding is zijn rol bij protesten die Bolivia in mei en juni 50 dagen lang lam legde. Het onderzoek richt zich op tientallen wegblokkades en vloeit voort uit klachten over gewapende opstand en terrorisme. Bolivia verkeert in een economische crisis door teruglopende gasinkomsten, met brandstoftekorten en een inflatie van zo'n 25%. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gunt wapenproducent Lockheed Martin een contract van zo'n 51,5 miljard euro om de productie van Patriot-raketten in 7 jaar te verdrievoudigen. De productie moet stijgen van ongeveer 600 raketten per jaar naar zo'n 2000 per jaar in 2030. Daarmee wil de regering de munitievoorraad aanvullen, die flink is geslonken door de oorlog met Iran. De onderscheppingsraketten kosten ongeveer $4 miljoen per stuk. Groot-Brittannië investeert 8,4 miljard pond, omgerekend zo'n 9,8 miljard euro, in kernonderzeeërs. Defensieproducent BAE Systems gaat 4 onderzeeërs van de Dreadnought-klasse bouwen. Volgens premier Burnham levert het programma 47.000 banen en leerwerktrajecten op. De Britse regering trekt de komende 4 jaar ruim 63 miljard pond uit voor het nucleaire wapenarsenaal, inclusief nieuwe aanvalsonderzeeërs binnen de AUKUS-alliantie met Australië en de Verenigde Staten.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Nederland geeft jaarlijks 17 miljard euro uit aan het naleven van regelgeving en kent daarmee de hoogste regeldruk van Europa, schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultant PwC. Gemeten in arbeidstijd gaan nergens in de EU relatief zoveel werkuren op aan administratieve lasten en verplichte rapportages. Ruim de helft van die kosten komt voor rekening van het bedrijfsleven. Volgens PwC-hoofdeconoom Barbara Baarsma zijn er bijna 4 keer zoveel banen voor naleving als voor onderzoek en ontwikkeling, wat ten koste gaat van innovatie en groei. Regionale lunchketens binden hun klanten beter dan grote, landelijke en internationale ketens, blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3500 Nederlanders. De broodbode en Bufkes voeren de ranglijst aan met een herhaalintentie van 99% en 98%. Grote ketens als Subway en Starbucks scoren duidelijk lager op loyaliteit. Bijna 3/4 van alle bezoekers kiest voor ketens met een Nederlandse oorsprong. De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor.
0: Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa. De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren. Meta-platforms boekten in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden 3 bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League, door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er vooral in het zuidoosten bewolking ontstaan. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt met in het oosten kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen in het noorden koeler met meer bewolking en buien, in het zuiden nog warm met kans op pittige onweersbuien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht. Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad. Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede. Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is. Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlandsnieuws. Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. En in São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten grote schade en stroomstoringen in beide steden. Ook het weg, openbaar vervoer en vliegverkeer raakten verstoord. Amerikaanse strijdkrachten zijn donderdagochtend om 3:30 Iraanse tijd begonnen met luchtaanvallen op Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM zijn de aanvallen een reactie op Iraanse aanvalspogingen tegen Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. In het zuiden en westen van Iran zijn explosies gemeld, onder meer bij steden als Abadan, Bandar Abbas en Bushehr. President Trump had woensdag al vergeldingsmaatregelen aangekondigd na een Iraanse raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië.
1: Hadi Matar, de man die schrijver Salman Rushdie in 2022 neerstak en gedeeltelijk blind maakte, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De jury oordeelde dat hij probeerde materiële steun te verlenen aan Hezbollah. Matar was eerder al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord. Op 3 november hoort hij zijn straf. Die kan oplopen tot levenslang. Het Boliviaanse Openbaar Ministerie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Evo Morales. Aanleiding is zijn rol bij protesten die Bolivia in mei en juni 50 dagen lang lam legde. Het onderzoek richt zich op tientallen wegblokkades en vloeit voort uit klachten over gewapende opstand en terrorisme. Bolivia verkeert in een economische crisis door teruglopende gasinkomsten, met brandstoftekorten en een inflatie van zo'n 25%. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gunt wapenproducent Lockheed Martin een contract van zo'n 51,5 miljard euro... om de productie van Patriot-raketten in 7 jaar te verdrievoudigen. De productie moet stijgen van ongeveer 600 raketten per jaar naar zo'n 2000 per jaar in 2030. Daarmee wil de regering de munitievoorraad aanvullen, die flink is geslonken door de oorlog met Iran. De onderscheppingsraketten kosten ongeveer $4 miljoen per stuk. Groot-Brittannië investeert £8,4 miljard... omgerekend zo'n €9,8 miljard in kernonderzeeërs. Defensieproducent BAE Systems gaat 4 onderzeeërs van de Dreadnought-klasse bouwen. Volgens premier Burnham levert het programma 47.000 banen en leerwerktrajecten op. De Britse regering trekt de komende 4 jaar ruim £63 miljard uit voor het nucleaire wapenarsenaal, inclusief nieuwe aanvalsonderzeeërs binnen de AUKUS-alliantie met Australië en de Verenigde Staten.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Nederland geeft jaarlijks €17 miljard uit aan het naleven van regelgeving en kent daarmee de hoogste regeldruk van Europa, schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultant PwC. Gemeten in arbeidstijd gaan nergens in de EU relatief zoveel werkuren op aan administratieve lasten en verplichte rapportages. Ruim de helft van die kosten komt voor rekening van het bedrijfsleven. Volgens PwC-hoofdeconoom Barbara Baarsma zijn er bijna 4 keer zoveel banen voor naleving als voor onderzoek en ontwikkeling, wat ten koste gaat van innovatie en groei.
0: Regionale lunchketens binden hun klanten beter dan grote, landelijke en internationale ketens, blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3500 Nederlanders. De broodbode en Bufkes voeren de ranglijst aan, met een herhaalintentie van 99% en 98%. Grote ketens als Subway en Starbucks scoren duidelijk lager op loyaliteit. Bijna driekwart van alle bezoekers kiest voor ketens met een Nederlandse oorsprong. De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa. De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren. Meta Platforms boekte in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden drie bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Jansen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Jansen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League, door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er vooral in het zuidoosten bewolking bijkomen. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt, met in het oosten kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Morgen in het noorden koeler met buien. In het zuiden nog warm met kans op pittige onweersbui.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht. Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad. Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede. Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is. Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. En in São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten grote schade en stroomstoringen in beide steden. Ook het weg, openbaar vervoer en vliegverkeer raakten verstoord. Amerikaanse strijdkrachten zijn donderdagochtend om 3:30 Iraanse tijd begonnen met luchtaanvallen op Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM zijn de aanvallen een reactie op Iraanse aanvalspogingen tegen Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. In het zuiden en westen van Iran zijn explosies gemeld, onder meer bij steden als Abadan, Bandar Abbas en Bushehr. President Trump had woensdag al vergeldingsmaatregelen aangekondigd na een Iraanse raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië. Hadi Matar, de man die schrijver Salman Rushdie in 2022 neerstak en gedeeltelijk blind maakte, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De jury oordeelde dat hij probeerde materiële steun te verlenen aan Hezbollah. Matar was eerder al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord. Op 3 november hoort hij zijn straf. Die kan oplopen tot levenslang. Het Boliviaanse Openbaar Ministerie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Evo Morales. Aanleiding is zijn rol bij protesten die Bolivia in mei en juni 50 dagen lang lam legde. Het onderzoek richt zich op tientallen wegblokkades en vloeit voort uit klachten over gewapende opstand en terrorisme. Bolivia verkeert in een economische crisis door teruglopende gasinkomsten, met brandstoftekorten en een inflatie van zo'n 25%. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gunt wapenproducent Lockheed Martin een contract van zo'n 51,5 miljard euro... om de productie van Patriot-raketten in 7 jaar te verdrievoudigen. De productie moet stijgen van ongeveer 600 raketten per jaar naar zo'n 2000 per jaar in 2030. Daarmee wil de regering de munitievoorraad aanvullen, die flink is geslonken door de oorlog met Iran. De onderscheppingsraketten kosten ongeveer $4 miljoen per stuk. Groot-Brittannië investeert £8,4 miljard... omgerekend zo'n €9,8 miljard in kernonderzeeërs. Defensieproducent BAE Systems gaat 4 onderzeeërs van de Dreadnought-klasse bouwen. Volgens premier Burnham levert het programma 47.000 banen en leerwerktrajecten op. De Britse regering trekt de komende 4 jaar ruim £63 miljard uit voor het nucleaire wapenarsenaal, inclusief nieuwe aanvalsonderzeeërs binnen de AUKUS-alliantie met Australië en de Verenigde Staten.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: 1 op de 8 huizenverkopers heeft afgelopen kwartaal de vraagprijs moeten verlagen. Het hoogste aantal in 2,5 jaar tijd. Dat meldt het AD op basis van een trendrapport van woningplatform Huispedia. Bij woningen waarvan de prijs omlaag ging, bedroeg de verlaging gemiddeld ruim 41.000 euro. Oftewel 9,3% van de vraagprijs. Nederland geeft jaarlijks 17 miljard euro uit aan het naleven van regelgeving en kent daarmee de hoogste regeldruk van Europa, schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultant PwC. Gemeten in arbeidstijd gaan nergens in de EU relatief zoveel werkuren op aan administratieve lasten en verplichte rapportages. Ruim de helft van die kosten komt voor rekening van het bedrijfsleven. Volgens PwC-hoofdeconoom Barbara Baarsma zijn er bijna 4 keer zoveel banen voor naleving als voor onderzoek en ontwikkeling, wat ten koste gaat van innovatie en groei. Regionale lunchketens binden hun klanten beter dan grote, landelijke en internationale ketens, blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3500 Nederlanders. De broodbode en Bufkes voeren de ranglijst aan, met een herhaalintentie van 99% en 98%. Grote ketens als Subway en Starbucks scoren duidelijk lager op loyaliteit. Bijna 3/4 van alle bezoekers kiest voor ketens met een Nederlandse oorsprong. De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa. De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren. Meta-platforms boekten in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Boedapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich.
5: Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder 40

0: Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er vooral in het zuidoosten bewolking bijkomen. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt, met in het oosten kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Morgen in het noorden koeler met buien. In het zuiden nog warm met kans op pittige onweersbui.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht. Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad. Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5:00 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede. Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is. Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageerden vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de

0: fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. En in São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten grote schade en stroomstoringen in beide steden. Ook het weg, openbaar vervoer en vliegverkeer raakte verstoord. Amerikaanse strijdkrachten zijn donderdagochtend om 3:30 Iraanse tijd begonnen met luchtaanvallen op Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM zijn de aanvallen een reactie op Iraanse aanvalspogingen tegen Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. In het zuiden en westen van Iran zijn explosies gemeld, onder meer bij steden als Abadan, Bandar Abbas en Bushehr. President Trump had woensdag al vergeldingsmaatregelen aangekondigd na een Iraanse raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië. Hadi Matar, de man die schrijver Salman Rushdie in 2022 neerstak en gedeeltelijk blind maakte, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De jury oordeelde dat hij probeerde materiële steun te verlenen aan Hezbollah. Matar was eerder al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord. Op 3 november hoort hij zijn straf. Die kan oplopen tot levenslang. Het Boliviaanse Openbaar Ministerie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Evo Morales. Aanleiding is zijn rol bij protesten die Bolivia in mei en juni 50 dagen lang lam legden. Het onderzoek richt zich op tientallen wegblokkades en vloeit voort uit klachten over gewapende opstand en terrorisme. Bolivia verkeert in een economische crisis door teruglopende gasinkomsten, met brandstoftekorten en een inflatie van zo'n 25%. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gunt wapenproducent Lockheed Martin een contract van zo'n 51,5 miljard euro... om de productie van Patriot-raketten in 7 jaar te verdrievoudigen. De productie moet stijgen van ongeveer 600 raketten per jaar naar zo'n 2000 per jaar in 2030. Daarmee wil de regering de munitievoorraad aanvullen, die flink is geslonken door de oorlog met Iran. De onderscheppingsraketten kosten ongeveer $4 miljoen per stuk. Groot-Brittannië investeert £8,4 miljard... omgerekend zo'n €9,8 miljard in kernonderzeeërs. Defensieproducent BAE Systems gaat 4 onderzeeërs van de Dreadnought-klasse bouwen. Volgens premier Burnham levert het programma 47.000 banen en leerwerktrajecten op. De Britse regering trekt de komende 4 jaar ruim £63 miljard uit voor het nucleaire wapenarsenaal, inclusief nieuwe aanvalsonderzeeërs binnen de AUKUS-alliantie met Australië en de Verenigde Staten.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. 1 op de 8 huizenverkopers heeft afgelopen kwartaal de vraagprijs moeten verlagen. Het hoogste aantal in 2,5 jaar tijd. Dat meldt het AD op basis van een trendrapport van woningplatform Huispedia. Bij woningen waarvan de prijs omlaag ging, bedroeg de verlaging gemiddeld ruim €41.000. Oftewel 9,3% van de vraagprijs. Nederland geeft jaarlijks €17 miljard uit aan het naleven van regelgeving.
0: en kent daarmee de hoogste regeldruk van Europa, schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultant PwC. Gemeten in arbeidstijd gaan nergens in de EU relatief zoveel werkuren op aan administratieve lasten en verplichte rapportages. Ruim de helft van die kosten komt voor rekening van het bedrijfsleven. Volgens PwC-hoofdeconoom Barbara Baarsma zijn er bijna 4 keer zoveel banen voor naleving als voor onderzoek en ontwikkeling, wat ten koste gaat van innovatie en groei. Regionale lunchketens binden hun klanten beter dan grote, landelijke en internationale ketens, blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3500 Nederlanders. De broodbode en Bufkes voeren de ranglijst aan, met een herhaalintentie van 99% en 98%. Grote ketens als Subway en Starbucks scoren duidelijk lager op loyaliteit. Bijna 3/4 van alle bezoekers kiest voor ketens met een Nederlandse oorsprong. De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa. De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren. Meta-platforms boekten in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan.
3: Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1 na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er vooral in het zuidoosten wat bewolking bijkomen. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt, met in het oosten kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege de warmte en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen in het noorden koeler met meer bewolking en buien. In het zuidoosten nog warm met kans op stevige onweersbuien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht.
9: Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad.
10: Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.
11: Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede.
12: Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven.
13: Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is.
14: Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op Iran, als vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse troepen. Volgens het centrale commando CENTCOM werden tientallen doelen van de Iraanse revolutionaire garde bestookt, waaronder militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme doelen. De aanvallen waren bedoeld om de dreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in de Golfregio te verminderen.
18: Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn 28 mensen om het leven gekomen, meldt de Japanse regering. De beving trof de regio Kumamoto met de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin van een ingestort winkelcentrum. Op het eiland Kyushu zijn huizen verwoest, bruggen beschadigd en branden uitgebroken. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en water.
19: Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. En in São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten grote schade en stroomstoringen in beide steden. Ook het weg, openbaar vervoer en vliegverkeer raakten verstoord.
20: Amerikaanse strijdkrachten zijn donderdagochtend om 3:30 Iraanse tijd begonnen met luchtaanvallen op Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM zijn de aanvallen een reactie op Iraanse aanvalspogingen tegen Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. In het zuiden en westen van Iran zijn explosies gemeld, onder meer bij steden als Abadan, Bandar Abbas en Bushehr. President Trump had woensdag al vergeldingsmaatregelen aangekondigd na een Iraanse raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië.
21: Hadi Matar, de man die schrijver Salman Rushdie in 2022 neerstak en gedeeltelijk blind maakte, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De jury oordeelde dat hij probeerde materiële steun te verlenen aan Hezbollah. Matar was eerder al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord. Op 3 november hoort hij zijn straf. Die kan oplopen tot levenslang.
22: Het Boliviaanse Openbaar Ministerie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Evo Morales. Aanleiding is zijn rol bij protesten die Bolivia in mei en juni 50 dagen lang lam legde. Het onderzoek richt zich op tientallen wegblokkades en vloeit voort uit klachten over gewapende opstand en terrorisme. Bolivia verkeert in een economische crisis door teruglopende gasinkomsten, met brandstoftekorten en een inflatie van zo'n 25%.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
23: 1 op de 8 huizenverkopers heeft afgelopen kwartaal de vraagprijs moeten verlagen. Het hoogste aantal in 2,5 jaar tijd.
0: Dat meldt het AD op basis van een trendrapport van woningplatform Huispedia. Bij woningen waarvan de prijs omlaag ging, bedroeg de verlaging gemiddeld ruim 41.000 euro. Oftewel 9,3% van de vraagprijs.
1: Nederland geeft jaarlijks 17 miljard euro uit aan het naleven van regelgeving en kent daarmee de hoogste regeldruk van Europa, schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultant PwC. Gemeten in arbeidstijd gaan nergens in de EU relatief zoveel werkuren op aan administratieve lasten en verplichte rapportages. Ruim de helft van die kosten komt voor rekening van het bedrijfsleven. Volgens PwC-hoofdeconoom Barbara Baarsma zijn er bijna 4 keer zoveel banen voor naleving als voor onderzoek en ontwikkeling, wat ten koste gaat van innovatie en groei.
2: Regionale lunchketens binden hun klanten beter dan grote, landelijke en internationale ketens, blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3500 Nederlanders. De broodbode en Bufkes voeren de ranglijst aan met een herhaalintentie van 99% en 98%. Grote ketens als Subway en Starbucks scoren duidelijk lager op loyaliteit. Bijna 3/4 van alle bezoekers kiest voor ketens met een Nederlandse oorsprong.
3: De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa.
24: De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren.
25: Meta Platforms boekte in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep.
28: Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er vooral in het zuidoosten wat bewolking bijkomen. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt, met in het oosten kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege de warmte en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen in het noorden koeler met meer bewolking en buien. In het zuidoosten nog warm met kans op stevige onweersbuien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht.
9: Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad.
10: Bij de kleine rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.
11: Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede.
12: Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is.
13: Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op Iran, als vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse troepen. Volgens het centrale commando CENTCOM werden tientallen doelen van de Iraanse revolutionaire garde bestookt, waaronder militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme doelen. De aanvallen waren bedoeld om de dreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in de Golfregio te verminderen.
19: Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn 28 mensen om het leven gekomen, meldt de Japanse regering. De beving trof de regio Kumamoto met de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin van een ingestort winkelcentrum. Op het eiland Kyushu zijn huizen verwoest, bruggen beschadigd en branden uitgebroken. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en water.
20: Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. En in São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten grote schade en stroomstoringen in beide steden. Ook het weg, openbaar vervoer en vliegverkeer raakten verstoord.
21: Amerikaanse strijdkrachten zijn donderdagochtend om 3:30 Iraanse tijd begonnen met luchtaanvallen op Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM zijn de aanvallen een reactie op Iraanse aanvalspogingen tegen Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. In het zuiden en westen van Iran zijn explosies gemeld, onder meer bij steden als Abadan, Bandar Abbas en Bushehr. President Trump had woensdag al vergeldingsmaatregelen aangekondigd na een Iraanse raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië.
22: Hadi Matar, de man die schrijver Salman Rushdie in 2022 neerstak en gedeeltelijk blind maakte, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De jury oordeelde dat hij probeerde materiële steun te verlenen aan Hezbollah. Matar was eerder al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord. Op 3 november hoort hij zijn straf. Die kan oplopen tot levenslang.
29: Het Boliviaanse Openbaar Ministerie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Evo Morales. Aanleiding is zijn rol bij protesten die Bolivia in mei en juni 50 dagen lang lam legde. Het onderzoek richt zich op tientallen wegblokkades en vloeit voort uit klachten over gewapende opstand en terrorisme. Bolivia verkeert in een economische crisis door teruglopende gasinkomsten, met brandstoftekorten en een inflatie van zo'n 25%.
30: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
31: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
0: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. 1 op de 8 huizenverkopers heeft afgelopen kwartaal de vraagprijs moeten verlagen. Het hoogste aantal in 2,5 jaar tijd. Dat meldt het AD op basis van een trendrapport van woningplatform Huispedia. Bij woningen waarvan de prijs omlaag ging, bedroeg de verlaging gemiddeld ruim 41.000 euro. Oftewel 9,3% van de vraagprijs. Nederland geeft jaarlijks 17 miljard euro uit aan het naleven van regelgeving en kent daarmee de hoogste regeldruk van Europa, schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultant PwC. Gemeten in arbeidstijd gaan nergens in de EU relatief zoveel werkuren op aan administratieve lasten en verplichte rapportages. Ruim de helft van die kosten komt voor rekening van het bedrijfsleven. Volgens PwC-hoofdeconoom Barbara Baarsma zijn er bijna 4 keer zoveel banen voor naleving als voor onderzoek en ontwikkeling, wat ten koste gaat van innovatie en groei.
2: Regionale lunchketens binden hun klanten beter dan grote, landelijke en internationale ketens, blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3500 Nederlanders. De Broodbode en Bufkes voeren de ranglijst aan, met een herhaalintentie van 99% en 98%. Grote ketens als Subway en Starbucks scoren duidelijk lager op loyaliteit. Bijna 3/4 van alle bezoekers kiest voor ketens met een Nederlandse oorsprong. De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa. De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren. Meta-platforms boekten in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep.
16: Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt.
4: De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe.
5: FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Jansen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Jansen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er vooral in het zuidoosten bewolking opzetten. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt met in het oosten kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond wordt het rustiger met zon en droog weer. Morgen in het noorden koeler met meer bewolking en buien. In het zuidoosten nog warm met kans op pittige onweersbuien.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een ernstige aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of het slachtoffer in de auto of in de vrachtwagen zat. De forensische recherche doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is deels afgesloten.
26: De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht.
27: Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad.
9: Bij de kleine rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede. Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van ruim €400 gekregen voor openbare ordeverstoring. Hij likte in maart een rietje bij een drankautomaat en plaatste het terug terwijl hij zichzelf filmde. De video ging viraal en leidde tot veel kritiek in de stadstaat, die bekend staat om strenge regels rond hygiëne. De tiener bekende schuld en ontliep zo een celstraf van maximaal 2 jaar. Het bedrijf achter de automaat heeft hem ook civielrechtelijk aangeklaagd.
13: Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn 28 mensen om het leven gekomen, meldt de Japanse regering. De beving trof de regio Kumamoto met de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin van een ingestort winkelcentrum. Op het eiland Kyushu zijn huizen verwoest, bruggen beschadigd en branden uitgebroken. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en water.
14: Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op Iran, als vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse troepen. Volgens het centrale commando CENTCOM werden tientallen doelen van de Iraanse revolutionaire garde bestookt, waaronder militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme doelen. De aanvallen waren bedoeld om de dreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in de golfregio te verminderen.
17: Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. En in São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten grote schade en stroomstoringen in beide steden. Ook het weg, openbaar vervoer en vliegverkeer raakten verstoord.
18: Amerikaanse strijdkrachten zijn donderdagochtend om 3:30 Iraanse tijd begonnen met luchtaanvallen op Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM zijn de aanvallen een reactie op Iraanse aanvalspogingen tegen Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. In het zuiden en westen van Iran zijn explosies gemeld, onder meer bij steden als Abadan, Bandar Abbas en Bushehr. President Trump had woensdag al vergeldingsmaatregelen aangekondigd na een Iraanse raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië.
19: Hadi Matar, de man die schrijver Salman Rushdie in 2022 neerstak en gedeeltelijk blind maakte, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De jury oordeelde dat hij probeerde materiële steun te verlenen aan Hezbollah. Matar was eerder al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord.
0: Op 3 november hoort hij zijn straf. Die kan oplopen tot levenslang.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
15: 1 op de 8 huizenverkopers heeft afgelopen kwartaal de vraagprijs moeten verlagen. Het hoogste aantal in 2,5 jaar tijd. Dat meldt het AD op basis van een trendrapport van woningplatform Huispedia. Bij woningen waarvan de prijs omlaag ging, bedroeg de verlaging gemiddeld ruim 41.000 euro. Oftewel 9,3% van de vraagprijs.
20: Nederland geeft jaarlijks 17 miljard euro uit aan het naleven van regelgeving. En kent daarmee de hoogste regeldruk van Europa, schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultant PwC. Gemeten in arbeidstijd gaan nergens in de EU relatief zoveel werkuren op aan administratieve lasten en verplichte rapportages. Ruim de helft van die kosten komt voor rekening van het bedrijfsleven. Volgens PwC-hoofdeconoom Barbara Baarsma zijn er bijna 4 keer zoveel banen voor naleving als voor onderzoek en ontwikkeling, wat ten koste gaat van innovatie en groei.
21: Regionale lunchketens binden hun klanten beter dan grote, landelijke en internationale ketens, blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3500 Nederlanders. De Broodbode en Bufkes voeren de ranglijst aan, met een herhaalintentie van 99% en 98%. Grote ketens als Subway en Starbucks scoren duidelijk lager op loyaliteit. Bijna 3/4 van alle bezoekers kiest voor ketens met een Nederlandse oorsprong.
22: De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa.
28: De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren.
29: Meta Platforms boekte in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
31: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep.
32: Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Boedapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1.
31: Volgens Van de Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van de Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich.

0: 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League, door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er vooral in het zuidoosten bewolking opzetten. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt met in het oosten kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond wordt het rustiger met zon en droog weer. Morgen in het noorden koeler met meer bewolking en buien. In het zuidoosten nog warm met kans op pittige onweersbuien.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een ernstige aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of het slachtoffer in de auto of in de vrachtwagen zat. De forensische recherche doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is deels afgesloten.
6: De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht.
7: Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad.
8: Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.
9: Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede.

0: Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van ruim €400 gekregen voor openbare ordeverstoring. Hij likte in maart een rietje bij een drankautomaat en plaatste het terug terwijl hij zichzelf filmde. De video ging viraal en leidde tot veel kritiek in de stadstaat, die bekend staat om strenge regels rond hygiëne. De tiener bekende schuld en ontliep zo een celstraf van maximaal 2 jaar. Het bedrijf achter de automaat heeft hem ook civielrechtelijk aangeklaagd. Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn 28 mensen om het leven gekomen, meldt de Japanse regering. De beving trof de regio Kumamoto met de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin van een ingestort winkelcentrum. Op het eiland Kyushu zijn huizen verwoest, bruggen beschadigd en branden uitgebroken. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en water. Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op Iran, als vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse troepen. Volgens het centrale commando CENTCOM werden tientallen doelen van de Iraanse revolutionaire garde bestookt, waaronder militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme doelen. De aanvallen waren bedoeld om de dreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in de golfregio te verminderen. Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. En in São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten grote schade en stroomstoringen in beide steden. Ook het weg, openbaar vervoer en vliegverkeer raakten verstoord. Amerikaanse strijdkrachten zijn donderdagochtend om 3:30 Iraanse tijd begonnen met luchtaanvallen op Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM zijn de aanvallen een reactie op Iraanse aanvalspogingen tegen Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. In het zuiden en westen van Iran zijn explosies gemeld, onder meer bij steden als Abadan, Bandar Abbas en Bushehr. President Trump had woensdag al vergeldingsmaatregelen aangekondigd na een Iraanse raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië. Hadi Mattar, de man die schrijver Salman Rushdie in 2022 neerstak en gedeeltelijk blind maakte, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De jury oordeelde dat hij probeerde materiële steun te verlenen aan Hezbollah. Mattar was eerder al veroordeeld tot 25 jaar cel voor poging tot moord. Op 3 november hoort hij zijn straf. Die kan oplopen tot levenslang. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
0: En nu het economisch nieuws. 1 op de 8 huizenverkopers heeft afgelopen kwartaal de vraagprijs moeten verlagen. Het hoogste aantal in 2,5 jaar tijd. Dat meldt het AD op basis van een trendrapport van woningplatform Huispedia. Bij woningen waarvan de prijs omlaag ging, bedroeg de verlaging gemiddeld ruim €41.000. Oftewel 9,3% van de vraagprijs. Nederland geeft jaarlijks 17 miljard euro uit aan het naleven van regelgeving en kent daarmee de hoogste regeldruk van Europa, schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultant PwC. Gemeten in arbeidstijd gaan nergens in de EU relatief zoveel werkuren op aan administratieve lasten en verplichte rapportages. Ruim de helft van die kosten komt voor rekening van het bedrijfsleven. Volgens PwC-hoofdeconoom Barbara Baarsma zijn er bijna 4 keer zoveel banen voor naleving als voor onderzoek en ontwikkeling, wat ten koste gaat van innovatie en groei. Regionale lunchketens binden hun klanten beter dan grote, landelijke en internationale ketens, blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3500 Nederlanders. De broodbode en Bufkes voeren de ranglijst aan, met een herhaalintentie van 99% en 98%. Grote ketens als Subway en Starbucks scoren duidelijk lager op loyaliteit. Bijna 3/4 van alle bezoekers kiest voor ketens met een Nederlandse oorsprong. De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa. De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren. Meta-platforms boekten in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht.
2: De FIFA stelde zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1 na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
5: Goedemorgen.
4: Vandaag begint zonnig, maar vanmiddag neemt de bewolking toe. In het oosten is er kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen in het noorden koeler met buien, in het zuiden zonniger, maar kans op stevige onweersbuien. De temperatuur loopt dan uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg.
6: Dit was het weer.
5: Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Universiteit Utrecht gaat de onderzoekscultuur op de afdeling farmacologie onderzoeken. Aanleiding is onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw naar belangenverstrengeling bij universitair hoofddocent Joris Verster. Hij werd persoonlijk betaald door energiedrankmaker Red Bull en het Amerikaanse bedrijf Sengem Pharmaceuticals voor wetenschappelijke publicaties, maar presenteerde zich daarbij als medewerker van de universiteit. De universiteit zegt dat de omvang van zijn nevenactiviteiten uit het zicht bleef. Bij een ernstige aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of het slachtoffer in de auto of in de vrachtwagen zat. De forensische recherche doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is deels afgesloten.
7: De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht.
8: Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad.
9: Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt,
7: waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws.
7: Bij Russische raketaanvallen op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn in de nacht van woensdag op donderdag zeker 7 burgers om het leven gekomen. In Kryvyi Rih vielen 6 doden, onder wie 2 kinderen, toen een ballistische raket een woonhuis trof. In Kiev kwam minstens 1 persoon om en vatte woongebouwen vlam. In Lviv raakten 2 flatgebouwen beschadigd en vielen 6 gewonden. President Zelensky had eerder gewaarschuwd voor een grootschalige nachtelijke Russische aanval. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van ruim €400 gekregen voor openbare ordeverstoring. Hij likte in maart een rietje bij een drankautomaat en plaatste het terug terwijl hij zichzelf filmde. De video ging viraal en leidde tot veel kritiek in de stadstaat, die bekend staat om strenge regels rond hygiëne. De tiener bekende schuld en ontliep zo een celstraf van maximaal 2 jaar. Het bedrijf achter de automaat heeft hem ook civielrechtelijk aangeklaagd.
13: Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn 28 mensen om het leven gekomen, meldt de Japanse regering. De beving trof de regio Kumamoto met de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin van een ingestort winkelcentrum. Op het eiland Kyushu zijn huizen verwoest, bruggen beschadigd en branden uitgebroken. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en water.
7: Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op Iran, als vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse troepen. Volgens het centrale commando CENTCOM werden tientallen doelen van de Iraanse revolutionaire garde bestookt, waaronder militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme doelen. De aanvallen waren bedoeld om de dreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in de golfregio te verminderen. Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. En in São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten grote schade en stroomstoringen in beide steden. Ook het weg, openbaar vervoer en vliegverkeer raakten verstoord. Amerikaanse strijdkrachten zijn donderdagochtend om 3:30 Iraanse tijd begonnen met luchtaanvallen op Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM zijn de aanvallen een reactie op Iraanse aanvalspogingen tegen Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. In het zuiden en westen van Iran zijn explosies gemeld, onder meer bij steden als Abadan, Bandar Abbas en Bushehr. President Trump had woensdag al vergeldingsmaatregelen aangekondigd na een Iraanse raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Vereniging Eigen Huis constateert forse lokale verschillen in de kosten voor bouwvergunningen.
15: Uit een steekproef onder 39 gemeenten blijkt dat een vergunning voor een nieuwbouwwoning in Wormerland zo'n 21.000 euro kost. Terwijl dezelfde aanvraag in Oegstgeest 122 euro kost. Ook bij verbouwvergunningen lopen de bedragen sterk uiteen. De belangenorganisatie pleit voor een verplichte landelijke rekenmethode voor bouwleges. Gemeenten moeten volgens Vereniging Eigen Huis openbaar maken hoe hun tarieven zijn opgebouwd. 1 op de 8 huizenverkopers heeft afgelopen kwartaal de vraagprijs moeten verlagen. Het hoogste aantal in 2,5 jaar tijd. Dat meldt het AD op basis van een trendrapport van woningplatform Huispedia. Bij woningen waarvan de prijs omlaag ging, bedroeg de verlaging gemiddeld ruim 41.000 euro. Oftewel 9,3% van de vraagprijs. Nederland geeft jaarlijks 17 miljard euro uit aan het naleven van regelgeving. En kent daarmee de hoogste regeldruk van Europa, schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultant PwC. Gemeten in arbeidstijd gaan nergens in de EU relatief zoveel werkuren op aan administratieve lasten en verplichte rapportages. Ruim de helft van die kosten komt voor rekening van het bedrijfsleven. Volgens PwC-hoofdeconoom Barbara Baarsma zijn er bijna 4 keer zoveel banen voor naleving als voor onderzoek en ontwikkeling, wat ten koste gaat van innovatie en groei. Regionale lunchketens binden hun klanten beter dan grote, landelijke en internationale ketens, blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3500 Nederlanders. De broodbode en Bufkes voeren de ranglijst aan met een herhaalintentie van 99% en 98%. Grote ketens als Subway en Starbucks scoren duidelijk lager op loyaliteit. Bijna 3/4 van alle bezoekers kiest voor ketens met een Nederlandse oorsprong. De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa. De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van de Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van de Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van de Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag begint zonnig, maar vanmiddag neemt de bewolking toe. In het oosten is er kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen in het noorden koeler met buien, in het zuiden zonniger, maar kans op stevige onweersbuien. De temperatuur loopt dan uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Universiteit Utrecht gaat de onderzoekscultuur op de afdeling farmacologie onderzoeken. Aanleiding is onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw naar belangenverstrengeling bij universitair hoofddocent Joris Verster. Hij werd persoonlijk betaald door energiedrankmaker Red Bull en het Amerikaanse bedrijf Sanjam Pharmaceuticals voor wetenschappelijke publicaties, maar presenteerde zich daarbij als medewerker van de universiteit. De universiteit zegt dat de omvang van zijn nevenactiviteiten uit het zicht bleef. Bij een ernstige aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of het slachtoffer in de auto of in de vrachtwagen zat. De forensische recherche doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is deels afgesloten.
22: De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht.
23: Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950.
2: Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad.
4: Bij de kleine rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.
5: Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Bij Russische raketaanvallen op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn in de nacht van woensdag op donderdag zeker 7 burgers om het leven gekomen. In Kryvyi Rih vielen 6 doden, onder wie 2 kinderen, toen een ballistische raket een woonhuis trof. In Kiev kwam minstens 1 persoon om en vatte woongebouwen vlam. In Lviv raakten 2 flatgebouwen beschadigd en vielen 6 gewonden. President Zelensky had eerder gewaarschuwd voor een grootschalige nachtelijke Russische aanval.
26: Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van ruim €400 gekregen voor openbare ordeverstoring. Hij likte in maart een rietje bij een drankautomaat en plaatste het terug terwijl hij zichzelf filmde. De video ging viraal en leidde tot veel kritiek in de stadstaat, die bekend staat om strenge regels rond hygiëne. De tiener bekende schuld en ontliep zo een celstraf van maximaal 2 jaar. Het bedrijf achter de automaat heeft hem ook civielrechtelijk aangeklaagd.
27: Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn 28 mensen om het leven gekomen, meldt de Japanse regering. De beving trof de regio Kumamoto met de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin van een ingestort winkelcentrum. Op het eiland Kyushu zijn huizen verwoest, bruggen beschadigd en branden uitgebroken. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en water.
28: Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op Iran, als vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse troepen. Volgens het centrale commando CENTCOM werden tientallen doelen van de Iraanse revolutionaire garde bestookt, waaronder militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme doelen. De aanvallen waren bedoeld om de dreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in de golfregio te verminderen.
29: Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. En in São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten grote schade en stroomstoringen in beide steden. Ook het weg, openbaar vervoer en vliegverkeer raakten verstoord.
30: Amerikaanse strijdkrachten zijn donderdagochtend om 3:30 Iraanse tijd begonnen met luchtaanvallen op Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM zijn de aanvallen een reactie op Iraanse aanvalspogingen tegen Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. In het zuiden en westen van Iran zijn explosies gemeld, onder meer bij steden als Abadan, Bandar Abbas en Bushehr. President Trump had woensdag al vergeldingsmaatregelen aangekondigd na een Iraanse raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië.
31: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
32: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
0: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Vereniging Eigen Huis constateert forse lokale verschillen in de kosten voor bouwvergunningen. Uit een steekproef onder 39 gemeenten blijkt dat een vergunning voor een nieuwbouwwoning in Wormerland zo'n 21.000 euro kost. Terwijl dezelfde aanvraag in Oegstgeest 122 euro kost. Ook bij verbouwvergunningen lopen de bedragen sterk uiteen. De belangenorganisatie pleit voor een verplichte landelijke rekenmethode voor bouwleges. Gemeenten moeten volgens Vereniging Eigen Huis openbaar maken hoe hun tarieven zijn opgebouwd. 1 op de 8 huizenverkopers heeft afgelopen kwartaal de vraagprijs moeten verlagen. Het hoogste aantal in 2,5 jaar tijd. Dat meldt het AD op basis van een trendrapport van woningplatform Huispedia. Bij woningen waarvan de prijs omlaag ging, bedroeg de verlaging gemiddeld ruim 41.000 euro. Oftewel 9,3% van de vraagprijs. Nederland geeft jaarlijks 17 miljard euro uit aan het naleven van regelgeving en kent daarmee de hoogste regeldruk van Europa, schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultant PwC. Gemeten in arbeidstijd gaan nergens in de EU relatief zoveel werkuren op aan administratieve lasten en verplichte rapportages. Ruim de helft van die kosten komt voor rekening van het bedrijfsleven. Volgens PwC-hoofdeconoom Barbara Baarsma zijn er bijna 4 keer zoveel banen voor naleving als voor onderzoek en ontwikkeling, wat ten koste gaat van innovatie en groei.
7: Regionale lunchketens binden hun klanten beter dan grote, landelijke en internationale ketens, blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3500 Nederlanders. De broodbode en Bufkes voeren de ranglijst aan, met een herhaalintentie van 99% en 98%. Grote ketens als Subway en Starbucks scoren duidelijk lager op loyaliteit. Bijna 3/4 van alle bezoekers kiest voor ketens met een Nederlandse oorsprong. De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa.
8: De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt.
3: De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe.
11: FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Jansen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Jansen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League, door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag begint zonnig, maar vanmiddag neemt de bewolking toe. In het oosten is er kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer. Vanavond wordt het rustiger met wat zon en een zwakke noordelijke wind. Morgen in het noorden koeler met zo'n 20 graden, in Limburg nog 29 graden. In het zuidoosten kans op pittige onweersbuien.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse bevolking groeit minder hard dan vorig jaar, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In het eerste halfjaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij, bijna een derde minder dan een jaar eerder. Nederland telt nu zo'n 18.150.000 inwoners. De groei kwam volledig door migratie, want er overleden meer mensen dan er werden geboren. Vooral het aantal Syriërs dat naar Nederland kwam, daalde fors.
18: De Universiteit Utrecht gaat de onderzoekscultuur op de afdeling farmacologie onderzoeken. Aanleiding is onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw naar belangenverstrengeling bij universitair hoofddocent Joris Verster. Hij werd persoonlijk betaald door energiedrankmaker Red Bull en het Amerikaanse bedrijf Sanjam Pharmaceuticals voor wetenschappelijke publicaties, maar presenteerde zich daarbij als medewerker van de universiteit. De universiteit zegt dat de omvang van zijn nevenactiviteiten uit het zicht bleef.
19: Bij een ernstige aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of het slachtoffer in de auto of in de vrachtwagen zat. De forensische recherche doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is deels afgesloten.
20: De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen.
31: Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht.
2: Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad.
4: Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws.
21: Bij Russische raketaanvallen op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn in de nacht van woensdag op donderdag zeker 7 burgers om het leven gekomen. In Kryvyi Rih vielen 6 doden, onder wie 2 kinderen, toen een ballistische raket een woonhuis trof. In Kiev kwam minstens 1 persoon om en vatte woongebouwen vlam. In Lviv raakten 2 flatgebouwen beschadigd en vielen 6 gewonden. President Zelensky had eerder gewaarschuwd voor een grootschalige nachtelijke Russische aanval.
22: Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van ruim €400 gekregen voor openbare ordeverstoring. Hij likte in maart een rietje bij een drankautomaat en plaatste het terug terwijl hij zichzelf filmde. De video ging viraal en leidde tot veel kritiek in de stadstaat, die bekend staat om strenge regels rond hygiëne. De tiener bekende schuld en ontliep zo een celstraf van maximaal 2 jaar. Het bedrijf achter de automaat heeft hem ook civielrechtelijk aangeklaagd.
23: Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn 28 mensen om het leven gekomen, meldt de Japanse regering. De beving trof de regio Kumamoto met de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin van een ingestort winkelcentrum. Op het eiland Kyushu zijn huizen verwoest, bruggen beschadigd en branden uitgebroken. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en water.
24: Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op Iran, als vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse troepen. Volgens het centrale commando CENTCOM werden tientallen doelen van de Iraanse revolutionaire garde bestookt, waaronder militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme doelen. De aanvallen waren bedoeld om de dreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in de golfregio te verminderen.
25: Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. En in São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten grote schade en stroomstoringen in beide steden. Ook het weg, openbaar vervoer en vliegverkeer raakten verstoord.
26: Amerikaanse strijdkrachten zijn donderdagochtend om 3:30 Iraanse tijd begonnen met luchtaanvallen op Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM zijn de aanvallen een reactie op Iraanse aanvalspogingen tegen Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten.
0: In het zuiden en westen van Iran zijn explosies gemeld, onder meer bij steden als Abadan, Bandar Abbas en Bushehr. President Trump had woensdag al vergeldingsmaatregelen aangekondigd na een Iraanse raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Het aantal openstaande vacatures in Nederland is opnieuw gedaald. Aan het eind van het tweede kwartaal stonden er 375.000 vacatures open. 3.000 minder dan het kwartaal ervoor. De meeste vacatures zijn er in de zorg, handel en zakelijke dienstverlening. Het aantal werklozen daalde met 17.000 naar 396.000. Vooral doordat minder mensen kortdurend werkloos waren.
7: Vereniging Eigen Huis constateert forse lokale verschillen in de kosten voor bouwvergunningen. Uit een steekproef onder 39 gemeenten blijkt dat een vergunning voor een nieuwbouwwoning in Wormerland zo'n 21.000 euro kost. Terwijl dezelfde aanvraag in Oegstgeest 122 euro kost. Ook bij verbouwvergunningen lopen de bedragen sterk uiteen. De belangenorganisatie pleit voor een verplichte landelijke rekenmethode voor bouwleges. Gemeenten moeten volgens Vereniging Eigen Huis openbaar maken hoe hun tarieven zijn opgebouwd.
8: 1 op de 8 huizenverkopers heeft afgelopen kwartaal de vraagprijs moeten verlagen. Het hoogste aantal in 2,5 jaar tijd. Dat meldt het AD op basis van een trendrapport van woningplatform Huispedia. Bij woningen waarvan de prijs omlaag ging, bedroeg de verlaging gemiddeld ruim 41.000 euro. Oftewel 9,3% van de vraagprijs.
9: Nederland geeft jaarlijks 17 miljard euro uit aan het naleven van regelgeving en kent daarmee de hoogste regeldruk van Europa, schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultant PwC. Gemeten in arbeidstijd gaan nergens in de EU relatief zoveel werkuren op aan administratieve lasten en verplichte rapportages. Ruim de helft van die kosten komt voor rekening van het bedrijfsleven. Volgens PwC-hoofdeconoom Barbara Baarsma zijn er bijna 4 keer zoveel banen voor naleving als voor onderzoek en ontwikkeling, wat ten koste gaat van innovatie en groei.
10: Regionale lunchketens binden hun klanten beter dan grote, landelijke en internationale ketens, blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3500 Nederlanders. De broodbode en Bufkes voeren de ranglijst aan, met een herhaalintentie van 99% en 98%. Grote ketens als Subway en Starbucks scoren duidelijk lager op loyaliteit. Bijna 3/4 van alle bezoekers kiest voor ketens met een Nederlandse oorsprong.
11: De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van de Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van de Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant

0: 30 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag begint zonnig, maar vanmiddag neemt de bewolking toe. In het oosten is er kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer. Vanavond wordt het rustiger met wat zon en een zwakke noordelijke wind. Morgen in het noorden koeler met zo'n 20 graden, in Limburg nog 29 graden. In het zuidoosten kans op pittige onweersbuien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse bevolking groeit minder hard dan vorig jaar, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In het eerste halfjaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij, bijna een derde minder dan een jaar eerder. Nederland telt nu zo'n 18.150.000 inwoners. De groei kwam volledig door migratie, want er overleden meer mensen dan er werden geboren. Vooral het aantal Syriërs dat naar Nederland kwam, daalde fors.
5: De Universiteit Utrecht gaat de onderzoekscultuur op de afdeling farmacologie onderzoeken. Aanleiding is onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw naar belangenverstrengeling bij universitair hoofddocent Joris Verster. Hij werd persoonlijk betaald door energiedrankmaker Red Bull en het Amerikaanse bedrijf Sanjam Pharmaceuticals voor wetenschappelijke publicaties, maar presenteerde zich daarbij als medewerker van de universiteit. De universiteit zegt dat de omvang van zijn nevenactiviteiten uit het zicht bleef. Bij een ernstige aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of het slachtoffer in de auto of in de vrachtwagen zat. De forensische recherche doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is deels afgesloten.
6: De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht.
7: Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%.
8: Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld 6%.

0: 643 euro per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n 950 euro. Enschede is met 388 euro nog altijd de goedkoopste studentenstad. Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij Russische raketaanvallen op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn in de nacht van woensdag op donderdag zeker 7 burgers om het leven gekomen. In Kryvyi Rih vielen 6 doden, onder wie 2 kinderen, toen een ballistische raket een woonhuis trof. In Kiev kwam minstens 1 persoon om en vatte woongebouwen vlam. In Lviv raakten 2 flatgebouwen beschadigd en vielen 6 gewonden. President Zelensky had eerder gewaarschuwd voor een grootschalige nachtelijke Russische aanval. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van ruim 400 euro gekregen voor openbare ordeverstoring. Hij likte in maart een rietje bij een drankautomaat en plaatste het terug terwijl hij zichzelf filmde. De video ging viraal en leidde tot veel kritiek in de stadstaat, die bekend staat om strenge regels rond hygiëne. De tiener bekende schuld en ontliep zo een celstraf van maximaal 2 jaar. Het bedrijf achter de automaat heeft hem ook civielrechtelijk aangeklaagd. Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn 28 mensen om het leven gekomen, meldt de Japanse regering. De beving trof de regio Kumamoto met de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin van een ingestort winkelcentrum. Op het eiland Kyushu zijn huizen verwoest, bruggen beschadigd en branden uitgebroken. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en water. Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op Iran, als vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse troepen. Volgens het centrale commando CENTCOM werden tientallen doelen van de Iraanse revolutionaire garde bestookt, waaronder militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme doelen. De aanvallen waren bedoeld om de dreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in de Golfregio te verminderen. Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. En in São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten grote schade en stroomstoringen in beide steden. Ook het weg, openbaar vervoer en vliegverkeer raakten verstoord. Amerikaanse strijdkrachten zijn donderdagochtend om 3:30 Iraanse tijd begonnen met luchtaanvallen op Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM zijn de aanvallen een reactie op Iraanse aanvalspogingen tegen Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. In het zuiden en westen van Iran zijn explosies gemeld, onder meer bij steden als Abadan, Bandar Abbas en Bushehr. President Trump had woensdag al vergeldingsmaatregelen aangekondigd na een Iraanse raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het aantal openstaande vacatures in Nederland is opnieuw gedaald.
2: Aan het eind van het tweede kwartaal stonden er 375.000 vacatures open. 3.000 minder dan het kwartaal ervoor. De meeste vacatures zijn er in de zorg, handel en zakelijke dienstverlening. Het aantal werklozen daalde met 17.000 naar 396.000. Vooral doordat minder mensen kortdurend werkloos waren. Vereniging Eigen Huis constateert forse lokale verschillen in de kosten voor bouwvergunningen. Uit een steekproef onder 39 gemeenten blijkt dat een vergunning voor een nieuwbouwwoning in Wormerland zo'n 21.000 euro kost. Terwijl dezelfde aanvraag in Oostgeest 122 euro kost. Ook bij verbouwvergunningen lopen de bedragen sterk uiteen. De belangenorganisatie pleit voor een verplichte landelijke rekenmethode voor bouwleges. Gemeenten moeten volgens Vereniging Eigen Huis openbaar maken hoe hun tarieven zijn opgebouwd. 1 op de 8 huizenverkopers heeft afgelopen kwartaal de vraagprijs moeten verlagen. Het hoogste aantal in 2,5 jaar tijd. Dat meldt het AD op basis van een trendrapport van woningplatform Huispedia. Bij woningen waarvan de prijs omlaag ging, bedroeg de verlaging gemiddeld ruim 41.000 euro. Oftewel 9,3% van de vraagprijs. Nederland geeft jaarlijks 17 miljard euro uit aan het naleven van regelgeving en kent daarmee de hoogste regeldruk van Europa, schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultant PwC. Gemeten in arbeidstijd gaan nergens in de EU relatief zoveel werkuren op aan administratieve lasten en verplichte rapportages. Ruim de helft van die kosten komt voor rekening van het bedrijfsleven. Volgens PwC-hoofdeconoom Barbara Baarsma zijn er bijna 4 keer zoveel banen voor naleving als voor onderzoek en ontwikkeling, wat ten koste gaat van innovatie en groei. Regionale lunchketens binden hun klanten beter dan grote, landelijke en internationale ketens, blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3500 Nederlanders. De broodbode en Bufkes voeren de ranglijst aan met een herhaalintentie van 99% en 98%. Grote ketens als Subway en Starbucks scoren duidelijk lager op loyaliteit. Bijna 3/4 van alle bezoekers kiest voor ketens met een Nederlandse oorsprong. De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de 8 van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag begint zonnig, maar vanmiddag neemt de bewolking toe. In het oosten is er kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden, in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer. Vanavond wordt het rustiger met wat zon en droog weer. Morgen in het noorden koeler met buien, in het zuiden nog warm met kans op stevige onweersbuien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse bevolking groeit minder hard dan vorig jaar, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In het eerste halfjaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij, bijna een derde minder dan een jaar eerder. Nederland telt nu zo'n 18.150.000 inwoners. De groei kwam volledig door migratie, want er overleden meer mensen dan er werden geboren. Vooral het aantal Syriërs dat naar Nederland kwam, daalde fors.
6: De Universiteit Utrecht gaat de onderzoekscultuur op de afdeling farmacologie onderzoeken. Aanleiding is onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw naar belangenverstrengeling bij universitair hoofddocent Joris Verster. Hij werd persoonlijk betaald door energiedrankmaker Red Bull en het Amerikaanse bedrijf Sanjam Pharmaceuticals voor wetenschappelijke publicaties, maar presenteerde zich daarbij als medewerker van de universiteit. De universiteit zegt dat de omvang van zijn nevenactiviteiten uit het zicht bleef. Bij een ernstige aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of het slachtoffer in de auto of in de vrachtwagen zat. De forensische recherche doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is deels afgesloten. De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht. Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad.
2: Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij Russische raketaanvallen op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn in de nacht van woensdag op donderdag zeker 7 burgers om het leven gekomen. In Kryvyi Rih vielen 6 doden, onder wie 2 kinderen, toen een ballistische raket een woonhuis trof. In Kiev kwam minstens 1 persoon om en vatte woongebouwen vlam. In Lviv raakten 2 flatgebouwen beschadigd en vielen 6 gewonden. President Zelensky had eerder gewaarschuwd voor een grootschalige nachtelijke Russische aanval. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van ruim €400 gekregen voor openbare ordeverstoring. Hij likte in maart een rietje bij een drankautomaat en plaatste het terug terwijl hij zichzelf filmde. De video ging viraal en leidde tot veel kritiek in de stadstaat, die bekend staat om strenge regels rond hygiëne. De tiener bekende schuld en ontliep zo een celstraf van maximaal 2 jaar. Het bedrijf achter de automaat heeft hem ook civielrechtelijk aangeklaagd.
2: Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn 28 mensen om het leven gekomen, meldt de Japanse regering. De beving trof de regio Kumamoto met de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin van een ingestort winkelcentrum. Op het eiland Kyushu zijn huizen verwoest, bruggen beschadigd en branden uitgebroken. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en water.
6: Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op Iran, als vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse troepen. Volgens het centrale commando CENTCOM werden tientallen doelen van de Iraanse revolutionaire garde bestookt, waaronder militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme doelen. De aanvallen waren bedoeld om de dreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in de Golfregio te verminderen. Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. En in São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten grote schade en stroomstoringen in beide steden. Ook het weg, openbaar vervoer en vliegverkeer raakten verstoord. Amerikaanse strijdkrachten zijn donderdagochtend om 3:30 Iraanse tijd begonnen met luchtaanvallen op Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM zijn de aanvallen een reactie op Iraanse aanvalspogingen tegen Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. In het zuiden en westen van Iran zijn explosies gemeld, onder meer bij steden als Abadan, Bandar Abbas en Bushehr. President Trump had woensdag al vergeldingsmaatregelen aangekondigd na een Iraanse raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
7: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
9: De wereldwijde verkoop van elektrische auto's is in de eerste helft van dit jaar met 1% gedaald tot ruim 9 miljoen stuks, blijkt uit een rapport van het Internationaal Energieagentschap. Vooral China zag een daling van bijna 20% door het afbouwen van overheidssteun. Europa liet juist de sterkste groei zien, met een stijging van 30%, met name in Duitsland, Spanje en Italië. In de Europese Unie was meer dan 30% van alle nieuw verkochte auto's elektrisch.
10: De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun producten zijn in juni opnieuw gestegen, meldt het CBS. Gemiddeld lagen de afzetprijzen 4,4% hoger dan een jaar eerder. De stijgingen hangen samen met de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Wel stegen de prijzen minder hard dan in mei, toen de stijging nog bijna 6% bedroeg. Op maandbasis daalden de prijzen vorige maand licht. Het aantal openstaande vacatures in Nederland is opnieuw gedaald. Aan het eind van het tweede kwartaal stonden er 375.000 vacatures open. 3.000 minder dan het kwartaal ervoor. De meeste vacatures zijn er in de zorg, handel en zakelijke dienstverlening. Het aantal werklozen daalde met 17.000 naar 396.000. Vooral doordat minder mensen kortdurend werkloos waren.
11: Vereniging Eigen Huis constateert forse lokale verschillen in de kosten voor bouwvergunningen. Uit een steekproef onder 39 gemeenten blijkt dat een vergunning voor een nieuwbouwwoning in Wormerland zo'n 21.000 euro kost, terwijl dezelfde aanvraag in Oegstgeest 122 euro kost. Ook bij verbouwvergunningen lopen de bedragen sterk uiteen. De belangenorganisatie pleit voor een verplichte landelijke rekenmethode voor bouwleges. Gemeenten moeten volgens Vereniging Eigen Huis openbaar maken hoe hun tarieven zijn opgebouwd.
12: 1 op de 8 huizenverkopers heeft afgelopen kwartaal de vraagprijs moeten verlagen. Het hoogste aantal in 2,5 jaar tijd. Dat meldt het AD op basis van een trendrapport van woningplatform Huispedia. Bij woningen waarvan de prijs omlaag ging, bedroeg de verlaging gemiddeld ruim 41.000 euro. Oftewel 9,3% van de vraagprijs.
13: Nederland geeft jaarlijks 17 miljard euro uit aan het naleven van regelgeving en kent daarmee de hoogste regeldruk van Europa, schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van consultant PwC. Gemeten in arbeidstijd gaan nergens in de EU relatief zoveel werkuren op aan administratieve lasten en verplichte rapportages. Ruim de helft van die kosten komt voor rekening van het bedrijfsleven. Volgens PwC-hoofdeconoom Barbara Baarsma zijn er bijna 4 keer zoveel banen voor naleving als voor onderzoek en ontwikkeling, wat ten koste gaat van innovatie en groei.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League, door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan het in het zuidoosten wat bewolkt worden. Vanmiddag neemt de bewolking toe en in het oosten is er kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen in het noorden een stuk koeler met zo'n 20 graden. In Limburg kan het nog 29 graden worden. In het zuidoosten kans op pittige onweersbuien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse bevolking groeit minder hard dan vorig jaar, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In het eerste halfjaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij, bijna een derde minder dan een jaar eerder. Nederland telt nu zo'n 18.150.000 inwoners. De groei kwam volledig door migratie, want er overleden meer mensen dan er werden geboren. Vooral het aantal Syriërs dat naar Nederland kwam, daalde fors.
18: De Universiteit Utrecht gaat de onderzoekscultuur op de afdeling farmacologie onderzoeken. Aanleiding is onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw naar belangenverstrengeling bij universitair hoofddocent Joris Verster. Hij werd persoonlijk betaald door energiedrankmaker Red Bull en het Amerikaanse bedrijf Sanjam Pharmaceuticals voor wetenschappelijke publicaties, maar presenteerde zich daarbij als medewerker van de universiteit. De universiteit zegt dat de omvang van zijn nevenactiviteiten uit het zicht bleef.
19: Bij een ernstige aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of het slachtoffer in de auto of in de vrachtwagen zat. De forensische recherche doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is deels afgesloten.
20: De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt.
0: Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht.
21: Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad.
22: Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Jordanië heeft 5 raketten uit Iran neergehaald. Niemand raakte daarbij gewond, meldt de Jordaanse krijgsmacht. De aanval vond donderdagochtend vroeg plaats. In Jordanië zijn Amerikaanse militairen gestationeerd. De raketaanvallen volgden op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran, die weer een reactie waren op eerdere Iraanse aanvallen op Amerikaanse troepen in Jordanië. Bij Russische raketaanvallen op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn in de nacht van woensdag op donderdag zeker 7 burgers om het leven gekomen. In Kryvyi Rih vielen 6 doden, onder wie 2 kinderen, toen een ballistische raket een woonhuis trof. In Kiev kwam minstens 1 persoon om en vatte woongebouwen vlam. In Lviv raakten 2 flatgebouwen beschadigd en vielen 6 gewonden. President Zelensky had eerder gewaarschuwd voor een grootschalige nachtelijke Russische aanval.
25: Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van ruim €400 gekregen voor openbare ordeverstoring. Hij likte in maart een rietje bij een drankautomaat en plaatste het terug terwijl hij zichzelf filmde. De video ging viraal en leidde tot veel kritiek in de stadstaat, die bekend staat om strenge regels rond hygiëne. De tiener bekende schuld en ontliep zo een celstraf van maximaal 2 jaar. Het bedrijf achter de automaat heeft hem ook civielrechtelijk aangeklaagd.
26: Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn 28 mensen om het leven gekomen, meldt de Japanse regering. De beving trof de regio Kumamoto met de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin van een ingestort winkelcentrum. Op het eiland Kyushu zijn huizen verwoest, bruggen beschadigd en branden uitgebroken. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en water.
27: Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op Iran, als vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse troepen. Volgens het centrale commando CENTCOM werden tientallen doelen van de Iraanse revolutionaire garde bestookt, waaronder militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme doelen. De aanvallen waren bedoeld om de dreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in de golfregio te verminderen.
28: Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. En in São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten grote schade en stroomstoringen in beide steden. Ook het weg, openbaar vervoer en vliegverkeer raakten verstoord.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Arcadis wijst ook het tweede ongevraagde overnamebod van het Canadese VSP Global af. Volgens Arcadis wordt het bedrijf met een prijskaartje van ongeveer 4,7 miljard euro opnieuw ondergewaardeerd. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben het bod unaniem afgewezen. Topvrouw Heather Polinsky noemt zelfstandig opereren de beste weg om waarde te creëren voor aandeelhouders.
8: De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun producten zijn in juni verder gestegen, meldt het CBS. Gemiddeld lagen de afzetprijzen 4,4% hoger dan een jaar eerder. De stijging hangt samen met de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Wel stegen de prijzen minder hard dan in mei, toen de stijging nog bijna 6% bedroeg.
9: ING heeft in het tweede kwartaal ruim 1,9 miljard euro winst geboekt, zo'n 16% meer dan een jaar eerder. De bank profiteerde van een groeiend klantenbestand en verstrekte meer hypotheken in onder meer Nederland, Duitsland en Australië. De renteinkomsten stegen met 17%. Topman Steven van Rijswijk spreekt van een uitstekend kwartaal, waarin alle bedrijfsonderdelen goed presteerden.
10: De wereldwijde verkoop van elektrische auto's is in de eerste helft van dit jaar met 1% gedaald tot ruim 9 miljoen stuks, blijkt uit een rapport van het Internationaal Energieagentschap. Vooral China zag een daling van bijna 20% door het afbouwen van overheidssteun. Europa liet juist de sterkste groei zien, met een stijging van 30%, met name in Duitsland, Spanje en Italië. In de Europese Unie was meer dan 30% van alle nieuw verkochte auto's elektrisch.
11: Het aantal openstaande vacatures in Nederland is opnieuw gedaald. Aan het eind van het tweede kwartaal stonden er 375.000 vacatures open, 3.000 minder dan het kwartaal ervoor. De meeste vacatures zijn er in de zorg, handel en zakelijke dienstverlening. Het aantal werklozen daalde met 17.000 naar 396.000. Vooral doordat minder mensen kortdurend werkloos waren.
12: Vereniging Eigen Huis constateert forse lokale verschillen in de kosten voor bouwvergunningen. Uit een steekproef onder 39 gemeenten blijkt dat een vergunning voor een nieuwbouwwoning in Wormerland zo'n 21.000 euro kost, terwijl dezelfde aanvraag in Oegstgeest 122 euro kost. Ook bij verbouwvergunningen lopen de bedragen sterk uiteen. De belangenorganisatie pleit voor een verplichte landelijke rekenmethode voor bouwleges. Gemeenten moeten volgens Vereniging Eigen Huis openbaar maken hoe hun tarieven zijn opgebouwd.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep.
31: Trainer John van de Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League donderdag in Boedapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van de Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van de Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen.
30: De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe.
0: FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er in het zuidoosten wat bewolking bijkomen. Vanmiddag neemt de bewolking toe en in het oosten is er kans op regen of onweersbuien. Mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Komende nacht kan in het noordwesten een bui vallen bij zo'n 17 graden. Morgen in het noorden meer bewolking en buien. In het zuiden zon, maar kans op stevige onweersbuien. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse bevolking groeit minder hard dan vorig jaar, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In het eerste halfjaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij, bijna een derde minder dan een jaar eerder. Nederland telt nu zo'n 18.150.000 inwoners. De groei kwam volledig door migratie, want er overleden meer mensen dan er werden geboren. Vooral het aantal Syriërs dat naar Nederland kwam, daalde fors.
16: De Universiteit Utrecht gaat de onderzoekscultuur op de afdeling farmacologie onderzoeken. Aanleiding is onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw naar belangenverstrengeling bij universitair hoofddocent Joris Verster. Hij werd persoonlijk betaald door energiedrankmaker Red Bull en het Amerikaanse bedrijf Sengem Pharmaceuticals voor wetenschappelijke publicaties, maar presenteerde zich daarbij als medewerker van de universiteit. De universiteit zegt dat de omvang van zijn nevenactiviteiten uit het zicht bleef.
17: Bij een ernstige aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of het slachtoffer in de auto of in de vrachtwagen zat. De forensische recherche doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is deels afgesloten.
18: De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen.
1: Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht.
18: Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad.
19: Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Jordanië heeft 5 raketten uit Iran neergehaald. Niemand raakte daarbij gewond, meldt de Jordaanse krijgsmacht. De aanval vond donderdagochtend vroeg plaats. In Jordanië zijn Amerikaanse militairen gestationeerd. De raketaanvallen volgden op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran, die weer een reactie waren op eerdere Iraanse aanvallen op Amerikaanse troepen in Jordanië. Bij Russische raketaanvallen op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn in de nacht van woensdag op donderdag zeker 7 burgers om het leven gekomen. In Kryvyi Rih vielen 6 doden, onder wie 2 kinderen, toen een ballistische raket een woonhuis trof. In Kiev kwam minstens 1 persoon om en vatte woongebouwen vlam. In Lviv raakten 2 flatgebouwen beschadigd en vielen 6 gewonden. President Zelensky had eerder gewaarschuwd voor een grootschalige nachtelijke Russische aanval.
23: Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van ruim €400 gekregen voor openbare ordeverstoring. Hij likte in maart een rietje bij een drankautomaat en plaatste het terug terwijl hij zichzelf filmde. De video ging viraal en leidde tot veel kritiek in de stadstaat, die bekend staat om strenge regels rond hygiëne. De tiener bekende schuld en ontliep zo een celstraf van maximaal 2 jaar. Het bedrijf achter de automaat heeft hem ook civielrechtelijk aangeklaagd.
24: Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn 28 mensen om het leven gekomen, meldt de Japanse regering. De beving trof de regio Kumamoto met de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin van een ingestort winkelcentrum. Op het eiland Kyushu zijn huizen verwoest, bruggen beschadigd en branden uitgebroken. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en water.
25: Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op Iran, als vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse troepen. Volgens het centrale commando CENTCOM werden tientallen doelen van de Iraanse revolutionaire garde bestookt, waaronder militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme doelen. De aanvallen waren bedoeld om de dreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in de golfregio te verminderen.
26: Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. En in Sao Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde.
2: Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten grote schade en stroomstoringen in beide steden. Ook het weg, openbaar vervoer en vliegverkeer raakten verstoord.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Arcadis wijst ook het tweede ongevraagde overnamebod van het Canadese WSP Global af. Volgens Arcadis wordt het bedrijf met een prijskaartje van ongeveer 4,7 miljard euro opnieuw ondergewaardeerd. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben het bod unaniem afgewezen. Topvrouw Heather Polinsky noemt zelfstandig opereren de beste weg om waarde te creëren voor aandeelhouders.
9: De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun producten zijn in juni verder gestegen, meldt het CBS. Gemiddeld lagen de afzetprijzen 4,4% hoger dan een jaar eerder. De stijging hangt samen met de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Wel stegen de prijzen minder hard dan in mei, toen de stijging nog bijna 6% bedroeg.
10: ING heeft in het tweede kwartaal ruim 1,9 miljard euro winst geboekt, zo'n 16% meer dan een jaar eerder. De bank profiteerde van een groeiend klantenbestand en verstrekte meer hypotheken in onder meer Nederland, Duitsland en Australië. De renteinkomsten stegen met 17%. Topman Steven van Rijswijk spreekt van een uitstekend kwartaal, waarin alle bedrijfsonderdelen goed presteerden.
11: De wereldwijde verkoop van elektrische auto's is in de eerste helft van dit jaar met 1% gedaald tot ruim 9 miljoen stuks, blijkt uit een rapport van het Internationaal Energieagentschap. Vooral China zag een daling van bijna 20% door het afbouwen van overheidssteun. Europa liet juist de sterkste groei zien, met een stijging van 30%, met name in Duitsland, Spanje en Italië. In de Europese Unie was meer dan 30% van alle nieuw verkochte auto's elektrisch.
12: Het aantal openstaande vacatures in Nederland is opnieuw gedaald. Aan het eind van het tweede kwartaal stonden er 375.000 vacatures open, 3.000 minder dan het kwartaal ervoor. De meeste vacatures zijn er in de zorg, handel en zakelijke dienstverlening. Het aantal werklozen daalde met 17.000 naar 396.000. Vooral doordat minder mensen kortdurend werkloos waren.
27: Vereniging Eigen Huis constateert forse lokale verschillen in de kosten voor bouwvergunningen. Uit een steekproef onder 39 gemeenten blijkt dat een vergunning voor een nieuwbouwwoning in Wormerland zo'n 21.000 euro kost, terwijl dezelfde aanvraag in Oegstgeest 122 euro kost. Ook bij verbouwvergunningen lopen de bedragen sterk uiteen. De belangenorganisatie pleit voor een verplichte landelijke rekenmethode voor bouwleges. Gemeenten moeten volgens Vereniging Eigen Huis openbaar maken hoe hun tarieven zijn opgebouwd.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep.
29: Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League donderdag in Boedapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt.
30: De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen

0: komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Jansen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League, door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er in het zuidoosten bewolking ontstaan. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt, met in het oosten kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen wordt het in het noorden een stuk koeler, rond de 20 graden, terwijl het in Limburg nog 29 graden kan worden. Ook morgen is er kans op buien en plaatselijk onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse bevolking groeit minder hard dan vorig jaar, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In het eerste halfjaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij, bijna een derde minder dan een jaar eerder. Nederland telt nu zo'n 18.150.000 inwoners. De groei kwam volledig door migratie, want er overleden meer mensen dan er werden geboren. Vooral het aantal Syriërs dat naar Nederland kwam, daalde fors. De Universiteit Utrecht gaat de onderzoekscultuur op de afdeling farmacologie onderzoeken. Aanleiding is onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw naar belangenverstrengeling bij universitair hoofddocent Joris Verster. Hij werd persoonlijk betaald door energiedrankmaker Red Bull en het Amerikaanse bedrijf Sengem Pharmaceuticals voor wetenschappelijke publicaties, maar presenteerde zich daarbij als medewerker van de universiteit. De universiteit zegt dat de omvang van zijn nevenactiviteiten uit het zicht bleef. Bij een ernstige aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of het slachtoffer in de auto of in de vrachtwagen zat. De forensische recherche doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is deels afgesloten. De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht. Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad. Bij de kleine rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald.

0: Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op tientallen doelen van de Iraanse revolutionaire garde in Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM waren de aanvallen een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in de regio. Onder de doelen waren militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme installaties. Iraanse media melden aanvallen bij meerdere steden in de provincie Khuzestan en op het eiland Keshem, waar 3 doden zouden zijn gevallen. Jordanië meldt dat het donderdagochtend vroeg meerdere raketten uit Iran heeft neergehaald. Jordanië heeft 5 raketten uit Iran neergehaald. Niemand raakte daarbij gewond, meldt de Jordaanse krijgsmacht. De aanval vond donderdagochtend vroeg plaats. In Jordanië zijn Amerikaanse militairen gestationeerd. De raketaanvallen volgden op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran, die weer een reactie waren op eerdere Iraanse aanvallen op Amerikaanse troepen in Jordanië. Bij Russische raketaanvallen op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn in de nacht van woensdag op donderdag zeker 7 burgers om het leven gekomen. In Kryvyi Rih vielen 6 doden, onder wie 2 kinderen, toen een ballistische raket een woonhuis trof. In Kiev kwam minstens 1 persoon om en vatte woongebouwen vlam. In Lviv raakten 2 flatgebouwen beschadigd en vielen 6 gewonden. President Zelensky had eerder gewaarschuwd voor een grootschalige nachtelijke Russische aanval. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van ruim €400 gekregen voor openbare ordeverstoring. Hij likte in maart een rietje bij een drankautomaat en plaatste het terug terwijl hij zichzelf filmde. De video ging viraal en leidde tot veel kritiek in de stadstaat, die bekend staat om strenge regels rond hygiëne. De tiener bekende schuld en ontliep zo een celstraf van maximaal 2 jaar. Het bedrijf achter de automaat heeft hem ook civielrechtelijk aangeklaagd. Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn 28 mensen om het leven gekomen, meldt de Japanse regering. De beving trof de regio Kumamoto met de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin van een ingestort winkelcentrum. Op het eiland Kyushu zijn huizen verwoest, bruggen beschadigd en branden uitgebroken. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en water. Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. En in São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een 3de persoon overleed toen een boot kapseisde. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten grote schade en stroomstoringen in beide steden. Ook het weg, openbaar vervoer en vliegverkeer raakten verstoord. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: BMW heeft in het 2e kwartaal fors minder winst gemaakt. Het Duitse autoconcern hield onder de streep 1,2 miljard euro over. 35% minder dan een jaar eerder. De omzet daalde van 34 naar 31 miljard euro. In de autodivisie was de terugval nog groter, met een daling van de operationele winst van ruim 60%. BMW verdiende daardoor afgelopen kwartaal meer aan financiële dienstverlening dan aan de productie van auto's.
1: Bouwconcern BAM heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt. De netto-winst steeg met 25% naar 127 miljoen euro, bij een omzet van 3,5 miljard euro. BAM profiteerde vooral van projecten in de energietransitie, de Nederlandse woningbouw en defensie. Tegelijkertijd bleef het grootste bouwbedrijf van Nederland streng op de kosten letten. Het orderboek nam wel licht af tot 12,6 miljard euro. Bierconcern AB InBev heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst geboekt. De omzet steeg met bijna 6% tot 16,6 miljard dollar, omgerekend zo'n 14,5 miljard euro. De winst groeide van 1,6 naar 3,7 miljard dollar. Volgens het bedrijf achter merken als Jupiler, Budweiser en Corona komen de goede resultaten vooral door de groeiende verkoop van alcoholvrij bier, met een omzetstijging van 27% in die categorie. Alcadis wijst ook het tweede ongevraagde overnamebod van het Canadese WSP Global af. Volgens Alcadis wordt het bedrijf met een prijskaartje van ongeveer 4,7 miljard euro opnieuw ondergewaardeerd. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben het bod unaniem afgewezen. Topvrouw Heather Polinsky noemt zelfstandig opereren de beste weg om waarde te creëren voor aandeelhouders. De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun producten zijn in juni verre gestegen, meldt het CBS. Gemiddeld lagen de afzetprijzen 4,4% hoger dan een jaar eerder. De stijging hangt samen met de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Wel stegen de prijzen minder hard dan in mei, toen de stijging nog bijna 6% bedroeg. ING heeft in het tweede kwartaal ruim 1,9 miljard euro winst geboekt, zo'n 16% meer dan een jaar eerder. De bank profiteerde van een groeiend klantenbestand en verstrekte meer hypotheken in onder meer Nederland, Duitsland en Australië. De renteinkomsten stegen met 17%. Topman Steven van Rijswijk spreekt van een uitstekend kwartaal, waarin alle bedrijfsonderdelen goed presteerden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van de Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van de Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooy en zei dat daar niets van aan de hand is. Van de Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Jansen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er in het zuidoosten bewolking ontstaan. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt, met in het oosten kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen wordt het in het noorden een stuk koeler, rond de 20 graden, terwijl het in Limburg nog 29 graden kan worden. Ook morgen is er kans op buien en plaatselijk onweer.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: De Nederlandse bevolking groeit minder hard dan vorig jaar, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In het eerste halfjaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij, bijna een derde minder dan een jaar eerder. Nederland telt nu zo'n 18.150.000 inwoners. De groei kwam volledig door migratie, want er overleden meer mensen dan er werden geboren. Vooral het aantal Syriërs dat naar Nederland kwam, daalde fors.
8: De Universiteit Utrecht gaat de onderzoekscultuur op de afdeling farmacologie onderzoeken. Aanleiding is onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw naar belangenverstrengeling bij universitair hoofddocent Joris Verster. Hij werd persoonlijk betaald door energiedrankmaker Red Bull en het Amerikaanse bedrijf Sanjam Pharmaceuticals voor wetenschappelijke publicaties, maar presenteerde zich daarbij als medewerker van de universiteit. De universiteit zegt dat de omvang van zijn nevenactiviteiten uit het zicht bleef. Bij een ernstige aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of het slachtoffer in de auto of in de vrachtwagen zat. De forensische recherche doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is deels afgesloten.
1: De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht.
8: Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad.
0: Bij de kleine rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op tientallen doelen van de Iraanse revolutionaire garde in Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM waren de aanvallen een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in de regio. Onder de doelen waren militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme installaties. Iraanse media melden aanvallen bij meerdere steden in de provincie Khuzestan en op het eiland Keshem, waar 3 doden zouden zijn gevallen. Jordanië meldt dat het donderdagochtend vroeg meerdere raketten uit Iran heeft neergehaald. Jordanië heeft 5 raketten uit Iran neergehaald. Niemand raakte daarbij gewond, meldt de Jordaanse krijgsmacht. De aanval vond donderdagochtend vroeg plaats. In Jordanië zijn Amerikaanse militairen gestationeerd. De raketaanvallen volgden op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran, die weer een reactie waren op eerdere Iraanse aanvallen op Amerikaanse troepen in Jordanië. Bij Russische raketaanvallen op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn in de nacht van woensdag op donderdag zeker 7 burgers om het leven gekomen. In Kryvyi Rih vielen 6 doden, onder wie 2 kinderen, toen een ballistische raket een woonhuis trof. In Kiev kwam minstens 1 persoon om en vatte woongebouwen vlam. In Lviv raakten 2 flatgebouwen beschadigd en vielen 6 gewonden. President Zelensky had eerder gewaarschuwd voor een grootschalige nachtelijke Russische aanval. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van ruim €400 gekregen voor openbare ordeverstoring. Hij likte in maart een rietje bij een drankautomaat en plaatste het terug terwijl hij zichzelf filmde. De video ging viraal en leidde tot veel kritiek in de stadstaat, die bekend staat om strenge regels rond hygiëne. De tiener bekende schuld en ontliep zo een celstraf van maximaal 2 jaar. Het bedrijf achter de automaat heeft hem ook civielrechtelijk aangeklaagd.
9: Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn 28 mensen om het leven gekomen, meldt de Japanse regering. De beving trof de regio Kumamoto met de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin van een ingestort winkelcentrum. Op het eiland Kyushu zijn huizen verwoest, bruggen beschadigd en branden uitgebroken. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en water. Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. En in São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten grote schade en stroomstoringen in beide steden. Ook het weg, openbaar vervoer en vliegverkeer raakten verstoord.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
0: BMW heeft in het tweede kwartaal fors minder winst gemaakt. Het Duitse autoconcern hield onder de streep €1,2 miljard over. 35% minder dan een jaar eerder. De omzet daalde van 34 naar €31 miljard. In de autodivisie was de terugval nog groter, met een daling van de operationele winst van ruim 60%. BMW verdiende daardoor afgelopen kwartaal meer aan financiële dienstverlening dan aan de productie van auto's. Bouwconcern BAM heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt. De netto-winst steeg met 25% naar 127 miljoen euro, bij een omzet van 3,5 miljard euro. BAM profiteerde vooral van projecten in de energietransitie, de Nederlandse woningbouw en defensie. Tegelijkertijd bleef het grootste bouwbedrijf van Nederland streng op de kosten letten. Het orderboek nam wel licht af tot 12,6 miljard euro. Bierconcern AB InBev heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst geboekt. De omzet steeg met bijna 6% tot 16,6 miljard dollar, omgerekend zo'n 14,5 miljard euro. De winst groeide van 1,6 naar 3,7 miljard dollar. Volgens het bedrijf achter merken als Jupiler, Budweiser en Corona komen de goede resultaten vooral door de groeiende verkoop van alcoholvrij bier, met een omzetstijging van 27% in die categorie. Alcadis wijst ook het tweede ongevraagde overnamebod van het Canadese WSP Global af. Volgens Alcadis wordt het bedrijf met een prijskaartje van ongeveer 4,7 miljard euro opnieuw ondergewaardeerd. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben het bod unaniem afgewezen. Topvrouw Heather Polinsky noemt zelfstandig opereren de beste weg om waarde te creëren voor aandeelhouders. De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun producten zijn in juni verre gestegen, meldt het CBS. Gemiddeld lagen de afzetprijzen 4,4% hoger dan een jaar eerder. De stijging hangt samen met de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Wel stegen de prijzen minder hard dan in mei, toen de stijging nog bijna 6% bedroeg. ING heeft in het tweede kwartaal ruim 1,9 miljard euro winst geboekt, zo'n 16% meer dan een jaar eerder. De bank profiteerde van een groeiend klantenbestand en verstrekte meer hypotheken in onder meer Nederland, Duitsland en Australië. De renteinkomsten stegen met 17%. Topman Steven van Rijswijk spreekt van een uitstekend kwartaal, waarin alle bedrijfsonderdelen goed presteerden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van de Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van de Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van de Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. aanvaller Vincent Jansen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Jansen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er in het zuidoosten wat bewolking ontstaan. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Vooral in het oosten is er kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer. Ook het hitteplan is actief. Morgen wordt het in het noorden een stuk koeler, rond de 20 graden, terwijl het in Limburg nog 29 graden kan worden. Verspreid zijn er buien mogelijk, in het zuidoosten met kans op onweer. Later op de dag klaart het op.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat maakt de matrixborden in het noordoosten van Nederland onbedienbaar. Daardoor kan de wegbeheerder geen rode kruisen plaatsen of verwijderen en blijven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren kunnen 2 afgesloten rijstroken richting het noorden niet worden vrijgegeven, wat voor vertraging zorgt. Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing en roept weggebruikers op extra alert te zijn. Radisson Hotel Group heeft samen met Accenture een hotelzoek-app in ChatGPT gelanceerd. Reizigers kunnen in gewone spreektaal zoeken naar beschikbaarheid en tarieven van meer dan 1000 hotels in ruim 100 landen. De app toont vervolgens relevante hotels met voorzieningen, prijzen en locaties op een interactieve kaart. De reservering wordt uiteindelijk afgerond op de website van Radisson. De Nederlandse bevolking groeit minder hard dan vorig jaar, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In het eerste halfjaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij, bijna een derde minder dan een jaar eerder. Nederland telt nu zo'n 18.150.000 inwoners. De groei kwam volledig door migratie, want er overleden meer mensen dan er werden geboren. Vooral het aantal Syriërs dat naar Nederland kwam, daalde fors.
11: De Universiteit Utrecht gaat de onderzoekscultuur op de afdeling farmacologie onderzoeken. Aanleiding is onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw naar belangenverstrengeling bij universitair hoofddocent Joris Verster. Hij werd persoonlijk betaald door energiedrankmaker Red Bull en het Amerikaanse bedrijf Sanjam Pharmaceuticals voor wetenschappelijke publicaties, maar presenteerde zich daarbij als medewerker van de universiteit. De universiteit zegt dat de omvang van zijn nevenactiviteiten uit het zicht bleef. Bij een ernstige aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of het slachtoffer in de auto of in de vrachtwagen zat. De forensische recherche doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is deels afgesloten.
13: De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Russische aanvallen op Oekraïne hebben aan zeker 8 mensen het leven gekost. Het land werd bestookt met tientallen raketten en honderden drones. In Kryvyi Rih kwamen 6 mensen om, onder wie 2 kinderen, toen een raket een woonhuis trof. Ook in Kiev vielen doden en in Lviv raakten 6 mensen gewond. Buurland Polen zette gevechtsvliegtuigen in om het eigen luchtruim te beschermen nadat een onbekend object werd waargenomen. Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op tientallen doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde in Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM waren de aanvallen een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in de regio. Onder de doelen waren militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme installaties. Iraanse media melden aanvallen bij meerdere steden in de provincie Khuzestan en op het eiland Keshem, waar 3 doden zouden zijn gevallen. Jordanië meldt dat het donderdagochtend vroeg meerdere raketten uit Iran heeft neergehaald. Jordanië heeft 5 raketten uit Iran neergehaald. Niemand raakte daarbij gewond, meldt de Jordaanse krijgsmacht. De aanval vond donderdagochtend vroeg plaats. In Jordanië zijn Amerikaanse militairen gestationeerd. De raketaanvallen volgden op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran, die weer een reactie waren op eerdere Iraanse aanvallen op Amerikaanse troepen in Jordanië. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van ruim €400 gekregen voor openbare ordeverstoring. Hij likte in maart een rietje bij een drankautomaat en plaatste het terug terwijl hij zichzelf filmde. De video ging viraal en leidde tot veel kritiek in de stadstaat, die bekend staat om strenge regels rond hygiëne. De tiener bekende schuld en ontliep zo een celstraf van maximaal 2 jaar. Het bedrijf achter de automaat heeft hem ook civielrechtelijk aangeklaagd. Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn 28 mensen om het leven gekomen, meldt de Japanse regering. De beving trof de regio Kumamoto met de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin van een ingestort winkelcentrum. Op het eiland Kyushu zijn huizen verwoest, bruggen beschadigd en branden uitgebroken. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en water. Een zware storm in het zuidoosten van Brazilië heeft zeker 5 mensen het leven gekost. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. En in São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten grote schade en stroomstoringen in beide steden. Ook het weg, openbaar vervoer en vliegverkeer raakten verstoord. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. KLM heeft afgelopen kwartaal meer winst gemaakt, ondanks de verstoringen door de Iran-oorlog. De operationele winst kwam uit op €176 miljoen, 3 miljoen meer dan een jaar eerder. KLM profiteerde ervan dat concurrenten als Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen.
15: en kon daardoor hogere prijzen vragen op Aziatische routes. Moederconcern Air France KLM boekte een winst van 484 miljoen euro, 251 miljoen minder dan vorig jaar. Maar de terugval viel mee, doordat reizigers bereid waren hogere prijzen te betalen. De omzet van vrachtvluchten steeg met meer dan een kwart.
16: Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich is iets positiever geworden over de omzetgroei in 2026. Het Nederlands-Zwitserse concern spreekt van een goede, door volume gedreven groei in alle bedrijfsonderdelen in de eerste 6 maanden. De vergelijkbare omzet steeg met 5% in het eerste halfjaar en 6% in het tweede kwartaal. DSM Firmenich verwacht nu dat de omzetgroei over het hele jaar aan de bovenkant van de doelstelling van 2 tot 4% uitkomt. Bouwconcern BAM heeft in de eerste helft van dit jaar de winst flink opgevoerd. De netto-winst steeg met 25% naar 127 miljoen euro, bij een omzet van 3,5 miljard euro. BAM profiteerde van projecten in de energietransitie, de woningbouw en defensie. Het bedrijf verkocht 935 huizen in Nederland, 35% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De marktomstandigheden in Nederland blijven volgens BAM gunstig, al zorgen hogere rentes voor enige druk op de betaalbaarheid van woningen. ING heeft zijn winst in het tweede kwartaal flink opgevoerd, tot ruim 1,9 miljard euro, 16% meer dan een jaar eerder. De bank profiteerde van versnelde groei van het klantenbestand en verstrekte meer hypotheken in onder meer Nederland, Duitsland en Australië. De renteinkomsten liepen met 17% op. ING heeft ook zijn financiële verwachtingen voor de inkomsten en het rendement verhoogd. Topman van Rijswijk spreekt van een uitstekend kwartaal, maar wijst ook op aanhoudende onzekerheid door de geopolitieke situatie. Olie- en gasconcern Shell heeft afgelopen kwartaal fors meer winst gemaakt door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De winst kwam uit op $9,8 miljard, vergeleken met $6,9 miljard in het kwartaal daarvoor. Topman Wael Sawan spreekt van zeer sterke resultaten in een kwartaal waarin de energiemarkten ernstig werden verstoord. Wel daalde de gasproductie flink door schade aan een groot gascomplex in Qatar na een Iraanse aanval in maart. BMW heeft in het tweede kwartaal fors minder winst gemaakt. Het Duitse autoconcern hield onder de streep 1,2 miljard euro over, 35% minder dan een jaar eerder. De omzet daalde van 34 naar 31 miljard euro. In de autodivisie was de terugval nog groter, met een daling van de operationele winst van ruim 60%. BMW verdiende daardoor afgelopen kwartaal meer aan financiële dienstverlening dan aan de productie van auto's.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep.
19: Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich.
3: Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe.
20: FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er in het zuidoosten wat bewolking bijkomen. Vanmiddag neemt de bewolking toe en in het oosten is er kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen wordt het in het noorden een stuk koeler, rond de 20 graden, terwijl het in Limburg nog 29 graden kan worden. Ook morgen is er kans op buien en plaatselijk onweer.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat maakt de matrixborden in het noordoosten van Nederland onbedienbaar. Daardoor kan de wegbeheerder geen rode kruisen plaatsen of verwijderen en blijven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren kunnen 2 afgesloten rijstroken richting het noorden niet worden vrijgegeven, wat voor vertraging zorgt. Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing en roept weggebruikers op extra alert te zijn.
25: Radisson Hotel Group heeft samen met Accenture een hotelzoek-app in ChatGPT gelanceerd. Reizigers kunnen in gewone spreektaal zoeken naar beschikbaarheid en tarieven van meer dan 1000 hotels in ruim 100 landen. De app toont vervolgens relevante hotels met voorzieningen, prijzen en locaties op een interactieve kaart. De reservering wordt uiteindelijk afgerond op de website van Radisson.
26: De Nederlandse bevolking groeit minder hard dan vorig jaar, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In het eerste halfjaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij, bijna een derde minder dan een jaar eerder. Nederland telt nu zo'n 18.150.000 inwoners. De groei kwam volledig door migratie, want er overleden meer mensen dan er werden geboren. Vooral het aantal Syriërs dat naar Nederland kwam, daalde fors.
27: De Universiteit Utrecht gaat de onderzoekscultuur op de afdeling farmacologie onderzoeken. Aanleiding is onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw naar belangenverstrengeling bij universitair hoofddocent Joris Verster.
1: Hij werd persoonlijk betaald door energiedrankmaker Red Bull en het Amerikaanse bedrijf Sanjam Pharmaceuticals voor wetenschappelijke publicaties, maar presenteerde zich daarbij als medewerker van de universiteit. De universiteit zegt dat de omvang van zijn nevenactiviteiten uit het zicht bleef.
2: Bij een ernstige aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of het slachtoffer in de auto of in de vrachtwagen zat. De forensische recherche doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is deels afgesloten.
6: De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. George Clooney en zijn vrouw Amal hebben hun huis in het Franse Brignoles moeten verlaten vanwege een natuurbrand in de buurt. Dat meldt onder meer het tijdschrift People. Honderden mensen werden geëvacueerd. Clooney schreef een brief aan de burgemeester waarin hij zegt niet te weten of zijn huis het zal overleven. Hij beloofde bij te dragen aan het herstel van de gemeenschap.
10: De Russische aanvallen op Oekraïne hebben aan zeker 8 mensen het leven gekost. Het land werd bestookt met tientallen raketten en honderden drones. In Kryvyi Rih kwamen 6 mensen om, onder wie 2 kinderen, toen een raket een woonhuis trof. Ook in Kiev vielen doden en in Lviv raakten 6 mensen gewond. Buurland Polen zette gevechtsvliegtuigen in om het eigen luchtruim te beschermen nadat een onbekend object werd waargenomen.
12: Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op tientallen doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde in Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM waren de aanvallen een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in de regio. Onder de doelen waren militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme installaties. Iraanse media melden aanvallen bij meerdere steden in de provincie Khuzestan en op het eiland Keshem, waar 3 doden zouden zijn gevallen. Jordanië meldt dat het donderdagochtend vroeg meerdere raketten uit Iran heeft neergehaald.
28: Jordanië heeft 5 raketten uit Iran neergehaald. Niemand raakte daarbij gewond, meldt de Jordaanse krijgsmacht. De aanval vond donderdagochtend vroeg plaats. In Jordanië zijn Amerikaanse militairen gestationeerd. De raketaanvallen volgden op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran, die weer een reactie waren op eerdere Iraanse aanvallen op Amerikaanse troepen in Jordanië.
29: Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van ruim €400 gekregen voor openbare ordeverstoring. Hij likte in maart een rietje bij een drankautomaat en plaatste het terug terwijl hij zichzelf filmde. De video ging viraal en leidde tot veel kritiek in de stadstaat, die bekend staat om strenge regels rond hygiëne. De tiener bekende schuld en ontliep zo een celstraf van maximaal 2 jaar. Het bedrijf achter de automaat heeft hem ook civielrechtelijk aangeklaagd.
30: Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn 28 mensen om het leven gekomen, meldt de Japanse regering. De beving trof de regio Kumamoto met de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin van een ingestort winkelcentrum. Op het eiland Kyushu zijn huizen verwoest, bruggen beschadigd en branden uitgebroken. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en water.
31: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM, Firmenich, is iets positiever geworden over de omzetgroei in 2026. Het concern verwacht nu uit te komen aan de bovenkant van de doelstelling van 2-4% groei. De vergelijkbare omzet steeg in de eerste jaarhelft met 5%. De netto-winst uit voortgezette activiteiten nam toe van 197 miljoen tot 225 miljoen euro. Topman De Vreeze zegt dat het actieplan om de groei te versnellen volledig op schema ligt. KLM heeft afgelopen kwartaal meer winst gemaakt, ondanks de verstoringen door de Iran-oorlog. De operationele winst kwam uit op 176 miljoen euro, 3 miljoen meer dan een jaar eerder. KLM profiteerde ervan dat concurrenten als Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen en kon daardoor hogere prijzen vragen op Aziatische routes. Moederconcern Air France KLM boekte een winst van 484 miljoen euro, 251 miljoen minder dan vorig jaar. Maar de terugval viel mee, doordat reizigers bereid waren hogere prijzen te betalen. De omzet van vrachtvluchten steeg met meer dan een kwart. Bouwconcern BAM heeft in de eerste helft van dit jaar de winst flink opgevoerd. De netto-winst steeg met 25% naar 127 miljoen euro, bij een omzet van 3,5 miljard euro. BAM profiteerde van projecten in de energietransitie, de woningbouw en defensie. Het bedrijf verkocht 935 huizen in Nederland, 35% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De marktomstandigheden in Nederland blijven volgens BAM gunstig, al zorgen hogere rentes voor enige druk op de betaalbaarheid van woningen. ING heeft zijn winst in het tweede kwartaal flink opgevoerd, tot ruim 1,9 miljard euro, 16% meer dan een jaar eerder. De bank profiteerde van versnelde groei van het klantenbestand en verstrekte meer hypotheken in onder meer Nederland, Duitsland en Australië. De renteinkomsten liepen met 17% op. ING heeft ook zijn financiële verwachtingen voor de inkomsten en het rendement verhoogd. Topman Van Rijswijk spreekt van een uitstekend kwartaal, maar wijst ook op aanhoudende onzekerheid door de geopolitieke situatie. Olie- en gasconcern Shell heeft afgelopen kwartaal fors meer winst gemaakt door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De winst kwam uit op 9,8 miljard dollar, vergeleken met 6,9 miljard dollar in het kwartaal daarvoor. Topman Wael Sawan spreekt van zeer sterke resultaten in een kwartaal waarin de energiemarkten ernstig werden verstoord. Wel daalde de gasproductie flink door schade aan een groot gascomplex in Qatar na een Iraanse aanval in maart. BMW heeft in het tweede kwartaal fors minder winst gemaakt. Het Duitse autoconcern hield onder de streep 1,2 miljard euro over, 35% minder dan een jaar eerder. De omzet daalde van 34 naar 31 miljard euro. In de autodivisie was de terugval nog groter, met een daling van de operationele winst van ruim 60%. BMW verdiende daardoor afgelopen kwartaal meer aan financiële dienstverlening dan aan de productie van auto's.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep.
14: Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League donderdag in Budapest.
4: Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van de Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van de Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische

0: nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er in het zuidoosten wat bewolking ontstaan. Vanmiddag neemt de bewolking toe en in het oosten is er kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen met zo'n 17 graden. Morgen wordt het in het noorden een stuk koeler, rond de 20 graden, terwijl het in Limburg nog 29 graden kan worden. Ook morgen is er kans op buien en plaatselijk onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat maakt de matrixborden in het noordoosten van Nederland onbedienbaar. Daardoor kan de wegbeheerder geen rode kruisen plaatsen of verwijderen en blijven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren kunnen 2 afgesloten rijstroken richting het noorden niet worden vrijgegeven, wat voor vertraging zorgt. Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing en roept weggebruikers op extra alert te zijn. Radisson Hotel Group heeft samen met Accenture een hotelzoek-app in ChatGPT gelanceerd. Reizigers kunnen in gewone spreektaal zoeken naar beschikbaarheid en tarieven van meer dan 1000 hotels in ruim 100 landen. De app toont vervolgens relevante hotels met voorzieningen, prijzen en locaties op een interactieve kaart. De reservering wordt uiteindelijk afgerond op de website van Radisson. De Nederlandse bevolking groeit minder hard dan vorig jaar, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In het eerste halfjaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij, bijna een derde minder dan een jaar eerder. Nederland telt nu zo'n 18.150.000 inwoners. De groei kwam volledig door migratie, want er overleden meer mensen dan er werden geboren. Vooral het aantal Syriërs dat naar Nederland kwam, daalde fors.
4: De Universiteit Utrecht gaat de onderzoekscultuur op de afdeling farmacologie onderzoeken. Aanleiding is onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw naar belangenverstrengeling bij universitair hoofddocent Joris Verster. Hij werd persoonlijk betaald door energiedrankmaker Red Bull en het Amerikaanse bedrijf Sengem Pharmaceuticals voor wetenschappelijke publicaties, maar presenteerde zich daarbij als medewerker van de universiteit. De universiteit zegt dat de omvang van zijn nevenactiviteiten uit het zicht bleef.
1: Bij een ernstige aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of het slachtoffer in de auto of in de vrachtwagen

0: De forensische recherche doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is deels afgesloten. De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. George Clooney en zijn vrouw Amal hebben hun huis in het Franse Brignoles moeten verlaten vanwege een natuurbrand in de buurt. Dat meldt onder meer het tijdschrift People. Honderden mensen werden geëvacueerd. Clooney schreef een brief aan de burgemeester waarin hij zegt niet te weten of zijn huis het zal overleven. Hij beloofde bij te dragen aan het herstel van de gemeenschap. De Russische aanvallen op Oekraïne hebben aan zeker 8 mensen het leven gekost. Het land werd bestookt met tientallen raketten en honderden drones. In Kryvyi Rih kwamen 6 mensen om, onder wie 2 kinderen, toen een raket een woonhuis trof. Ook in Kiev vielen doden en in Lviv raakten 6 mensen gewond. Buurland Polen zette gevechtsvliegtuigen in om het eigen luchtruim te beschermen nadat een onbekend object werd waargenomen. Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op tientallen doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde in Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM waren de aanvallen een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in de regio. Onder de doelen waren militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme installaties. Iraanse media melden aanvallen bij meerdere steden in de provincie Khuzestan en op het eiland Keshem, waar 3 doden zouden zijn gevallen. Jordanië meldt dat het donderdagochtend vroeg meerdere raketten uit Iran heeft neergehaald. Jordanië heeft 5 raketten uit Iran neergehaald. Niemand raakte daarbij gewond, meldt de Jordaanse krijgsmacht. De aanval vond donderdagochtend vroeg plaats. In Jordanië zijn Amerikaanse militairen gestationeerd. De raketaanvallen volgden op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran, die weer een reactie waren op eerdere Iraanse aanvallen op Amerikaanse troepen in Jordanië. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van ruim €400 gekregen voor openbare ordeverstoring. Hij likte in maart een rietje bij een drankautomaat en plaatste het terug terwijl hij zichzelf filmde. De video ging viraal en leidde tot veel kritiek in de stadstaat, die bekend staat om strenge regels rond hygiëne. De tiener bekende schuld en ontliep zo een celstraf van maximaal 2 jaar. Het bedrijf achter de automaat heeft hem ook civielrechtelijk aangeklaagd. Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn 28 mensen om het leven gekomen, meldt de Japanse regering. De beving trof de regio Kumamoto met de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin van een ingestort winkelcentrum. Op het eiland Kyushu zijn huizen verwoest, bruggen beschadigd en branden uitgebroken. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en water. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Magnum Ice Cream Company heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet geboekt dan een jaar eerder. Mede dankzij het warme weer in Europa. De omzet groeide met 4,7% naar bijna €4,7 miljard. vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Ben & Jerry's deed het opvallend goed in het laatste kwartaal, met een omzetgroei van 9,2%. Air France KLM gaat in de laatste maanden van dit jaar op grotere schaal vluchten schrappen vanwege de hoge brandstofkosten. Vooral op korte en middellange afstanden gaat het aantal vluchten omlaag. Volgens KLM komt dat vooral voor rekening van Air France. Het concern verwacht nu 1% minder capaciteit op die routes dan vorig jaar. Binnen Europa kunnen de prijzen niet altijd genoeg omhoog om de duurdere kerosine terug te verdienen. Shell heeft in het afgelopen kwartaal fors meer winst gemaakt door de sterk gestegen olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De winst kwam uit op $9,8 miljard, vergeleken met $6,9 miljard in het kwartaal daarvoor. Het is de hoogste kwartaalwinst sinds begin 2023. Wel daalde de gasproductie flink door schade aan een groot gascomplex in Qatar na een Iraanse aanval. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM, Firmenich, is iets positiever geworden over de omzetgroei in 2026. Het concern verwacht nu uit te komen aan de bovenkant van de doelstelling van 2-4% groei. De vergelijkbare omzet steeg in de eerste jaarhelft met 5%. De netto-winst uit voortgezette activiteiten nam toe van 197 miljoen tot €225 miljoen. Topman De Vreeze zegt dat het actieplan om de groei te versnellen volledig op schema ligt. KLM heeft afgelopen kwartaal meer winst gemaakt, ondanks de verstoringen door de Iran-oorlog. De operationele winst kwam uit op €176 miljoen, 3 miljoen meer dan een jaar eerder. KLM profiteerde ervan dat concurrenten als Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen en kon daardoor hogere prijzen vragen op Aziatische routes. Moederconcern Air France KLM boekte een winst van €484 miljoen, 251 miljoen minder dan vorig jaar. Maar de terugval viel mee, doordat reizigers bereid waren hogere prijzen te betalen. De omzet van vrachtvluchten steeg met meer dan een kwart. Bouwconcern BAM heeft in de eerste helft van dit jaar de winst flink opgevoerd. De netto-winst steeg met 25% naar €127 miljoen, bij een omzet van €3,5 miljard. BAM profiteerde van projecten in de energietransitie, de woningbouw en defensie. Het bedrijf verkocht 935 huizen in Nederland, 35% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De marktomstandigheden in Nederland blijven volgens BAM gunstig, al zorgen hogere rentes voor enige druk op de betaalbaarheid van woningen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekoren

0: volledig op schema ligt. KLM heeft afgelopen kwartaal meer winst gemaakt, ondanks de verstoringen door de Iran-oorlog. De operationele winst kwam uit op 176 miljoen euro, 3 miljoen meer dan een jaar eerder. KLM profiteerde ervan dat concurrenten als Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen en kon daardoor hogere prijzen vragen op Aziatische routes. Moederconcern Air France-KLM boekte een winst van 484 miljoen euro, 251 miljoen minder dan vorig jaar. Maar de terugval viel mee, doordat reizigers bereid waren hogere prijzen te betalen. De omzet van vrachtvluchten steeg met meer dan een kwart.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub

0: De etappe af na problemen in een zware bergetappe.
1: FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League, door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Lionel Messi heeft 10 dagen na de verloren WK-finale met Argentinië de training bij Inter Miami hervat. De 39-jarige aanvaller miste de eerste 2 competitiewedstrijden na het WK, maar zijn club won beide duels. Messi sloeg ook de All-Star Game over om zijn zieke vader te bezoeken. Het is nog niet duidelijk of hij zaterdag tegen Columbus Crew al zijn rentree maakt. Turnster Sanne Wevers is op haar 34e opgenomen in de selectie voor de EK-turnen in het Kroatische Zagreb. De Olympisch balkampioene van 2016 maakt daarmee over 2 weken haar rentree op internationaal niveau. De 15-jarige Vera Ubbink debuteert bij de Europese titelstrijd.

0: Rotterdam in oktober. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er in het zuidoosten wat bewolking bijkomen. Vanmiddag neemt de bewolking toe en in het oosten is er kans op een regen- of onweersbui. Mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen wordt het in het noorden een stuk koeler met zo'n 20 graden. In Limburg kan het nog 29 graden worden. Ook morgen is er kans op buien en plaatselijk onweer.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat maakt de matrixborden in het noordoosten van Nederland onbedienbaar. Daardoor kan de wegbeheerder geen rode kruisen plaatsen of verwijderen en blijven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren kunnen twee afgesloten rijstroken richting het noorden niet worden vrijgegeven, wat voor vertraging zorgt. Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing en roept weggebruikers op extra alert te zijn. Radisson Hotel Group heeft samen met Accenture een hotelzoek-app in ChatGPT gelanceerd. Reizigers kunnen in gewone spreektaal zoeken naar beschikbaarheid en tarieven van meer dan 1000 hotels in ruim 100 landen. De app toont vervolgens relevante hotels met voorzieningen, prijzen en locaties op een interactieve kaart. De reservering wordt uiteindelijk afgerond op de website van Radisson. De Nederlandse bevolking groeit minder hard dan vorig jaar, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In het eerste halfjaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij, bijna een derde minder dan een jaar eerder. Nederland telt nu zo'n 18.150.000 inwoners. De groei kwam volledig door migratie, want er overleden meer mensen dan er werden geboren. Vooral het aantal Syriërs dat naar Nederland kwam, daalde fors.
6: De Universiteit Utrecht gaat de onderzoekscultuur op de afdeling farmacologie onderzoeken. Aanleiding is onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw naar belangenverstrengeling bij universitair hoofddocent Joris Verster. Hij werd persoonlijk betaald door energiedrankmaker Red Bull en het Amerikaanse bedrijf Sengem Pharmaceuticals voor wetenschappelijke publicaties, maar presenteerde zich daarbij als medewerker van de universiteit. De universiteit zegt dat de omvang van zijn nevenactiviteiten uit het zicht bleef.
2: Bij een ernstige aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of het slachtoffer in de auto of in de vrachtwagen zat. De forensische recherche doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is deels afgesloten.
6: De droogte in Nederland heeft steeds meer gevolgen. Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt en slootwater mag niet meer worden opgepompt. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, meldt het AD. Regio's kunnen besluiten om vaarroutes verder te beperken of eenrichtingsverkeer op rivieren in te stellen. Eerder werd al een sluis naar het Twentekanaal gesloten en de haven van Deventer gaat vanaf zaterdag dicht.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.

0: Nu het buitenlands nieuws. Rusland heeft Oekraïne bestookt met meer dan 70 raketten en 280 drones. Volgens president Zelensky zijn daarbij zeker 8 mensen om het leven gekomen. Het Oekraïnse leger wist 260 drones en veel kruisraketten te onderscheppen, ondanks een tekort aan luchtverdedigingsraketten. Huizen, bedrijven en infrastructuur raakten beschadigd of verwoest. Zelensky drong er bij bondgenoten op aan snel luchtafweerraketten te leveren, die ook ballistische raketten kunnen stoppen. George Clooney en zijn vrouw Amal hebben hun huis in het Franse Brignoles moeten verlaten, vanwege een natuurbrand in de buurt. Dat meldt onder meer het tijdschrift People. Honderden mensen werden geëvacueerd. Clooney schreef een brief aan de burgemeester, waarin hij zegt niet te weten of zijn huis het zal overleven. Hij beloofde bij te dragen aan het herstel van de gemeenschap. De Russische aanvallen op Oekraïne hebben aan zeker 8 mensen het leven gekost. Het land werd bestookt met tientallen raketten en honderden drones. In Kryvyi Rih kwamen 6 mensen om, onder wie 2 kinderen, toen een raket een woonhuis trof. Ook in Kiev vielen doden en in Lviv raakten 6 mensen gewond. Buurland Polen zette gevechtsvliegtuigen in om het eigen luchtruim te beschermen nadat een onbekend object werd waargenomen. Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op tientallen doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde in Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM waren de aanvallen een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in de regio. Onder de doelen waren militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme installaties. Iraanse media melden aanvallen bij meerdere steden in de provincie Khuzestan en op het eiland Keshem, waar 3 doden zouden zijn gevallen. Jordanië meldt dat het donderdagochtend vroeg meerdere raketten uit Iran heeft neergehaald. Jordanië heeft 5 raketten uit Iran neergehaald. Niemand raakte daarbij gewond, meldt de Jordaanse krijgsmacht. De aanval vond donderdagochtend vroeg plaats. In Jordanië zijn Amerikaanse militairen gestationeerd. De raketaanvallen volgden op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran, die weer een reactie waren op eerdere Iraanse aanvallen op Amerikaanse troepen in Jordanië. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van ruim €400 gekregen voor openbare ordeverstoring. Hij likte in maart een rietje bij een drankautomaat en plaatste het terug terwijl hij zichzelf filmde. De video ging viraal en leidde tot veel kritiek in de stadstaat, die bekend staat om strenge regels rond hygiëne. De tiener bekende schuld en ontliep zo een celstraf van maximaal 2 jaar. Het bedrijf achter de automaat heeft hem ook civielrechtelijk aangeklaagd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Air France KLM gaat in de laatste maanden van dit jaar meer vluchten schrappen vanwege de hoge brandstofkosten. Vooral op korte en middellange afstanden daalt het aantal vluchten, wat volgens KLM vooral voor rekening van Air France komt. Het concern verwacht nu 1% minder capaciteit op die routes dan vorig jaar. Ook de groeiverwachting voor Transavia is bijgesteld naar 8%. Het aantal boekingen bij Air France en KLM ligt iets lager, maar het concern wijt dat aan de trend dat reizigers later boeken. KLM heeft afgelopen kwartaal een operationele winst van €176 miljoen geboekt. 3 miljoen meer dan een jaar eerder. Topvrouw Marjan Rintel zegt dat de kostenbesparingen effect hebben, maar dat het resultaat nog niet goed genoeg is. De vacaturestop blijft van kracht en nieuwe maatregelen worden niet uitgesloten. Rintel streeft de komende jaren naar een winstmarge van 8%, terwijl die afgelopen kwartaal op 4,5% lag. De Magnum Ice Cream Company heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet geboekt dan een jaar eerder, mede dankzij het warme weer in Europa. De omzet groeide met 4,7% naar bijna 4,7 miljard euro. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Ben & Jerry's deed het opvallend goed in het laatste kwartaal, met een omzetgroei van 9,2%. Shell heeft in het afgelopen kwartaal fors meer winst gemaakt door de sterk gestegen olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De winst kwam uit op 9,8 miljard dollar, vergeleken met 6,9 miljard in het kwartaal daarvoor. Het is de hoogste kwartaalwinst sinds begin 2023. Wel daalde de gasproductie flink door schade aan een groot gascomplex in Qatar na een Iraanse aanval. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM, Firmenich, is iets positiever geworden over de omzetgroei in 2026. Het concern verwacht nu uit te komen aan de bovenkant van de doelstelling van 2-4% groei. De vergelijkbare omzet steeg in de eerste jaarhelft met 5%. De netto-winst uit voortgezette activiteiten nam toe van 197 miljoen tot 225 miljoen euro. Topman De Vreeze zegt dat het actieplan om de groei te versnellen volledig op schema ligt. KLM heeft afgelopen kwartaal meer winst gemaakt, ondanks de verstoringen door de Iran-oorlog. De operationele winst kwam uit op 176 miljoen euro, 3 miljoen meer dan een jaar eerder. KLM profiteerde ervan dat concurrenten als Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen en kon daardoor hogere prijzen vragen op Aziatische routes. Moederconcern Air France KLM boekte een winst van 484 miljoen euro, 251 miljoen minder dan vorig jaar. Maar de terugval viel mee, doordat reizigers bereid waren hogere prijzen te betalen. De omzet van vrachtvluchten steeg met meer dan een kwart.

Oekraïne hebben aan zeker 8 mensen het leven gekost. Het land werd bestookt met tientallen raketten en honderden drones. In Kryvyi Rih kwamen 6 mensen om, onder wie 2 kinderen, toen een raket een woonhuis trof. Ook in Kiev vielen doden en in Lviv raakten 6 mensen gewond. Buurland Polen zette gevechtsvliegtuigen in om het eigen luchtruim te beschermen nadat een onbekend object werd waargenomen. Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op tientallen doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde in Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM waren de aanvallen een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in de regio. Onder de doelen waren militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme installaties. Iraanse media melden aanvallen bij meerdere steden in de provincie Khuzestan en op het eiland Keshem, waar 3 doden zouden zijn gevallen. Jordanië meldt dat het donderdagochtend vroeg meerdere raketten uit Iran heeft neergehaald. Dit was het laatste buitenlands nieuws. Nu het buitenlands nieuws. De natuurbranden in het westen van de regio Madrid en aangrenzende gebieden zijn vrijwel gedoofd. De brand breidt zich al 2 dagen niet meer uit. In de nacht van woensdag op donderdag is hard gewerkt om na te blussen en de randen van de branden te stabiliseren. Minder dan 1000 geëvacueerde mensen kunnen nog niet terug naar huis. Premier Pedro Sanchez brengt donderdag opnieuw een bezoek aan het getroffen gebied. In Polen is na een schending van het luchtruim een krater van ongeveer 10 meter breed aangetroffen. Wat er precies is ingeslagen is nog onduidelijk. De Poolse krijgsmacht had 's nachts een ongeïdentificeerd object waargenomen dat van de radar verdween en vermoedelijk is neergekomen bij het dorp Tarnowa Kolonia, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Premier Donald Tusk gaat naar het gebied. Oekraïne was die nacht op grote schaal bestookt met Russische drones en raketten, waarna Polen gevechtsvliegtuigen inzetten om het eigen luchtruim te beschermen. Rusland heeft Oekraïne bestookt met meer dan 70 raketten en 280 drones. Volgens president Zelensky zijn daarbij zeker 8 mensen om het leven gekomen. Het Oekraïnse leger wist 260 drones en veel kruisraketten te onderscheppen, ondanks een tekort aan luchtverdedigingsraketten. Huizen, bedrijven en infrastructuur raakten beschadigd of verwoest. Zelensky drong er bij bondgenoten op aan snel luchtafweerraketten te leveren, die ook ballistische raketten kunnen stoppen. George Clooney en zijn vrouw Amal hebben hun huis in het Franse Brignoles moeten verlaten vanwege een natuurbrand in de buurt. Dat meldt onder meer het tijdschrift People. Honderden mensen werden geëvacueerd. Clooney schreef een brief aan de burgemeester waarin hij zegt niet te weten of zijn huis het zal overleven. Hij beloofde bij te dragen aan het herstel van de gemeenschap. De Russische aanvallen op Oekraïne hebben aan zeker 8 mensen het leven gekost. Het land werd bestookt met tientallen raketten en honderden drones. In Kryvyi Rih kwamen 6 mensen om, onder wie 2 kinderen, toen een raket een woonhuis trof. Ook in Kiev vielen doden en in Lviv raakten 6 mensen gewond. Buurland Polen zette gevechtsvliegtuigen in om het eigen luchtruim te beschermen nadat een onbekend object werd waargenomen. Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op tientallen doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde in Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM waren de aanvallen een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in de regio. Onder de doelen waren militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme installaties. Iraanse media melden aanvallen bij meerdere steden in de provincie Khuzestan en op het eiland Keshem, waar 3 doden zouden zijn gevallen. Jordanië meldt dat het donderdagochtend vroeg meerdere raketten uit Iran heeft neergehaald. Dit was het laatste buitenlands nieuws. Nu het buitenlands nieuws. De natuurbranden in het westen van de regio Madrid en aangrenzende

0: grenzende gebieden zijn vrijwel gedoofd. De brand breidt zich al 2 dagen niet meer uit. In de nacht van woensdag op donderdag is hard gewerkt om na te blussen en de randen van de branden te stabiliseren. Minder dan 1000 geëvacueerde mensen kunnen nog niet terug naar huis. Premier Pedro Sanchez brengt donderdag opnieuw een bezoek aan het getroffen gebied. In Polen is na een schending van het luchtruim een krater van ongeveer 10 meter breed aangetroffen. Wat er precies is ingeslagen is nog onduidelijk. De Poolse krijgsmacht had 's nachts een ongeïdentificeerd object waargenomen dat van de radar verdween en vermoedelijk is neergekomen bij het dorp Tarnowa Kolonia, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Premier Donald Tusk gaat naar het gebied. Oekraïne was die nacht op grote schaal bestookt met Russische drones en raketten, waarna Polen gevechtsvliegtuigen inzetten om het eigen luchtruim te beschermen. Rusland heeft Oekraïne bestookt met meer dan 70 raketten en 280 drones. Volgens president Zelensky zijn daarbij zeker 8 mensen om het leven gekomen. Het Oekraïnse leger wist 260 drones en veel kruisraketten te onderscheppen, ondanks een tekort aan luchtverdedigingsraketten. Huizen, bedrijven en infrastructuur raakten beschadigd of verwoest. Zelensky drong er bij bondgenoten op aan snel luchtafweerraketten te leveren, die ook ballistische raketten kunnen stoppen. George Clooney en zijn vrouw Amal hebben hun huis in het Franse Brignoles moeten verlaten vanwege een natuurbrand in de buurt. Dat meldt onder meer het tijdschrift People. Honderden mensen werden geëvacueerd. Clooney schreef een brief aan de burgemeester waarin hij zegt niet te weten of zijn huis het zal overleven. Hij beloofde bij te dragen aan het herstel van de gemeenschap. De Russische aanvallen op Oekraïne hebben aan zeker 8 mensen het leven gekost. Het land werd bestookt met tientallen raketten en honderden drones. In Kryvyi Rih kwamen 6 mensen om, onder wie 2 kinderen, toen een raket een woonhuis trof. Ook in Kiev vielen doden en in Lviv raakten 6 mensen gewond. Buurland Polen zette gevechtsvliegtuigen in om het eigen luchtruim te beschermen nadat een onbekend object werd waargenomen. Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op tientallen doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde in Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM waren de aanvallen een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in de regio. Onder de doelen waren militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme installaties. Iraanse media melden aanvallen bij meerdere steden in de provincie Khuzestan en op het eiland Keshem, waar 3 doden zouden zijn gevallen. Jordanië meldt dat het donderdagochtend vroeg meerdere raketten uit Iran heeft neergehaald. Dit was het laatste buitenlands nieuws. Nu het buitenlands nieuws. De natuurbranden in het westen van de regio Madrid en aangrenzende gebieden zijn vrijwel gedoofd. De brand breidt zich al 2 dagen niet meer uit. In de nacht van woensdag op donderdag is hard gewerkt om na te blussen en de randen van de branden te stabiliseren. Minder dan 1000 geëvacueerde mensen kunnen nog niet terug naar huis. Premier Pedro Sanchez brengt donderdag opnieuw een bezoek aan het getroffen gebied. In Polen is na een schending van het luchtruim een krater van ongeveer 10 meter breed aangetroffen. Wat er precies is ingeslagen is nog onduidelijk. De Poolse krijgsmacht had 's nachts een ongeïdentificeerd object waargenomen dat van de radar verdween en vermoedelijk is neergekomen bij het dorp Tarnowa Kolonia, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Premier Donald Tusk gaat naar het gebied. Oekraïne was die nacht op grote schaal bestookt met Russische drones en raketten, waarna Polen gevechtsvliegtuigen inzetten om het eigen luchtruim te beschermen. Rusland heeft Oekraïne bestookt met meer dan 70 raketten en 280 drones. Volgens president Zelensky zijn daarbij zeker 8 mensen om het leven gekomen. Het Oekraïnse leger wist 260 drones en veel kruisraketten te onderscheppen, ondanks een tekort aan luchtverdedigingsraketten. Huizen, bedrijven en infrastructuur raakten beschadigd of verwoest. Zelensky drong er bij bondgenoten op aan snel luchtafweerraketten te leveren, die ook ballistische raketten kunnen stoppen. George Clooney en zijn vrouw Amal hebben hun huis in het Franse Brignoles moeten verlaten vanwege een natuurbrand in de buurt. Dat meldt onder meer het tijdschrift People. Honderden mensen werden geëvacueerd. Clooney schreef een brief aan de burgemeester waarin hij zegt niet te weten of zijn huis het zal overleven. Hij beloofde bij te dragen aan het herstel van de gemeenschap. De Russische aanvallen op Oekraïne hebben aan zeker 8 mensen het leven gekost. Het land werd bestookt met tientallen raketten en honderden drones. In Kryvyi Rih kwamen 6 mensen om, onder wie 2 kinderen, toen een raket een woonhuis trof. Ook in Kiev vielen doden en in Lviv raakten 6 mensen gewond. Buurland Polen zette gevechtsvliegtuigen in om het eigen luchtruim te beschermen nadat een onbekend object werd waargenomen. Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op tientallen doelen van de Iraanse revolutionaire garde in Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM waren de aanvallen een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in de regio. Onder de doelen waren militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme installaties. Iraanse media melden aanvallen bij meerdere steden in de provincie Khuzestan en op het eiland Keshem, waar 3 doden zouden zijn gevallen. Jordanië meldt dat het donderdagochtend vroeg meerdere raketten uit Iran heeft neergehaald. Dit was het laatste buitenlands nieuws. Nu het buitenlands nieuws. De natuurbranden in het westen van de regio Madrid en aangrenzende gebieden zijn vrijwel gedoofd. De brand breidt zich al 2 dagen niet meer uit. In de nacht van woensdag op donderdag is hard gewerkt om na te blussen en de randen van de branden te stabiliseren. Minder dan 1000 geëvacueerde mensen kunnen nog niet terug naar huis. Premier Pedro Sanchez brengt donderdag opnieuw een bezoek aan het getroffen gebied. In Polen is na een schending van het luchtruim een krater van ongeveer 10 meter breed aangetroffen. Wat er precies is ingeslagen is nog onduidelijk. De Poolse krijgsmacht had 's nachts een ongeïdentificeerd object waargenomen dat van de radar verdween en vermoedelijk is neergekomen bij het dorp Tarnawa Kolonia, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Premier Donald Tusk gaat naar het gebied. Oekraïne was die nacht op grote schaal bestookt met Russische drones en raketten, waarna Polen gevechtsvliegtuigen inzetten om het eigen luchtruim te beschermen. Rusland heeft Oekraïne bestookt met meer dan 70 raketten en 280 drones. Volgens president Zelensky zijn daarbij zeker 8 mensen om het leven gekomen. Het Oekraïnse leger wist 260 drones en veel kruisraketten te onderscheppen, ondanks een tekort aan luchtverdedigingsraketten. Huizen, bedrijven en infrastructuur raakten beschadigd of verwoest. Zelensky drong er bij bondgenoten op aan snel luchtafweerraketten te leveren, die ook ballistische raketten kunnen stoppen. George Clooney en zijn vrouw Amal hebben hun huis in het Franse Brignoles moeten verlaten vanwege een natuurbrand in de buurt. Dat meldt onder meer het tijdschrift People. Honderden mensen werden geëvacueerd. Clooney schreef een brief aan de burgemeester waarin hij zegt niet te weten of zijn huis het zal overleven. Hij beloofde bij te dragen aan het herstel van de gemeenschap. De Russische aanvallen op Oekraïne hebben aan zeker 8 mensen het leven gekost. Het land werd bestookt met tientallen raketten en honderden drones. In Kryvyi Rih kwamen 6 mensen om, onder wie 2 kinderen, toen een raket een woonhuis trof. Ook in Kiev vielen doden en in Lviv raakten 6 mensen gewond. Buurland Polen zette gevechtsvliegtuigen in om het eigen luchtruim te beschermen nadat een onbekend object werd waargenomen. Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op tientallen doelen van de Iraanse revolutionaire garde in Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM waren de aanvallen een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in de regio. Onder de doelen waren militaire commandocentra, raket- en drone-faciliteiten en maritieme installaties. Iraanse media melden aanvallen bij meerdere steden in de provincie Khuzestan en op het eiland Keshem, waar 3 doden zouden zijn gevallen. Jordanië meldt dat het donderdagochtend vroeg meerdere raketten uit Iran heeft neergehaald. Dit was het laatste buitenlands nieuws. Nu het buitenlands nieuws. De natuurbranden in het westen van de regio Madrid en aangrenzende gebieden zijn vrijwel gedoofd. De brand breidt zich al 2 dagen niet meer uit. In de nacht van woensdag op donderdag is hard gewerkt om na te blussen en de randen van de branden te stabiliseren. Minder dan 1000 geëvacueerde mensen kunnen nog niet terug naar huis. Premier Pedro Sanchez brengt donderdag opnieuw een bezoek aan het getroffen gebied. In Polen is na een schending van het luchtruim een krater van ongeveer 10 meter breed aangetroffen. Wat er precies is ingeslagen is nog onduidelijk. De Poolse krijgsmacht had 's nachts een ongeïdentificeerd object waargenomen dat van de radar verdween en vermoedelijk is neergekomen bij het dorp Tarnowa Kolonia, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Premier Donald Tusk gaat naar het gebied. Oekraïne was die nacht op grote schaal bestookt met Russische drones en raketten, waarna Polen gevechtsvliegtuigen inzetten om het eigen luchtruim te beschermen. Rusland heeft Oekraïne bestookt met meer dan 70 raketten en 280 drones. Volgens president Zelensky zijn daarbij zeker 8 mensen om het leven gekomen. Het Oekraïnse leger wist 260 drones en veel kruisraketten te onderscheppen, ondanks een tekort aan luchtverdedigingsraketten. Huizen, bedrijven en infrastructuur raakten beschadigd of verwoest. Zelensky drong er bij bondgenoten op aan snel luchtafweerraketten te leveren, die ook ballistische raketten kunnen stoppen. George Clooney en zijn vrouw Amal hebben hun huis in het Franse Brignoles moeten verlaten vanwege een natuurbrand in de buurt. Dat meldt onder meer het tijdschrift People. Honderden mensen werden geëvacueerd. Clooney schreef een brief aan de burgemeester waarin hij zegt niet te weten of zijn huis het zal overleven. Hij beloofde bij te dragen aan het herstel van de gemeenschap. De Russische aanvallen op Oekraïne hebben aan zeker 8 mensen het leven gekost. Het land werd bestookt met tientallen raketten en honderden drones. In Kryvyi Rih kwamen 6 mensen om, onder wie 2 kinderen, toen een raket een woonhuis trof. Ook in Kiev vielen doden en in Lviv raakten 6 mensen gewond. Buurland Polen zette gevechtsvliegtuigen in om het eigen luchtruim te beschermen nadat een onbekend object werd waargenomen. Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op tientallen doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde in Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM waren de aanvallen een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in de regio. Onder de doelen waren militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme installaties. Iraanse media melden aanvallen bij meerdere steden in de provincie Khuzestan en op het eiland Keshem, waar 3 doden zouden zijn gevallen. Jordanië meldt dat het donderdagochtend vroeg meerdere raketten uit Iran heeft neergehaald. Dit was het laatste buitenlands nieuws. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er vooral in het zuidoosten wat bewolking bijkomen. Vanmiddag neemt de bewolking toe en in het oosten is er kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden aan de kust tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond wordt het weer rustiger met wat zon en droog weer. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het in het noorden een stuk koeler, rond de 20 graden, terwijl het in Limburg nog 29 graden kan worden. Ook morgen is er kans op buien en plaatselijk onweer.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Juli 2026 was de op één na droogste julimaand sinds het begin van de metingen in 1906. Gemiddeld viel er maar 12 mm neerslag, zo'n 70 mm minder dan normaal. Vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg bleef het vrijwel droog. De maand was ook uitzonderlijk zonnig, met 290 zonuren, tegenover een gemiddelde van 220. De gemiddelde temperatuur kwam uit op bijna 20 graden. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat maakt de matrixborden in het noordoosten van Nederland onbedienbaar. Daardoor kan de wegbeheerder geen rode kruisen plaatsen of verwijderen en blijven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren kunnen twee afgesloten rijstroken richting het noorden niet worden vrijgegeven, wat voor vertraging zorgt. Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing en roept weggebruikers op extra alert te zijn. Radisson Hotel Group heeft samen met Accenture een hotelzoek-app in ChatGPT gelanceerd. Reizigers kunnen in gewone spreektaal zoeken naar beschikbaarheid en tarieven van meer dan 1000 hotels in ruim 100 landen. De app toont vervolgens relevante hotels met voorzieningen, prijzen en locaties op een interactieve kaart. De reservering wordt uiteindelijk afgerond op de website van Radisson. De Nederlandse bevolking groeit minder hard dan vorig jaar, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In het eerste halfjaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij, bijna een derde minder dan een jaar eerder. Nederland telt nu zo'n 18.150.000 inwoners. De groei kwam volledig door migratie, want er overleden meer mensen dan er werden geboren. Vooral het aantal Syriërs dat naar Nederland kwam, daalde fors.
4: De Universiteit Utrecht gaat de onderzoekscultuur op de afdeling farmacologie onderzoeken. Aanleiding is onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw naar belangenverstrengeling bij universitair hoofddocent Joris Verster. Hij werd persoonlijk betaald door energiedrankmaker Red Bull en het Amerikaanse bedrijf Sanjam Pharmaceuticals voor wetenschappelijke publicaties, maar presenteerde zich daarbij als medewerker van de universiteit. De universiteit zegt dat de omvang van zijn nevenactiviteiten uit het zicht bleef.
0: Bij een ernstige aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon om het leven gekomen. Het is niet bekend of het slachtoffer in de auto of in de vrachtwagen zat. De forensische recherche doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg is deels afgesloten.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De natuurbranden in het westen van de regio Madrid en aangrenzende gebieden zijn vrijwel gedoofd. De brand breidt zich al 2 dagen niet meer uit. In de nacht van woensdag op donderdag is hard gewerkt om na te blussen en de randen van de branden te stabiliseren. Minder dan 1000 geëvacueerde mensen kunnen nog niet terug naar huis. Premier Pedro Sanchez brengt donderdag opnieuw een bezoek aan het getroffen gebied. In Polen is na een schending van het luchtruim een krater van ongeveer 10 meter breed aangetroffen. Wat er precies is ingeslagen is nog onduidelijk. De Poolse krijgsmacht had 's nachts een ongeïdentificeerd object waargenomen dat van de radar verdween en vermoedelijk is neergekomen bij het dorp Tarnawa Kolonia, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Premier Donald Tusk gaat naar het gebied. Oekraïne was die nacht op grote schaal bestookt met Russische drones en raketten, waarna Polen gevechtsvliegtuigen inzette om het eigen luchtruim te beschermen. Rusland heeft Oekraïne bestookt met meer dan 70 raketten en 280 drones. Volgens president Zelensky zijn daarbij zeker 8 mensen om het leven gekomen. Het Oekraïense leger wist 260 drones en veel kruisraketten te onderscheppen, ondanks een tekort aan luchtverdedigingsraketten. Huizen, bedrijven en infrastructuur raakten beschadigd of verwoest. Zelensky drong er bij bondgenoten op aan snel luchtafweerraketten te leveren, die ook ballistische raketten kunnen stoppen. George Clooney en zijn vrouw Amal hebben hun huis in het Franse Brignoles moeten verlaten vanwege een natuurbrand in de buurt. Dat meldt onder meer het tijdschrift People. Honderden mensen werden geëvacueerd. Clooney schreef een brief aan de burgemeester waarin hij zegt niet te weten of zijn huis het zal overleven. Hij beloofde bij te dragen aan het herstel van de gemeenschap. De Russische aanvallen op Oekraïne hebben aan zeker 8 mensen het leven gekost. Het land werd bestookt met tientallen raketten en honderden drones. In Kryvyi Rih kwamen 6 mensen om, onder wie 2 kinderen, toen een raket een woonhuis trof. Ook in Kiev vielen doden en in Lviv raakten 6 mensen gewond. Buurland Polen zette gevechtsvliegtuigen in om het eigen luchtruim te beschermen nadat een onbekend object werd waargenomen. Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op tientallen doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde in Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM waren de aanvallen een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in de regio. Onder de doelen waren militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme installaties. Iraanse media melden aanvallen bij meerdere steden in de provincie Khuzestan en op het eiland Keshem, waar 3 doden zouden zijn gevallen. Jordanië meldt dat het donderdagochtend vroeg meerdere raketten uit Iran heeft neergehaald.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,4% gegroeid ten opzichte van het kwartaal ervoor, meldt het CBS op basis van een eerste berekening. Meer dan de helft van die groei komt door hogere uitgaven van huishoudens, vooral aan auto's en voedingsmiddelen. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie met 1,3%. Volgens CBS-hoofdeconoom Van Mulligen blijft het effect van de geopolitieke onrust op de Nederlandse economie vooralsnog beperkt. Ook de export, import en sectoren als handel, horeca en industrie droegen bij aan de groei.
10: Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht daarmee 100 miljoen euro te besparen. De reorganisatie is inmiddels in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Wereldwijd heeft DSM Firmenich ruim 28.500 medewerkers. Waar precies banen verdwijnen is nog niet duidelijk.
11: DSM Firmenich ging donderdag flink omhoog op de Amsterdamse beurs na goed ontvangen halfjaarcijfers. Het aandeel steeg 8%, terwijl ijsproducent Magnum juist 3% daalde. De algehele stemming op het Damrak was voorzichtig positief, ondanks het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De AEX-index noteerde kort na opening 0,6% hoger op bijna 1100 punten.
12: De Duitse autofabrikant BMW heeft in het tweede kwartaal 35% minder winst geboekt dan een jaar eerder. Onder de streep bleef 1,2 miljard euro over, terwijl de omzet daalde van 34 naar 31 miljard euro. In de autodivisie zakte de operationele winst zelfs met ruim 60%, waardoor BMW meer verdiende aan financiële dienstverlening dan aan het maken van auto's. Vooral in China liepen de verkopen sterk terug door hevige concurrentie van lokale fabrikanten. Om kosten te verlagen schrapt BMW 8000 banen, zo'n 5% van het personeel.
13: Ijsbedrijf The Magnum Ice Cream Company heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet geboekt, mede dankzij het warme weer in Europa.
14: De omzet steeg van ongeveer 4,5 miljard naar bijna 4,7 miljard euro. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gingen de verkopen omhoog. Volgens topman Ter Kulve plukt het bedrijf de vruchten van de afsplitsing van Unilever, waardoor nieuwe producten sneller op de markt komen. Ook ijsmerk Ben & Jerry's groeide sterk, met ruim 9% omzetgroei in het laatste kwartaal.
15: KLM boekte

0: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Lionel Messi heeft 10 dagen na de verloren WK-finale met Argentinië de training bij Inter Miami hervat. De 39-jarige aanvaller miste de eerste 2 competitiewedstrijden na het WK, maar zijn club won beide duels. Messi sloeg ook de All-Star Game over om zijn zieke vader te bezoeken. Het is nog niet duidelijk of hij zaterdag tegen Columbus Crew al zijn rentree maakt. Turnster Sanne Wevers is op haar 34e opgenomen in de selectie voor de EK-turnen in het Kroatische Zagreb. De Olympisch balkampioene van 2016 maakt daarmee over 2 weken haar rentree op internationaal niveau. De 15-jarige Vera Ubbink debuteert bij de Europese titelstrijd. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus. Een plek bij de beste 13 landenteams is nodig voor een teamticket voor de WK in Rotterdam in oktober. De Australische Spelersvakbond heeft zich aangesloten bij de groeiende kritiek op het FIFA-plan om particuliere investeerders te betrekken bij het WK en andere evenementen. Volgens de vakbond zet de FIFA druk op nationale bonden en wordt er niet gekeken naar het belang van spelers en supporters. De vakbond hekelt het gebrek aan transparantie rond het voorstel. Eerder sprak ook de UEFA zich al uit tegen het plan. En volgens buitenlandse media houdt de Europese Bond een spoedbijeenkomst met de 55 aangesloten landen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er in het zuidoosten wat bewolking ontstaan. Vanmiddag neemt de bewolking toe en in het oosten is er kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen wordt het in het noorden een stuk koeler, rond de 20 graden, terwijl het in Limburg nog 29 graden kan worden. Ook morgen is er kans op buien met lokaal onweer.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een aanrijding op de A27 bij Oosterhout is donderdag een 26-jarige man uit Breda om het leven gekomen. Het slachtoffer botste rond 3:30 's nachts door onbekende oorzaak met zijn auto tegen de achterkant van een vrachtwagen.

0: Een blaas- en speekseltest bij de vrachtwagenchauffeur waren allebei negatief. De betrokken voertuigen zijn weggesleept en worden verder onderzocht. De weg was enige tijd deels afgesloten, maar is inmiddels weer open. Juli 2026 was de op één na droogste julimaand sinds het begin van de metingen in 1906. Gemiddeld viel er maar 12 mm neerslag, zo'n 70 mm minder dan normaal. Vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg bleef het vrijwel droog. De maand was ook uitzonderlijk zonnig, met 290 zonuren, tegenover een gemiddelde van 220. De gemiddelde temperatuur kwam uit op bijna 20 graden. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat maakt de matrixborden in het noordoosten van Nederland onbedienbaar. Daardoor kan de wegbeheerder geen rode kruisen plaatsen of verwijderen en blijven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren kunnen twee afgesloten rijstroken richting het noorden niet worden vrijgegeven, wat voor vertraging zorgt. Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing en roept weggebruikers op extra alert te zijn. Radisson Hotel Group heeft samen met Accenture een hotelzoek-app in ChatGPT gelanceerd. Reizigers kunnen in gewone spreektaal zoeken naar beschikbaarheid en tarieven van meer dan 1000 hotels in ruim 100 landen. De app toont vervolgens relevante hotels met voorzieningen, prijzen en locaties op een interactieve kaart. De reservering wordt uiteindelijk afgerond op de website van Radisson. De Nederlandse bevolking groeit minder hard dan vorig jaar, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In het eerste halfjaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij, bijna een derde minder dan een jaar eerder. Nederland telt nu zo'n 18.150.000 inwoners. De groei kwam volledig door migratie, want er overleden meer mensen dan er werden geboren. Vooral het aantal Syriërs dat naar Nederland kwam, daalde fors.
1: De Universiteit Utrecht gaat de onderzoekscultuur op de afdeling farmacologie onderzoeken. Aanleiding is onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw naar belangenverstrengeling bij universitair hoofddocent Joris Verster. Hij werd persoonlijk betaald door energiedrankmaker Red Bull en het Amerikaanse bedrijf Sengem Pharmaceuticals voor wetenschappelijke publicaties, maar presenteerde zich daarbij als medewerker van de universiteit. De universiteit zegt dat de omvang van zijn nevenactiviteiten uit het zicht bleef.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De natuurbranden in het westen van de regio Madrid en aangrenzende gebieden zijn vrijwel gedoofd. De brand breidt zich al 2 dagen niet meer uit. In de nacht van woensdag op donderdag is hard gewerkt om na te blussen en de randen van de branden te stabiliseren. Minder dan 1000 geëvacueerde mensen kunnen nog niet terug naar huis. Premier Pedro Sanchez brengt donderdag opnieuw een bezoek aan het getroffen gebied. In Polen is na een schending van het luchtruim een krater van ongeveer 10 meter breed aangetroffen. Wat er precies is ingeslagen is nog onduidelijk. De Poolse krijgsmacht had 's nachts een ongeïdentificeerd object waargenomen dat van de radar verdween en vermoedelijk is neergekomen bij het dorp Tarnawa Kolonia, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Premier Donald Tusk gaat naar het gebied. Oekraïne was die nacht op grote schaal bestookt met Russische drones en raketten, waarna Polen gevechtsvliegtuigen inzette om het eigen luchtruim te beschermen. Rusland heeft Oekraïne bestookt met meer dan 70 raketten en 280 drones. Volgens president Zelensky zijn daarbij zeker 8 mensen om het leven gekomen. Het Oekraïnse leger wist 260 drones en veel kruisraketten te onderscheppen, ondanks een tekort aan luchtverdedigingsraketten. Huizen, bedrijven en infrastructuur raakten beschadigd of verwoest. Zelensky drong er bij bondgenoten op aan snel luchtafweerraketten te leveren, die ook ballistische raketten kunnen stoppen. George Clooney en zijn vrouw Amal hebben hun huis in het Franse Brignoles moeten verlaten vanwege een natuurbrand in de buurt. Dat meldt onder meer het tijdschrift People. Honderden mensen werden geëvacueerd. Clooney schreef een brief aan de burgemeester waarin hij zegt niet te weten of zijn huis het zal overleven. Hij beloofde bij te dragen aan het herstel van de gemeenschap. De Russische aanvallen op Oekraïne hebben aan zeker 8 mensen het leven gekost. Het land werd bestookt met tientallen raketten en honderden drones. In Kryvyi Rih kwamen 6 mensen om, onder wie 2 kinderen, toen een raket een woonhuis trof. Ook in Kiev vielen doden en in Lviv raakten 6 mensen gewond. Buurland Polen zette gevechtsvliegtuigen in om het eigen luchtruim te beschermen nadat een onbekend object werd waargenomen. Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op tientallen doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde in Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM waren de aanvallen een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in de regio. Onder de doelen waren militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme installaties. Iraanse media melden aanvallen bij meerdere steden in de provincie Khuzestan en op het eiland Keshem, waar 3 doden zouden zijn gevallen. Jordanië meldt dat het donderdagochtend vroeg meerdere raketten uit Iran heeft neergehaald. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. DSM Firmenich ging donderdag flink omhoog op de Amsterdamse beurs, na goed ontvangen resultaten en een iets positievere verwachting voor de omzetgroei. Het aandeel steeg 10%. Het bedrijf wil ongeveer 1000 banen schrappen om kosten te besparen. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,7% hoger op ruim 1100 punten. Ook ING, Shell en Vopak stegen na sterke kwartaalcijfers, terwijl Farming 20% kelderde na een verlaagde omzetverwachting. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,4% gegroeid ten opzichte van het kwartaal ervoor, meldt het CBS op basis van een eerste berekening. Meer dan de helft van die groei komt door hogere uitgaven van huishoudens, vooral aan auto's en voedingsmiddelen. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie met 1,3%. Volgens CBS-hoofdeconoom Van Mulligen blijft het effect van de geopolitieke onrust op de Nederlandse economie vooralsnog beperkt. Ook de export, import en sectoren als handel, horeca en industrie droegen bij aan de groei. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht daarmee 100 miljoen euro te besparen. De reorganisatie is inmiddels in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Wereldwijd heeft DSM Firmenich ruim 28.500 medewerkers. Waar precies banen verdwijnen is nog niet duidelijk. De Duitse autofabrikant BMW heeft in het tweede kwartaal 35% minder winst geboekt dan een jaar eerder. Onder de streep bleef 1,2 miljard euro over, terwijl de omzet daalde van 34 naar 31 miljard euro. In de autodivisie zakte de operationele winst zelfs met ruim 60%, waardoor BMW meer verdiende aan financiële dienstverlening dan aan het maken van auto's. Vooral in China liepen de verkopen sterk terug door hevige concurrentie van lokale fabrikanten. Om kosten te verlagen schrapt BMW 8000 banen, zo'n 5% van het personeel. Ijsbedrijf The Magnum Ice Cream Company heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet geboekt, mede dankzij het warme weer in Europa. De omzet steeg van ongeveer 4,5 miljard naar bijna 4,7 miljard euro. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gingen de verkopen omhoog.
1: Volgens topman Ter Kulve plukt het bedrijf de vruchten van de afsplitsing van Unilever, waardoor nieuwe producten sneller op de markt komen. Ook ijsmerk Ben & Jerry's groeide sterk, met ruim 9% omzetgroei in het laatste kwartaal.
4: KLM boekte afgelopen kwartaal een operationele winst van 176 miljoen euro, iets meer dan een jaar eerder. Maar topvrouw Marjan Rintel is nog niet tevreden. De winstmarge kwam uit op 4,5%, terwijl ze mikt op 8%. De vacaturestop blijft daarom van kracht en nieuwe besparingen worden niet uitgesloten. De betere resultaten kwamen mede door een sterk gestegen vraag naar luchtvrachtvervoer, onder meer voor chips en andere onderdelen voor kunstmatige intelligentie. Ook de vraag naar vakantievluchten is deze zomer groot, ondanks hogere prijzen.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League, door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Lionel Messi heeft 10 dagen na de verloren WK-finale met Argentinië de training bij Inter Miami hervat. De 39-jarige aanvaller miste de eerste 2 competitiewedstrijden na het WK, maar zijn club won beide duels. Messi sloeg ook de All-Star Game over om zijn zieke vader te bezoeken. Het is nog niet duidelijk of hij zaterdag tegen Columbus Crew al zijn rentree maakt. Turnster Sanne Wevers is op haar 34ste opgenomen in de selectie voor de EK-turnen in het Kroatische Zagreb. De Olympisch balkampioene van 2016 maakt daarmee over 2 weken haar rentree op internationaal niveau. De 15-jarige Vera Ubbink debuteert bij de Europese titelstrijd. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus. Een plek bij de beste 13 landenteams is nodig voor een teamticket voor de WK in Rotterdam in oktober. De Australische Spelersvakbond heeft zich aangesloten bij de groeiende kritiek op het FIFA-plan om particuliere investeerders te betrekken bij het WK en andere evenementen. Volgens de vakbond zet de FIFA druk op nationale bonden en wordt er niet gekeken naar het belang van spelers en supporters. De vakbond hekelt het gebrek aan transparantie rond het voorstel. Eerder sprak ook de UEFA zich al uit tegen het plan. En volgens buitenlandse media houdt de Europese Bond een spoedbijeenkomst met de 55 aangesloten landen. Bondsvoorzitter Frank Baal en secretaris-generaal Gijs de Jong vertegenwoordigen de KNVB bij het spoedoverleg van de UEFA over de FIFA-plannen. De FIFA wil een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's verkopen. De UEFA reageerde met scherpe kritiek en stelt dat de ziel van het voetbal geen handelswaar is. Naast de KNVB uitte ook de Engelse, Franse en Spaanse voetbalbond kritiek op de plannen. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er in het zuidoosten wat bewolking ontstaan. Vanmiddag neemt de bewolking toe en in het oosten is er kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen wordt het in het noorden een stuk koeler, rond de 20 graden, terwijl het in Limburg nog 29 graden kan worden. Ook morgen is er kans op buien met lokaal onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een aanrijding op de A27 bij Oosterhout is donderdag een 26-jarige man uit Breda om het leven gekomen. Het slachtoffer botste rond 3:30 s'nachts door onbekende oorzaak met zijn auto tegen de achterkant van een vrachtwagen. Een blaas- en speekseltest bij de vrachtwagenchauffeur waren allebei negatief. De betrokken voertuigen zijn weggesleept en worden verder onderzocht. De weg was enige tijd deels afgesloten, maar is inmiddels weer open.
12: Juli 2026 was de op één na droogste julimaand sinds het begin van de metingen in 1906. Gemiddeld viel er maar 12 mm neerslag, zo'n 70 mm minder dan normaal. Vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg bleef het vrijwel droog. De maand was ook uitzonderlijk zonnig, met 290 zonuren, tegenover een gemiddelde van 220. De gemiddelde temperatuur kwam uit op bijna 20 graden.
13: Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat maakt de matrixborden in het noordoosten van Nederland onbedienbaar. Daardoor kan de wegbeheerder geen rode kruisen plaatsen of verwijderen en blijven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren kunnen twee afgesloten rijstroken richting het noorden niet worden vrijgegeven, wat voor vertraging zorgt. Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing en roept weggebruikers op extra alert te zijn.
14: Radisson Hotel Group heeft samen met Accenture een hotelzoek-app in ChatGPT gelanceerd. Reizigers kunnen in gewone spreektaal zoeken naar beschikbaarheid en tarieven van meer dan 1000 hotels in ruim 100 landen. De app toont vervolgens relevante hotels met voorzieningen, prijzen en locaties op een interactieve kaart. De reservering wordt uiteindelijk afgerond op de website van Radisson.
15: De Nederlandse bevolking groeit minder hard dan vorig jaar, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In het eerste halfjaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij, bijna een derde minder dan een jaar eerder. Nederland telt nu zo'n 18.150.000 inwoners. De groei kwam volledig door migratie, want er overleden meer mensen dan er werden geboren. Vooral het aantal Syriërs dat naar Nederland kwam, daalde fors.
16: De Universiteit Utrecht gaat de onderzoekscultuur op de afdeling farmacologie onderzoeken. Aanleiding is onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw naar belangenverstrengeling bij universitair hoofddocent Joris Verster. Hij werd persoonlijk betaald door energiedrankmaker Red Bull en het Amerikaanse bedrijf Sanjam Pharmaceuticals voor wetenschappelijke publicaties, maar presenteerde zich daarbij als medewerker van de universiteit. De universiteit zegt dat de omvang van zijn nevenactiviteiten uit het zicht bleef.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De natuurbranden in het westen van de regio Madrid en aangrenzende gebieden zijn vrijwel gedoofd. De brand breidt zich al 2 dagen niet meer uit. In de nacht van woensdag op donderdag is hard gewerkt om na te blussen en de randen van de branden te stabiliseren. Minder dan 1000 geëvacueerde mensen kunnen nog niet terug naar huis. Premier Pedro Sanchez brengt donderdag opnieuw een bezoek aan het getroffen gebied.
20: In Polen is na een schending van het luchtruim een krater van ongeveer 10 meter breed aangetroffen. Wat er precies is ingeslagen is nog onduidelijk. De Poolse krijgsmacht had 's nachts een ongeïdentificeerd object waargenomen dat van de radar verdween en vermoedelijk is neergekomen bij het dorp Tarnawa Kolonia, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Premier Donald Tusk gaat naar het gebied. Oekraïne was die nacht op grote schaal bestookt met Russische drones en raketten, waarna Polen gevechtsvliegtuigen inzetten om het eigen luchtruim te beschermen. Rusland heeft Oekraïne bestookt met meer dan 70 raketten en 280 drones. Volgens president Zelensky zijn daarbij zeker 8 mensen om het leven gekomen. Het Oekraïnse leger wist 260 drones en veel kruisraketten te onderscheppen, ondanks een tekort aan luchtverdedigingsraketten. Huizen, bedrijven en infrastructuur raakten beschadigd of verwoest. Zelensky drong er bij bondgenoten op aan snel luchtafweerraketten te leveren, die ook ballistische raketten kunnen stoppen. George Clooney en zijn vrouw Amal hebben hun huis in het Franse Brignoles moeten verlaten vanwege een natuurbrand in de buurt. Dat meldt onder meer het tijdschrift People. Honderden mensen werden geëvacueerd. Clooney schreef een brief aan de burgemeester waarin hij zegt niet te weten of zijn huis het zal overleven. Hij beloofde bij te dragen aan het herstel van de gemeenschap. De Russische aanvallen op Oekraïne hebben aan zeker 8 mensen het leven gekost. Het land werd bestookt met tientallen raketten en honderden drones. In Kryvyi Rih kwamen 6 mensen om, onder wie 2 kinderen, toen een raket een woonhuis trof. Ook in Kiev vielen doden en in Lviv raakten 6 mensen gewond. Buurland Polen zette gevechtsvliegtuigen in om het eigen luchtruim te beschermen nadat een onbekend object werd waargenomen. Het Amerikaanse leger heeft een reeks aanvallen uitgevoerd op tientallen doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde in Iran. Volgens het centrale commando CENTCOM waren de aanvallen een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in de regio. Onder de doelen waren militaire commandocentra, raket- en dronefaciliteiten en maritieme installaties. Iraanse media melden aanvallen bij meerdere steden in de provincie Khuzestan en op het eiland Keshem, waar 3 doden zouden zijn gevallen. Jordanië meldt dat het donderdagochtend vroeg meerdere raketten uit Iran heeft neergehaald. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. DSM Firmany ging donderdag flink omhoog op de Amsterdamse beurs, na goed ontvangen resultaten en een iets positievere verwachting voor de omzetgroei. Het aandeel steeg 10%. Het bedrijf wil ongeveer 1000 banen schrappen om kosten te besparen. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,7% hoger op ruim 1100 punten. Ook ING, Shell en Vopak stegen na sterke kwartaalcijfers, terwijl Farming 20% kelderde na een verlaagde omzetverwachting. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,4% gegroeid ten opzichte van het kwartaal ervoor, meldt het CBS op basis van een eerste berekening. Meer dan de helft van die groei komt door hogere uitgaven van huishoudens, vooral aan auto's en voedingsmiddelen. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie met 1,3%. Volgens CBS-hoofdeconoom Van Mulligen blijft het effect van de geopolitieke onrust op de Nederlandse economie vooralsnog beperkt. Ook de export, import en sectoren als handel, horeca en industrie droegen bij aan de groei. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmany schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht daarmee 100 miljoen euro te besparen. De reorganisatie is inmiddels in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Wereldwijd heeft DSM Firmany ruim 28.500 medewerkers. Waar precies banen verdwijnen is nog niet duidelijk. De Duitse autofabrikant BMW heeft in het tweede kwartaal 35% minder winst geboekt dan een jaar eerder. Onder de streep bleef 1,2 miljard euro over, terwijl de omzet daalde van 34 naar 31 miljard euro. In de autodivisie zakte de operationele winst zelfs met ruim 60%, waardoor BMW meer verdiende aan financiële dienstverlening dan aan het maken van auto's. Vooral in China liepen de verkopen sterk terug door hevige concurrentie van lokale fabrikanten. Om kosten te verlagen schrapt BMW 8000 banen, zo'n 5% van het personeel.
3: Ijsbedrijf The Magnum Ice Cream Company heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet geboekt, mede dankzij het warme weer in Europa. De omzet steeg van ongeveer 4,5 miljard naar bijna 4,7 miljard euro. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gingen de verkopen omhoog. Volgens topman Ter Kulve plukt het bedrijf de vruchten van de afsplitsing van Unilever, waardoor nieuwe producten sneller op de markt komen. Ook ijsmerk Ben & Jerry's groeide sterk, met ruim 9% omzetgroei in het laatste kwartaal.
20: KLM boekte afgelopen kwartaal een operationele winst van 176 miljoen euro, iets meer dan een jaar eerder. Maar topvrouw Marjan Rintel is nog niet tevreden. De winstmarge kwam uit op 4,5%, terwijl ze mikt op 8%. De vacaturestop blijft daarom van kracht en nieuwe besparingen worden niet uitgesloten. De betere resultaten kwamen mede door een sterk gestegen vraag naar luchtvrachtvervoer, onder meer voor chips en andere onderdelen voor kunstmatige intelligentie. Ook de vraag naar vakantievluchten is deze zomer groot, ondanks hogere prijzen.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Lionel Messi heeft 10 dagen na de verloren WK-finale met Argentinië de training bij Inter Miami hervat. De 39-jarige aanvaller miste de eerste 2 competitiewedstrijden na het WK, maar zijn club won beide duels. Messi sloeg ook de All-Star Game over om zijn zieke vader te bezoeken. Het is nog niet duidelijk of hij zaterdag tegen Columbus Crew al zijn rentree maakt. Turnster Sanne Wevers is op haar 34ste opgenomen in de selectie voor de EK-turnen in het Kroatische Zagreb. De Olympisch balkampioene van 2016 maakt daarmee over 2 weken haar rentree op internationaal niveau. De 15-jarige Vera Ubbink debuteert bij de Europese titelstrijd. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus. Een plek bij de beste 13 landenteams is nodig voor een teamticket voor de WK in Rotterdam in oktober. De Australische Spelersvakbond heeft zich aangesloten bij de groeiende kritiek op het FIFA-plan om particuliere investeerders te betrekken bij het WK en andere evenementen. Volgens de vakbond zet de FIFA druk op nationale bonden en wordt er niet gekeken naar het belang van spelers en supporters. De vakbond hekelt het gebrek aan transparantie rond het voorstel. Eerder sprak ook de UEFA zich al uit tegen het plan. En volgens buitenlandse media houdt de Europese Bond een spoedbijeenkomst met de 55 aangesloten landen. Bondsvoorzitter Frank Baal en secretaris-generaal Gijs de Jong vertegenwoordigen de KNVB bij het spoedoverleg van de UEFA over de FIFA-plannen. De FIFA wil een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's verkopen. De UEFA reageerde met scherpe kritiek en stelt dat de ziel van het voetbal geen handelswaar is. Naast de KNVB uiten ook de Engelse, Franse en Spaanse voetbalbond kritiek op de plannen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er in het zuidoosten wat bewolking ontstaan. Vanmiddag neemt de bewolking toe en in het oosten is er kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen wordt het in het noorden een stuk koeler met zo'n 20 graden, in Limburg nog 29 graden en er is kans op buien.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. De storing bij de matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale konden de borden donderdagochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor konden er geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd en bleven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren bleven twee rijstroken richting het noorden langer afgesloten, wat voor vertraging zorgde.
26: Bij een aanrijding op de A27 bij Oosterhout is donderdag een 26-jarige man uit Breda om het leven gekomen. Het slachtoffer botste rond 3:30 s'nachts door onbekende oorzaak met zijn auto tegen de achterkant van een vrachtwagen. Een blaas- en speekseltest bij de vrachtwagenchauffeur waren allebei negatief. De betrokken voertuigen zijn weggesleept en worden verder onderzocht. De weg was enige tijd deels afgesloten, maar is inmiddels weer open.
27: Juli 2026 was de op één na droogste julimaand sinds het begin van de metingen in 1906. Gemiddeld viel er maar 12 mm neerslag, zo'n 70 mm minder dan normaal. Vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg bleef het vrijwel droog. De maand was ook uitzonderlijk zonnig, met 290 zonuren, tegenover een gemiddelde van 220. De gemiddelde temperatuur kwam uit op bijna 20 graden.
28: Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat maakt de matrixborden in het noordoosten van Nederland onbedienbaar. Daardoor kan de wegbeheerder geen rode kruisen plaatsen of verwijderen en blijven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren kunnen twee afgesloten rijstroken richting het noorden niet worden vrijgegeven, wat voor vertraging zorgt. Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing en roept weggebruikers op extra alert te zijn.
29: Radisson Hotel Group heeft samen met Accenture een hotelzoek-app in ChatGPT gelanceerd. Reizigers kunnen in gewone spreektaal zoeken naar beschikbaarheid en tarieven van meer dan 1000 hotels in ruim 100 landen. De app toont vervolgens relevante hotels met voorzieningen, prijzen en locaties op een interactieve kaart. De reservering wordt uiteindelijk afgerond op de website van Radisson.
30: De Nederlandse bevolking groeit minder hard dan vorig jaar, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In het eerste halfjaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij, bijna een derde minder dan een jaar eerder. Nederland telt nu zo'n 18.150.000 inwoners. De groei kwam volledig door migratie, want er overleden meer mensen dan er werden geboren. Vooral het aantal Syriërs dat naar Nederland kwam, daalde fors.
31: Dit was het Binnenlands Nieuws.
32: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Top. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlandsnieuws. China heeft geprotesteerd bij Nieuw-Zeeland nadat minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters, een parlementslid van Chinese komaf, zei terug te gaan naar zijn eigen land. Peters botste tijdens een debat over de coronapandemie met de in Nieuw-Zeeland opgegroeide politicus Lawrence Xunan en haalde uit naar diens geboorteland. Premier Christopher Luxon verweet de minister ongepaste aandachtstrekkerij. De Chinese ambassade heeft bij het ministerie van Peters geklaagd over de uitspraken.
6: EU-voorzitter Antonio Costa zegt dat de schending van het Poolse luchtruim opnieuw laat zien dat de Russische agressie een bedreiging vormt voor heel Europa. Volgens Costa werd het Poolse luchtruim geschonden tijdens de massale Russische aanval op Oekraïne. De EU is volledig solidair met Oekraïne en Polen, aldus Costa. De lidstaten hebben ingestemd met ruim 8 miljard euro extra steun voor de Oekraïnse luchtverdediging in 2026.
7: Het Robert Koch Instituut schat dat dit jaar in Duitsland al bijna 10.000 mensen zijn overleden, mede als gevolg van de hitte. Dat is meer dan het aantal hittedoden over een heel jaar sinds 2016. Duitsland heeft, net als andere delen van Europa, al vroeg in de zomer meerdere hittegolven gehad. In het oosten van Neder-Saksen kan het plaatselijk 37 graden worden. Vrijdag wordt het koeler, met temperaturen van hooguit 27 graden.
8: De brand die woensdag uitbrak in de haven van het Egyptische Damietta is vermoedelijk veroorzaakt door een droneaanval, meldt de Egyptische regering na voorlopig onderzoek. Twee gastankers raakten beschadigd, maar er vielen geen doden of gewonden. Volgens het Britse maritieme veiligheidsbedrijf Embry werden een Amerikaans en een Grieks schip getroffen door één of meer drones. De brand zou op een van de schepen zijn ontstaan en zich daarna hebben verspreid naar het andere vaartuig. Niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.
9: De natuurbranden in het westen van de regio Madrid en aangrenzende gebieden zijn vrijwel gedoofd. De brand breidt zich al 2 dagen niet meer uit. In de nacht van woensdag op donderdag is hard gewerkt om na te blussen en de randen van de branden te stabiliseren. Minder dan 1000 geëvacueerde mensen kunnen nog niet terug naar huis. Premier Pedro Sanchez brengt donderdag opnieuw een bezoek aan het getroffen gebied.
10: In Polen is na een schending van het luchtruim een krater van ongeveer 10 meter breed aangetroffen. Wat er precies is ingeslagen is nog onduidelijk. De Poolse krijgsmacht had 's nachts een ongeïdentificeerd object waargenomen dat van de radar verdween en vermoedelijk is neergekomen bij het dorp Tarnawa Kolonia, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Premier Donald Tusk gaat naar het gebied. Oekraïne was die nacht op grote schaal bestookt met Russische drones en raketten, waarna Polen gevechtsvliegtuigen inzette om het eigen luchtruim te beschermen.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
32: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Shell heeft afgelopen kwartaal een winst van $9,8 miljard geboekt. Ruimschoots het dubbele van een jaar eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zorgden voor de hoogste kwartaalwinst sinds begin 2023. Wel daalde de gasproductie met zo'n 30% door schade aan een groot gascomplex in Qatar na een Iraanse aanval. Milieuorganisaties Greenpeace en Milieudefensie reageren verontwaardigd op de winstsprong.
13: Adidas heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van €6,7 miljard behaald, een stijging van 13%. Het wereldkampioenschap voetbal zorgde voor groei in alle regio's. Het bedrijf verhoogde de omzetverwachting voor het hele jaar. De winst viel echter lager uit dan verwacht, mede door €212 miljoen aan extra marketingkosten voor het WK. Het aandeel daalde donderdagochtend 17% op de beurs in Frankfurt.
0: Reisorganisatie Sunweb heeft 252 reizigers op Kreta in veiligheid gebracht vanwege een bosbrand op het Griekse eiland. De reizigers zijn met bussen naar andere accommodaties overgebracht, meldt het bedrijf na berichtgeving door het AD. Alle reizigers zijn veilig en er zijn geen gewonden. Sunweb regelt ook het vervoer voor vertrekkende en aankomende reizigers en houdt de situatie nauwlettend in de gaten.
1: DSM Firmenich ging donderdag flink omhoog op de Amsterdamse beurs, na goed ontvangen resultaten en een iets positievere verwachting voor de omzetgroei. Het aandeel steeg 10%. Het bedrijf wil ongeveer 1000 banen schrappen om kosten te besparen. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,7% hoger op ruim 1100 punten. Ook ING, Shell en Vopak stegen na sterke kwartaalcijfers, terwijl Pharming 20% kelderde na een verlaagde omzetverwachting.
2: De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,4% gegroeid ten opzichte van het kwartaal ervoor, meldt het CBS op basis van een eerste berekening. Meer dan de helft van die groei komt door hogere uitgaven van huishoudens, vooral aan auto's en voedingsmiddelen. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie met 1,3%. Volgens CBS-hoofdeconoom Van Mulligen blijft het effect van de geopolitieke onrust op de Nederlandse economie vooralsnog beperkt. Ook de export, import en sectoren als handel, horeca en industrie droegen bij aan de groei.
3: Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht daarmee 100 miljoen euro te besparen. De reorganisatie is inmiddels in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Wereldwijd heeft DSM Firmenich ruim 28.500 medewerkers. Waar precies banen verdwijnen is nog niet duidelijk.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1 na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Lionel Messi heeft 10 dagen na de verloren WK-finale met Argentinië de training bij Inter Miami hervat. De 39-jarige aanvaller miste de eerste 2 competitiewedstrijden na het WK, maar zijn club won beide duels. Messi sloeg ook de All-Star Game over om zijn zieke vader te bezoeken. Het is nog niet duidelijk of hij zaterdag tegen Columbus Crew al zijn rentree maakt. Turnster Sanne Wevers is op haar 34ste opgenomen in de selectie voor de EK-turnen in het Kroatische Zagreb. De Olympisch balkampioene van 2016 maakt daarmee over 2 weken haar rentree op internationaal niveau. De 15-jarige Vera Ubbink debuteert bij de Europese titelstrijd. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus. Een plek bij de beste 13 landenteams is nodig voor een teamticket voor de WK in Rotterdam in oktober. De Australische Spelersvakbond heeft zich aangesloten bij de groeiende kritiek op het FIFA-plan om particuliere investeerders te betrekken bij het WK en andere evenementen. Volgens de vakbond zet de FIFA druk op nationale bonden en wordt er niet gekeken naar het belang van spelers en supporters. De vakbond hekelt het gebrek aan transparantie rond het voorstel. Eerder sprak ook de UEFA zich al uit tegen het plan. En volgens buitenlandse media houdt de Europese Bond een spoedbijeenkomst met de 55 aangesloten landen. Bondsvoorzitter Frank Paul en secretaris-generaal Gijs de Jong vertegenwoordigen de KNVB bij het spoedoverleg van de UEFA over de FIFA-plannen. De FIFA wil een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's verkopen. De UEFA reageerde met scherpe kritiek en stelt dat de ziel van het voetbal geen handelswaar is. Naast de KNVB uiten ook de Engelse, Franse en Spaanse voetbalbond kritiek op de plannen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop. Later neemt de bewolking toe, vooral in het zuidoosten. Vanmiddag is er kans op regen of onweersbuien in het oosten, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer. Vanavond wordt het rustiger met perioden met zon en weinig wind. Morgen in het noorden een stuk koeler met zo'n 20 graden. In Limburg nog 29 graden en verspreid kans op buien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
32: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. De storing bij de matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale konden de borden donderdagochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor konden er geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd en bleven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren bleven twee rijstroken richting het noorden langer afgesloten, wat voor vertraging zorgde. Bij een aanrijding op de A27 bij Oosterhout is donderdag een 26-jarige man uit Breda om het leven gekomen. Het slachtoffer botste rond 3:30 s'nachts door onbekende oorzaak met zijn auto tegen de achterkant van een vrachtwagen. Een blaas- en speekseltest bij de vrachtwagenchauffeur waren allebei negatief. De betrokken voertuigen zijn weggesleept en worden verder onderzocht. De weg was enige tijd deels afgesloten, maar is inmiddels weer open.
19: Juli 2026 was de op één na droogste julimaand sinds het begin van de metingen in 1906. Gemiddeld viel er maar 12 mm neerslag, zo'n 70 mm minder dan normaal. Vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg bleef het vrijwel droog. De maand was ook uitzonderlijk zonnig, met 290 zonuren, tegenover een gemiddelde van 220. De gemiddelde temperatuur kwam uit op bijna 20 graden.
20: Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat maakt de matrixborden in het noordoosten van Nederland onbedienbaar. Daardoor kan de wegbeheerder geen rode kruisen plaatsen of verwijderen en blijven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren kunnen twee afgesloten rijstroken richting het noorden niet worden vrijgegeven, wat voor vertraging zorgt. Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing en roept weggebruikers op extra alert te zijn.
21: Radisson Hotel Group heeft samen met Accenture een hotelzoek-app in ChatGPT gelanceerd. Reizigers kunnen in gewone spreektaal zoeken naar beschikbaarheid en tarieven van meer dan 1000 hotels in ruim 100 landen. De app toont vervolgens relevante hotels met voorzieningen, prijzen en locaties op een interactieve kaart. De reservering wordt uiteindelijk afgerond op de website van Radisson.
22: De Nederlandse bevolking groeit minder hard dan vorig jaar, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In het eerste halfjaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij, bijna een derde minder dan een jaar eerder. Nederland telt nu zo'n 18.150.000 inwoners. De groei kwam volledig door migratie, want er overleden meer mensen dan er werden geboren. Vooral het aantal Syriërs dat naar Nederland kwam, daalde fors.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Het Robert Koch Instituut schat dat dit jaar in Duitsland al bijna 10.000 mensen zijn overleden, mede als gevolg van de hitte. Dat is meer dan het aantal hittedoden over een heel jaar sinds 2016. Duitsland heeft, net als andere delen van Europa, al vroeg in de zomer meerdere hittegolven gehad. In het oosten van Neder-Saxe kan het plaatselijk 37 graden worden. Vrijdag wordt het koeler, met temperaturen van hooguit 27 graden.
7: China heeft geprotesteerd bij Nieuw-Zeeland nadat minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters, een parlementslid van Chinese komaf, zei terug te gaan naar zijn eigen land. Peters botste tijdens een debat over de coronapandemie met de in Nieuw-Zeeland opgegroeide politicus Lawrence Xunan en haalde uit naar diens geboorteland. Premier Christopher Luxon verweet de minister ongepaste aandachtstrekkerij. De Chinese ambassade heeft bij het ministerie van Peters geklaagd over de uitspraken.
8: EU-voorzitter Antonio Costa zegt dat de schending van het Poolse luchtruim opnieuw laat zien dat de Russische agressie een bedreiging vormt voor heel Europa. Volgens Costa werd het Poolse luchtruim geschonden tijdens de massale Russische aanval op Oekraïne. De EU is volledig solidair met Oekraïne en Polen, aldus Costa. De lidstaten hebben ingestemd met ruim 8 miljard euro extra steun voor de Oekraïnse luchtverdediging in 2026.
23: De brand die woensdag uitbrak in de haven van het Egyptische Damietta is vermoedelijk veroorzaakt door een droneaanval, meldt de Egyptische regering na voorlopig onderzoek. Twee gastankers raakten beschadigd, maar er vielen geen doden of gewonden. Volgens het Britse maritieme veiligheidsbedrijf Embry werden een Amerikaans en een Grieks schip getroffen door één of meer drones. De brand zou op een van de schepen zijn ontstaan en zich daarna hebben verspreid naar het andere vaartuig. Niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.
24: De natuurbranden in het westen van de regio Madrid en aangrenzende gebieden zijn vrijwel gedoofd. De brand breidt zich al 2 dagen niet meer uit. In de nacht van woensdag op donderdag is hard gewerkt om na te blussen en de randen van de branden te stabiliseren. Minder dan 1000 geëvacueerde mensen kunnen nog niet terug naar huis. Premier Pedro Sanchez brengt donderdag opnieuw een bezoek aan het getroffen gebied.
25: In Polen is na een schending van het luchtruim een krater van ongeveer 10 meter breed aangetroffen. Wat er precies is ingeslagen is nog onduidelijk. De Poolse krijgsmacht had 's nachts een ongeïdentificeerd object waargenomen dat van de radar verdween en vermoedelijk is neergekomen bij het dorp Tarnawa Kolonia, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Premier Donald Tusk gaat naar het gebied. Oekraïne was die nacht op grote schaal bestookt met Russische drones en raketten, waarna Polen gevechtsvliegtuigen inzetten om het eigen luchtruim te beschermen.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Samsung heeft de afgelopen kwartaal opnieuw fors meer winst gemaakt, dankzij de enorme vraag naar geheugenchips voor AI-datacenters. De operationele winst vernegentienvoudigde tot ruim 54 miljard euro. De chipdivisie maakte 250 keer meer winst dan een jaar eerder. Samsung verwacht dat het tekort aan geheugenchips volgend jaar verder toeneemt. Door de hoge chipprijzen leed de smartphone-divisie voor het eerst ooit verlies.
29: Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege een bosbrand op het Griekse eiland. Dat gebeurde woensdagavond. Sunweb bracht eerder al ruim 250 reizigers in veiligheid. TUI zegt geen accommodaties in de buurt van de brand te hebben, maar volgt de situatie nauwgezet. Griekenland heeft in de zomer vaak te maken met natuurbranden.
0: Shell heeft afgelopen kwartaal een winst van $9,8 miljard geboekt, ruimschoots het dubbele van een jaar eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zorgden voor de hoogste kwartaalwinst sinds begin 2023.

0: viel echter lager uit dan verwacht. Mede door 212 miljoen euro aan extra marketingkosten voor het WK. Het aandeel daalde donderdagochtend 17% op de beurs in Frankfurt. Reisorganisatie Sunweb heeft 252 reizigers op Kreta in veiligheid gebracht vanwege een bosbrand op het Griekse eiland. De reizigers zijn met bussen naar andere accommodaties overgebracht, meldt het bedrijf na berichtgeving door het AD. Alle reizigers zijn veilig en er zijn geen gewonden. Sunweb regelt ook het vervoer voor vertrekkende en aankomende reizigers en houdt de situatie nauwlettend in de gaten. DSM Firmenich ging donderdag flink omhoog op de Amsterdamse beurs, na goed ontvangen resultaten en een iets positievere verwachting voor de omzetgroei. Het aandeel steeg 10%. Het bedrijf wil ongeveer 1000 banen schrappen om kosten te besparen. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,7% hoger op ruim 1100 punten. Ook ING, Shell en Vopak stegen na sterke kwartaalcijfers, terwijl Pharming 20% kelderde na een verlaagde omzetverwachting. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi heeft 10 dagen na de verloren WK-finale met Argentinië de training bij Inter Miami hervat. De 39-jarige aanvaller miste de eerste 2 competitiewedstrijden na het WK, maar zijn club won beide duels. Messi sloeg ook de All-Star Game over om zijn zieke vader te bezoeken. Het is nog niet duidelijk of hij zaterdag tegen Columbus Crew al zijn rentree maakt. Turnster Sanne Wevers is op haar 34ste opgenomen in de selectie voor de EK-turnen in het Kroatische Zagreb. De Olympisch balkampioene van 2016 maakt daarmee over 2 weken haar rentree op internationaal niveau. De 15-jarige Vera Ubbink debuteert bij de Europese titelstrijd. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus. Een plek bij de beste 13 landenteams is nodig voor een teamticket voor de WK in Rotterdam in oktober. De Australische Spelersvakbond heeft zich aangesloten bij de groeiende kritiek op het FIFA-plan om particuliere investeerders te betrekken bij het WK en andere evenementen. Volgens de vakbond zet de FIFA druk op nationale bonden en wordt er niet gekeken naar het belang van spelers en supporters. De vakbond hekelt het gebrek aan transparantie rond het voorstel. Eerder sprak ook de UEFA zich al uit tegen het plan. En volgens buitenlandse media houdt de Europese Bond een spoedbijeenkomst met de 55 aangesloten landen. Bondsvoorzitter Frank Paul en secretaris-generaal Gijs de Jong vertegenwoordigen de KNVB bij het spoedoverleg van de UEFA over de FIFA-plannen. De FIFA wil een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's verkopen. De UEFA reageerde met scherpe kritiek en stelt dat de ziel van het voetbal geen handelswaar is. Naast de KNVB uitte ook de Engelse, Franse en Spaanse voetbalbond kritiek op de plannen. Nederland doet met 60 sporters mee aan de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexanderstadium. Femke Broeders-Bol is de blikvanger van de selectie van 32 mannen en 28 vrouwen. Zij stapte na succesvolle jaren op de 400 meter horde over naar de 800 meter. 2 jaar geleden behaalde Nederland op de EK in Rome een recordaantal van 12 medailles. Sparta Rotterdam neemt de 20-jarige middenvelder Robin van Kruijsen over van FC Volendam. Van Kruijsen tekent een contract voor 4 jaar bij de Eredivisieclub. Hij doorliep bij Volendam alle jeugdelftallen en debuteerde in september vorig jaar in het eerste elftal. In 26 wedstrijden maakte hij 4 doelpunten en gaf hij 3 assists. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.

0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop. Later neemt de bewolking toe, vooral in het zuidoosten. Vanmiddag is er kans op regen of onweersbuien in het oosten, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer. Vanavond wordt het rustiger met perioden met zon en weinig wind. Morgen in het noorden een stuk koeler met zo'n 20 graden. In Limburg nog 29 graden en verspreid kans op buien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De storing bij de matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale konden de borden donderdagochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor konden er geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd en bleven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren bleven twee rijstroken richting het noorden langer afgesloten, wat voor vertraging zorgde. Bij een aanrijding op de A27 bij Oosterhout is donderdag een 26-jarige man uit Breda om het leven gekomen. Het slachtoffer botste rond 3:30 s'nachts door onbekende oorzaak met zijn auto tegen de achterkant van een vrachtwagen. Een blaas- en speekseltest bij de vrachtwagenchauffeur waren allebei negatief. De betrokken voertuigen zijn weggesleept en worden verder onderzocht. De weg was enige tijd deels afgesloten, maar is inmiddels weer open. Juli 2026 was de op één na droogste julimaand sinds het begin van de metingen in 1906. Gemiddeld viel er maar 12 mm neerslag, zo'n 70 mm minder dan normaal. Vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg bleef het vrijwel droog. De maand was ook uitzonderlijk zonnig, met 290 zonuren, tegenover een gemiddelde van 220. De gemiddelde temperatuur kwam uit op bijna 20 graden. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat maakt de matrixborden in het noordoosten van Nederland onbedienbaar. Daardoor kan de wegbeheerder geen rode kruisen plaatsen of verwijderen en blijven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren kunnen twee afgesloten rijstroken richting het noorden niet worden vrijgegeven, wat voor vertraging zorgt. Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing en roept weggebruikers op extra alert te zijn. Radisson Hotel Group heeft samen met Accenture een hotelzoek-app in ChatGPT gelanceerd. Reizigers kunnen in gewone spreektaal zoeken naar beschikbaarheid en tarieven van meer dan 1000 hotels in ruim 100 landen. De app toont vervolgens relevante hotels met voorzieningen, prijzen en locaties op een interactieve kaart. De reservering wordt uiteindelijk afgerond op de website van Radisson. De Nederlandse bevolking groeit minder hard dan vorig jaar, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In het eerste halfjaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij, bijna een derde minder dan een jaar eerder. Nederland telt nu zo'n 18.150.000 inwoners. De groei kwam volledig door migratie, want er overleden meer mensen dan er werden geboren. Vooral het aantal Syriërs dat naar Nederland kwam, daalde fors. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Robert Koch Instituut schat dat dit jaar in Duitsland al bijna 10.000 mensen zijn overleden, mede als gevolg van de hitte. Dat is meer dan het aantal hittedoden over een heel jaar sinds 2016. Duitsland heeft, net als andere delen van Europa, al vroeg in de zomer meerdere hittegolven gehad. In het oosten van Neder-Saxe kan het plaatselijk 37 graden worden. Vrijdag wordt het koeler,
2: met temperaturen van hooguit 27 graden. China heeft geprotesteerd bij Nieuw-Zeeland nadat minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters, een parlementslid van Chinese komaf, zei terug te gaan naar zijn eigen land. Peters botste tijdens een debat over de coronapandemie met de in Nieuw-Zeeland opgegroeide politicus Lawrence Xunan en haalde uit naar diens geboorteland. Premier Christopher Luxon verweet de minister ongepaste aandachtstrekkerij. De Chinese ambassade heeft bij het ministerie van Peters geklaagd over de uitspraken. EU-voorzitter Antonio Costa zegt dat de schending van het Poolse luchtruim opnieuw laat zien dat de Russische agressie een bedreiging vormt voor heel Europa. Volgens Costa werd het Poolse luchtruim geschonden tijdens de massale Russische aanval op Oekraïne. De EU is volledig solidair met Oekraïne en Polen, aldus Costa. De lidstaten hebben ingestemd met ruim 8 miljard euro extra steun voor de Oekraïnse luchtverdediging in 2026. De brand die woensdag uitbrak in de haven van het Egyptische Damietta is vermoedelijk veroorzaakt door een droneaanval, meldt de Egyptische regering na voorlopig onderzoek. Twee gastankers raakten beschadigd, maar er vielen geen doden of gewonden. Volgens het Britse maritieme veiligheidsbedrijf Embry werden een Amerikaans en een Grieks schip getroffen door één of meer drones. De brand zou op een van de schepen zijn ontstaan en zich daarna hebben verspreid naar het andere vaartuig. Niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De natuurbranden in het westen van de regio Madrid en aangrenzende gebieden zijn vrijwel gedoofd. De brand breidt zich al 2 dagen niet meer uit. In de nacht van woensdag op donderdag is hard gewerkt om na te blussen en de randen van de branden te stabiliseren. Minder dan 1000 geëvacueerde mensen kunnen nog niet terug naar huis. Premier Pedro Sanchez brengt donderdag opnieuw een bezoek aan het getroffen gebied. In Polen is na een schending van het luchtruim een krater van ongeveer 10 meter breed aangetroffen. Wat er precies is ingeslagen is nog onduidelijk. De Poolse krijgsmacht had 's nachts een ongeïdentificeerd object waargenomen dat van de radar verdween en vermoedelijk is neergekomen bij het dorp Tarnawa Kolonia, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Premier Donald Tusk gaat naar het gebied. Oekraïne was die nacht op grote schaal bestookt met Russische drones en raketten, waarna Polen gevechtsvliegtuigen inzetten om het eigen luchtruim te beschermen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Samsung heeft afgelopen kwartaal opnieuw fors meer winst gemaakt, dankzij de enorme vraag naar geheugenchips voor AI-datacenters. De operationele winst vernegentienvoudigde tot ruim 54 miljard euro. De chipdivisie maakte 250 keer meer winst dan een jaar eerder. Samsung verwacht dat het tekort aan geheugenchips volgend jaar verder toeneemt. Door de hoge chipprijzen leed de smartphone-divisie voor het eerst ooit verlies. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege een bosbrand op het Griekse eiland. Dat gebeurde woensdagavond. Sunweb bracht eerder al ruim 250 reizigers in veiligheid. TUI zegt geen accommodaties in de buurt van de brand te hebben, maar volgt de situatie nauwgezet. Griekenland heeft in de zomer vaak te maken met natuurbranden. Shell heeft afgelopen kwartaal een winst van 9,8 miljard dollar geboekt, ruimschoots het dubbele van een jaar eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zorgden voor de hoogste kwartaalwinst sinds begin 2023. Wel daalde de gasproductie met zo'n 30% door schade aan een groot gascomplex in Qatar na een Iraanse aanval. Milieuorganisaties Greenpeace en Milieudefensie reageren verontwaardigd op de winstsprong. Adidas heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van 6,7 miljard euro behaald, een stijging van 13%. Het wereldkampioenschap voetbal zorgde voor groei in alle regio's. Het bedrijf verhoogde de omzetverwachting voor het hele jaar. De winst viel echter lager uit dan verwacht, mede door 212 miljoen euro aan extra marketingkosten voor het WK. Het aandeel daalde donderdagochtend 17% op de beurs in Frankfurt. Reisorganisatie Sunweb heeft 252 reizigers op Kreta in veiligheid gebracht vanwege een bosbrand op het Griekse eiland. De reizigers zijn met bussen naar andere accommodaties overgebracht, meldt het bedrijf na berichtgeving door het AD. Alle reizigers zijn veilig en er zijn geen gewonden. Sunweb regelt ook het vervoer voor vertrekkende en aankomende reizigers en houdt de situatie nauwlettend in de gaten. DSM Firmany ging donderdag flink omhoog op de Amsterdamse beurs, na goed ontvangen resultaten en een iets positievere verwachting voor de omzetgroei. Het aandeel steeg 10%. Het bedrijf wil ongeveer 1000 banen schrappen om kosten te besparen. De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,7% hoger op ruim 1100 punten. Ook ING, Shell en Vopak stegen na sterke kwartaalcijfers, terwijl Pharming 20% kelderde na een verlaagde omzetverwachting. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi heeft 10 dagen na de verloren WK-finale met Argentinië de training bij Inter Miami hervat. De 39-jarige aanvaller miste de eerste 2 competitiewedstrijden na het WK, maar zijn club won beide duels. Messi sloeg ook de All-Star Game over om zijn zieke vader te bezoeken. Het is nog niet duidelijk of hij zaterdag tegen Columbus Crew al zijn rentree maakt. Turnster Sanne Wevers is op haar 34ste opgenomen in de selectie voor de EK-turnen in het Kroatische Zagreb. De Olympisch balkampioene van 2016 maakt daarmee over 2 weken haar rentree op internationaal niveau. De 15-jarige Vera Ubbink debuteert bij de Europese titelstrijd. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus. Een plek bij de beste 13 landenteams is nodig voor een teamticket voor de WK in Rotterdam in oktober. De Australische Spelersvakbond heeft zich aangesloten bij de groeiende kritiek op het FIFA-plan om particuliere investeerders te betrekken bij het WK en andere evenementen. Volgens de vakbond zet de FIFA druk op nationale bonden en wordt er niet gekeken naar het belang van spelers en supporters. De vakbond hekelt het gebrek aan transparantie rond het voorstel. Eerder sprak ook de UEFA zich al uit tegen het plan. En volgens buitenlandse media houdt de Europese Bond een spoedbijeenkomst met de 55 aangesloten landen. Bondsvoorzitter Frank Baal en secretaris-generaal Gijs de Jong vertegenwoordigen de KNVB bij het spoedoverleg van de UEFA over de FIFA-plannen. De FIFA wil een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's verkopen. De UEFA reageerde met scherpe kritiek en stelt dat de ziel van het voetbal geen handelswaar is. Naast de KNVB uiten ook de Engelse, Franse en Spaanse voetbalbond kritiek op de plannen. Nederland doet met 60 sporters mee aan de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexanderstadium. Femke Broeders-Bol is de blikvanger van de selectie van 32 mannen en 28 vrouwen. Zij stapte na succesvolle jaren op de 400 meter horde over naar de 800 meter. 2 jaar geleden behaalde Nederland op de EK in Rome een recordaantal van 12 medailles. Sparta Rotterdam neemt de 20-jarige middenvelder Robin van Kruijsen over van FC Volendam. Van Kruijsen tekent een contract voor 4 jaar bij de Eredivisieclub. Hij doorliep bij Volendam alle jeugdelftallen en debuteerde in september vorig jaar in het eerste elftal. In 26 wedstrijden maakte hij 4 doelpunten en gaf hij 3 assists. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio,
2: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er in het zuidoosten wat bewolking bijkomen. Vanmiddag neemt de bewolking toe en is er in het oosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond wordt het rustiger met perioden met zon en droog weer. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het in het noorden een stuk koeler, rond de 20 graden, terwijl het in Limburg nog 29 graden kan worden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Hoogheemraadschap Delfland beperkt de opening van de parksluizen bij Rotterdam verder om zout water uit het gebied te houden. De sluizen gaan nog maar 2 keer per dag open, telkens 3 uur lang. Door de lage aanvoer van zoet water via de Rijn wordt het steeds moeilijker om zout water uit de Nieuwe Maas buiten de kustregio te houden. Eerder besloot Delfland al om sluizen in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen helemaal dicht te houden. De storing bij de matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale konden de borden donderdagochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor konden er geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd en bleven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren bleven 2 rijstroken richting het noorden langer afgesloten, wat voor vertraging zorgde. Bij een aanrijding op de A27 bij Oosterhout is donderdag een 26-jarige man uit Breda om het leven gekomen. Het slachtoffer botste rond 3:30 s'nachts door onbekende oorzaak met zijn auto tegen de achterkant van een vrachtwagen. Een blaas- en speekseltest bij de vrachtwagenchauffeur waren allebei negatief. De betrokken voertuigen zijn weggesleept en worden verder onderzocht. De weg was enige tijd deels afgesloten, maar is inmiddels weer open. Juli 2026 was de op 1 na droogste julimaand sinds het begin van de metingen in 1906. Gemiddeld viel er maar 12 mm neerslag, zo'n 70 mm minder dan normaal. Vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg bleef het vrijwel droog. De maand was ook uitzonderlijk zonnig, met 290 zonuren, tegenover een gemiddelde van 220. De gemiddelde temperatuur kwam uit op bijna 20 graden. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat maakt de matrixborden in het noordoosten van Nederland onbedienbaar. Daardoor kan de wegbeheerder geen rode kruisen plaatsen of verwijderen en blijven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren kunnen 2 afgesloten rijstroken richting het noorden niet worden vrijgegeven, wat voor vertraging zorgt. Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing en roept weggebruikers op extra alert te zijn. Radisson Hotel Group heeft samen met Accenture een hotelzoek-app in ChatGPT gelanceerd. Reizigers kunnen in gewone spreektaal zoeken naar beschikbaarheid en tarieven van meer dan 1000 hotels in ruim 100 landen. De app toont vervolgens relevante hotels met voorzieningen, prijzen en locaties op een interactieve kaart. De reservering wordt uiteindelijk afgerond op de website van Radisson. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten zijn nog steeds gaande, meldt bemiddelaar Pakistan. De twee landen proberen volgens het Pakistanse ministerie van Defensie stabiliteit terug te brengen in de straat van Hormuz. Sinds 8 juli gaan de vijandelijkheden onverminderd door met over en weer luchtaanvallen. Half juni sloten beide landen, dankzij Pakistanse bemiddeling, een voorlopig akkoord. Na 3 weken later werden de luchtaanvallen hervat, na oneenigheid over de Straat van Hormuz. De schending van het Poolse luchtruim bewijst volgens EU-voorzitter Costa dat de Russische agressie een bedreiging vormt voor heel Europa. Hij benadrukte dat de Europese Unie volledig solidair is met Oekraïne en Polen. De EU-lidstaten hebben donderdag definitief ingestemd met 8,3 miljard euro extra steun voor de Oekraïnse luchtverdediging in 2026. Dat geld komt uit de zogeheten Oekraïne-faciliteit, een speciaal EU-fonds van 50 miljard euro voor wederopbouw en modernisering van Oekraïne. Een object dat 's nachts neerstortte in het oosten van Polen is vermoedelijk een Russische raket. Premier Tusk zei tijdens spoedoverleg dat het waarschijnlijk gaat om een projectiel van het type KH-101. Het vloog het Poolse luchtruim binnen, verdween van de radar en sloeg in bij een dorp op zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. De autoriteiten vonden een krater van ongeveer 10 meter breed. Ook Oekraïne bevestigt dat een Russische raket het Poolse luchtruim binnendrong, tijdens een grootschalige aanval met drones en raketten. Het Robert Koch-instituut schat dat dit jaar in Duitsland al bijna 10.000 mensen zijn overleden, mede als gevolg van de hitte. Dat is meer dan het aantal hittedoden over een heel jaar sinds 2016. Duitsland heeft, net als andere delen van Europa, al vroeg in de zomer meerdere hittegolven gehad. In het oosten van Neder-Saxe kan het plaatselijk 37 graden worden. Vrijdag wordt het koeler, met temperaturen van hooguit 27 graden. China heeft geprotesteerd bij Nieuw-Zeeland nadat minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters, een parlementslid van Chinese komaf, zei terug te gaan naar zijn eigen land. Peters botste tijdens een debat over de coronapandemie met de in Nieuw-Zeeland opgegroeide politicus Lawrence Xunan en haalde uit naar diens geboorteland. Premier Christopher Luxon verweet de minister ongepaste aandachtstrekkerij. De Chinese ambassade heeft bij het ministerie van Peters geklaagd over de uitspraken. De brand die woensdag uitbrak in de haven van het Egyptische Damietta is vermoedelijk veroorzaakt door een droneaanval, meldt de Egyptische regering na voorlopig onderzoek. 2 gastankers raakten beschadigd, maar er vielen geen doden of gewonden. Volgens het Britse maritieme veiligheidsbedrijf Embry werden een Amerikaans en een Grieks schip getroffen door 1 of meer drones. De brand zou op een van de schepen zijn ontstaan en zich daarna hebben verspreid naar het andere vaartuig. Niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Netbeheerder Enexis ziet de wachtlijsten voor aansluitingen op het stroomnet blijven groeien. Ondanks forse investeringen in uitbreiding. De netbeheerder investeerde ruim een vijfde meer, maar noemt dat onvoldoende om de problemen op te lossen. Sinds 1 juli reserveren netbeheerders geen capaciteit meer voor nieuwe huizen, kleine bedrijven en laadpalen. Die worden alleen nog aangesloten als er ruimte is. Volgens Enexis zorgt dat voor onrust, onder meer bij gemeenten. Consumenten moeten in september rekening houden met kleinere en duurdere appels en peren. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Door de droogte in heel Europa valt de oogst kleiner uit, wat de prijzen opdrijft. De kwaliteit is wel goed, dankzij de vele zonuren, waardoor het fruit smakelijk is. Voor telers is het een uitdaging om gewassen te koelen en van water te voorzien, want zonder koeling verbrandt de schil. De Duitse economie is in het tweede kwartaal sterker gegroeid dan verwacht. Volgens statistiekbureau Destatis steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. terwijl economen rekenden op 0,1% groei. De groei werd vooral veroorzaakt door een stijging van de export. Volgens ING-econoom Karsten Bzeski is het groeicijfer bijna te mooi om waar te zijn. En heeft Duitsland de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten getrotseerd. Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand op het Griekse eiland. Sunweb bracht eerder al ruim 250 reizigers in veiligheid. Duizenden mensen werden woensdagavond geëvacueerd uit het vakantiedorp Agia Gallini aan de zuidkust. Twee brandweerlieden kwamen om bij het bestrijden van het vuur nabij de stad Retimnon. Samsung heeft afgelopen kwartaal opnieuw veel meer winst gemaakt door de enorme vraag naar geheugenchips voor AI-datacenters. De operationele winst vernegentienvoudigde tot omgerekend ruim 54 miljard euro. De grootste chipfabrikant ter wereld verwacht dat het tekort aan geheugenchips volgend jaar verder toeneemt. De smartphone-divisie noteerde door de gestegen chipprijzen het eerste verlies ooit. Samsung wil zich meer richten op duurdere telefoonmodellen met AI-ondersteuning. Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft een contract van enkele honderden miljoenen euro's binnengehaald voor de modernisering van het fregat Bayern van de Duitse marine. De opdracht omvat onder meer het gevechtsmanagementsysteem, de radarsensoren en de voortstuwingssystemen. Ook de mogelijkheden om onderzeeërs op te sporen worden verbeterd. Het werk wordt tot en met 2029 uitgevoerd bij een werf in Wilhelmshaven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Turnster Sanne Wevers is op haar 34ste opgenomen in de selectie voor de EK-turnen in het Kroatische Zagreb. De Olympisch balkampioene van 2016 maakt daarmee over 2 weken haar rentree op internationaal niveau. De 15-jarige Vera Ubbink debuteert bij de Europese titelstrijd. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus. Een plek bij de beste 13 landenteams is nodig voor een teamticket voor de WK in Rotterdam in oktober. De Australische Spelersvakbond heeft zich aangesloten bij de groeiende kritiek op het FIFA-plan om particuliere investeerders te betrekken bij het WK en andere evenementen. Volgens de vakbond zet de FIFA druk op nationale bonden en wordt er niet gekeken naar het belang van spelers en supporters. De vakbond hekelt het gebrek aan transparantie rond het voorstel. Eerder sprak ook de UEFA zich al uit tegen het plan. En volgens buitenlandse media houdt de Europese bond een spoedbijeenkomst met de 55 aangesloten landen. Bondsvoorzitter Frank Paul en secretaris-generaal Gijs de Jong vertegenwoordigen de KNVB bij het spoedoverleg van de UEFA over de FIFA-plannen. De FIFA wil een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's verkopen. De UEFA reageerde met scherpe kritiek en stelt dat de ziel van het voetbal geen handelswaar is. Naast de KNVB uitte ook de Engelse, Franse en Spaanse voetbalbond kritiek op de plannen. Sparta Rotterdam neemt de 20-jarige middenvelder Robin van Kruijsen over van FC Volendam. Van Kruijsen tekent een contract voor 4 jaar bij de Eredivisieclub. Hij doorliep bij Volendam alle jeugdelftallen en debuteerde in september vorig jaar in het eerste elftal. In 26 wedstrijden maakte hij 4 doelpunten en gaf hij 3 assists. Nederland doet met 60 sporters mee aan de EK-atletiek in Birmingham van 10 tot en met 16 augustus. Femke Broeders-Bol is de blikvanger van de selectie van 32 mannen en 28 vrouwen. Wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder hoopt voor de 3e keer op rij de Europese titel te pakken. 2 jaar geleden behaalde Nederland op de EK in Rome een recordaantal van 12 medailles. Doelman Fosinha van Kaapverdië wil bij zijn nieuwe club Colo-Colo in Chili vasthouden aan zijn bijnaam op zijn shirt. Dat is volgens de Chileense competitieregels niet toegestaan, maar de club heeft om een uitzondering gevraagd. De 40-jarige keeper, die eigenlijk Josimar José Evora Diaz heet, werd tijdens het WK wereldberoemd. Kaapverdië pakte, mede dankzij zijn reddingen, een punt tegen het latere kampioen Spanje en haalde de 16e finale. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er in het zuidoosten wat bewolking bijkomen. Vanmiddag neemt de bewolking toe en is er in het oosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond wordt het rustiger met perioden met zon en droog weer. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het in het noorden een stuk koeler, rond de 20 graden, terwijl het in Limburg nog 29 graden kan worden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Hoogheemraadschap Delfland beperkt de opening van de parksluizen bij Rotterdam verder om zout water uit het gebied te houden. De sluizen gaan nog maar 2 keer per dag open, telkens 3 uur lang. Door de lage aanvoer van zoet water via de Rijn wordt het steeds moeilijker om zout water uit de Nieuwe Maas buiten de kustregio te houden. Eerder besloot Delfland al om sluizen in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen helemaal dicht te houden. De storing bij de matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale konden de borden donderdagochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor konden er geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd en bleven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren bleven 2 rijstroken richting het noorden langer afgesloten, wat voor vertraging zorgde. Bij een aanrijding op de A27 bij Oosterhout is donderdag een 26-jarige man uit Breda om het leven gekomen. Het slachtoffer botste rond 3:30 s'nachts door onbekende oorzaak met zijn auto tegen de achterkant van een vrachtwagen. Een blaas- en speekseltest bij de vrachtwagenchauffeur waren allebei negatief. De betrokken voertuigen zijn weggesleept en worden verder onderzocht. De weg was enige tijd deels afgesloten, maar is inmiddels weer open. Juli 2026 was de op één na droogste julimaand sinds het begin van de metingen in 1906. Gemiddeld viel er maar 12 mm neerslag, zo'n 70 mm minder dan normaal. Vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg bleef het vrijwel droog. De maand was ook uitzonderlijk zonnig, met 290 zonuren, tegenover een gemiddelde van 220. De gemiddelde temperatuur kwam uit op bijna 20 graden. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat maakt de matrixborden in het noordoosten van Nederland onbedienbaar. Daardoor kan de wegbeheerder geen rode kruisen plaatsen of verwijderen en blijven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren kunnen 2 afgesloten rijstroken richting het noorden niet worden vrijgegeven, wat voor vertraging zorgt. Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing en roept weggebruikers op extra alert te zijn. Radisson Hotel Group heeft samen met Accenture een hotelzoek-app in ChatGPT gelanceerd. Reizigers kunnen in gewone spreektaal zoeken naar beschikbaarheid en tarieven van meer dan 1000 hotels in ruim 100 landen. De app toont vervolgens relevante hotels met voorzieningen, prijzen en locaties op een interactieve kaart. De reservering wordt uiteindelijk afgerond op de website van Radisson. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten zijn nog steeds gaande, meldt bemiddelaar Pakistan. De twee landen proberen volgens het Pakistanse ministerie van Defensie stabiliteit terug te brengen in de straat van Hormuz. Sinds 8 juli gaan de vijandelijkheden onverminderd door met over en weer luchtaanvallen. Half juni sloten beide landen, dankzij Pakistanse bemiddeling, een voorlopig akkoord. Na 3 weken later werden de luchtaanvallen hervat, na oneenigheid over de straat van Hormuz. De schending van het Poolse luchtruim bewijst volgens EU-voorzitter Costa dat de Russische agressie een bedreiging vormt voor heel Europa. Hij benadrukte dat de Europese Unie volledig solidair is met Oekraïne en Polen. De EU-lidstaten hebben donderdag definitief ingestemd met 8,3 miljard euro extra steun voor de Oekraïnse luchtverdediging in 2026. Dat geld komt uit de zogeheten Oekraïne-faciliteit, een speciaal EU-fonds van 50 miljard euro voor wederopbouw en modernisering van Oekraïne. Een object dat 's nachts neerstortte in het oosten van Polen is vermoedelijk een Russische raket. Premier Tusk zei tijdens spoedoverleg dat het waarschijnlijk gaat om een projectiel van het type KH-101. Het vloog het Poolse luchtruim binnen, verdween van de radar en sloeg in bij een dorp op zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. De autoriteiten vonden een krater van ongeveer 10 meter breed. Ook Oekraïne bevestigt dat een Russische raket het Poolse luchtruim binnendrong, tijdens een grootschalige aanval met drones en raketten. Het Robert Koch-instituut schat dat dit jaar in Duitsland al bijna 10.000 mensen zijn overleden, mede als gevolg van de hitte. Dat is meer dan het aantal hittedoden over een heel jaar sinds 2016. Duitsland heeft, net als andere delen van Europa, al vroeg in de zomer meerdere hittegolven gehad. In het oosten van Neder-Saxe kan het plaatselijk 37 graden worden. Vrijdag wordt het koeler, met temperaturen van hooguit 27 graden. China heeft geprotesteerd bij Nieuw-Zeeland nadat minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters, een parlementslid van Chinese komaf, zei terug te gaan naar zijn eigen land. Peters botste tijdens een debat over de coronapandemie met de in Nieuw-Zeeland opgegroeide politicus Lawrence Xunan en haalde uit naar diens geboorteland. Premier Christopher Luxon verweet de minister ongepaste aandachtstrekkerij. De Chinese ambassade heeft bij het ministerie van Peters geklaagd over de uitspraken. De brand die woensdag uitbrak in de haven van het Egyptische Damietta is vermoedelijk veroorzaakt door een droneaanval, meldt de Egyptische regering na voorlopig onderzoek. 2 gastankers raakten beschadigd, maar er vielen geen doden of gewonden. Volgens het Britse maritieme veiligheidsbedrijf Embry werden een Amerikaans en een Grieks schip getroffen door 1 of meer drones. De brand zou op 1 van de schepen zijn ontstaan en zich daarna hebben verspreid naar het andere vaartuig. Niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Netbeheerder Enexis ziet de wachtlijsten voor aansluitingen op het stroomnet blijven groeien. Ondanks forse investeringen in uitbreiding. De netbeheerder investeerde ruim 1/5 meer, maar noemt dat onvoldoende om de problemen op te lossen. Sinds 1 juli reserveren netbeheerders geen capaciteit meer voor nieuwe huizen, kleine bedrijven en laadpalen. Die worden alleen nog aangesloten als er ruimte is. Volgens Enexis zorgt dat voor onrust, onder meer bij gemeenten. Consumenten moeten in september rekening houden met kleinere en duurdere appels en peren. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Door de droogte in heel Europa valt de oogst kleiner uit, wat de prijzen opdrijft. De kwaliteit is wel goed, dankzij de vele zonuren, waardoor het fruit smakelijk is. Voor telers is het een uitdaging om gewassen te koelen en van water te voorzien, want zonder koeling verbrandt de schil. De Duitse economie is in het tweede kwartaal sterker gegroeid dan verwacht. Volgens statistiekbureau Destatis steeg het bruto binnenlands product met 0,2%, terwijl economen rekenden op 0,1% groei. De groei werd vooral veroorzaakt door een stijging van de export. Volgens ING-econoom Karsten Bzeski is het groeicijfer bijna te mooi om waar te zijn en heeft Duitsland de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten getrotseerd. Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand op het Griekse eiland. Sunweb bracht eerder al ruim 250 reizigers in veiligheid. Duizenden mensen werden woensdagavond geëvacueerd uit het vakantiedorp Agia Gallini aan de zuidkust. Twee brandweerlieden kwamen om bij het bestrijden van het vuur nabij de stad Retimnon. Samsung heeft afgelopen kwartaal opnieuw veel meer winst gemaakt door de enorme vraag naar geheugenchips voor AI-datacenters. De operationele winst vernegentienvoudigde tot omgerekend ruim 54 miljard euro. De grootste chipfabrikant ter wereld verwacht dat het tekort aan geheugenchips volgend jaar verder toeneemt. De smartphone-divisie noteerde door de gestegen chipprijzen het eerste verlies ooit. Samsung wil zich meer richten op duurdere telefoonmodellen met AI-ondersteuning. Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft een contract van enkele honderden miljoenen euro's binnengehaald voor de modernisering van het fregat Bayern van de Duitse marine. De opdracht omvat onder meer het gevechtsmanagementsysteem, de radarsensoren en de voortstuwingssystemen. Ook de mogelijkheden om onderzeeërs op te sporen worden verbeterd. Het werk wordt tot en met 2029 uitgevoerd bij een werf in Wilhelmshaven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Turnster Sanne Wevers is op haar 34e opgenomen in de selectie voor de EK-turnen in het Kroatische Zagreb. De Olympisch balkampioene van 2016 maakt daarmee over 2 weken haar rentree op internationaal niveau. De 15-jarige Vera Ubbink debuteert bij de Europese titelstrijd. De EK voor vrouwen zijn van 13 tot en met 16 augustus. Een plek bij de beste 13 landenteams is nodig voor een teamticket voor de WK in Rotterdam in oktober. De Australische Spelersvakbond heeft zich aangesloten bij de groeiende kritiek op het FIFA-plan om particuliere investeerders te betrekken bij het WK en andere evenementen. Volgens de vakbond zet de FIFA druk op nationale bonden en wordt er niet gekeken naar het belang van spelers en supporters. De vakbond hekelt het gebrek aan transparantie rond het voorstel. Eerder sprak ook de UEFA zich al uit tegen het plan. En volgens buitenlandse media houdt de Europese bond een spoedbijeenkomst met de 55 aangesloten landen.
6: Bondsvoorzitter Frank Baal en secretaris-generaal Gijs de Jong vertegenwoordigen de KNVB bij het spoedoverleg van de UEFA over de FIFA-plannen. De FIFA wil een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's verkopen. De UEFA reageerde met scherpe kritiek en stelt dat de ziel van het voetbal geen handelswaar is. Naast de KNVB uiten ook de Engelse, Franse en Spaanse voetbalbond kritiek op de plannen. Sparta Rotterdam neemt de 20-jarige middenvelder Robin van Kruijsen over van FC Volendam. Van Kruijsen tekent een contract voor 4 jaar bij de Eredivisieclub. Hij doorliep bij Volendam alle jeugdelftallen en debuteerde in september vorig jaar in het eerste elftal. In 26 wedstrijden maakte hij 4 doelpunten en gaf hij 3 assists. Nederland doet met 60 sporters mee aan de EK-atletiek in Birmingham van 10 tot en met 16 augustus. Femke Broeders-Bol is de blikvanger van de selectie van 32 mannen en 28 vrouwen.
3: Wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder hoopt voor de derde keer op rij de Europese titel te pakken. 2 jaar geleden behaalde Nederland op de EK in Rome een recordaantal van 12 medailles. Doelman Fosinha van Kaapverdië wil bij zijn nieuwe club Colo-Colo in Chili vasthouden aan zijn bijnaam op zijn shirt. Dat is volgens de Chileense competitieregels niet toegestaan, maar de club heeft om een uitzondering gevraagd. De 40-jarige keeper, die eigenlijk Josimar José Évora Díaz heet, werd tijdens het WK wereldberoemd. Kaapverdië pakte, mede dankzij zijn reddingen, een punt tegen het latere kampioen Spanje en haalde de 16e finale. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop. Later kan er in het zuidoosten wat bewolking bijkomen. Vanmiddag neemt de bewolking toe en in het oosten is er kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het in het noorden een stuk koeler met zo'n 20 graden. In Limburg kan het nog 29 graden worden. Er is dan kans op buien met plaatselijk onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar cel. De rechtbank in Tongeren legde hem daarmee de hoogste straf op van alle verdachten in het grote drugsproces Costa. De zaak draait om de smokkel van minstens 25 ton cocaïne via de haven van Antwerpen met een straatwaarde van zo'n 3,5 miljard euro. Nathan Steveniers, die volgens het Openbaar Ministerie een leidende rol had in de organisatie, kreeg 8 jaar cel. Hoogheemraadschap Delfland beperkt de opening van de parksluizen bij Rotterdam verder om zout water uit het gebied te houden. De sluizen gaan nog maar 2 keer per dag open, telkens 3 uur lang. Door de lage aanvoer van zoet water via de Rijn wordt het steeds moeilijker om zout water uit de Nieuwe Maas buiten de kustregio te houden. Eerder besloot Delfland al om sluizen in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen helemaal dicht te houden. De storing bij de matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale konden de borden donderdagochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor konden er geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd en bleven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren bleven 2 rijstroken richting het noorden langer afgesloten, wat voor vertraging zorgde. Bij een aanrijding op de A27 bij Oosterhout is donderdag een 26-jarige man uit Breda om het leven gekomen. Het slachtoffer botste rond 3:30 s'nachts door onbekende oorzaak met zijn auto tegen de achterkant van een vrachtwagen. Een blaas- en speekseltest bij de vrachtwagenchauffeur waren allebei negatief. De betrokken voertuigen zijn weggesleept en worden verder onderzocht. De weg was enige tijd deels afgesloten, maar is inmiddels weer open. Juli 2026 was de op 1 na droogste julimaand sinds het begin van de metingen in 1906. Gemiddeld viel er maar 12 mm neerslag, zo'n 70 mm minder dan normaal. Vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg bleef het vrijwel droog. De maand was ook uitzonderlijk zonnig, met 290 zonuren, tegenover een gemiddelde van 220. De gemiddelde temperatuur kwam uit op bijna 20 graden. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat maakt de matrixborden in het noordoosten van Nederland onbedienbaar. Daardoor kan de wegbeheerder geen rode kruisen plaatsen of verwijderen en blijven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren kunnen twee afgesloten rijstroken richting het noorden niet worden vrijgegeven, wat voor vertraging zorgt. Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing en roept weggebruikers op extra alert te zijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De autoriteiten in het Franse departement Gironde laten 84.000 geëvacueerden terugkeren na 3 kalme nachten. De brandweer is optimistisch en voelt zich gesterkt door regenbuien. De brand heeft in een week tijd 42.000 hectare verwoest en in totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. De autosnelweg van Bordeaux naar Biarritz gaat weer open. Ruim 60.000 werknemers in het getroffen gebied kunnen nog niet aan het werk. Een Iraanse aanval heeft in Kuwait aan zeker 1 persoon het leven gekost. Volgens het ministerie van Defensie raakte een gebouw van een Chinees bedrijf in het noorden van het land zwaar beschadigd. De nationaliteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Jordanië meldde donderdag dat het meerdere Iraanse raketten heeft onderschept, zonder dat daar slachtoffers vielen. De VS voerde opnieuw nachtelijke bombardementen uit op Iran, waarbij volgens Iraanse staatsmedia zeker 3 mensen omkwamen. De onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten zijn nog steeds gaande, meldt bemiddelaar Pakistan. De twee landen proberen volgens het Pakistanse ministerie van Defensie stabiliteit terug te brengen in de straat van Hormuz. Sinds 8 juli gaan de vijandelijkheden onverminderd door met over en weer luchtaanvallen. Half juni sloten beide landen dankzij Pakistanse bemiddeling een voorlopig akkoord. Maar 3 weken later werden de luchtaanvallen hervat, na oneenigheid over de straat van Hormuz. De schending van het Poolse luchtruim bewijst volgens EU-voorzitter Costa dat de Russische agressie een bedreiging vormt voor heel Europa. Hij benadrukte dat de Europese Unie volledig solidair is met Oekraïne en Polen. De EU-lidstaten hebben donderdag definitief ingestemd met 8,3 miljard euro extra steun voor de Oekraïnse luchtverdediging in 2026. Dat geld komt uit de zogeheten Oekraïne-faciliteit, een speciaal EU-fonds van 50 miljard euro voor wederopbouw en modernisering van Oekraïne. Een object dat 's nachts neerstortte in het oosten van Polen is vermoedelijk een Russische raket. Premier Tusk zei tijdens spoedoverleg dat het waarschijnlijk gaat om een projectiel van het type KH-101. Het vloog het Poolse luchtruim binnen, verdween van de radar en sloeg in bij een dorp op zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. De autoriteiten vonden een krater van ongeveer 10 meter breed. Ook Oekraïne bevestigt dat een Russische raket het Poolse luchtruim binnendrong, tijdens een grootschalige aanval met drones en raketten. Het Robert Koch Instituut schat dat dit jaar in Duitsland al bijna 10.000 mensen zijn overleden, mede als gevolg van de hitte. Dat is meer dan het aantal hittedoden over een heel jaar sinds 2016. Duitsland heeft, net als andere delen van Europa, al vroeg in de zomer meerdere hittegolven gehad. In het oosten van Neder-Saksen kan het plaatselijk 37 graden worden. Vrijdag wordt het koeler, met temperaturen van hooguit 27 graden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Europese Unie heeft de aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van 7 zogeheten AI-gigafabrieken. Die moeten met elk 100.000 AI-chips 4 keer zo groot worden als bestaande AI-fabrieken in Europa. De bouw kost naar verwachting 30 miljard euro, waarvan 10 miljard uit publieke middelen en 20 miljard uit private investeringen. De aanbesteding staat open tot en met 12 november.

0: laat palen. Dat zorgt volgens Enexis voor onrust bij huishoudens, kleine ondernemers en gemeenten. De netbeheerder benadrukt dat naast bouwen ook meer ingezet moet worden op flexibiliteit en creatieve oplossingen. De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal met 0,4% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal, meldt Eurostat op basis van voorlopige cijfers. Dat is meer dan verwacht en volgt op een nulgroei in de eerste drie maanden van het jaar. De grootste economieën lieten allemaal groei zien. Spanje groeide het sterkst met 0,7%, terwijl Duitsland, Italië en Frankrijk elk 0,2% groeiden. Ook de Nederlandse economie groeide met 0,4%, iets meer dan in het eerste kwartaal. Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft een contract van enkele honderden miljoenen euro's binnengehaald voor de modernisering van het marinefregat Bayern. De werkzaamheden omvatten onder meer het gevechtsmanagementsysteem, radarsensoren en voortstuwingssystemen. Het fregat moet daardoor inzetbaar blijven tot minstens 2035. De opdracht geldt als een kleine troost voor Rheinmetall, dat eerder een grote order voor de bouw van 6 nieuwe fregatten misliep. Berlijn schrapte dat programma vorige maand vanwege fors opgelopen kosten. Consumenten moeten in september rekening houden met kleinere en duurdere appels en peren. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Door de droogte in heel Europa valt de oogst kleiner uit, wat de prijzen opdrijft. De kwaliteit is wel goed, dankzij de vele zonuren, waardoor het fruit smakelijk is. Voor telers is het een uitdaging om gewassen te koelen en van water te voorzien. Want zonder koeling verbrandt de schil. De Duitse economie is in het tweede kwartaal sterker gegroeid dan verwacht. Volgens statistiekbureau Destatis steeg het bruto binnenlands product met 0,2%, terwijl economen rekenden op 0,1% groei. De groei werd vooral veroorzaakt door een stijging van de export. Volgens ING-econoom Karsten Bzeski is het groeicijfer bijna te mooi om waar te zijn en heeft Duitsland de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten getrotseerd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondsvoorzitter Frank Baal en secretaris-generaal Gijs de Jong vertegenwoordigen de KNVB bij het spoedoverleg van de UEFA over de FIFA-plannen. De FIFA wil een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's verkopen. De UEFA reageerde met scherpe kritiek en stelt dat de ziel van het voetbal geen handelswaar is. Naast de KNVB uiten ook de Engelse, Franse en Spaanse voetbalbond kritiek op de plannen. Sparta Rotterdam neemt de 20-jarige middenvelder Robin van Kruijsen over van FC Volendam. Van Kruijsen tekent een contract voor 4 jaar bij de Eredivisieclub. Hij doorliep bij Volendam alle jeugdelftallen en debuteerde in september vorig jaar in het eerste elftal. In 26 wedstrijden maakte hij 4 doelpunten en gaf hij 3 assists. Nederland doet met 60 sporters mee aan de EK-atletiek in Birmingham van 10 tot en met 16 augustus. Femke Broeders-Bol is de blikvanger van de selectie van 32 mannen en 28 vrouwen. Wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder hoopt voor de 3e keer op rij de Europese titel te pakken. 2 jaar geleden behaalde Nederland op de EK in Rome een recordaantal van 12 medailles. Doelman Fosinha van Kaapverdië wil bij zijn nieuwe club Colo-Colo in Chili vasthouden aan zijn bijnaam op zijn shirt. Dat is volgens de Chileense competitieregels niet toegestaan, maar de club heeft om een uitzondering gevraagd. De 40-jarige keeper, die eigenlijk Josimar José Evora Diaz heet, werd tijdens het WK wereldberoemd. Kaapverdië pakte, mede dankzij zijn reddingen, een punt tegen het latere kampioen Spanje en haalde de 16e finale. De Nederlandse voetballers Sean Steur en Sven Botman krijgen bij Newcastle United een andere trainer. Eddie Howe is volgens de BBC en Sky Sports per direct opgestapt, een dag na een ruime nederlaag in een oefenwedstrijd. Hou

0: was 5 jaar trainer en leidde de club naar winst van de League Cup in 2025, de eerste prijs in 70 jaar. De Duitse coach Matthias Jaissel van Al Ahly geldt als belangrijkste kandidaat om Hou op te volgen. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van WK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese Voetbalbond UEFA zich al uit tegen het plan. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten trekken enkele buien over met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 24 graden aan de kust tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen met zo'n 17 graden. Morgen af en toe zon, maar ook kans op buien. In het noorden wordt het een stuk koeler met 20 graden, in Limburg nog 29 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar cel in het grote drugsproces Costa. De zaak draait om de invoer van minstens 25 ton cocaïne via de haven van Antwerpen, met een straatwaarde van zo'n 3,5 miljard euro. Leidekkers verblijft vermoedelijk in Sierra Leone. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd en looft 200.000 euro uit voor de gouden tip die tot zijn aanhouding leidt. Hoogheemraadschap Delfland beperkt de opening van de parksluizen bij Rotterdam verder om zout water uit het gebied te houden. De sluizen gaan nog maar 2 keer per dag open, telkens 3 uur lang. Door de lage aanvoer van zoet water via de Rijn wordt het steeds moeilijker om zout water uit de Nieuwe Maas buiten de kustregio te houden. Eerder besloot Delfland al om sluizen in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen helemaal dicht te houden.
5: De storing bij de matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale konden de borden donderdagochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor konden er geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd en bleven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren bleven 2 rijstroken richting het noorden langer afgesloten, wat voor vertraging zorgde. Bij een aanrijding op de A27 bij Oosterhout is donderdag een 26-jarige man uit Breda om het leven gekomen. Het slachtoffer botste rond 3:30 s'nachts door onbekende oorzaak met zijn auto tegen de achterkant van een vrachtwagen. Een blaas- en speekseltest bij de vrachtwagenchauffeur waren allebei negatief. De betrokken voertuigen zijn weggesleept en worden verder onderzocht. De weg was enige tijd deels afgesloten, maar is inmiddels weer open. Juli 2026 was de op 1 na droogste julimaand sinds het begin van de metingen in 1906. Gemiddeld viel er maar 12 mm neerslag, zo'n 70 mm minder dan normaal. Vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg bleef het vrijwel droog. De maand was ook uitzonderlijk zonnig, met 290 zonuren, tegenover een gemiddelde van 220. De gemiddelde temperatuur kwam uit op bijna 20 graden.
6: Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat maakt de matrixborden in het noordoosten van Nederland onbedienbaar. Daardoor kan de wegbeheerder geen rode kruisen plaatsen of verwijderen en blijven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren kunnen twee afgesloten rijstroken richting het noorden niet worden vrijgegeven, wat voor vertraging zorgt. Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing en roept weggebruikers op extra alert te zijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Sanchez heeft de noodtoestand vanwege de natuurbranden in de regio's Ávila en Madrid beëindigd. De situatie is deze week flink verbeterd en een groot deel van de tienduizenden evacuees is terug naar huis. De brand in Ávila is met zo'n 50.000 hectare de grootste in Spanje sinds de jaren 60. In de regio Madrid legden de vlammen 27.000 hectare in de as en mogen nog ongeveer 1.000 evacuees niet terug. Bij een nieuwe brand in de gemeente Fermoselle bij de Portugese grens zijn meer dan 600 mensen geëvacueerd. In Engeland worden bijna 2900 sterfgevallen in mei en juni in verband gebracht met de hitte, meldt gezondheidsdienst UKHSA. Dat zijn er nu al meer dan in heel 2025 en het record uit 2022 van bijna 3000 komt snel dichterbij. Vooral de achtdaagse hittegolf in juni was dodelijk, met ruim 2100 sterfgevallen. Het gaat nog om voorlopige cijfers. Minister van Volksgezondheid Cooper reageert bezorgd en zegt dat de zomerhitte een steeds ernstigere impact heeft op de gezondheid. De autoriteiten in het Franse departement Gironde laten 84.000 geëvacueerden terugkeren na 3 kalme nachten. De brandweer is optimistisch en voelt zich gesterkt door regenbuien. De brand heeft in een week tijd 42.000 hectare verwoest en in totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. De autosnelweg van Bordeaux naar Biarritz gaat weer open. Ruim 60.000 werknemers in het getroffen gebied kunnen nog niet aan het werk. Een Iraanse aanval heeft in Koeweit aan zeker 1 persoon het leven gekost. Volgens het ministerie van Defensie raakte een gebouw van een Chinees bedrijf in het noorden van het land zwaar beschadigd. De nationaliteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Jordanië meldde donderdag dat het meerdere Iraanse raketten heeft onderschept, zonder dat daar slachtoffers vielen. De VS voerde opnieuw nachtelijke bombardementen uit op Iran, waarbij volgens Iraanse staatsmedia zeker 3 mensen omkwamen. De onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten zijn nog steeds gaande, meldt bemiddelaar Pakistan. De twee landen proberen volgens het Pakistanse ministerie van Defensie stabiliteit terug te brengen in de straat van Hormuz. Sinds 8 juli gaan de vijandelijkheden onverminderd door met over en weer luchtaanvallen. Half juni sloten beide landen dankzij Pakistanse bemiddeling een voorlopig akkoord. Na 3 weken later werden de luchtaanvallen hervat, na oneenigheid over de straat van Hormuz. De schending van het Poolse luchtruim bewijst volgens EU-voorzitter Costa dat de Russische agressie een bedreiging vormt voor heel Europa. Hij benadrukte dat de Europese Unie volledig solidair is met Oekraïne en Polen. De EU-lidstaten hebben donderdag definitief ingestemd met 8,3 miljard euro extra steun voor de Oekraïnse luchtverdediging in 2026. Dat geld komt uit de zogeheten Oekraïne-faciliteit, een speciaal EU-fonds van 50 miljard euro voor wederopbouw en modernisering van Oekraïne. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
8: De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal met 0,4% gegroeid, meldt Eurostat op basis van voorlopige cijfers. Dat is meer dan verwacht en volgt op een nulgroei in het eerste kwartaal. Duitsland, Italië en Frankrijk groeiden elk met 0,2%, terwijl Spanje zelfs 0,7% groeide. Ook de Nederlandse economie groeide met 0,4%. Het eerder gemelde krimpcijfer voor het eerste kwartaal is herzien tot een nulgroei. De Europese Unie heeft de aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van 7 zogeheten AI-gigafabrieken. Die moeten met elk 100.000 AI-chips 4 keer zo groot worden als bestaande AI-fabrieken in Europa. De bouw kost naar verwachting 30 miljard euro, waarvan 10 miljard uit publieke middelen en 20 miljard uit private investeringen. De aanbesteding staat open tot en met 12 november. Nederland investeert niet in een eigen gigafabriek, maar Nederlandse bedrijven kunnen rekenruimte inkopen bij fabrieken in andere EU-landen.
9: Netbeheerder Enexis ziet de wachtlijst voor stroomaansluitingen verder oplopen, ondanks een investering van 1,1 miljard euro in uitbreiding van het net. Het totaal aantal klantaanvragen op de wachtlijst staat inmiddels op ruim 11.000. Sinds 1 juli reserveren netbeheerders geen capaciteit meer voor nieuwe huizen, kleine bedrijven en laadpalen. Dat zorgt volgens Enexis voor onrust bij huishoudens, kleine ondernemers en gemeenten. De netbeheerder benadrukt dat naast bouwen ook meer ingezet moet worden op flexibiliteit en creatieve oplossingen.
10: Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft een contract van enkele honderden miljoenen euro's binnengehaald voor de modernisering van het marinefregat Bayern. De werkzaamheden omvatten onder meer het gevechtsmanagementsysteem, radarsensoren en voortstuwingssystemen. Het fregat moet daardoor inzetbaar blijven tot minstens 2035. De opdracht geldt als een kleine troost voor Rheinmetall, dat eerder een grote order voor de bouw van 6 nieuwe fregatten misliep. Berlijn schrapte dat programma vorige maand vanwege fors opgelopen kosten.
11: Consumenten moeten in september rekening houden met kleinere en duurdere appels en peren. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Door de droogte in heel Europa valt de oogst kleiner uit, wat de prijzen opdrijft. De kwaliteit is wel goed, dankzij de vele zonuren, waardoor het fruit smakelijk is. Voor telers is het een uitdaging om gewassen te koelen en van water te voorzien. Want zonder koeling verbrandt de schil.
12: De Duitse economie is in het tweede kwartaal sterker gegroeid dan verwacht. Volgens statistiekbureau Destatis steeg het bruto binnenlands product met 0,2%, terwijl economen rekenden op 0,1% groei. De groei werd vooral veroorzaakt door een stijging van de export. Volgens ING-econoom Karsten Bzeski is het groeicijfer bijna te mooi om waar te zijn en heeft Duitsland de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten getrotseerd.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Bondsvoorzitter Frank Baal en secretaris-generaal Gijs de Jong vertegenwoordigen de KNVB bij het spoedoverleg van de UEFA over de FIFA-plannen. De FIFA wil een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's verkopen. De UEFA reageerde met scherpe kritiek en stelt dat de ziel van het voetbal geen handelswaar is. Naast de KNVB uiten ook de Engelse, Franse en Spaanse voetbalbond kritiek op de plannen. Sparta Rotterdam neemt de 20-jarige middenvelder Robin van Kruijsen over van FC Volendam. Van Kruijsen tekent een contract voor 4 jaar bij de Eredivisieclub. Hij doorliep bij Volendam alle jeugdelftallen en debuteerde in september vorig jaar in het eerste elftal. In 26 wedstrijden maakte hij 4 doelpunten en gaf hij 3 assists. Nederland doet met 60 sporters mee aan de EK-atletiek in Birmingham van 10 tot en met 16 augustus. Femke Broeders-Bol is de blikvanger van de selectie van 32 mannen en 28 vrouwen. Wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder hoopt voor de 3e keer op rij de Europese titel te pakken.
15: Twee jaar geleden behaalde Nederland op de EK in Rome een recordaantal van 12 medailles. Doelman Fosinha van Kaapverdië wil bij zijn nieuwe club Colo-Colo in Chili vasthouden aan zijn bijnaam op zijn shirt. Dat is volgens de Chileense competitieregels niet toegestaan, maar de club heeft om een uitzondering gevraagd. De 40-jarige keeper, die eigenlijk Josimar José Évora Díaz heet, werd tijdens het WK wereldberoemd. Kaapverdië pakte, mede dankzij zijn reddingen, een punt tegen het latere kampioen Spanje en haalde de 16e finale. De Nederlandse voetballers Sean Steur en Sven Botman krijgen bij Newcastle United een andere trainer. Eddie Howe is volgens de BBC en Sky Sports per direct opgestapt, een dag na een ruime nederlaag in een oefenwedstrijd. Howe was 5 jaar trainer en leidde de club naar winst van de League Cup in 2025, de eerste prijs in 70 jaar. De Duitse coach Matthias Jijssel van Al Ahly geldt als belangrijkste kandidaat om Howe op te volgen. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van WK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese voetbalbond UEFA zich al uit tegen het plan. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten trekken buien over met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond wordt het overwegend droog met perioden met zon. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het wisselvallig met af en toe zon, maar ook kans op buien. In het noorden wordt het een stuk koeler met zo'n 20 graden. In Limburg kan het nog 29 graden worden.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de N48 bij Balkbrug in Overijssel heeft een ernstig verkeersongeluk plaatsgevonden. Volgens de politie zijn er meerdere gewonden gevallen. Verschillende hulpdiensten zijn ter plaatse. De politie kon verder nog geen details geven.
21: De stikstofuitstoot van Noord-Hollandse melkveehouderijen is tussen 2019 en 2025 met 18% gedaald. Dat blijkt uit een monitoringssysteem dat de provincie samen met de landbouwsector heeft opgezet. Bij de vorige meting ging het nog om een afname van 13%. De provincie heeft met de melkveesector afgesproken om in 2035 30% minder stikstof uit te stoten. De daling komt onder meer door Europese beperkingen op het gebruik van dierlijke mest en verduurzaming in de bedrijfsvoering. De 12 provincies onderzoeken samen hoe ze het beste kunnen omgaan met onder meer kunstmatige intelligentie en dataopslag. Ze willen minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. Elke provincie levert gedurende een jaar een medewerker voor een nieuw digitaliseringsteam. Volgens het interprovinciaal overleg komen er zoveel digitale opgaven op de provincies af dat ze de krachten willen bundelen.
22: De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar cel in het grote drugsproces Costa. De zaak draait om de invoer van minstens 25 ton cocaïne via de haven van Antwerpen,
0: met een straatwaarde van zo'n 3,5 miljard euro. Leidekkers verblijft vermoedelijk in Sierra Leone. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd en looft 200.000 euro uit voor de gouden tip die tot zijn aanhouding leidt.
1: Hoogheemraadschap Delfland beperkt de opening van de parksluizen bij Rotterdam verder om zout water uit het gebied te houden. De sluizen gaan nog maar 2 keer per dag open, telkens 3 uur lang. Door de lage aanvoer van zoet water via de Rijn wordt het steeds moeilijker om zout water uit de Nieuwe Maas buiten de kustregio te houden. Eerder besloot Delfland al om sluizen in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen helemaal dicht te houden.
2: De storing bij de matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale konden de borden donderdagochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor konden er geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd en bleven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren bleven 2 rijstroken richting het noorden langer afgesloten, wat voor vertraging zorgde.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Sanchez heeft de noodtoestand vanwege de natuurbranden in de regio's Ávila en Madrid beëindigd. De situatie is deze week flink verbeterd en een groot deel van de tienduizenden evacuees is terug naar huis. De brand in Ávila is met zo'n 50.000 hectare de grootste in Spanje sinds de jaren 60. In de regio Madrid legden de vlammen 27.000 hectare in de as en mogen nog ongeveer 1.000 evacuees niet terug. Bij een nieuwe brand in de gemeente Fermoselle bij de Portugese grens zijn meer dan 600 mensen geëvacueerd.
25: In Engeland worden bijna 2900 sterfgevallen in mei en juni in verband gebracht met de hitte, meldt gezondheidsdienst UKHSA. Dat zijn er nu al meer dan in heel 2025 en het record uit 2022 van bijna 3000 komt snel dichterbij. Vooral de 8-daagse hittegolf in juni was dodelijk, met ruim 2100 sterfgevallen. Het gaat nog om voorlopige cijfers. Minister van Volksgezondheid Cooper reageert bezorgd en zegt dat de zomerhitte een steeds ernstigere impact heeft op de gezondheid.
26: De autoriteiten in het Franse departement Gironde laten 84.000 geëvacueerden terugkeren na 3 kalme nachten. De brandweer is optimistisch en voelt zich gesterkt door regenbuien. De brand heeft in een week tijd 42.000 hectare verwoest en in totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. De autosnelweg van Bordeaux naar Biarritz gaat weer open. Ruim 60.000 werknemers in het getroffen gebied kunnen nog niet aan het werk.
27: Een Iraanse aanval heeft in Koeweit aan zeker 1 persoon het leven gekost. Volgens het ministerie van Defensie raakte een gebouw van een Chinees bedrijf in het noorden van het land zwaar beschadigd. De nationaliteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Jordanië meldde donderdag dat het meerdere Iraanse raketten heeft onderschept, zonder dat daar slachtoffers vielen. De VS voerde opnieuw nachtelijke bombardementen uit op Iran, waarbij volgens Iraanse staatsmedia zeker 3 mensen omkwamen.
28: De onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten zijn nog steeds gaande, meldt bemiddelaar Pakistan. De 2 landen proberen volgens het Pakistanse ministerie van Defensie stabiliteit terug te brengen in de straat van Hormuz. Sinds 8 juli gaan de vijandelijkheden onverminderd door met over en weer luchtaanvallen. Half juni sloten beide landen dankzij Pakistanse bemiddeling een voorlopig akkoord. Maar 3 weken later werden de luchtaanvallen hervat, na onenigheid over de straat van Hormuz.
29: De schending van het Poolse luchtruim bewijst volgens EU-voorzitter Costa dat de Russische agressie een bedreiging vormt voor heel Europa.
27: Hij benadrukte dat de Europese Unie volledig solidair is met Oekraïne en Polen. De EU-lidstaten hebben donderdag definitief ingestemd met 8,3 miljard euro extra steun voor de Oekraïnse luchtverdediging in 2026. Dat geld komt uit de zogeheten Oekraïne-faciliteit, een speciaal EU-fonds van 50 miljard euro voor wederopbouw en modernisering van Oekraïne.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
27: De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal met 0,4% gegroeid, meldt Eurostat op basis van voorlopige cijfers. Dat is meer dan verwacht en volgt op een nulgroei in het eerste kwartaal. Duitsland, Frankrijk en Italië groeiden elk met 0,2%, terwijl Spanje uitkwam op 0,7%. Ook de Nederlandse economie groeide met 0,4%. Volgens ING-econoom Bert Colijn hebben de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en stijgende energieprijzen de groei tot nu toe nauwelijks beïnvloed.
4: Reisorganisatie Sunweb heeft op Kreta 252 reizigers in veiligheid gebracht vanwege een bosbrand. De reizigers zijn woensdag met bussen naar andere accommodaties overgebracht. Volgens Sunweb zijn alle reizigers veilig en zijn er geen gewonden. Een afgesloten weg tussen Heraklion en vakantiedorp Agia Galini is inmiddels weer open. De geëvacueerde reizigers worden donderdagmiddag geleidelijk teruggebracht naar hun oorspronkelijke verblijf.
27: Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht hiermee jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Wereldwijd heeft DSM Firmenich meer dan 28.500 mensen in dienst. Waar precies banen verdwijnen is nog niet bekend, maar een woordvoerder bevestigt dat ook in Nederland banen zullen wegvallen. De Europese Unie heeft de aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van 7 zogeheten AI-gigafabrieken. Die moeten met elk 100.000 AI-chips 4 keer zo groot worden als bestaande AI-fabrieken in Europa. De bouw kost naar verwachting 30 miljard euro, waarvan 10 miljard uit publieke middelen en 20 miljard uit private investeringen. De aanbesteding staat open tot en met 12 november. Nederland investeert niet in een eigen gigafabriek, maar Nederlandse bedrijven kunnen rekenruimte inkopen bij fabrieken in andere EU-landen.
4: Netbeheerder Enexis ziet de wachtlijst voor stroomaansluitingen verder oplopen, ondanks een investering van 1,1 miljard euro in uitbreiding van het net. Het totaal aantal klantaanvragen op de wachtlijst staat inmiddels op ruim 11.000. Sinds 1 juli reserveren netbeheerders geen capaciteit meer voor nieuwe huizen, kleine bedrijven en laadpalen. Dat zorgt volgens Enexis voor onrust bij huishoudens, kleine ondernemers en gemeenten. De netbeheerder benadrukt dat naast bouwen ook meer ingezet moet worden op flexibiliteit en creatieve oplossingen.
27: Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft een contract van enkele honderden miljoenen euro's binnengehaald voor de modernisering van het marinefregat Bayern. De werkzaamheden omvatten onder meer het gevechtsmanagementsysteem, radarsensoren en voortstuwingssystemen. Het fregat moet daardoor inzetbaar blijven tot minstens 2035. De opdracht geldt als een kleine troost voor Rheinmetall, dat eerder een grote order voor de bouw van 6 nieuwe fregatten misliep. Berlijn schrapte dat programma vorige maand vanwege fors opgelopen kosten.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Sparta Rotterdam neemt de 20-jarige middenvelder Robin van Kruijsen over van FC Volendam. Van Kruijsen tekent een contract voor 4 jaar bij de Eredivisieclub. Hij doorliep bij Volendam alle jeugdelftallen en debuteerde in september vorig jaar in het eerste elftal. In 26 wedstrijden maakte hij 4 doelpunten en gaf hij 3 assists.
6: Nederland doet met 60 sporters mee aan de EK-atletiek in Birmingham van 10 tot en met 16 augustus. Femke Broeders-Bol is de blikvanger van de selectie van 32 mannen en 28 vrouwen. Wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder hoopt voor de derde keer op rij de Europese titel te pakken. 2 jaar geleden behaalde Nederland op de EK in Rome een recordaantal van 12 medailles. Doelman Fosinha van Kaapverdië wil bij zijn nieuwe club Colo-Colo in Chili vasthouden aan zijn bijnaam op zijn shirt. Dat is volgens de Chileense competitieregels niet toegestaan, maar de club heeft om een uitzondering gevraagd. De 40-jarige keeper, die eigenlijk Josimar José Evora Diaz heet, werd tijdens het WK wereldberoemd. Kaapverdië pakte, mede dankzij zijn reddingen, een punt tegen het latere kampioen Spanje en haalde de 16e finale. De Nederlandse voetballers Sjaan Steur en Sven Botman krijgen bij Newcastle United een andere trainer. Eddie Howe is volgens de BBC en Sky Sports per direct opgestapt, een dag na een ruime nederlaag in een oefenwedstrijd. Howe was 5 jaar trainer en leidde de club naar winst van de League Cup in 2025, de eerste prijs in 70 jaar. De Duitse coach Matthias Jaissel van Al Ahly geldt als belangrijkste kandidaat om Howe op te volgen. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van WK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese voetbalbond UEFA zich al uit tegen het plan. De Zweedse verdediger Malcolm Yeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Yeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten trekken buien over met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 24 graden aan de kust tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond wordt het rustiger met perioden met zon en droog weer. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Morgen schijnt de zon af en toe, maar zijn er ook buien mogelijk. In het noorden wordt het een stuk koeler met zo'n 20 graden. In Limburg kan het nog 29 graden worden.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De stikstofuitstoot van melkveehouderijen in Noord-Holland is tussen 2019 en 2025 met 18% gedaald. Dat blijkt uit een monitoringsysteem dat de provincie samen met de landbouwsector heeft opgezet. De provincie heeft met de sector afgesproken om in 2035 30% minder stikstof uit te stoten. De daling komt onder meer door Europese beperkingen op het gebruik van dierlijke mest en door verduurzaming in de bedrijfsvoering van boeren.
12: Op de N48 bij Balkbrug in Overijssel heeft een ernstig verkeersongeluk plaatsgevonden. Volgens de politie zijn er meerdere gewonden gevallen. Verschillende hulpdiensten zijn ter plaatse. De politie kon verder nog geen details geven.
0: De 12 provincies onderzoeken samen hoe ze het beste kunnen omgaan met onder meer kunstmatige intelligentie en dataopslag. Ze willen minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. Elke provincie levert gedurende een jaar een medewerker voor een nieuw digitaliseringsteam. Volgens het interprovinciaal overleg komen er zoveel digitale opgaven op de provincies af dat ze de krachten willen bundelen.
13: De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar cel in het grote drugsproces Costa. De zaak draait om de invoer van minstens 25 ton cocaïne via de haven van Antwerpen, met een straatwaarde van zo'n 3,5 miljard euro. Leidekkers verblijft vermoedelijk in Sierra Leone. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd en looft 200.000 euro uit voor de gouden tip die tot zijn aanhouding leidt.
15: Hoogheemraadschap Delfland beperkt de opening van de parksluizen bij Rotterdam verder om zout water uit het gebied te houden. De sluizen gaan nog maar 2 keer per dag open, telkens 3 uur lang. Door de lage aanvoer van zoet water via de Rijn wordt het steeds moeilijker om zout water uit de Nieuwe Maas buiten de kustregio te houden. Eerder besloot Delfland al om sluizen in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen helemaal dicht te houden.
16: De storing bij de matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale konden de borden donderdagochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor konden er geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd en bleven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren bleven 2 rijstroken richting het noorden langer afgesloten, wat voor vertraging zorgde.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie heeft donderdag bijna 3,5 miljard euro aan Oekraïne uitgekeerd. Met dat geld kan Oekraïne onder meer drones, raketten, straaljagers en luchtverdediging aanschaffen. De uitbetaling is onderdeel van een totaalpakket van 90 miljard euro dat de EU heeft toegezegd voor 2026 en 2027.
20: De Spaanse premier Sanchez heeft de noodtoestand vanwege de natuurbranden in de regio's Avila en Madrid beëindigd. De situatie is deze week flink verbeterd en een groot deel van de tienduizenden evacuees is terug naar huis. De brand in Avila geldt als de grootste in Spanje sinds de registratie begon in de jaren 60, met zo'n 50.000 hectare getroffen gebied. De autoriteiten waarschuwen wel dat de branden kunnen oplaaien door de hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. In andere delen van Spanje braken deze week nieuwe branden uit, waarbij honderden mensen zijn geëvacueerd.
21: In Engeland worden bijna 2900 sterfgevallen in mei en juni in verband gebracht met de hitte, meldt gezondheidsdienst UKHSA. Dat zijn er nu al meer dan in heel 2025 en het record uit 2022 van bijna 3000 komt snel dichterbij. Vooral de 8-daagse hittegolf in juni was dodelijk, met ruim 2100 sterfgevallen. Het gaat nog om voorlopige cijfers. Minister van Volksgezondheid Cooper reageert bezorgd en zegt dat de zomerhitte een steeds ernstigere impact heeft op de gezondheid.
22: De autoriteiten in het Franse departement Gironde laten 84.000 geëvacueerden terugkeren na 3 kalme nachten. De brandweer is optimistisch en voelt zich gesterkt door regenbuien. De brand heeft in een week tijd 42.000 hectare verwoest en in totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. De autosnelweg van Bordeaux naar Biarritz gaat weer open. Ruim 60.000 werknemers in het getroffen gebied kunnen nog niet aan het werk.
30: Een Iraanse aanval heeft in Koeweit aan zeker 1 persoon het leven gekost.
1: Volgens het ministerie van Defensie raakte een gebouw van een Chinees bedrijf in het noorden van het land zwaar beschadigd. De nationaliteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Jordanië meldde donderdag dat het meerdere Iraanse raketten heeft onderschept, zonder dat daar slachtoffers vielen. De VS voerde opnieuw nachtelijke bombardementen uit op Iran, waarbij volgens Iraanse staatsmedia zeker 3 mensen omkwamen.
2: De onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten zijn nog steeds gaande, meldt bemiddelaar Pakistan. De twee landen proberen volgens het Pakistanse ministerie van Defensie stabiliteit terug te brengen in de straat van Hormuz. Sinds 8 juli gaan de vijandelijkheden onverminderd door met over en weer luchtaanvallen. Half juni sloten beide landen dankzij Pakistanse bemiddeling een voorlopig akkoord. Na 3 weken later werden de luchtaanvallen hervat, na oneenigheid over de straat van Hormuz.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
25: CV-maker heeft na ingrijpen van de autoriteit Consument en Markt zijn website aangepast. Consumenten dachten eenmalig een klein bedrag te betalen, maar sloten ongemerkt een proefabonnement af dat automatisch overging in een maandelijks abonnement van bijna 22 euro. De ACM had tientallen meldingen ontvangen van misleide gebruikers. CV-maker informeert consumenten nu beter en stopt met het incasseren van bedragen bij klanten wier contracten niet volgens de regels tot stand kwamen.
26: De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell afgewezen. De gastak van Shell eiste een vergoeding van chemiebedrijven omdat die de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De Europese Commissie beboette in 2020 3 chemiebedrijven voor illegale prijsafspraken rond ethyleen. Maar volgens de rechtbank is niet vastgesteld dat die praktijken daadwerkelijk effect hadden op de prijs. Bovendien hadden alle marktdeelnemers, inclusief Shell, kennis van de belangrijkste prijsfactoren.
27: De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal met 0,4% gegroeid, meldt Eurostat op basis van voorlopige cijfers. Dat is meer dan verwacht en volgt op een nulgroei in het eerste kwartaal. Duitsland, Frankrijk en Italië groeiden elk met 0,2%. Terwijl Spanje uitkwam op 0,7%. Ook de Nederlandse economie groeide met 0,4%. Volgens ING-econoom Bert Colijn hebben de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en stijgende energieprijzen de groei tot nu toe nauwelijks beïnvloed.
28: Reisorganisatie Sunweb heeft op Kreta 252 reizigers in veiligheid gebracht vanwege een bosbrand. De reizigers zijn woensdag met bussen naar andere accommodaties overgebracht. Volgens Sunweb zijn alle reizigers veilig en zijn er geen gewonden. Een afgesloten weg tussen Heraklion en vakantiedorp Agia Galini is inmiddels weer open. De geëvacueerde reizigers worden donderdagmiddag geleidelijk teruggebracht naar hun oorspronkelijke verblijf.
29: Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht hiermee jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Wereldwijd heeft DSM Firmenich meer dan 28.500 mensen in dienst. Waar precies banen verdwijnen is nog niet bekend, maar een woordvoerder bevestigt dat ook in Nederland banen zullen wegvallen.
30: De Europese Unie heeft de aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van 7 zogeheten AI-gigafabrieken. Die moeten met elk 100.000 AI-chips 4 keer zo groot worden als bestaande AI-fabrieken in Europa. De bouw kost naar verwachting 30 miljard euro, waarvan 10 miljard uit publieke middelen en 20 miljard uit private investeringen. De aanbesteding staat open tot en met 12 november. Nederland investeert niet in een eigen gigafabriek, maar Nederlandse bedrijven kunnen rekenruimte inkopen bij fabrieken in andere EU-landen.
31: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Nederland doet met 60 sporters mee aan de EK-atletiek in Birmingham van 10 tot en met 16 augustus. Femke Broeders-Bol is de blikvanger van de selectie van 32 mannen en 28 vrouwen. Wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder hoopt voor de derde keer op rij de Europese titel te pakken. 2 jaar geleden behaalde Nederland op de EK in Rome een recordaantal van 12 medailles. Doelman Fosinha van Kaapverdië wil bij zijn nieuwe club Colo-Colo in Chili vasthouden aan zijn bijnaam op zijn shirt. Dat is volgens de Chileense competitieregels niet toegestaan, maar de club heeft om een uitzondering gevraagd. De 40-jarige keeper, die eigenlijk Josimar José Evora Diaz heet, werd tijdens het WK wereldberoemd. Kaapverdië pakte, mede dankzij zijn reddingen, een punt tegen het latere kampioen Spanje en haalde de 16e finale. De Nederlandse voetballers Sjaan Steur en Sven Botman krijgen bij Newcastle United een andere trainer. Eddie Howe is volgens de BBC en Sky Sports per direct opgestapt, een dag na een ruime nederlaag in een oefenwedstrijd. Howe was 5 jaar trainer en leidde de club naar winst van de League Cup in 2025, de eerste prijs in 70 jaar. De Duitse coach Matthias Jaissel van Al Ahly geldt als belangrijkste kandidaat om Howe op te volgen. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van BK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese voetbalbond UEFA zich al uit tegen het plan. De Zweedse verdediger Malcolm Yeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Yeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft een maand na zijn vertrek bij het Nederlands elftal voor het eerst weer van zich laten horen. Op Instagram deelt hij een foto met zijn vrouw Bartina met de tekst dat de rest onbelangrijk is in het leven. Bartina Koeman leidt aan chronische borstkanker. Oranje verloor op het WK in de 16e finale van Marokko, waarna Koeman besloot te vertrekken. De KNVB heeft nog geen opvolger benoemd. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten trekken buien over met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 24 graden aan de kust tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond wordt het rustiger met perioden met zon en droog weer. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Morgen schijnt de zon af en toe, maar zijn er ook buien mogelijk. In het noorden wordt het een stuk koeler met zo'n 20 graden. In Limburg kan het nog 29 graden worden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De stikstofuitstoot van melkveehouderijen in Noord-Holland is tussen 2019 en 2025 met 18% gedaald. Dat blijkt uit een monitoringssysteem dat de provincie samen met de landbouwsector heeft opgezet.
10: De provincie heeft met de sector afgesproken om in 2035 30% minder stikstof uit te stoten. De daling komt onder meer door Europese beperkingen op het gebruik van dierlijke mest en door verduurzaming in de bedrijfsvoering van boeren.
11: Op de N48 bij Balkbrug in Overijssel heeft een ernstig verkeersongeluk plaatsgevonden. Volgens de politie zijn er meerdere gewonden gevallen. Verschillende hulpdiensten zijn ter plaatse. De politie kon verder nog geen details geven. De 12 provincies onderzoeken samen hoe ze het beste kunnen omgaan met onder meer kunstmatige intelligentie en dataopslag. Ze willen minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. Elke provincie levert gedurende een jaar een medewerker voor een nieuw digitaliseringsteam. Volgens het interprovinciaal overleg komen er zoveel digitale opgaven op de provincies af dat ze de krachten willen bundelen.
12: De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar cel in het grote drugsproces Costa. De zaak draait om de invoer van minstens 25 ton cocaïne via de haven van Antwerpen, met een straatwaarde van zo'n 3,5 miljard euro. Leidekkers verblijft vermoedelijk in Sierra Leone. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd en looft 200.000 euro uit voor de gouden tip die tot zijn aanhouding leidt.
13: Hoogheemraadschap Delfland beperkt de opening van de parksluizen bij Rotterdam verder om zout water uit het gebied te houden. De sluizen gaan nog maar 2 keer per dag open, telkens 3 uur lang. Door de lage aanvoer van zoet water via de Rijn wordt het steeds moeilijker om zout water uit de Nieuwe Maas buiten de kustregio te houden. Eerder besloot Delfland al om sluizen in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen helemaal dicht te houden.
14: De storing bij de matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale konden de borden donderdagochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor konden er geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd en bleven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren bleven 2 rijstroken richting het noorden langer afgesloten, wat voor vertraging zorgde.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie heeft donderdag bijna 3,5 miljard euro aan Oekraïne uitgekeerd. Met dat geld kan Oekraïne onder meer drones, raketten, straaljagers en luchtverdediging aanschaffen. De uitbetaling is onderdeel van een totaalpakket van 90 miljard euro dat de EU heeft toegezegd voor 2026 en 2027.
18: De Spaanse premier Sanchez heeft de noodtoestand vanwege de natuurbranden in de regio's Avila en Madrid beëindigd. De situatie is deze week flink verbeterd en een groot deel van de tienduizenden evacuees is terug naar huis. De brand in Avila geldt als de grootste in Spanje sinds de registratie begon in de jaren 60, met zo'n 50.000 hectare getroffen gebied. De autoriteiten waarschuwen wel dat de branden kunnen oplaaien door de hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. In andere delen van Spanje braken deze week nieuwe branden uit, waarbij honderden mensen zijn geëvacueerd.
19: In Engeland worden bijna 2900 sterfgevallen in mei en juni in verband gebracht met de hitte, meldt gezondheidsdienst UKHSA. Dat zijn er nu al meer dan in heel 2025 en het record uit 2022 van bijna 3000 komt snel dichterbij. Vooral de 8-daagse hittegolf in juni was dodelijk, met ruim 2100 sterfgevallen. Het gaat nog om voorlopige cijfers. Minister van Volksgezondheid Cooper reageert bezorgd en zegt dat de zomerhitte een steeds ernstigere impact heeft op de gezondheid.
1: De autoriteiten in het Franse departement Gironde laten 84.000 geëvacueerden terugkeren na 3 kalme nachten. De brandweer is optimistisch en voelt zich gesterkt door regenbuien. De brand heeft in een week tijd 42.000 hectare verwoest en in totaal werden 220.000 mensen

0: onderschept, zonder dat daar slachtoffers vielen. De VS voerde opnieuw nachtelijke bombardementen uit op Iran, waarbij volgens Iraanse staatsmedia zeker 3 mensen omkwamen. De onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten zijn nog steeds gaande, meldt bemiddelaar Pakistan. De twee landen proberen volgens het Pakistanse ministerie van Defensie stabiliteit terug te brengen in de straat van Hormuz. Sinds 8 juli gaan de vijandelijkheden onverminderd door met over en weer luchtaanvallen. Half juni sloten beide landen, dankzij Pakistanse bemiddeling, een voorlopig akkoord. Na 3 weken later werden de luchtaanvallen hervat, na oneenigheid over de straat van Hormuz. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. CV-maker heeft na ingrijpen van de autoriteit Consument en Markt zijn website aangepast. Consumenten dachten eenmalig een klein bedrag te betalen, maar sloten ongemerkt een proefabonnement af dat automatisch overging in een maandelijks abonnement van bijna 22 euro. De ACM had tientallen meldingen ontvangen van misleide gebruikers. CV-maker informeert consumenten nu beter en stopt met het incasseren van bedragen bij klanten wier contracten niet volgens de regels tot stand kwamen. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell afgewezen. De gastak van Shell eiste een vergoeding van chemiebedrijven omdat die de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De Europese Commissie beboette in 2020 3 chemiebedrijven voor illegale prijsafspraken rond ethyleen. Maar volgens de rechtbank is niet vastgesteld dat die praktijken daadwerkelijk effect hadden op de prijs. Bovendien hadden alle marktdeelnemers, inclusief Shell, kennis van de belangrijkste prijsfactoren. De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal met 0,4% gegroeid, meldt Eurostat op basis van voorlopige cijfers. Dat is meer dan verwacht en volgt op een nulgroei in het eerste kwartaal. Duitsland, Frankrijk en Italië groeiden elk met 0,2%. Terwijl Spanje uitkwam op 0,7%. Ook de Nederlandse economie groeide met 0,4%. Volgens ING-econoom Bert Colijn hebben de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en stijgende energieprijzen de groei tot nu toe nauwelijks beïnvloed. Reisorganisatie Sunweb heeft op Kreta 252 reizigers in veiligheid gebracht vanwege een bosbrand. De reizigers zijn woensdag met bussen naar andere accommodaties overgebracht. Volgens Sunweb zijn alle reizigers veilig en zijn er geen gewonden. Een afgesloten weg tussen Heraklion en vakantiedorp Agia Galini is inmiddels weer open. De geëvacueerde reizigers worden donderdagmiddag geleidelijk teruggebracht naar hun oorspronkelijke verblijf. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht hiermee jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Wereldwijd heeft DSM Firmenich meer dan 28.500 mensen in dienst. Waar precies banen verdwijnen is nog niet bekend, maar een woordvoerder bevestigt dat ook in Nederland banen zullen wegvallen. De Europese Unie heeft de aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van 7 zogeheten AI-gigafabrieken. Die moeten met elk 100.000 AI-chips 4 keer zo groot worden als bestaande AI-fabrieken in Europa. De bouw kost naar verwachting 30 miljard euro, waarvan 10 miljard uit publieke middelen en 20 miljard uit private investeringen. De aanbesteding staat open tot en met 12 november. Nederland investeert niet in een eigen gigafabriek, maar Nederlandse bedrijven kunnen rekenruimte inkopen bij fabrieken in andere EU-landen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Nederland doet met 60 sporters mee aan de EK-atletiek in Birmingham van 10 tot en met 16 augustus. Femke Broeders-Bol is de blikvanger

0: selectie van 32 mannen en 28 vrouwen. Wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder hoopt voor de derde keer op rij de Europese titel te pakken. 2 jaar geleden behaalde Nederland op de EK in Rome een recordaantal van 12 medailles. Doelman Fosinha van Kaapverdië wil bij zijn nieuwe club Colo-Colo in Chili vasthouden aan zijn bijnaam op zijn shirt. Dat is volgens de Chileense competitieregels niet toegestaan, maar de club heeft om een uitzondering gevraagd. De 40-jarige keeper, die eigenlijk Josimar José Évora Díaz heet, werd tijdens het WK wereldberoemd. Kaapverdië pakte, mede dankzij zijn reddingen, een punt tegen het latere kampioen Spanje en haalde de 16e finale. De Nederlandse voetballers Sean Steur en Sven Botman krijgen bij Newcastle United een andere trainer. Eddie Howe is volgens de BBC en Sky Sports per direct opgestapt, een dag na een ruime nederlaag in een oefenwedstrijd. Howe was 5 jaar trainer en leidde de club naar winst van de League Cup in 2025, de eerste prijs in 70 jaar. De Duitse coach Matthias Jaissel van Al Ahly geldt als belangrijkste kandidaat om Howe op te volgen. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van WK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese voetbalbond UEFA zich al uit tegen het plan. De Zweedse verdediger Malcolm Yeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Yeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft een maand na zijn vertrek bij het Nederlands elftal voor het eerst weer van zich laten horen. Op Instagram deelt hij een foto met zijn vrouw Bartina met de tekst dat de rest onbelangrijk is in het leven. Bartina Koeman leidt aan chronische borstkanker. Oranje verloor op het WK in de 16e finale van Marokko, waarna Koeman besloot te vertrekken. De KNVB heeft nog geen opvolger benoemd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten trekken buien over met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 24 graden aan de kust tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond wordt het droog met wat zon. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wisselen zon en buien elkaar af met in het noorden nog maar 20 graden en in Limburg rond de 29 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de N48 bij Balkbrug in Overijssel zijn meer dan 6 mensen ernstig gewond geraakt bij een botsing tussen een vrachtwagen en een bestelbus. Enkele slachtoffers raakten bekneld. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in beide richtingen dicht tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. De stikstofuitstoot van melkveehouderijen in Noord-Holland is tussen 2019 en 2025 met 18% gedaald. Dat blijkt uit een monitoringssysteem dat de provincie samen met de landbouwsector heeft opgezet. De provincie heeft met de sector afgesproken om in 2035 30% minder stikstof uit te stoten. De daling komt onder meer door Europese beperkingen op het gebruik van dierlijke mest en door verduurzaming in de bedrijfsvoering van boeren. De 12 provincies onderzoeken samen hoe ze het beste kunnen omgaan met onder meer kunstmatige intelligentie en dataopslag. Ze willen minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. Elke provincie levert gedurende een jaar een medewerker voor een nieuw digitaliseringsteam. Volgens het interprovinciaal overleg komen er zoveel digitale opgaven op de provincies af dat ze de krachten willen bundelen. De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar cel in het grote drugsproces Costa. De zaak draait om de invoer van minstens 25 ton cocaïne via de haven van Antwerpen, met een straatwaarde van zo'n 3,5 miljard euro. Leidekkers verblijft vermoedelijk in Sierra Leone. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd en looft 200.000 euro uit voor de gouden tip die tot zijn aanhouding leidt. Hoogheemraadschap Delfland beperkt de opening van de parksluizen bij Rotterdam verder om zout water uit het gebied te houden. De sluizen gaan nog maar 2 keer per dag open, telkens 3 uur lang. Door de lage aanvoer van zoet water via de Rijn wordt het steeds moeilijker om zout water uit de Nieuwe Maas buiten de kustregio te houden. Eerder besloot Delfland al om sluizen in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen helemaal dicht te houden. De storing bij de matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale konden de borden donderdagochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor konden er geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd en bleven spitsstroken dicht. Op de A50 bij Heteren bleven 2 rijstroken richting het noorden langer afgesloten, wat voor vertraging zorgde. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie heeft donderdag nog eens 3,47 miljard euro aan Oekraïne uitgekeerd. Met dat geld kan Oekraïne onder meer drones, raketten, straaljagers en luchtverdediging aanschaffen. De komende weken volgen meer uitbetalingen uit het EU-defensiebudget van 90 miljard euro voor 2026 en 2027. Eerder werd al ruim 5 miljard euro aan Oekraïne overgemaakt, plus 3,2 miljard euro als begrotingssteun. Met pogingen om met kleine bootjes van de Franse kust naar Engeland te varen, zijn 4 mensen om het leven gekomen. Op een strand bij Duinkerke werden 3 vrouwen dood aangetroffen. De precieze doodsoorzaak is onduidelijk en hun identiteit is onbekend. Zo'n 65 kilometer verderop werd het lichaam van een verdronken mannelijke migrant gevonden. Hij probeerde mee te varen met een zogeheten taxiboot, een rubberbootje dat migranten op zee oppikt voor de oversteek. Een object dat 's nachts crashte in het oosten van Polen was vermoedelijk een Russische raket. Premier Tusk zei na spoedoverleg dat het waarschijnlijk gaat om een projectiel van het type KH-101. Het vloog het Poolse luchtruim binnen, verdween van de radar en sloeg in bij een dorp zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Volgens Tusk zijn er geen aanwijzingen dat Polen het doelwit was. Oekraïne lag 's nachts opnieuw op grote schaal onder vuur met drones en raketten. De technoparade Zug der Liebe in Berlijn gaat dit jaar niet door. De organisatie heeft het evenement geannuleerd na de recente aanslag bij de Pride, waarbij iemand inreed op een menigte. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Naast logistieke problemen speelt vooral de onrust na de aanslag een rol. Zware veiligheidsmaatregelen zouden volgens de organisatie indruisen tegen waar het evenement voor staat. De Spaanse premier Sanchez heeft de noodtoestand vanwege de natuurbranden in de regio's Ávila en Madrid beëindigd. De situatie is deze week flink verbeterd en een groot deel van de tienduizenden evacuees is terug naar huis. De brand in Ávila geldt als de grootste in Spanje sinds de registratie begon in de jaren 60, met zo'n 50.000 hectare getroffen gebied. De autoriteiten waarschuwen wel dat de branden kunnen oplaaien door de hittegolf, met temperaturen boven de 40 graden. In andere delen van Spanje braken deze week nieuwe branden uit, waarbij honderden mensen zijn geëvacueerd. In Engeland worden bijna 2900 sterfgevallen in mei en juni in verband gebracht met de hitte, meldt gezondheidsdienst UKHSA. Dat zijn er nu al meer dan in heel 2025 en het record uit 2022 van bijna 3000 komt snel dichterbij. Vooral de achtdaagse hittegolf in juni was dodelijk, met ruim 2100 sterfgevallen. Het gaat nog om voorlopige cijfers. Minister van Volksgezondheid Cooper reageert bezorgd en zegt dat de zomerhitte een steeds ernstigere impact heeft op de gezondheid.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. CV-maker heeft na ingrijpen van de autoriteit Consument en Markt zijn website aangepast. Consumenten dachten eenmalig een klein bedrag te betalen, maar sloten ongemerkt een proefabonnement af dat automatisch overging in een maandelijks abonnement van bijna 22 euro. De ACM had tientallen meldingen ontvangen van misleide gebruikers. CV-maker informeert consumenten nu beter en stopt met het incasseren van bedragen bij klanten wier contracten niet volgens de regels tot stand kwamen. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell afgewezen. De gastak van Shell eiste een vergoeding van chemiebedrijven omdat die de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De Europese Commissie beboette in 2020 drie chemiebedrijven voor illegale prijsafspraken rond ethyleen. Maar volgens de rechtbank is niet vastgesteld dat die praktijken daadwerkelijk effect hadden op de prijs. Bovendien hadden alle marktdeelnemers, inclusief Shell, kennis van de belangrijkste prijsfactoren. De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal met 0,4% gegroeid, meldt Eurostat op basis van voorlopige cijfers. Dat is meer dan verwacht en volgt op een nulgroei in het eerste kwartaal. Duitsland, Frankrijk en Italië groeiden elk met 0,2%. Terwijl Spanje uitkwam op 0,7%. Ook de Nederlandse economie groeide met 0,4%. Volgens ING-econoom Bert Colijn hebben de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en stijgende energieprijzen de groei tot nu toe nauwelijks beïnvloed. Reisorganisatie Sunweb heeft op Kreta 252 reizigers in veiligheid gebracht vanwege een bosbrand. De reizigers zijn woensdag met bussen naar andere accommodaties overgebracht. Volgens Sunweb zijn alle reizigers veilig en zijn er geen gebonden. Een afgesloten weg tussen Heraklion en vakantiedorp Agia Galini is inmiddels weer open. De geëvacueerde reizigers worden donderdagmiddag geleidelijk teruggebracht naar hun oorspronkelijke verblijf. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht hiermee jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Wereldwijd heeft DSM Firmenich meer dan 28.500 mensen in dienst. Waar precies banen verdwijnen is nog niet bekend, maar een woordvoerder bevestigt dat ook in Nederland banen zullen wegvallen. De Europese Unie heeft de aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van 7 zogeheten AI-gigafabrieken. Die moeten met elk 100.000 AI-chips 4 keer zo groot worden als bestaande AI-fabrieken in Europa. De bouw kost naar verwachting 30 miljard euro, waarvan 10 miljard uit publieke middelen en 20 miljard uit private investeringen. De aanbesteding staat open tot en met 12 november. Nederland investeert niet in een eigen gigafabriek, maar Nederlandse bedrijven kunnen rekenruimte inkopen bij fabrieken in andere EU-landen.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Doelman Fosinha van Kaapverdië wil bij zijn nieuwe club Colo-Colo in Chili vasthouden aan zijn bijnaam op zijn shirt. Dat is volgens de Chileense competitieregels niet toegestaan, maar de club heeft om een uitzondering gevraagd. De 40-jarige keeper, die eigenlijk Josimar José Evora Diaz heet, werd tijdens het WK wereldberoemd. Kaapverdië pakte, mede dankzij zijn reddingen, een punt tegen het latere kampioen Spanje en haalde de 16e finale. De Nederlandse voetballers Sjaan Steur en Sven Botman krijgen bij Newcastle United een andere trainer. Eddie Howe is volgens de BBC en Sky Sports per direct opgestapt, een dag na een ruime nederlaag in een oefenwedstrijd. Howe was 5 jaar trainer en leidde de club naar winst van de League Cup in 2025, de eerste prijs in 70 jaar. De Duitse coach Matthias Jaissel van Al Ahly geldt als belangrijkste kandidaat om Howe op te volgen. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van WK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese voetbalbond UEFA zich al uit tegen het plan. De Zweedse verdediger Malcolm Yeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Yeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft een maand na zijn vertrek bij het Nederlands elftal voor het eerst weer van zich laten horen. Op Instagram deelt hij een foto met zijn vrouw Bartina met de tekst dat de rest onbelangrijk is in het leven. Bartina Koeman leidt aan chronische borstkanker. Oranje verloor op het WK in de 16e finale van Marokko, waarna Koeman besloot te vertrekken. De KNVB heeft nog geen opvolger benoemd. Chelsea neemt de Franse international Maxence Lacroix over van Crystal Palace. De 26-jarige verdediger tekent een contract voor 6 jaar bij de Londense club. Volgens Britse media betaalt Chelsea ruim 60 miljoen euro voor Lacroix. Hij verving tijdens het WK in de halve finale tegen Spanje de geblesseerde William Saliba en won afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten trekken enkele buien over met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond wordt het rustiger met perioden met zon en droog weer. Morgen wisselen zon en buien elkaar af, met in het noorden nog maar 20 graden en in Limburg rond de 29 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is donderdag aan het begin van de middag iemand om het leven gekomen. Een personenbusje met 7 inzittenden botste op een vrachtwagen. Een van de inzittenden overleed ter plekke. Meerdere personen raakten bekneld en zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De N48 is in beide richtingen dicht tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. Op de N48 bij Balkbrug in Overijssel zijn meer dan 6 mensen ernstig gewond geraakt bij een botsing tussen een vrachtwagen en een bestelbus. Enkele slachtoffers raakten bekneld. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in beide richtingen dicht tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. De stikstofuitstoot van melkveehouderijen in Noord-Holland is tussen 2019 en 2025 met 18% gedaald. Dat blijkt uit een monitoringssysteem dat de provincie samen met de landbouwsector heeft opgezet. De provincie heeft met de sector afgesproken om in 2035 30% minder stikstof uit te stoten. De daling komt onder meer door Europese beperkingen op het gebruik van dierlijke mest en door verduurzaming in de bedrijfsvoering van boeren. De 12 provincies onderzoeken samen hoe ze het beste kunnen omgaan met onder meer kunstmatige intelligentie en dataopslag. Ze willen minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. Elke provincie levert gedurende een jaar een medewerker voor een nieuw digitaliseringsteam. Volgens het interprovinciaal overleg komen er zoveel digitale opgaven op de provincies af dat ze de krachten willen bundelen. De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar cel in het grote drugsproces Costa. De zaak draait om de invoer van minstens 25 ton cocaïne via de haven van Antwerpen, met een straatwaarde van zo'n 3,5 miljard euro. Leidekkers verblijft vermoedelijk in Sierra Leone. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd en looft 200.000 euro uit voor de gouden tip die tot zijn aanhouding leidt. Hoogheemraadschap Delfland beperkt de opening van de parksluizen bij Rotterdam verder om zout water uit het gebied te houden. De sluizen gaan nog maar 2 keer per dag open, telkens 3 uur lang. Door de lage aanvoer van zoet water via de Rijn wordt het steeds moeilijker om zout water uit de Nieuwe Maas buiten de kustregio te houden. Eerder besloot Delfland al om sluizen in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen helemaal dicht te houden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 1521. Sinds het eerste bekende geval in april zijn ruim 3400 besmettingen vastgesteld. Het sterftepercentage ligt op 44%. Maar experts denken dat veel gevallen niet zijn geregistreerd. In buurland Oeganda vielen 2 doden, maar daar is de uitbraak volgens de minister van Gezondheid voorbij. In het noordwesten van Iran zijn 3 leden van de revolutionaire garde gedood bij een Amerikaanse aanval. De slachtoffers vielen in de provincie Zanjan en behoorden tot een eenheid die hooggeplaatste functionarissen beschermt. Iran reageerde door landen in de golfregio te bestoken waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn. In Kuwait kwam daarbij 1 persoon om het leven. Ook Jordanië meldde te zijn aangevallen. Met pogingen om met kleine bootjes van de Franse kust naar Engeland te varen, zijn 4 mensen om het leven gekomen. Op een strand bij Duinkerke werden 3 vrouwen dood aangetroffen. De precieze doodsoorzaak is onduidelijk en hun identiteit is onbekend. Zo'n 65 kilometer verderop werd het lichaam van een verdronken mannelijke migrant gevonden. Hij probeerde mee te varen met een zogeheten taxiboot, een rubberbootje dat migranten op zee oppikt voor de oversteek. De Europese Commissie heeft donderdag nog eens 3,47 miljard euro aan Oekraïne uitgekeerd. Met dat geld kan Oekraïne onder meer drones, raketten, straaljagers en luchtverdediging aanschaffen. De komende weken volgen meer uitbetalingen uit het EU-defensiebudget van 90 miljard euro voor 2026 en 2027. Eerder werd al ruim 5 miljard euro aan Oekraïne overgemaakt, plus 3,2 miljard euro als begrotingssteun. Een object dat 's nachts crashte in het oosten van Polen was vermoedelijk een Russische raket. Premier Tusk zei na spoedoverleg dat het waarschijnlijk gaat om een projectiel van het type KH-101. Het vloog het Poolse luchtruim binnen, verdween van de radar en sloeg in bij een dorp zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Volgens Tusk zijn er geen aanwijzingen dat Polen het doelwit was. Oekraïne lag 's nachts opnieuw op grote schaal onder vuur met drones en raketten. De technoparade Zug der Liebe in Berlijn gaat dit jaar niet door. De organisatie heeft het evenement geannuleerd na de recente aanslag bij de Pride, waarbij iemand inreed op een menigte. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Naast logistieke problemen speelt vooral de onrust na de aanslag een rol. Zware veiligheidsmaatregelen zouden volgens de organisatie indruisen tegen waar het evenement voor staat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
6: Deutsche Bahn heeft in de eerste helft van 2026 voor het eerst in 7 jaar weer winst gemaakt met zijn kernactiviteiten. Het staatsbedrijf boekte een winst van 147 miljoen euro, tegenover een verlies van 760 miljoen euro een jaar eerder. Topvrouw Evelien Palla zegt pas echt tevreden te zijn als ook de dagelijkse dienstverlening aan reizigers verbetert. Het herstel komt volgens Deutsche Bahn door een lopende reorganisatie met kostenbesparingen en minder banen bij de directie. Air France-KLM schrapt in de laatste maanden van dit jaar vluchten vanwege de hoge brandstofkosten. Vooral op korte en middellange afstanden wordt gekeken welke vluchten kunnen vervallen. Het concern verwacht nu een 1% lagere capaciteit op die vluchten dan vorig jaar. Voor de hele groep geldt een verwachte groei van 2-3%, iets minder dan eerder gemeld. Het aantal boekingen bij Air France en KLM ligt iets lager. Maar volgens het concern boeken reizigers steeds later. CV-maker heeft na ingrijpen van de autoriteit Consument en Markt zijn website aangepast. Consumenten dachten eenmalig een klein bedrag te betalen, maar sloten ongemerkt een proefabonnement af dat automatisch overging in een maandelijks abonnement van bijna 22 euro. De ACM had tientallen meldingen ontvangen van misleide gebruikers. CV-maker informeert consumenten nu beter en stopt met het incasseren van bedragen bij klanten wier contracten niet volgens de regels tot stand kwamen. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell afgewezen. De gastak van Shell eiste een vergoeding van chemiebedrijven omdat die de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De Europese Commissie beboette in 2020 3 chemiebedrijven voor illegale prijsafspraken rond ethyleen. Maar volgens de rechtbank is niet vastgesteld dat die praktijken daadwerkelijk effect hadden op de prijs. Bovendien hadden alle marktdeelnemers, inclusief Shell, kennis van de belangrijkste prijsfactoren. De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal met 0,4% gegroeid, meldt Eurostat op basis van voorlopige cijfers. Dat is meer dan verwacht en volgt op een nulgroei in het eerste kwartaal. Duitsland, Frankrijk en Italië groeiden elk met 0,2%, terwijl Spanje uitkwam op 0,7%. Ook de Nederlandse economie groeide met 0,4%. Volgens ING-econoom Bert Colijn hebben de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en stijgende energieprijzen de groei tot nu toe nauwelijks beïnvloed. Reisorganisatie Sunweb heeft op Kreta 252 reizigers in veiligheid gebracht vanwege een bosbrand. De reizigers zijn woensdag met bussen naar andere accommodaties overgebracht. Volgens Sunweb zijn alle reizigers veilig en zijn er geen gewonden. Een afgesloten weg tussen Heraklion en vakantiedorp Agia Galini is inmiddels weer open. De geëvacueerde reizigers worden donderdagmiddag geleidelijk teruggebracht naar hun oorspronkelijke verblijf. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse voetballers Sjaan Steur en Sven Botman krijgen bij Newcastle United een andere trainer. Eddie Howe is volgens de BBC en Sky Sports per direct opgestapt, een dag na een ruime nederlaag in een oefenwedstrijd. Howe was 5 jaar trainer en leidde de club naar winst van de League Cup in 2025, de eerste prijs in 70 jaar. De Duitse coach Matthias Jaissel van Al Ahly geldt als belangrijkste kandidaat om Howe op te volgen. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van WK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese voetbalbond UEFA zich al uit tegen het plan. De Zweedse verdediger Malcolm Yeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Yeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft een maand na zijn vertrek bij het Nederlands elftal voor het eerst weer van zich laten horen. Op Instagram deelt hij een foto met zijn vrouw Bartina met de tekst dat de rest onbelangrijk is in het leven. Bartina Koeman leidt aan chronische borstkanker. Oranje verloor op het WK in de 16e finale van Marokko, waarna Koeman besloot te vertrekken. De KNVB heeft nog geen opvolger benoemd. Chelsea neemt de Franse international Maxence Lacroix over van Crystal Palace. De 26-jarige verdediger tekent een contract voor 6 jaar bij de Londense club. Volgens Britse media betaalt Chelsea ruim 60 miljoen euro voor Lacroix. Hij verving tijdens het WK in de halve finale tegen Spanje de geblesseerde William Saliba en won afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League. De opgestapte Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo is in eigen land streng ondervraagd door parlementsleden over het mislukte WK. Hij zei de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de uitschakeling in de groepsfase. Hong verscheen voor een parlementaire hoorzitting die onderzoek doet naar het falen van het team. Bij zijn terugkeer op het vliegveld werd hij uitgejouwd door fans die boos waren over de beslissing om sterspeler Son Heung-min buiten de basis te houden. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten trekken enkele buien over met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, Voor het Zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond wordt het rustiger met perioden met zon en droog weer. Morgen wisselen zon en buien elkaar af, met in het noorden nog maar 20 graden en in Limburg rond de 29 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is donderdag aan het begin van de middag iemand om het leven gekomen. Een personenbusje met 7 inzittenden botste op een vrachtwagen. Een van de inzittenden overleed ter plekke. Meerdere personen raakten bekneld en zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De N48 is in beide richtingen dicht tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. Op de N48 bij Balkbrug in Overijssel zijn meer dan 6 mensen ernstig gewond geraakt bij een botsing tussen een vrachtwagen en een bestelbus. Enkele slachtoffers raakten bekneld. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in beide richtingen dicht tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. De stikstofuitstoot van melkveehouderijen in Noord-Holland is tussen 2019 en 2025 met 18% gedaald. Dat blijkt uit een monitoringssysteem dat de provincie samen met de landbouwsector heeft opgezet. De provincie heeft met de sector afgesproken om in 2035 30% minder stikstof uit te stoten. De daling komt onder meer door Europese beperkingen op het gebruik van dierlijke mest en door verduurzaming in de bedrijfsvoering van boeren. De 12 provincies onderzoeken samen hoe ze het beste kunnen omgaan met onder meer kunstmatige intelligentie en dataopslag. Ze willen minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. Elke provincie levert gedurende een jaar een medewerker voor een nieuw digitaliseringsteam. Volgens het interprovinciaal overleg komen er zoveel digitale opgaven op de provincies af dat ze de krachten willen bundelen. De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar cel in het grote drugsproces Costa. De zaak draait om de invoer van minstens 25 ton cocaïne via de haven van Antwerpen, met een straatwaarde van zo'n 3,5 miljard euro. Leidekkers verblijft vermoedelijk in Sierra Leone. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd en looft 200.000 euro uit voor de gouden tip die tot zijn aanhouding leidt. Hoogheemraadschap Delfland beperkt de opening van de parksluizen bij Rotterdam verder om zout water uit het gebied te houden. De sluizen gaan nog maar 2 keer per dag open, telkens 3 uur lang. Door de lage aanvoer van zoet water via de Rijn wordt het steeds moeilijker om zout water uit de Nieuwe Maas buiten de kustregio te houden. Eerder besloot Delfland al om sluizen in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen helemaal dicht te houden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 1521. Sinds het eerste bekende geval in april zijn ruim 3400 besmettingen vastgesteld. Het sterftepercentage ligt op 44%. Maar experts denken dat veel gevallen niet zijn geregistreerd. In buurland Oeganda vielen 2 doden, maar daar is de uitbraak volgens de minister van Gezondheid voorbij. In het noordwesten van Iran zijn 3 leden van de revolutionaire garde gedood bij een Amerikaanse aanval. De slachtoffers vielen in de provincie Zanjan en behoorden tot een eenheid die hooggeplaatste functionarissen beschermt. Iran reageerde door landen in de golfregio te bestoken waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn. In Kuwait kwam daarbij 1 persoon om het leven. Ook Jordanië meldde te zijn aangevallen. Met pogingen om met kleine bootjes van de Franse kust naar Engeland te varen, zijn 4 mensen om het leven gekomen. Op een strand bij Duinkerke werden 3 vrouwen dood aangetroffen. De precieze doodsoorzaak is onduidelijk en hun identiteit is onbekend. Zo'n 65 kilometer verderop werd het lichaam van een verdronken mannelijke migrant gevonden. Hij probeerde mee te varen met een zogeheten taxiboot, een rubberbootje dat migranten op zee oppikt voor de oversteek. De Europese Commissie heeft donderdag nog eens 3,47 miljard euro aan Oekraïne uitgekeerd. Met dat geld kan Oekraïne onder meer drones, raketten, straaljagers en luchtverdediging aanschaffen. De komende weken volgen meer uitbetalingen uit het EU-defensiebudget van 90 miljard euro voor 2026 en 2027. Eerder werd al ruim 5 miljard euro aan Oekraïne overgemaakt, plus 3,2 miljard euro als begrotingssteun. Een object dat 's nachts crashte in het oosten van Polen was vermoedelijk een Russische raket. Premier Tusk zei na spoedoverleg dat het waarschijnlijk gaat om een projectiel van het type KH-101. Het vloog het Poolse luchtruim binnen, verdween van de radar en sloeg in bij een dorp zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Volgens Tusk zijn er geen aanwijzingen dat Polen het doelwit was. Oekraïne lag 's nachts opnieuw op grote schaal onder vuur met drones en raketten. De technoparade Zug der Liebe in Berlijn gaat dit jaar niet door. De organisatie heeft het evenement geannuleerd na de recente aanslag bij de Pride, waarbij iemand inreed op een menigte. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Naast logistieke problemen speelt vooral de onrust na de aanslag een rol. Zware veiligheidsmaatregelen zouden volgens de organisatie indruisen tegen waar het evenement voor staat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Deutsche Bahn heeft in de eerste helft van 2026 voor het eerst in 7 jaar weer winst gemaakt met zijn kernactiviteiten. Het staatsbedrijf boekte een winst van 147 miljoen euro, tegenover een verlies van 760 miljoen euro een jaar eerder. Topvrouw Evelien Palla zegt pas echt tevreden te zijn als ook de dagelijkse dienstverlening aan reizigers verbetert. Het herstel komt volgens Deutsche Bahn door een lopende reorganisatie met kostenbesparingen en minder banen bij de directie. Air France KLM schrapt in de laatste maanden van dit jaar vluchten vanwege de hoge brandstofkosten. Vooral op korte en middellange afstanden wordt gekeken welke vluchten kunnen vervallen. Het concern verwacht nu een 1% lagere capaciteit op die vluchten dan vorig jaar. Voor de hele groep geldt een verwachte groei van 2-3%, iets minder dan eerder gemeld. Het aantal boekingen bij Air France en KLM ligt iets lager. Maar volgens het concern boeken reizigers steeds later. CV-maker heeft na ingrijpen van de autoriteit Consument en Markt zijn website aangepast. Consumenten dachten eenmalig een klein bedrag te betalen, maar sloten ongemerkt een proefabonnement af dat automatisch overging in een maandelijks abonnement van bijna 22 euro. De ACM had tientallen meldingen ontvangen van misleide gebruikers. CV-maker informeert consumenten nu beter en stopt met het incasseren van bedragen bij klanten wier contracten niet volgens de regels tot stand kwamen. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell afgewezen. De gastak van Shell eiste een vergoeding van chemiebedrijven omdat die de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De Europese Commissie beboette in 2020 3 chemiebedrijven voor illegale prijsafspraken rond ethyleen.
6: Maar volgens de rechtbank is niet vastgesteld dat die praktijken daadwerkelijk effect hadden op de prijs. Bovendien hadden alle marktdeelnemers, inclusief Shell, kennis van de belangrijkste prijsfactoren. De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal met 0,4% gegroeid, meldt Eurostat op basis van voorlopige cijfers. Dat is meer dan verwacht en volgt op een nulgroei in het eerste kwartaal. Duitsland, Frankrijk en Italië groeiden elk met 0,2%, terwijl Spanje uitkwam op 0,7%. Ook de Nederlandse economie groeide met 0,4%. Volgens ING-econoom Bert Colijn hebben de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en stijgende energieprijzen de groei tot nu toe nauwelijks beïnvloed. Reisorganisatie Sunweb heeft op Kreta 252 reizigers in veiligheid gebracht vanwege een bosbrand. De reizigers zijn woensdag met bussen naar andere accommodaties overgebracht. Volgens Sunweb zijn alle reizigers veilig en zijn er geen gewonden. Een afgesloten weg tussen Heraklion en vakantiedorp Agia Galini is inmiddels weer open. De geëvacueerde reizigers worden donderdagmiddag geleidelijk teruggebracht naar hun oorspronkelijke verblijf. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse voetballers Sjaan Steur en Sven Botman krijgen bij Newcastle United een andere trainer. Eddie Howe is volgens de BBC en Sky Sports per direct opgestapt, een dag na een ruime nederlaag in een oefenwedstrijd. Howe was 5 jaar trainer en leidde de club naar winst van de League Cup in 2025, de eerste prijs in 70 jaar. De Duitse coach Matthias Jaissel van Al Ahly geldt als belangrijkste kandidaat om Howe op te volgen. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van BK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese voetbalbond UEFA zich al uit tegen het plan. De Zweedse verdediger Malcolm Jeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Jeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft een maand na zijn vertrek bij het Nederlands elftal voor het eerst weer van zich laten horen. Op Instagram deelt hij een foto met zijn vrouw Bartina met de tekst dat de rest onbelangrijk is in het leven. Bartina Koeman leidt aan chronische borstkanker. Oranje verloor op het WK in de 16e finale van Marokko, waarna Koeman besloot te vertrekken. De KNVB heeft nog geen opvolger benoemd. Chelsea neemt de Franse international Maxence Lacroix over van Crystal Palace. De 26-jarige verdediger tekent een contract voor 6 jaar bij de Londense club. Volgens Britse media betaalt Chelsea ruim 60 miljoen euro voor Lacroix. Hij verving tijdens het WK in de halve finale tegen Spanje de geblesseerde William Saliba en won afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League. De opgestapte Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo is in eigen land streng ondervraagd door parlementsleden over het mislukte WK. Hij zei de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de uitschakeling in de groepsfase. Hong verscheen voor een parlementaire hoorzitting die onderzoek doet naar het falen van het team. Bij zijn terugkeer op het vliegveld werd hij uitgejouwd door fans die boos waren over de beslissing om sterspeler Son Heung-min buiten de basis te houden. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio.
8: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten trekken buien over met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 24 graden aan de kust tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen met zo'n 17 graden. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Morgen schijnt de zon af en toe, maar zijn er ook buien mogelijk. Het wordt een stuk koeler in het noorden met 20 graden, in Limburg nog zo'n 29 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 80 tractoren rijden over de A35 tussen Zwolle en Enschede en veroorzaken een flinke verkeersopsopping. De demonstrerende boeren gebruiken de rechte rijstrook, wat bij Almelo leidt tot ruim 4 kilometer file. Rijkswaterstaat probeert het verkeer om de stoet heen te leiden. De actie volgt op de boerenprotesten van maandag tegen de stikstofplannen van het kabinet. De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar cel in het grote drugsproces Costa. De zaak draait om de invoer van minstens 25 ton cocaïne via de haven van Antwerpen, met een straatwaarde van zo'n 3,5 miljard euro. De straf valt een jaar lager uit dan de eis. Leidekkers verblijft vermoedelijk in Sierra Leone en staat op de lijst van meest gezochte criminelen van Europol. Aan alle veroordeelden samen is ruim 247 jaar gevangenisstraf opgelegd. Bij een verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is donderdag aan het begin van de middag iemand om het leven gekomen. Een personenbusje met 7 inzittenden botste op een vrachtwagen. Een van de inzittenden overleed ter plekke. Meerdere personen raakten bekneld en zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De N48 is in beide richtingen dicht tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. Op de N48 bij Balkbrug in Overijssel zijn meer dan 6 mensen ernstig gewond geraakt bij een botsing tussen een vrachtwagen en een bestelbus. Enkele slachtoffers raakten bekneld. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in beide richtingen dicht tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. De stikstofuitstoot van melkveehouderijen in Noord-Holland is tussen 2019 en 2025 met 18% gedaald. Dat blijkt uit een monitoringssysteem dat de provincie samen met de landbouwsector heeft opgezet. De provincie heeft met de sector afgesproken om in 2035 30% minder stikstof uit te stoten. De daling komt onder meer door Europese beperkingen op het gebruik van dierlijke mest en door verduurzaming in de bedrijfsvoering van boeren. De 12 provincies onderzoeken samen hoe ze het beste kunnen omgaan met onder meer kunstmatige intelligentie en dataopslag. Ze willen minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. Elke provincie levert gedurende een jaar een medewerker voor een nieuw digitaliseringsteam. Volgens het interprovinciaal overleg komen er zoveel digitale opgaven op de provincies af dat ze de krachten willen bundelen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Voor de Franse kust zijn 4 migranten om het leven gekomen bij pogingen om met bootjes naar Engeland te varen. Op een strand bij Duinkerke werden 3 vrouwen dood aangetroffen.
6: Zo'n 65 kilometer verderop werd het lichaam van een verdronken man gevonden. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hebben in de eerste helft van dit jaar al bijna 12.000 migranten Engeland per boot bereikt. De Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika kampt met een grote toestroom van migranten. De afgelopen dagen arriveerden zo'n 1500 mensen, waardoor opvanglocaties overvol zitten en honderden mensen buiten moeten slapen. Bestuurder Juan Jesús Vivas spreekt van absolute humanitaire nood. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken reist vrijdag naar Ceuta voor

0: Scheepvaart op de zee van Azov stil. Het dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 1521. Sinds het eerste bekende geval in april zijn ruim 3400 besmettingen vastgesteld. Het sterftepercentage ligt op 44%. Maar experts denken dat veel gevallen niet zijn geregistreerd. In buurland Oeganda vielen 2 doden, maar daar is de uitbraak volgens de minister van Gezondheid voorbij. In het noordwesten van Iran zijn 3 leden van de revolutionaire garde gedood bij een Amerikaanse aanval. De slachtoffers vielen in de provincie Zanjan en behoorden tot een eenheid die hooggeplaatste functionarissen beschermt. Iran reageerde door landen in de golfregio te bestoken waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn. In Kuwait kwam daarbij 1 persoon om het leven. Ook Jordanië meldde te zijn aangevallen. De Europese Commissie heeft donderdag nog eens 3,47 miljard euro aan Oekraïne uitgekeerd. Met dat geld kan Oekraïne onder meer drones, raketten, straaljagers en luchtverdediging aanschaffen. De komende weken volgen meer uitbetalingen uit het EU-defensiebudget van 90 miljard euro voor 2026 en 2027. Eerder werd al ruim 5 miljard euro aan Oekraïne overgemaakt, plus 3,2 miljard euro als begrotingssteun. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Deutsche Bahn heeft in de eerste helft van 2026 voor het eerst in 7 jaar weer winst gemaakt met zijn kernactiviteiten. Onder de streep boekte het Duitse staatsbedrijf 147 miljoen euro winst, tegenover een verlies van 760 miljoen euro een jaar eerder. Topvrouw Evelyn Palla wijst op een lopende reorganisatie met kostenbesparingen en minder banen bij de directie. Ze benadrukt wel dat ze pas tevreden is als ook de dagelijkse dienstverlening aan reizigers verbetert. De scheepvaart door de Straat van Hormuz trekt weer aan, ondanks de vijandelijkheden in het Midden-Oosten. In de nacht van woensdag op donderdag voer een gastanker van Qatar Energy door de belangrijke zeestraat bij Iran. Het is het eerste schip van dit type dat de waterweg verliet sinds 11 juli. Datadienst Kleppler telde woensdag 14 varende schepen met grondstoffen, een duidelijke toename ten opzichte van een week eerder. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell afgewezen. De gastak van Shell eiste een vergoeding van chemiebedrijven die de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. Volgens de rechter is niet vast te stellen dat illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel. Air France KLM schrapt in de laatste maanden van dit jaar vluchten vanwege de hoge brandstofkosten. Vooral op korte en middellange afstanden wordt gekeken welke vluchten kunnen vervallen. Het concern verwacht nu een 1% lagere capaciteit op die vluchten dan vorig jaar. Voor de hele groep geldt een verwachte groei van 2 tot 3%, iets minder dan eerder gemeld. Het aantal boekingen bij Air France en KLM ligt iets lager. Maar volgens het concern boeken reizigers steeds later. CV-maker heeft na ingrijpen van de autoriteit Consument en Markt zijn website aangepast. Consumenten dachten eenmalig een klein bedrag te betalen, maar sloten ongemerkt een proefabonnement af dat automatisch overging in een maandelijks abonnement van bijna 22 euro. De ACM had tientallen meldingen ontvangen van misleide gebruikers. CV-maker informeert consumenten nu beter en stopt met het incasseren van bedragen bij klanten wier contracten niet volgens de regels tot stand kwamen. De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal met 0,4% gegroeid, meldt Eurostat op basis van voorlopige cijfers. Dat is meer dan verwacht en volgt op een nulgroei in het eerste kwartaal.

0: Duitsland, Frankrijk en Italië groeiden elk met 0,2%, terwijl Spanje uitkwam op 0,7%. Ook de Nederlandse economie groeide met 0,4%. Volgens ING-econoom Bert Colijn hebben de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en stijgende energieprijzen de groei tot nu toe nauwelijks beïnvloed. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse voetballers Sjaan Steur en Sven Botman krijgen bij Newcastle United een andere trainer. Eddie Howe is volgens de BBC en Sky Sports per direct opgestapt, een dag na een ruime nederlaag in een oefenwedstrijd. Howe was 5 jaar trainer en leidde de club naar winst van de League Cup in 2025, de eerste prijs in 70 jaar. De Duitse coach Matthias Jaissel van Al Ahly geldt als belangrijkste kandidaat om Howe op te volgen. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van BK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese voetbalbond UEFA zich al uit tegen het plan. De Zweedse verdediger Malcolm Jeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Jeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft een maand na zijn vertrek bij het Nederlands elftal voor het eerst weer van zich laten horen. Op Instagram deelt hij een foto met zijn vrouw Bartina met de tekst dat de rest onbelangrijk is in het leven. Bartina Koeman leidt aan chronische borstkanker. Oranje verloor op het WK in de 16e finale van Marokko, waarna Koeman besloot te vertrekken. De KNVB heeft nog geen opvolger benoemd. Chelsea neemt de Franse international Maxence Lacroix over van Crystal Palace. De 26-jarige verdediger tekent een contract voor 6 jaar bij de Londense club. Volgens Britse media betaalt Chelsea ruim 60 miljoen euro voor Lacroix. Hij verving tijdens het WK in de halve finale tegen Spanje de geblesseerde William Saliba en won afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League. De opgestapte Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo is in eigen land streng ondervraagd door parlementsleden over het mislukte WK. Hij zei de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de uitschakeling in de groepsfase. Hong verscheen voor een parlementaire hoorzitting die onderzoek doet naar het falen van het team. Bij zijn terugkeer op het vliegveld werd hij uitgejouwd door fans die boos waren over de beslissing om sterspeler Son Heung-min buiten de basis te houden. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten trekken enkele buien over met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond wordt het overwegend droog met perioden met zon. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Morgen schijnt de zon af en toe, maar zijn er ook buien mogelijk. Het wordt een stuk koeler in het noorden met zo'n 20 graden, terwijl het in Limburg nog 29 graden kan worden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is donderdag aan het begin van de middag iemand om het leven gekomen. Een personenbusje met 7 inzittenden botste op een vrachtwagen. Een van de inzittenden overleed ter plekke en meerdere anderen raakten bekneld en zijn ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De N48 is in beide richtingen dicht tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. Twee Nederlandse bedrijven moeten van de rechter in Den Haag informatie verstrekken over de personen achter websites die niet bestaande Formule 1-tickets aanboden. Mita Registrar en Mijn Domein hebben 24 uur de tijd, anders volgt een dwangsom van 1000 euro per dag. Volgens de rechter staat vast dat de websites inbreuk maakten op het merk van de Formule 1 en dat er fraude is gepleegd. De organisatie heeft er belang bij de gegevens te krijgen om de fraudeurs op te sporen. De websites zijn inmiddels offline. Een stoet van ongeveer 80 tractoren zorgt op de A35 tussen Zwolle en Enschede voor een file van ruim 4 kilometer bij Almelo. De tractoren rijden op de rechte rijstrook en Rijkswaterstaat probeert het verkeer om te leiden. De politie is ter plaatse en wil de tractoren zo snel mogelijk van de snelweg halen. In Friesland blokkeren boeren met trekkers ook de N351 bij Spanga. Maandag protesteerden boeren al op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar cel in het grote drugsproces Costa. De zaak draait om de invoer van minstens 25 ton cocaïne via de haven van Antwerpen, met een straatwaarde van zo'n 3,5 miljard euro. De straf valt een jaar lager uit dan de eis. Leidekkers verblijft vermoedelijk in Sierra Leone en staat op de lijst van meest gezochte criminelen van Europol. Aan alle veroordeelden samen is ruim 247 jaar gevangenisstraf opgelegd. Op de N48 bij Balkbrug in Overijssel zijn meer dan 6 mensen ernstig gewond geraakt bij een botsing tussen een vrachtwagen en een bestelbus. Enkele slachtoffers raakten bekneld. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in beide richtingen dicht tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. De stikstofuitstoot van melkveehouderijen in Noord-Holland is tussen 2019 en 2025 met 18% gedaald. Dat blijkt uit een monitoringssysteem dat de provincie samen met de landbouwsector heeft opgezet. De provincie heeft met de sector afgesproken om in 2035 30% minder stikstof uit te stoten. De daling komt onder meer door Europese beperkingen op het gebruik van dierlijke mest en door verduurzaming in de bedrijfsvoering van boeren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Iran claimt 3 Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd bij een aanval op een Jordaanse luchtmachtbasis waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn. 3 andere toestellen zouden ernstig beschadigd zijn. De claim van de Revolutionaire Garde is niet bevestigd en er zijn geen bewijsfoto's gedeeld. Volgens Iran was de aanval een vergelding voor een Amerikaanse aanval op het Iraanse eiland Qasem, waarbij een gezin om het leven zou zijn gekomen. Voor de Franse kust zijn 4 migranten om het leven gekomen bij pogingen om met bootjes naar Engeland te varen. Op een strand bij Duinkerke werden 3 vrouwen dood aangetroffen. Zo'n 65 kilometer verderop werd het lichaam van een verdronken man gevonden. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hebben in de eerste helft van dit jaar al bijna 12.000 migranten Engeland per boot bereikt.
6: De Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika kampt met een grote toestroom van migranten. De afgelopen dagen arriveerden zo'n 1500 mensen, waardoor opvanglocaties overvol zitten en honderden mensen buiten moeten slapen. Bestuurder Juan Jesús Vivas spreekt van absolute humanitaire nood. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken reist vrijdag naar Ceuta voor overleg met de lokale autoriteiten. Oekraïne heeft met drones een belangrijke graanhaven in het Russische Taman aangevallen. Een opslagplaats voor graan liep daarbij aanzienlijke schade op en enkele personen raakten gewond. De haven ligt aan de straat van Kerch, de enige vaarroute tussen de Zee van Azov en de Zwarte Zee. Rusland en Oekraïne vallen de afgelopen weken veelvuldig elkaars graanfaciliteiten aan. Rusland legde eerder deze maand alle commerciële scheepvaart op de Zee van Azov stil. Het dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 1521. Sinds het eerste bekende geval in april zijn ruim 3400 besmettingen vastgesteld. Het sterftepercentage ligt op 44%. Maar experts denken dat veel gevallen niet zijn geregistreerd. In buurland Oeganda vielen 2 doden, maar daar is de uitbraak volgens de minister van Gezondheid voorbij. In het noordwesten van Iran zijn 3 leden van de revolutionaire garde gedood bij een Amerikaanse aanval. De slachtoffers vielen in de provincie Zanjan en behoorden tot een eenheid die hooggeplaatste functionarissen beschermt. Iran reageerde door landen in de golfregio te bestoken waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn. In Kuwait kwam daarbij 1 persoon om het leven. Ook Jordanië meldde te zijn aangevallen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Ferrari heeft zijn winstverwachting voor 2026 naar boven bijgesteld, na een beter dan verwacht tweede kwartaal. De Italiaanse sportwagenfabrikant rekent nu op een bedrijfswinst van minstens 3 miljard euro dit jaar. De sterke resultaten komen vooral door de grote vraag naar exclusieve modellen, zoals de F80 en een duurdere uitvoering van de Puro Sangue. Hoewel Ferrari minder auto's leverde, steeg de winst dankzij de hoge prijzen van zijn exclusieve modellen. De resultaten gaven ook financiële ruimte voor de introductie van de Luce, Ferrari's eerste volledig elektrische auto. Deutsche Bahn heeft in de eerste helft van 2026 voor het eerst in 7 jaar weer winst gemaakt met zijn kernactiviteiten. Onder de streep boekte het Duitse staatsbedrijf 147 miljoen euro winst, tegenover een verlies van 760 miljoen euro een jaar eerder. Topvrouw Evelyn Palla wijst op een lopende reorganisatie met kostenbesparingen en minder banen bij de directie. Ze benadrukt wel dat ze pas tevreden is als ook de dagelijkse dienstverlening aan reizigers verbetert. De scheepvaart door de straat van Hormuz trekt weer aan, ondanks de vijandelijkheden in het Midden-Oosten. In de nacht van woensdag op donderdag voer een gastanker van Qatar Energy door de belangrijke zeestraat bij Iran. Het is het eerste schip van dit type dat de waterweg verliet sinds 11 juli. Datadienst Kleppler telde woensdag 14 varende schepen met grondstoffen. Een duidelijke toename ten opzichte van een week eerder. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell afgewezen. De gastak van Shell eiste een vergoeding van chemiebedrijven die de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. Volgens de rechter is niet vast te stellen dat illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel. Air France KLM schrapt in de laatste maanden van dit jaar vluchten vanwege de hoge brandstofkosten. Vooral op korte en middellange afstanden wordt gekeken welke vluchten kunnen vervallen. Het concern verwacht nu een 1% lagere capaciteit op die vluchten dan vorig jaar. Voor de hele groep geldt een verwachte groei van 2-3%, iets minder dan eerder gemeld. Het aantal boekingen bij Air France en KLM ligt iets lager. Maar volgens het concern boeken reizigers steeds later. CV-maker heeft na ingrijpen van de autoriteit Consument en Markt zijn website aangepast. Consumenten dachten eenmalig een klein bedrag te betalen, maar sloten ongemerkt een proefabonnement af dat automatisch overging in een maandelijks abonnement van bijna 22 euro. De ACM had tientallen meldingen ontvangen van misleide gebruikers. CV-maker informeert consumenten nu beter en stopt met het incasseren van bedragen bij klanten wier contracten niet volgens de regels tot stand kwamen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse voetballers Sjaan Steur en Sven Botman krijgen bij Newcastle United een andere trainer. Eddie Howe is volgens de BBC en Sky Sports per direct opgestapt, een dag na een ruime nederlaag in een oefenwedstrijd. Howe was 5 jaar trainer en leidde de club naar winst van de League Cup in 2025, de eerste prijs in 70 jaar. De Duitse coach Matthias Jaissel van Al Ahly geldt als belangrijkste kandidaat om Howe op te volgen. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van BK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese voetbalbond UEFA zich al uit tegen het plan. De Zweedse verdediger Malcolm Jeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Jeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft een maand na zijn vertrek bij het Nederlands elftal voor het eerst weer van zich laten horen. Op Instagram deelt hij een foto met zijn vrouw Bartina met de tekst dat de rest onbelangrijk is in het leven. Bartina Koeman leidt aan chronische borstkanker. Oranje verloor op het WK in de 16e finale van Marokko, waarna Koeman besloot te vertrekken. De KNVB heeft nog geen opvolger benoemd. Chelsea neemt de Franse international Maxence Lacroix over van Crystal Palace. De 26-jarige verdediger tekent een contract voor 6 jaar bij de Londense club. Volgens Britse media betaalt Chelsea ruim 60 miljoen euro voor Lacroix. Hij verving tijdens het WK in de halve finale tegen Spanje de geblesseerde William Saliba en won afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League. De opgestapte Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo is in eigen land streng ondervraagd door parlementsleden over het mislukte WK. Hij zei de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de uitschakeling in de groepsfase. Hong verscheen voor een parlementaire hoorzitting die onderzoek doet naar het falen van het team. Bij zijn terugkeer op het vliegveld werd hij uitgejouwd door fans die boos waren over de beslissing om sterspeler Son Heung-min buiten de basis te houden. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten trekken enkele buien over met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond wordt het overwegend droog met perioden met zon.
8: Let op, voor het Zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Morgen schijnt de zon af en toe, maar zijn er ook buien mogelijk. Het wordt een stuk koeler in het noorden met zo'n 20 graden, terwijl het in Limburg nog 29 graden kan worden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is donderdag aan het begin van de middag iemand om het leven gekomen. Een personenbusje met 7 inzittenden botste op een vrachtwagen. Een van de inzittenden overleed ter plekke en meerdere anderen raakten bekneld en zijn ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De N48 is in beide richtingen dicht tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. Twee Nederlandse bedrijven moeten van de rechter in Den Haag informatie verstrekken over de personen achter websites die niet bestaande Formule 1-tickets aanboden. Mita Registrar en Mijn Domein hebben 24 uur de tijd, anders volgt een dwangsom van 1000 euro per dag. Volgens de rechter staat vast dat de websites inbreuk maakten op het merk van de Formule 1 en dat er fraude is gepleegd. De organisatie heeft er belang bij de gegevens te krijgen om de fraudeurs op te sporen. De websites zijn inmiddels offline. Een stoet van ongeveer 80 tractoren zorgt op de A35 tussen Zwolle en Enschede voor een file van ruim 4 kilometer bij Almelo. De tractoren rijden op de rechte rijstrook en Rijkswaterstaat probeert het verkeer om te leiden. De politie is ter plaatse en wil de tractoren zo snel mogelijk van de snelweg halen. In Friesland blokkeren boeren met trekkers ook de N351 bij Spanga. Maandag protesteerden boeren al op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar cel in het grote drugsproces Costa. De zaak draait om de invoer van minstens 25 ton cocaïne via de haven van Antwerpen, met een straatwaarde van zo'n 3,5 miljard euro. De straf valt een jaar lager uit dan de eis. Leidekkers verblijft vermoedelijk in Sierra Leone en staat op de lijst van meest gezochte criminelen van Europol. Aan alle veroordeelden samen is ruim 247 jaar gevangenisstraf opgelegd. Op de N48 bij Balkbrug in Overijssel zijn meer dan 6 mensen ernstig gewond geraakt bij een botsing tussen een vrachtwagen en een bestelbus. Enkele slachtoffers raakten bekneld. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in beide richtingen dicht tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. De stikstofuitstoot van melkveehouderijen in Noord-Holland is tussen 2019 en 2025 met 18% gedaald. Dat blijkt uit een monitoringssysteem dat de provincie samen met de landbouwsector heeft opgezet. De provincie heeft met de sector afgesproken om in 2035 30% minder stikstof uit te stoten. De daling komt onder meer door Europese beperkingen op het gebruik van dierlijke mest en door verduurzaming in de bedrijfsvoering van boeren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Iran claimt 3 Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd bij een aanval op een Jordaanse luchtmachtbasis waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn. 3 andere toestellen zouden ernstig beschadigd zijn. De claim van de Revolutionaire Garde is niet bevestigd en er zijn geen bewijsfoto's gedeeld. Volgens Iran was de aanval een vergelding voor een Amerikaanse aanval op het Iraanse eiland Qasem, waarbij een gezin om het leven zou zijn gekomen. Voor de Franse kust zijn 4 migranten om het leven gekomen bij pogingen om met bootjes naar Engeland te varen. Op een strand bij Duinkerke werden 3 vrouwen dood aangetroffen. Zo'n 65 kilometer verderop werd het lichaam van een verdronken man gevonden. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hebben in de eerste helft van dit jaar al bijna 12.000 migranten Engeland per boot bereikt. De Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika kampt met een grote toestroom van migranten. De afgelopen dagen arriveerden zo'n 1500 mensen, waardoor opvanglocaties overvol zitten en honderden mensen buiten moeten slapen. Bestuurder Juan Jesús Vivas spreekt van absolute humanitaire nood. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken reist vrijdag naar Ceuta voor overleg met de lokale autoriteiten. Oekraïne heeft met drones een belangrijke graanhaven in het Russische Taman aangevallen. Een opslagplaats voor graan liep daarbij aanzienlijke schade op en enkele personen raakten gewond. De haven ligt aan de straat van Kerch, de enige vaarroute tussen de Zee van Azov en de Zwarte Zee. Rusland en Oekraïne vallen de afgelopen weken veelvuldig elkaars graanfaciliteiten aan. Rusland legde eerder deze maand alle commerciële scheepvaart op de Zee van Azov stil. Het dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 1521. Sinds het eerste bekende geval in april zijn ruim 3400 besmettingen vastgesteld. Het sterftepercentage ligt op 44%. Maar experts denken dat veel gevallen niet zijn geregistreerd. In buurland Oeganda vielen 2 doden, maar daar is de uitbraak volgens de minister van Gezondheid voorbij. In het noordwesten van Iran zijn 3 leden van de revolutionaire garde gedood bij een Amerikaanse aanval. De slachtoffers vielen in de provincie Zanjan en behoorden tot een eenheid die hooggeplaatste functionarissen beschermt. Iran reageerde door landen in de golfregio te bestoken waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn. In Kuwait kwam daarbij 1 persoon om het leven. Ook Jordanië meldde te zijn aangevallen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Ferrari heeft zijn winstverwachting voor 2026 naar boven bijgesteld, na een beter dan verwacht tweede kwartaal. De Italiaanse sportwagenfabrikant rekent nu op een bedrijfswinst van minstens 3 miljard euro dit jaar. De sterke resultaten komen vooral door de grote vraag naar exclusieve modellen, zoals de F80 en een duurdere uitvoering van de Puro Sangue. Hoewel Ferrari minder auto's leverde, steeg de winst dankzij de hoge prijzen van zijn exclusieve modellen. De resultaten gaven ook financiële ruimte voor de introductie van de Luce, Ferrari's eerste volledig elektrische auto. Deutsche Bahn heeft in de eerste helft van 2026 voor het eerst in 7 jaar weer winst gemaakt met zijn kernactiviteiten. Onder de streep boekte het Duitse staatsbedrijf 147 miljoen euro winst, tegenover een verlies van 760 miljoen euro een jaar eerder. Topvrouw Evelyn Palla wijst op een lopende reorganisatie met kostenbesparingen en minder banen bij de directie. Ze benadrukt wel dat ze pas tevreden is als ook de dagelijkse dienstverlening aan reizigers verbetert. De scheepvaart door de straat van Hormuz trekt weer aan, ondanks de vijandelijkheden in het Midden-Oosten. In de nacht van woensdag op donderdag voer een gastanker van Qatar Energy door de belangrijke zeestraat bij Iran. Het is het eerste schip van dit type dat de waterweg verliet sinds 11 juli. Datadienst Kleppler telde woensdag 14 varende schepen met grondstoffen. Een duidelijke toename ten opzichte van een week eerder. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell afgewezen. De gastak van Shell eiste een vergoeding van chemiebedrijven die de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. Volgens de rechter is niet vast te stellen dat illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel. Air France KLM schrapt in de laatste maanden van dit jaar vluchten vanwege de hoge brandstofkosten. Vooral op korte en middellange afstanden wordt gekeken welke vluchten kunnen vervallen. Het concern verwacht nu een 1% lagere capaciteit op die vluchten dan vorig jaar. Voor de hele groep geldt een verwachte groei van 2-3%, iets minder dan eerder gemeld. Het aantal boekingen bij Air France en KLM ligt iets lager, maar volgens het concern boeken reizigers steeds later. CV-maker heeft na ingrijpen van de autoriteit Consument en Markt zijn website aangepast. Consumenten dachten eenmalig een klein bedrag te betalen, maar sloten ongemerkt een proefabonnement af dat automatisch overging in een maandelijks abonnement van bijna 22 euro. De ACM had tientallen meldingen ontvangen van misleide gebruikers. CV-maker informeert consumenten nu beter en stopt met het incasseren van bedragen bij klanten wier contracten niet volgens de regels tot stand kwamen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse voetballers Sjaan Steur en Sven Botman krijgen bij Newcastle United een andere trainer. Eddie Howe is volgens de BBC en Sky Sports per direct opgestapt, een dag na een ruime nederlaag in een oefenwedstrijd. Howe was 5 jaar trainer en leidde de club naar winst van de League Cup in 2025, de eerste prijs in 70 jaar. De Duitse coach Matthias Jaissel van Al Ahly geldt als belangrijkste kandidaat om Howe op te volgen. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van WK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese Voetbalbond UEFA zich al uit tegen het plan. De Zweedse verdediger Malcolm Yeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Yeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft een maand na zijn vertrek bij het Nederlands elftal voor het eerst weer van zich laten horen. Op Instagram deelt hij een foto met zijn vrouw Bartina met de tekst dat de rest onbelangrijk is in het leven. Bartina Koeman leidt aan chronische borstkanker. Oranje verloor op het WK in de 16e finale van Marokko, waarna Koeman besloot te vertrekken. De KNVB heeft nog geen opvolger benoemd. Chelsea neemt de Franse international Maxence Lacroix over van Crystal Palace. De 26-jarige verdediger tekent een contract voor 6 jaar bij de Londense club. Volgens Britse media betaalt Chelsea ruim 60 miljoen euro voor Lacroix. Hij verving tijdens het WK in de halve finale tegen Spanje de geblesseerde William Saliba en won afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League. De opgestapte Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo is in eigen land streng ondervraagd door parlementsleden over het mislukte WK. Hij zei de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de uitschakeling in de groepsfase. Hong verscheen voor een parlementaire hoorzitting die onderzoek doet naar het falen van het team. Bij zijn terugkeer op het vliegveld werd hij uitgejouwd door fans die boos waren over de beslissing om sterspeler Son Heung-min buiten de basis te houden. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten trekken buien over met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 24 graden aan de kust tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond droog met zonnige perioden. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vannacht een bui mogelijk in het noordwesten, zo'n 17 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien, in het noorden een stuk koeler met 20 graden, in Limburg nog 29 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Alkmaar heeft de 28-jarige Patrick R. uit de gemeente Hollandskroon veroordeeld tot 12 jaar en 9 maanden cel voor poging tot moord op zijn ex-partner. De man drong op de avond van 30 juli 2024 met een stiekem gekopieerde sleutel haar woning binnen en stak haar 15 keer. De vrouw wist te ontkomen nadat ze haar aanvaller in zijn onderarm beet. Volgens de rechtbank passen de gedragingen van de verdachte bij de kenmerken van femicide. Het Openbaar Ministerie had 15 jaar cel geëist. Een stoet van ongeveer 80 demonstrerende tractoren heeft donderdagmiddag de A35 tussen Zwolle en Enschede geblokkeerd. De tractoren zijn inmiddels van de snelweg af en de vertraging is vrijwel direct verdwenen, meldt Rijkswaterstaat. De politie kwam ter plaatse om de tractoren van de weg te krijgen. In Friesland blokkeerden boeren ook de N351 bij Spanga, maar ook die actie is beëindigd. Volgens Farmers Defence Force gaat het om lokaal georganiseerde acties tegen de stikstofplannen van het kabinet. Twee Nederlandse bedrijven moeten van de rechter in Den Haag informatie verstrekken over de personen achter websites die nep Formule 1-tickets aanboden. De zaak kwam aan het licht nadat een Italiaan €2600 betaalde voor kaartjes die hij nooit ontving. Het ging om zeker 12 professioneel uitziende websites die zonder toestemming officiële logo's van de Formule 1 gebruikten. De rechter oordeelt dat er sprake is van merkinbreuk en fraude. De bedrijven moeten de gegevens binnen 24 uur verstrekken, op straffen van een dwangsom van €1000 per dag. Bij een verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is donderdag aan het begin van de middag iemand om het leven gekomen. Een personenbusje met 7 inzittenden botste op een vrachtwagen. Een van de inzittenden overleed ter plekke en meerdere anderen raakten bekneld en zijn ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De N48 is in beide richtingen dicht tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. Een stoet van ongeveer 80 tractoren zorgt op de A35 tussen Zwolle en Enschede voor een file van ruim 4 kilometer bij Almelo. De tractoren rijden op de rechte rijstrook en Rijkswaterstaat probeert het verkeer om te leiden. De politie is ter plaatse en wil de tractoren zo snel mogelijk van de snelweg halen. In Friesland blokkeren boeren met trekkers ook de N351 bij Spanga. Maandag protesteerden boeren al op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar cel in het grote drugsproces Costa. De zaak draait om de invoer van minstens 25 ton cocaïne via de haven van Antwerpen, met een straatwaarde van zo'n €3,5 miljard. De straf valt een jaar lager uit dan de eis. Leidekkers verblijft vermoedelijk in Sierra Leone en staat op de lijst van meest gezochte criminelen van Europol. Aan alle veroordeelden samen is ruim 247 jaar gevangenisstraf opgelegd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. De NAVO staat in nauw contact met Polen na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket van onbekend type kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer op Pools grondgebied. De hoogste NAVO-commandant, Aleksis Grinkiewicz, heeft al gesproken met de Poolse legerleiding. Polen en de NAVO hebben hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld en onder meer 2 F-16's ingezet. Iran claimt 3 Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd bij een aanval op een Jordaanse luchtmachtbasis waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn. 3 andere toestellen zouden ernstig beschadigd zijn. De claim van de Revolutionaire Garde is niet bevestigd en er zijn geen bewijsfoto's gedeeld. Volgens Iran was de aanval een vergelding voor een Amerikaanse aanval op het Iraanse eiland Qasem, waarbij een gezin om het leven zou zijn gekomen. Voor de Franse kust zijn 4 migranten om het leven gekomen bij pogingen om met bootjes naar Engeland te varen. Op een strand bij Duinkerke werden 3 vrouwen dood aangetroffen. Zo'n 65 kilometer verderop werd het lichaam van een verdronken man gevonden. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hebben in de eerste helft van dit jaar al bijna 12.000 migranten Engeland per boot bereikt. De Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika kampt met een grote toestroom van migranten. De afgelopen dagen arriveerden zo'n 1500 mensen, waardoor opvanglocaties overvol zitten en honderden mensen buiten moeten slapen. Bestuurder Juan Jesús Vivas spreekt van absolute humanitaire nood. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken reist vrijdag naar Ceuta voor overleg met de lokale autoriteiten. Oekraïne heeft met drones een belangrijke graanhaven in het Russische Taman aangevallen. Een opslagplaats voor graan liep daarbij aanzienlijke schade op en enkele personen raakten gewond. De haven ligt aan de straat van Kerch, de enige vaarroute tussen de Zee van Azov en de Zwarte Zee. Rusland en Oekraïne vallen de afgelopen weken veelvuldig elkaars graanfaciliteiten aan. Rusland legde eerder deze maand alle commerciële scheepvaart op de Zee van Azov stil. Het dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 1521. Sinds het eerste bekende geval in april zijn ruim 3400 besmettingen vastgesteld. Het sterftepercentage ligt op 44%. Maar experts denken dat veel gevallen niet zijn geregistreerd. In buurland Oeganda vielen 2 doden, maar daar is de uitbraak volgens de minister van Gezondheid voorbij. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. China dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten vanwege nieuwe importbeperkingen op mensachtige robots. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel eiste donderdag dat Washington het verbod onmiddellijk intrekt. De VS hebben eerder deze week buitenlandse humanoïde robots en zogenoemde robothonden op een zwarte lijst gezet, om de Amerikaanse AI-sector te beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. China stelt dat de Amerikanen hiermee normale handel belemmeren en toeleveringsketens ontkoppelen. Modehuis Prada heeft in de eerste helft van het jaar bijna een derde minder verkocht in het Midden-Oosten, mede door de onrust in de Golfregio. De totale omzet van de groep steeg wel met 11% naar ruim 3 miljard euro. In Europa en Noord- en Zuid-Amerika groeiden de verkopen. De netto-winst daalde echter met 15% naar 327 miljoen euro. Het merk Miu Miu en het vorig jaar overgenomen Versace groeiden licht. Seconomy, het moederbedrijf van Mediamarkt en Saturn, heeft in het derde kwartaal geprofiteerd van de hitte in Europa. De grote vraag naar airconditioners, ventilatoren en koelapparaten dreef de verkopen met 8% omhoog. De omzet kwam uit op bijna 5,3 miljard euro. Ook de televisieverkopen stegen, dankzij campagnes rondom het WK voetbal. De Nederlander Remco Reinders is sinds kort de nieuwe topman van het concern. Ferrari heeft zijn winstverwachting voor 2026 naar boven bijgesteld, na een beter dan verwacht tweede kwartaal. De Italiaanse sportwagenfabrikant rekent nu op een bedrijfswinst van minstens 3 miljard euro dit jaar. De sterke resultaten komen vooral door de grote vraag naar exclusieve modellen, zoals de F80 en een duurdere uitvoering van de Puro Sangue. Hoewel Ferrari minder auto's leverde, steeg de winst dankzij de hoge prijzen van zijn exclusieve modellen. De resultaten gaven ook financiële ruimte voor de introductie van de Luce, Ferrari's eerste volledig elektrische auto. Deutsche Bahn heeft in de eerste helft van 2026 voor het eerst in 7 jaar weer winst gemaakt met zijn kernactiviteiten. Onder de streep boekte het Duitse staatsbedrijf 147 miljoen euro winst, tegenover een verlies van 760 miljoen euro een jaar eerder. Topvrouw Evelyn Palla wijst op een lopende reorganisatie met kostenbesparingen en minder banen bij de directie. Ze benadrukt wel dat ze pas tevreden is als ook de dagelijkse dienstverlening aan reizigers verbetert. De scheepvaart door de Straat van Hormuz trekt weer aan, ondanks de vijandelijkheden in het Midden-Oosten. In de nacht van woensdag op donderdag voer een gastanker van Qatar Energy door de belangrijke zeestraat bij Iran. Het is het eerste schip van dit type dat de waterweg verliet sinds 11 juli. Datadienst Kleppler telde woensdag 14 varende schepen met grondstoffen, een duidelijke toename ten opzichte van een week eerder. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van WK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese Voetbalbond UEFA zich al uit tegen het plan. De Zweedse verdediger Malcolm Jeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Jeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft een maand na zijn vertrek bij het Nederlands elftal voor het eerst weer van zich laten horen. Op Instagram deelt hij een foto met zijn vrouw Bartina met de tekst dat de rest onbelangrijk is in het leven. Bartina Koeman leidt aan chronische borstkanker. Oranje verloor op het WK in de 16e finale van Marokko, waarna Koeman besloot te vertrekken. De KNVB heeft nog geen opvolger benoemd. Chelsea neemt de Franse international Maxence Lacroix over van Crystal Palace. De 26-jarige verdediger tekent een contract voor 6 jaar bij de Londense club. Volgens Britse media betaalt Chelsea ruim 60 miljoen euro voor Lacroix. Hij verving tijdens het WK in de halve finale tegen Spanje de geblesseerde William Saliba en won afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League. De opgestapte Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo is in eigen land streng ondervraagd door parlementsleden over het mislukte WK. Hij zei de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de uitschakeling in de groepsfase. Hong verscheen voor een parlementaire hoorzitting die onderzoek doet naar het falen van het team. Bij zijn terugkeer op het vliegveld werd hij uitgejouwd door fans die boos waren over de beslissing om sterspeler Son Heung-min buiten de basis te houden. Volleybalster Celeste Plak stopt met topsport. De 30-jarige speelde ruim 400 interlands voor Oranje en deed mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en Parijs. In Rio eindigde Nederland als vierde. Plak schrijft op Instagram dat haar vrijheid nu belangrijker is dan haar carrière. Ze is naar eigen zeggen de eerste zwarte vrouw die voor het Nederlands volleybalteam heeft gespeeld. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is warm vanmiddag met nog flink wat zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten trekken enkele buien over met een kleine kans op onweer. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond blijft het overwegend droog. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege de warmte en is het hitteplan actief. Morgen wordt het wisselvallig met kans op buien en in het noorden een stuk koeler, rond de 20 graden. In Limburg kan het nog 29 graden worden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Alkmaar heeft de 28-jarige Patrick R. uit de gemeente Hollandskroon veroordeeld tot 12 jaar en 9 maanden cel voor poging tot moord op zijn ex-partner. De man drong op de avond van 30 juli 2024 met een stiekem gekopieerde sleutel haar woning binnen en stak haar 15 keer. Het slachtoffer wist te ontkomen doordat ze haar aanvaller beet en de slaapkamer uitvluchtte. Ze hield er blijvend lichamelijk en ernstig psychisch letsel aan over. De rechtbank sprak van gedragingen die passen bij kenmerken van femicide.
24: Tot en met woensdag zijn 96 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de verzwakte Merwedebrug zijn gereden. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. Sinds zaterdag wordt gehandhaafd op het verbod, met een boete van €500 per overtreding. Voorlopig gaat het alleen om voertuigen met Nederlandse kentekens, omdat buitenlandse kentekens nog niet via de Europese richtlijn kunnen worden aangepakt. Verder onderzoek naar de stalen boogconstructie van de brug loopt nog. Een stoet van ongeveer 80 demonstrerende tractoren heeft donderdagmiddag de A35 tussen Zwolle en Enschede geblokkeerd. De tractoren zijn inmiddels van de snelweg af en de vertraging is vrijwel direct verdwenen, meldt Rijkswaterstaat. De politie kwam ter plaatse om de tractoren van de weg te krijgen. In Friesland blokkeerden boeren ook de N351 bij Spanga. Maar ook die actie is beëindigd. Volgens Farmers Defence Force gaat het om lokaal georganiseerde acties tegen de stikstofplannen van het kabinet. Twee Nederlandse bedrijven moeten van de rechter in Den Haag informatie verstrekken over de personen achter websites die nep Formule 1-tickets aanboden. De zaak kwam aan het licht nadat een Italiaan €2600 betaalde voor kaartjes die hij nooit ontving. Het ging om zeker 12 professioneel uitziende websites die zonder toestemming officiële logo's van de Formule 1 gebruikten. De rechter oordeelt dat er sprake is van merkinbreuk en fraude. De bedrijven moeten de gegevens binnen 24 uur verstrekken, op straffen van een dwangsom van €1000 per dag. Bij een verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is donderdag aan het begin van de middag iemand om het leven gekomen. Een personenbusje met 7 inzittenden botste op een vrachtwagen. Een van de inzittenden overleed ter plekke en meerdere anderen raakten bekneld en zijn ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De N48 is in beide richtingen dicht tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. Een stoet van ongeveer 80 tractoren zorgt op de A35 tussen Zwolle en Enschede voor een file van ruim 4 kilometer bij Almelo. De tractoren rijden op de rechte rijstrook en Rijkswaterstaat probeert het verkeer om te leiden. De politie is ter plaatse en wil de tractoren zo snel mogelijk van de snelweg halen. In Friesland blokkeren boeren met trekkers ook de N351 bij Spanga.
0: Maandag protesteerden boeren al op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd.

0: Iran claimt 3 Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd bij een aanval op een Jordaanse luchtmachtbasis waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn. 3 andere toestellen zouden ernstig beschadigd zijn. De claim van de Revolutionaire Garde is niet bevestigd en er zijn geen bewijsfoto's gedeeld. Volgens Iran was de aanval een vergelding voor een Amerikaanse aanval op het Iraanse eiland Qasem, waarbij een gezin om het leven zou zijn gekomen. Voor de Franse kust zijn 4 migranten om het leven gekomen bij pogingen om met bootjes naar Engeland te varen. Op een strand bij Duinkerke werden 3 vrouwen dood aangetroffen. Zo'n 65 kilometer verderop werd het lichaam van een verdronken man gevonden. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hebben in de eerste helft van dit jaar al bijna 12.000 migranten Engeland per boot bereikt. De Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika kampt met een grote toestroom van migranten. De afgelopen dagen arriveerden zo'n 1500 mensen, waardoor opvanglocaties overvol zitten en honderden mensen buiten moeten slapen. Bestuurder Juan Jesús Vivas spreekt van absolute humanitaire nood. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken reist vrijdag naar Ceuta voor overleg met de lokale autoriteiten. Oekraïne heeft met drones een belangrijke graanhaven in het Russische Taman aangevallen. Een opslagplaats voor graan liep daarbij aanzienlijke schade op en enkele personen raakten gewond. De haven ligt aan de straat van Kerch, de enige vaarroute tussen de Zee van Azov en de Zwarte Zee. Rusland en Oekraïne vallen de afgelopen weken veelvuldig elkaars graanfaciliteiten aan. Rusland legde eerder deze maand alle commerciële scheepvaart op de Zee van Azov stil. Het dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 1521. Sinds het eerste bekende geval in april zijn ruim 3400 besmettingen vastgesteld. Het sterftepercentage ligt op 44%. Maar experts denken dat veel gevallen niet zijn geregistreerd. In buurland Oeganda vielen 2 doden, maar daar is de uitbraak volgens de minister van Gezondheid voorbij. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. China dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten vanwege nieuwe importbeperkingen op mensachtige robots. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel eiste donderdag dat Washington het verbod onmiddellijk intrekt. De VS hebben eerder deze week buitenlandse humanoïde robots en zogenoemde robothonden op een zwarte lijst gezet, om de Amerikaanse AI-sector te beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. China stelt dat de Amerikanen hiermee normale handel belemmeren en toeleveringsketens ontkoppelen. Modehuis Prada heeft in de eerste helft van het jaar bijna een derde minder verkocht in het Midden-Oosten, mede door de onrust in de Golfregio. De totale omzet van de groep steeg wel met 11% naar ruim 3 miljard euro. In Europa en Noord- en Zuid-Amerika groeiden de verkopen. De netto-winst daalde echter met 15% naar 327 miljoen euro. Het merk Miu Miu en het vorig jaar overgenomen Versace groeiden licht. Seconomy, het moederbedrijf van Mediamarkt en Saturn, heeft in het derde kwartaal geprofiteerd van de hitte in Europa. De grote vraag naar airconditioners, ventilatoren en koelapparaten dreef de verkopen met 8% omhoog. De omzet kwam uit op bijna 5,3 miljard euro. Ook de televisieverkopen stegen, dankzij campagnes rondom het WK voetbal. De Nederlander Remco Reinders is sinds kort de nieuwe topman van het concern. Ferrari heeft zijn winstverwachting voor 2026 naar boven bijgesteld, na een beter dan verwacht tweede kwartaal. De Italiaanse sportwagenfabrikant rekent nu op een bedrijfswinst van minstens 3 miljard euro dit jaar. De sterke resultaten komen van

0: vooral door de grote vraag naar exclusieve modellen, zoals de F80 en een duurdere uitvoering van de Puro Sangue. Hoewel Ferrari minder auto's leverde, steeg de winst dankzij de hoge prijzen van zijn exclusieve modellen. De resultaten gaven ook financiële ruimte voor de introductie van de Luce, Ferrari's eerste volledig elektrische auto. Deutsche Bahn heeft in de eerste helft van 2026 voor het eerst in 7 jaar weer winst gemaakt met zijn kernactiviteiten. Onder de streep boekte het Duitse staatsbedrijf 147 miljoen euro winst, tegenover een verlies van 760 miljoen euro een jaar eerder. Topvrouw Evelyn Palla wijst op een lopende reorganisatie met kostenbesparingen en minder banen bij de directie. Ze benadrukt wel dat ze pas tevreden is als ook de dagelijkse dienstverlening aan reizigers verbetert. De scheepvaart door de Straat van Hormuz trekt weer aan, ondanks de vijandelijkheden in het Midden-Oosten. In de nacht van woensdag op donderdag voer een gastanker van Qatar Energy door de belangrijke zeestraat bij Iran. Het is het eerste schip van dit type dat de waterweg verliet sinds 11 juli. Datadienst Kleppler telde woensdag 14 varende schepen met grondstoffen, een duidelijke toename ten opzichte van een week eerder. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van WK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese Voetbalbond UEFA zich al uit tegen het plan. De Zweedse verdediger Malcolm Yeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Yeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft een maand na zijn vertrek bij het Nederlands elftal voor het eerst weer van zich laten horen. Op Instagram deelt hij een foto met zijn vrouw Bartina met de tekst dat de rest onbelangrijk is in het leven. Bartina Koeman leidt aan chronische borstkanker. Oranje verloor op het WK in de 16e finale van Marokko, waarna Koeman besloot te vertrekken. De KNVB heeft nog geen opvolger benoemd. Chelsea neemt de Franse international Maxence Lacroix over van Crystal Palace. De 26-jarige verdediger tekent een contract voor 6 jaar bij de Londense club. Volgens Britse media betaalt Chelsea ruim 60 miljoen euro voor Lacroix. Hij verving tijdens het WK in de halve finale tegen Spanje de geblesseerde William Saliba en won afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League. De opgestapte Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo is in eigen land streng ondervraagd door parlementsleden over het mislukte WK. Hij zei de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de uitschakeling in de groepsfase. Hong verscheen voor een parlementaire hoorzitting die onderzoek doet naar het falen van het team. Bij zijn terugkeer op het vliegveld werd hij uitgejouwd door fans die boos waren over de beslissing om sterspeler Son Heung-min buiten de basis te houden. Volleybalster Celeste Plak stopt met topsport. De 30-jarige speelde ruim 400 interlands voor Oranje en deed mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en Parijs. In Rio eindigde Nederland als 4e. Plak schrijft op Instagram dat haar vrijheid nu belangrijker is dan haar carrière. Ze is naar eigen zeggen de eerste zwarte vrouw die voor het Nederlands volleybalteam heeft gespeeld. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten en zuidoosten trekken enkele buien over met een kleine kans op onweer. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warmte. Vanavond wordt het overwegend droog met wat zon. Morgen in het noorden een stuk koeler met zo'n 20 graden, in het zuiden nog rond de 29 graden en her en der kans op buien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Alkmaar heeft de 28-jarige Patrick R. uit de gemeente Hollandskroon veroordeeld tot 12 jaar en 9 maanden cel voor poging tot moord op zijn ex-partner. De man drong op de avond van 30 juli 2024 met een stiekem gekopieerde sleutel haar woning binnen en stak haar 15 keer. Het slachtoffer wist te ontkomen door zich te verzetten en om hulp te roepen. Ze hield er blijvend lichamelijk en ernstig psychisch letsel aan over. Na zijn celstraf kan nog worden besloten dat R verplicht behandeld moet worden. Tot en met woensdag zijn 96 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de verzwakte Merwedebrug zijn gereden. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. Sinds zaterdag wordt gehandhaafd op het verbod, met een boete van €500 per overtreding. Voorlopig gaat het alleen om voertuigen met Nederlandse kentekens, omdat buitenlandse kentekens nog niet via de Europese richtlijn kunnen worden aangepakt. Verder onderzoek naar de stalen boogconstructie van de brug loopt nog. Een stoet van ongeveer 80 demonstrerende tractoren heeft donderdagmiddag de A35 tussen Zwolle en Enschede geblokkeerd. De tractoren zijn inmiddels van de snelweg af en de vertraging is vrijwel direct verdwenen, meldt Rijkswaterstaat. De politie kwam ter plaatse om de tractoren van de weg te krijgen. In Friesland blokkeerden boeren ook de N351 bij Spanga, maar ook die actie is beëindigd. Volgens Farmers Defence Force gaat het om lokaal georganiseerde acties tegen de stikstofplannen van het kabinet. Twee Nederlandse bedrijven moeten van de rechter in Den Haag informatie verstrekken over de personen achter websites die nep Formule 1-tickets aanboden. De zaak kwam aan het licht nadat een Italiaan €2600 betaalde voor kaartjes die hij nooit ontving. Het ging om zeker 12 professioneel uitziende websites die zonder toestemming officiële logo's van de Formule 1 gebruikten. De rechter oordeelt dat er sprake is van merkinbreuk en fraude. De bedrijven moeten de gegevens binnen 24 uur verstrekken, op straffen van een dwangsom van €1000 per dag. Bij een verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is donderdag aan het begin van de middag iemand om het leven gekomen. Een personenbusje met 7 inzittenden botste op een vrachtwagen. Een van de inzittenden overleed ter plekke en meerdere anderen raakten bekneld en zijn ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De N48 is in beide richtingen dicht tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. Een stoet van ongeveer 80 tractoren zorgt op de A35 tussen Zwolle en Enschede voor een file van ruim 4 kilometer bij Almelo. De tractoren rijden op de rechte rijstrook en Rijkswaterstaat probeert het verkeer om te leiden. De politie is ter plaatse en wil de tractoren zo snel mogelijk van de snelweg halen. In Friesland blokkeren boeren met trekkers ook de N351 bij Spanga. Maandag protesteerden boeren al op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
0: De NAVO staat in nauw contact met Polen na de crash van een Russische raket op Pools grondgebied afgelopen nacht. De raket kwam het Poolse luchtruim binnen tijdens een grote Russische raketaanval op Oekraïne en stortte neer zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Polen zette onder meer 2 F-16's in om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens de Poolse premier Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit van een aanval. Iran claimt 3 Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd bij een aanval op een Jordaanse luchtmachtbasis waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn. 3 andere toestellen zouden ernstig beschadigd zijn. De claim van de Revolutionaire Garde is niet bevestigd en er zijn geen bewijsfoto's gedeeld. Volgens Iran was de aanval een vergelding voor een Amerikaanse aanval op het Iraanse eiland Qasem, waarbij een gezin om het leven zou zijn gekomen. Voor de Franse kust zijn 4 migranten om het leven gekomen bij pogingen om met bootjes naar Engeland te varen. Op een strand bij Duinkerke werden 3 vrouwen dood aangetroffen. Zo'n 65 kilometer verderop werd het lichaam van een verdronken man gevonden. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hebben in de eerste helft van dit jaar al bijna 12.000 migranten Engeland per boot bereikt. De Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika kampt met een grote toestroom van migranten. De afgelopen dagen arriveerden zo'n 1500 mensen, waardoor opvanglocaties overvol zitten en honderden mensen buiten moeten slapen. Bestuurder Juan Jesús Vivas spreekt van absolute humanitaire nood. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken reist vrijdag naar Ceuta voor overleg met de lokale autoriteiten. Oekraïne heeft met drones een belangrijke graanhaven in het Russische Taman aangevallen. Een opslagplaats voor graan liep daarbij aanzienlijke schade op en enkele personen raakten gewond. De haven ligt aan de straat van Kerch, de enige vaarroute tussen de Zee van Azov en de Zwarte Zee. Rusland en Oekraïne vallen de afgelopen weken veelvuldig elkaars graanfaciliteiten aan. Rusland legde eerder deze maand alle commerciële scheepvaart op de Zee van Azov stil. Het dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 1521. Sinds het eerste bekende geval in april zijn ruim 3400 besmettingen vastgesteld. Het sterftepercentage ligt op 44%. Maar experts denken dat veel gevallen niet zijn geregistreerd. In buurland Oeganda vielen 2 doden, maar daar is de uitbraak volgens de minister van Gezondheid voorbij. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. China dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten vanwege nieuwe importbeperkingen op mensachtige robots. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel eiste donderdag dat Washington het verbod onmiddellijk intrekt. De VS hebben eerder deze week buitenlandse humanoïde robots en zogenoemde robothonden op een zwarte lijst gezet om de Amerikaanse AI-sector te beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. China stelt dat de Amerikanen hiermee normale handel belemmeren en toeleveringsketens ontkoppelen. Modehuis Prada heeft in de eerste helft van het jaar bijna een derde minder verkocht in het Midden-Oosten, mede door de onrust in de Golfregio. De totale omzet van de groep steeg wel met 11% naar ruim 3 miljard euro. In Europa en Noord- en Zuid-Amerika groeiden de verkopen. De netto-winst daalde echter met 15% naar 327 miljoen euro. Het merk Miu Miu en het vorig jaar overgenomen Versace groeiden licht. Seconomy, het moederbedrijf van Mediamarkt en Saturn, heeft in het derde kwartaal geprofiteerd van de hitte in Europa. De grote vraag naar airconditioners, ventilatoren en koelapparaten dreef de verkopen met 8% omhoog. De omzet kwam uit op bijna 5,3 miljard euro. Ook de televisieverkopen stegen, dankzij campagnes rondom het WK voetbal. De Nederlander Remco Reinders is sinds kort de nieuwe topman van het concern. Ferrari heeft zijn winstverwachting voor 2026 naar boven bijgesteld, na een beter dan verwacht tweede kwartaal. De Italiaanse sportwagenfabrikant rekent nu op een bedrijfswinst van minstens 3 miljard euro dit jaar. De sterke resultaten komen vooral door de grote vraag naar exclusieve modellen, zoals de F80 en een duurdere uitvoering van de Puro Sangue. Hoewel Ferrari minder auto's leverde, steeg de winst dankzij de hoge prijzen van zijn exclusieve modellen. De resultaten gaven ook financiële ruimte voor de introductie van de Luce, Ferrari's eerste volledig elektrische auto. Deutsche Bahn heeft in de eerste helft van 2026 voor het eerst in 7 jaar weer winst gemaakt met zijn kernactiviteiten. Onder de streep boekte het Duitse staatsbedrijf 147 miljoen euro winst, tegenover een verlies van 760 miljoen euro een jaar eerder. Topvrouw Evelyn Palla wijst op een lopende reorganisatie met kostenbesparingen en minder banen bij de directie. Ze benadrukt wel dat ze pas tevreden is als ook de dagelijkse dienstverlening aan reizigers verbetert.
6: De scheepvaart door de Straat van Hormuz trekt weer aan, ondanks de vijandelijkheden in het Midden-Oosten. In de nacht van woensdag op donderdag voer een gastanker van Qatar Energy door de belangrijke zeestraat bij Iran. Het is het eerste schip van dit type dat de waterweg verliet sinds 11 juli. Datadienst Kleppler telde woensdag 14 varende schepen met grondstoffen. Een duidelijke toename ten opzichte van een week eerder.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van WK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese voetbalbond UEFA zich al uit tegen het plan. De Zweedse verdediger Malcolm Jeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Jeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft een maand na zijn vertrek bij het Nederlands elftal voor het eerst weer van zich laten horen. Op Instagram deelt hij een foto met zijn vrouw Bartina met de tekst dat de rest onbelangrijk is in het leven. Bartina Koeman leidt aan chronische borstkanker. Oranje verloor op het WK in de 16e finale van Marokko, waarna Koeman besloot te vertrekken. De KNVB heeft nog geen opvolger benoemd. Chelsea neemt de Franse international Maxence Lacroix over van Crystal Palace. De 26-jarige verdediger tekent een contract voor 6 jaar bij de Londense club. Volgens Britse media betaalt Chelsea ruim 60 miljoen euro voor Lacroix. Hij verving tijdens het WK in de halve finale tegen Spanje de geblesseerde William Saliba en won afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League. De opgestapte Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo is in eigen land streng ondervraagd door parlementsleden over het mislukte WK. Hij zei de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de uitschakeling in de groepsfase. Hong verscheen voor een parlementaire hoorzitting die onderzoek doet naar het falen van het team. Bij zijn terugkeer op het vliegveld werd hij uitgejouwd door fans die boos waren over de beslissing om sterspeler Son Heung-min buiten de basis te houden. Volleybalster Celeste Plak stopt met topsport. De 30-jarige speelde ruim 400 interlands voor Oranje en deed mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en Parijs. In Rio eindigde Nederland als vierde. Plak schrijft op Instagram dat haar vrijheid nu belangrijker is dan haar carrière. Ze is naar eigen zeggen de eerste zwarte vrouw die voor het Nederlands volleybalteam heeft gespeeld. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten kunnen enkele buien vallen met een kleine kans op onweer. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond blijft het overwegend droog. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer. Morgen wordt het wisselvallig met kans op buien en in het noorden een stuk koeler, rond de 20 graden. In Limburg kan het nog 29 graden worden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Arnhem heeft een 39-jarige man TBS met dwangverpleging opgelegd voor het bedreigen van burgemeester Ahmed Marcouch. De man stuurde tussen oktober 2025 en januari 2026 mails waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en de burgemeester met een mes aan te vallen. Ook dreigde hij met een wapen langs te gaan bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deskundigen stelden vast dat de man chronisch psychotisch is, waardoor de rechter geen straf, maar behandeling oplegt. De rechtbank in Alkmaar heeft de 28-jarige Patrick R. uit de gemeente Hollandskroon veroordeeld tot 12 jaar en 9 maanden cel voor poging tot moord op zijn ex-partner. De man drong op de avond van 30 juli 2024 met een stiekem gekopieerde sleutel haar woning binnen en stak haar 15 keer. Het slachtoffer wist te ontkomen door zich te verzetten en om hulp te roepen. Ze hield er blijvend lichamelijk en ernstig psychisch letsel aan over. Na zijn celstraf kan nog worden besloten dat R. verplicht behandeld moet worden. Tot en met woensdag zijn 96 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de verzwakte Merwedebrug zijn gereden. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. Sinds zaterdag wordt gehandhaafd op het verbod, met een boete van €500 per overtreding. Voorlopig gaat het alleen om voertuigen met Nederlandse kentekens, omdat buitenlandse kentekens nog niet via de Europese richtlijn kunnen worden aangepakt. Verder onderzoek naar de stalen boogconstructie van de brug loopt nog. Een stoet van ongeveer 80 demonstrerende tractoren heeft donderdagmiddag de A35 tussen Zwolle en Enschede geblokkeerd. De tractoren zijn inmiddels van de snelweg af en de vertraging is vrijwel direct verdwenen, meldt Rijkswaterstaat. De politie kwam ter plaatse om de tractoren van de weg te krijgen. In Friesland blokkeerden boeren ook de N351 bij Spanga, maar ook die actie is beëindigd. Volgens Farmers Defence Force gaat het om lokaal georganiseerde acties tegen de stikstofplannen van het kabinet. Twee Nederlandse bedrijven moeten van de rechter in Den Haag informatie verstrekken over de personen achter websites die nep Formule 1-tickets aanboden. De zaak kwam aan het licht nadat een Italiaan €2600 betaalde voor kaartjes die hij nooit ontving. Het ging om zeker 12 professioneel uitziende websites die zonder toestemming officiële logo's van de Formule 1 gebruikten. De rechter oordeelt dat er sprake is van merkinbreuk en fraude. De bedrijven moeten de gegevens binnen 24 uur verstrekken, op straffen van een dwangsom van €1000 per dag. Bij een verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is donderdag aan het begin van de middag iemand om het leven gekomen. Een personenbusje met 7 inzittenden botste op een vrachtwagen. Een van de inzittenden overleed ter plekke en meerdere anderen raakten bekneld en zijn ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De N48 is in beide richtingen dicht tussen Zuidwolde en Dedemsvaart.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Rusland heeft Telegram-oprichter Pavel Durov op een lijst met extremisten en terroristen gezet. De financiële inlichtingendienst Rosfin Monitoring zette hem op die lijst en hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan terrorisme. De veiligheidsdienst FSB stelt dat Oekraïne via Telegram jonge Russen ronselt voor sabotage. Durov ligt al jaren overhoop met de Russische autoriteiten over controle op sociale media. Moskou moedigt Russen aan om over te stappen op berichtendienst Max, die op alle telefoons in Rusland is geïnstalleerd. Durov noemt die app een instrument voor surveillance en censuur. De NAVO staat in nauw contact met Polen na de crash van een Russische raket op Pools grondgebied afgelopen nacht. De raket kwam het Poolse luchtruim binnen tijdens een grote Russische raketaanval op Oekraïne en stortte neer zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Polen zette onder meer 2 F-16's in om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens de Poolse premier Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit van een aanval. Iran claimt 3 Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd bij een aanval op een Jordaanse luchtmachtbasis waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn. 3 andere toestellen zouden ernstig beschadigd zijn. De claim van de Revolutionaire Garde is niet bevestigd en er zijn geen bewijsfoto's gedeeld. Volgens Iran was de aanval een vergelding voor een Amerikaanse aanval op het Iraanse eiland Qasem, waarbij een gezin om het leven zou zijn gekomen. Voor de Franse kust zijn 4 migranten om het leven gekomen bij pogingen om met bootjes naar Engeland te varen. Op een strand bij Duinkerke werden 3 vrouwen dood aangetroffen. Zo'n 65 kilometer verderop werd het lichaam van een verdronken man gevonden. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hebben in de eerste helft van dit jaar al bijna 12.000 migranten Engeland per boot bereikt. De Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika kampt met een grote toestroom van migranten. De afgelopen dagen arriveerden zo'n 1500 mensen, waardoor opvanglocaties overvol zitten en honderden mensen buiten moeten slapen. Bestuurder Juan Jesús Vivas spreekt van absolute humanitaire nood. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken reist vrijdag naar Ceuta voor overleg met de lokale autoriteiten. Oekraïne heeft met drones een belangrijke graanhaven in het Russische Taman aangevallen. Een opslagplaats voor graan liep daarbij aanzienlijke schade op en enkele personen raakten gewond. De haven ligt aan de straat van Kerch, de enige vaarroute tussen de Zee van Azov en de Zwarte Zee. Rusland en Oekraïne vallen de afgelopen weken veelvuldig elkaars graanfaciliteiten aan. Rusland legde eerder deze maand alle commerciële scheepvaart op de Zee van Azov stil.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. China dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten vanwege nieuwe importbeperkingen op mensachtige robots. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel eiste donderdag dat Washington het verbod onmiddellijk intrekt. De VS hebben eerder deze week buitenlandse humanoïde robots en zogenoemde robothonden op een zwarte lijst gezet, om de Amerikaanse AI-sector te beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid.
6: China stelt dat de Amerikanen hiermee normale handel belemmeren en toeleveringsketens ontkoppelen.
9: Modehuis Prada heeft in de eerste helft van het jaar bijna een derde minder verkocht in het Midden-Oosten, mede door de onrust in de Golfregio. De totale omzet van de groep steeg wel met 11% naar ruim 3 miljard euro. In Europa en Noord- en Zuid-Amerika groeiden de verkopen. De netto-winst daalde echter met 15% naar 327 miljoen euro. Het merk Miu Miu en het vorig jaar overgenomen Versace groeiden licht.
10: Seconomy, het moederbedrijf van Mediamarkt en Saturn, heeft in het derde kwartaal geprofiteerd van de hitte in Europa. De grote vraag naar airconditioners, ventilatoren en koelapparaten dreef de verkopen met 8% omhoog. De omzet kwam uit op bijna 5,3 miljard euro. Ook de televisieverkopen stegen, dankzij campagnes rondom het WK voetbal. De Nederlander Remco Reinders is sinds kort de nieuwe topman van het concern.
11: Ferrari heeft zijn winstverwachting voor 2026 naar boven bijgesteld, na een beter dan verwacht tweede kwartaal. De Italiaanse sportwagenfabrikant rekent nu op een bedrijfswinst van minstens 3 miljard euro dit jaar. De sterke resultaten komen vooral door de grote vraag naar exclusieve modellen, zoals de F80 en een duurdere uitvoering van de Puro Sangue. Hoewel Ferrari minder auto's leverde, steeg de winst dankzij de hoge prijzen van zijn exclusieve modellen. De resultaten gaven ook financiële ruimte voor de introductie van de Luce, Ferrari's eerste volledig elektrische auto.
12: Deutsche Bahn heeft in de eerste helft van 2026 voor het eerst in 7 jaar weer winst gemaakt met zijn kernactiviteiten. Onder de streep boekte het Duitse staatsbedrijf 147 miljoen euro winst, tegenover een verlies van 760 miljoen euro een jaar eerder. Topvrouw Evelyn Palla wijst op een lopende reorganisatie met kostenbesparingen en minder banen bij de directie. Ze benadrukt wel dat ze pas tevreden is als ook de dagelijkse dienstverlening aan reizigers verbetert.
13: De scheepvaart door de Straat van Hormuz trekt weer aan, ondanks de vijandelijkheden in het Midden-Oosten. In de nacht van woensdag op donderdag voer een gastanker van Qatar Energy door de belangrijke zeestraat bij Iran. Het is het eerste schip van dit type dat de waterweg verliet sinds 11 juli. Datadienst Kleppler telde woensdag 14 varende schepen met grondstoffen. Een duidelijke toename ten opzichte van een week eerder.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van WK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese Voetbalbond, UEFA, zich al uit tegen het plan. De Zweedse verdediger Malcolm Jeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Jeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft een maand na zijn vertrek bij het Nederlands elftal voor het eerst weer van zich laten horen. Op Instagram deelt hij een foto met zijn vrouw Bartina met de tekst dat de rest onbelangrijk is in het leven. Bartina Koeman leidt aan chronische borstkanker. Oranje verloor op het WK in de 16e finale van Marokko, waarna Koeman besloot te vertrekken. De KNVB heeft nog geen opvolger benoemd.
16: Chelsea neemt de Franse international Maxence Lacroix over van Crystal Palace. De 26-jarige verdediger tekent een contract voor 6 jaar bij de Londense club. Volgens Britse media betaalt Chelsea ruim 60 miljoen euro voor Lacroix. Hij verving tijdens het WK in de halve finale tegen Spanje de geblesseerde William Saliba en won afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League. De opgestapte Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo is in eigen land streng ondervraagd door parlementsleden over het mislukte WK. Hij zei de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de uitschakeling in de groepsfase. Hong verscheen voor een parlementaire hoorzitting die onderzoek doet naar het falen van het team. Bij zijn terugkeer op het vliegveld werd hij uitgejouwd door fans die boos waren over de beslissing om sterspeler Son Heung-min buiten de basis te houden. Volleybalster Celeste Plak stopt met topsport. De 30-jarige speelde ruim 400 interlands voor Oranje en deed mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en Parijs. In Rio eindigde Nederland als vierde. Plak schrijft op Instagram dat haar vrijheid nu belangrijker is dan haar carrière. Ze is naar eigen zeggen de eerste zwarte vrouw die voor het Nederlands volleybalteam heeft gespeeld. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten kunnen enkele buien vallen met een kleine kans op onweer. Het wordt 24 graden aan de kust tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond wordt het droog met nog wat zon. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vannacht een enkele bui in het noordwesten, zo'n 17 graden. Morgen in het noorden koeler met zo'n 20 graden en kans op buien. In het zuiden wordt het weer warm, tot 29 graden in Limburg met kans op onweer.
18: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een bedrijf op het Limburgse industriecomplex Gemelot is woensdag een dodelijk ongeval gebeurd. Een 63-jarige persoon raakte 's ochtends bekneld in een machine bij petrochemiebedrijf Sabic. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de toedracht. Bedrijven op Gemelot is gevraagd de vlag half stok te hangen. Voorafgaand aan de herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog heeft de politie een aantal betogers verwijderd. De herdenking vindt plaats bij loods 24 aan de Stieltjesstraat. Betogers protesteerden tegen de komst van de Israëlische ambassadeur vanwege de oorlog in Gaza. Een tiental mensen moest naar een aangewezen plek op zo'n 150 meter afstand. Enkele die dat weigerden, werden door agenten weggevoerd. Een stoet van zo'n 80 tractoren heeft donderdagmiddag de A35 tussen Zwolle en Enschede geblokkeerd. De politie kwam ter plaatse en de tractoren zijn inmiddels van de snelweg af. Er zijn geen aanhoudingen verricht, maar de politie heeft gegevens en beelden vastgelegd om later bekeuring uit te schrijven. Ook in Friesland blokkeerden boeren een provinciale weg bij Spanga. Volgens Farmers Defence Force gaat het om lokaal georganiseerde acties tegen de stikstofplannen van het kabinet. De rechtbank in Arnhem heeft een 39-jarige man TBS met dwangverpleging opgelegd voor het bedreigen van burgemeester Ahmed Marcouch. De man stuurde tussen oktober 2025 en januari 2026 mails waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en de burgemeester met een mes aan te vallen. Ook dreigde hij met een wapen langs te gaan bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deskundigen stelden vast dat de man chronisch psychotisch is, waardoor de rechter geen straf, maar behandeling oplegt.
20: De rechtbank in Alkmaar heeft de 28-jarige Patrick R. uit de gemeente Hollandskroon veroordeeld tot 12 jaar en 9 maanden cel voor poging tot moord op zijn ex-partner. De man drong op de avond van 30 juli 2024 met een stiekem gekopieerde sleutel haar woning binnen en stak haar 15 keer. Het slachtoffer wist te ontkomen door zich te verzetten en om hulp te roepen. Ze hield er blijvend lichamelijk en ernstig psychisch letsel aan over. Na zijn celstraf kan nog worden besloten dat R verplicht behandeld moet worden. Tot en met woensdag zijn 96 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de verzwakte Merwedebrug zijn gereden. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. Sinds zaterdag wordt gehandhaafd op het verbod, met een boete van €500 per overtreding. Voorlopig gaat het alleen om voertuigen met Nederlandse kentekens, omdat buitenlandse kentekens nog niet via de Europese richtlijn kunnen worden aangepakt. Verder onderzoek naar de stalen boogconstructie van de brug loopt nog. Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Rusland heeft Telegram-oprichter Pavel Durov op een lijst met extremisten en terroristen gezet. De financiële inlichtingendienst Rosfin Monitoring zette hem op die lijst en hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan terrorisme. De veiligheidsdienst FSB stelt dat Oekraïne via Telegram jonge Russen ronselt voor sabotage. Durov ligt al jaren overhoop met de Russische autoriteiten over controle op sociale media. Moskou moedigt Russen aan om over te stappen op berichtendienst Max, die op alle telefoons in Rusland is geïnstalleerd. Durov noemt die app een instrument voor surveillance en censuur. De NAVO staat in nauw contact met Polen na de crash van een Russische raket op Pools grondgebied afgelopen nacht. De raket kwam het Poolse luchtruim binnen tijdens een grote Russische raketaanval op Oekraïne en stortte neer zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Polen zette onder meer 2 F-16's in om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens de Poolse premier Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit van een aanval. Iran claimt 3 Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd bij een aanval op een Jordaanse luchtmachtbasis waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn. 3 andere toestellen zouden ernstig beschadigd zijn. De claim van de Revolutionaire Garde is niet bevestigd en er zijn geen bewijsfoto's gedeeld. Volgens Iran was de aanval een vergelding voor een Amerikaanse aanval op het Iraanse eiland Qasem, waarbij een gezin om het leven zou zijn gekomen. Voor de Franse kust zijn 4 migranten om het leven gekomen bij pogingen om met bootjes naar Engeland te varen. Op een strand bij Duinkerke werden 3 vrouwen dood aangetroffen. Zo'n 65 kilometer verderop werd het lichaam van een verdronken man gevonden. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hebben in de eerste helft van dit jaar al bijna 12.000 migranten Engeland per boot bereikt. De Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika kampt met een grote toestroom van migranten. De afgelopen dagen arriveerden zo'n 1500 mensen, waardoor opvanglocaties overvol zitten en honderden mensen buiten moeten slapen. Bestuurder Juan Jesus Vivas spreekt van absolute humanitaire nood. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken reist vrijdag naar Ceuta voor overleg met de lokale autoriteiten. Oekraïne heeft met drones een belangrijke graanhaven in het Russische Taman aangevallen. Een opslagplaats voor graan liep daarbij aanzienlijke schade op en enkele personen raakten gewond. De haven ligt aan de straat van Kerch, de enige vaarroute tussen de Zee van Azov en de Zwarte Zee. Rusland en Oekraïne vallen de afgelopen weken veelvuldig elkaars graanfaciliteiten aan. Rusland legde eerder deze maand alle commerciële scheepvaart op de Zee van Azov stil.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
22: De inflatie in Duitsland is in juli opgelopen naar 2,8%, tegenover 2,3% in juni. Dat komt doordat een tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel is afgelopen. De korting van 17 eurocent per liter brandstof gold 2 maanden en was ingevoerd vanwege de gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Vrijdag volgt het Nederlandse inflatiecijfer van juli.
23: Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM, Firmenich, schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen wereldwijd om jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Het reorganisatieprogramma is al in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Ook in Nederland verdwijnen banen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 28.500 medewerkers, van wie zo'n 1800 in Nederland.
5: De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4%, tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie.
24: China dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten vanwege nieuwe importbeperkingen op mensachtige robots. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel eiste donderdag dat Washington het verbod onmiddellijk intrekt. De VS hebben eerder deze week buitenlandse humanoïde robots en zogenoemde robothonden op een zwarte lijst gezet om de Amerikaanse AI-sector te beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. China stelt dat de Amerikanen hiermee normale handel belemmeren en toeleveringsketens ontkoppelen.
5: Modehuis Prada heeft in de eerste helft van het jaar bijna 1/3 minder verkocht in het Midden-Oosten, mede door de onrust in de Golfregio. De totale omzet van de groep steeg wel met 11% naar ruim 3 miljard euro. In Europa en Noord- en Zuid-Amerika groeiden de verkopen. De netto-winst daalde echter met 15% naar 327 miljoen euro. Het merk Miu Miu en het vorig jaar overgenomen Versace groeide licht.
25: Seconomy, het moederbedrijf van Mediamarkt en Saturn, heeft in het derde kwartaal geprofiteerd van de hitte in Europa. De grote vraag naar airconditioners, ventilatoren en koelapparaten dreef de verkopen met 8% omhoog. De omzet kwam uit op bijna 5,3 miljard euro. Ook de televisieverkopen stegen, dankzij campagnes rondom het WK voetbal. De Nederlander Remco Reinders is sinds kort de nieuwe topman van het concern.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van WK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese voetbalbond UEFA zich al uit tegen het plan. De Zweedse verdediger Malcolm Yeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Yeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft een maand na zijn vertrek bij het Nederlands elftal voor het eerst weer van zich laten horen. Op Instagram deelt hij een foto met zijn vrouw Bartina met de tekst dat de rest onbelangrijk is in het leven. Bartina Koeman leidt aan chronische borstkanker. Oranje verloor op het WK in de 16e finale van Marokko, waarna Koeman besloot te vertrekken. De KNVB heeft nog geen opvolger benoemd. Chelsea neemt de Franse international Maxence Lacroix over van Crystal Palace. De 26-jarige verdediger tekent een contract voor 6 jaar bij de Londense club. Volgens Britse media betaalt Chelsea ruim 60 miljoen euro voor Lacroix. Hij verving tijdens het WK in de halve finale tegen Spanje de geblesseerde William Saliba en won afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League. De opgestapte Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo is in eigen land streng ondervraagd door parlementsleden over het mislukte WK. Hij zei de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de uitschakeling in de groepsfase. Hong verscheen voor een parlementaire hoorzitting die onderzoek doet naar het falen van het team. Bij zijn terugkeer op het vliegveld werd hij uitgejouwd door fans die boos waren over de beslissing om sterspeler Son Heung-min buiten de basis te houden. Volleybalster Celeste Plak stopt met topsport. De 30-jarige speelde ruim 400 interlands voor Oranje en deed mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en Parijs. In Rio eindigde Nederland als vierde. Plak schrijft op Instagram dat haar vrijheid nu belangrijker is dan haar carrière. Ze is naar eigen zeggen de eerste zwarte vrouw die voor het Nederlands volleybalteam heeft gespeeld. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten trekken enkele buien over met een kleine kans op onweer. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond droog met nog wat zon. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het wisselvallig met kans op buien. In het noorden flink koeler met zo'n 20 graden. In Limburg nog rond de 29 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door betogers. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur Tzvi Aviner Vapni. Nadat zij waren verwijderd, ging de plechtigheid door. Bij een bedrijf op het Limburgse industriecomplex Gemelot is woensdag een dodelijk ongeval gebeurd. Een 63-jarige persoon raakte 's ochtends bekneld in een machine bij petrochemiebedrijf Sabic. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de toedracht. Bedrijven op Gemelot is gevraagd de vlag half stok te hangen. Voorafgaand aan de herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog heeft de politie een aantal betogers verwijderd. De herdenking vindt plaats bij loods 24 aan de Stieltjesstraat. Betogers protesteerden tegen de komst van de Israëlische ambassadeur vanwege de oorlog in Gaza. Een tiental mensen moest naar een aangewezen plek op zo'n 150 meter afstand. Enkele die dat weigerden werden door agenten weggevoerd. Een stoet van zo'n 80 tractoren heeft donderdagmiddag de A35 tussen Zwolle en Enschede geblokkeerd. De politie kwam ter plaatse en de tractoren zijn inmiddels van de snelweg af. Er zijn geen aanhoudingen verricht, maar de politie heeft gegevens en beelden vastgelegd om later bekeuring uit te schrijven. Ook in Friesland blokkeerden boeren een provinciale weg bij Spanga. Volgens Farmers Defence Force gaat het om lokaal georganiseerde acties tegen de stikstofplannen van het kabinet.
2: De rechtbank in Arnhem heeft een 39-jarige man TBS met dwangverpleging opgelegd voor het bedreigen van burgemeester Ahmed Marcouch. De man stuurde tussen oktober 2025 en januari 2026 mails waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en de burgemeester met een mes aan te vallen. Ook dreigde hij met een wapen langs te gaan bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deskundigen stelden vast dat de man chronisch psychotisch is, waardoor de rechter geen straf, maar behandeling oplegt. De rechtbank in Alkmaar heeft de 28-jarige Patrick R. uit de gemeente Hollandskroon veroordeeld tot 12 jaar en 9 maanden cel voor poging tot moord op zijn ex-partner. De man drong op de avond van 30 juli

0: Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Rusland heeft waarschijnlijk een Noord-Koreaanse raket ingezet bij een dodelijke aanval op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih, melden bronnen aan persbureau Reuters. Bij de aanval in de nacht van woensdag op donderdag werd een woning getroffen waarbij 6 mensen omkwamen. Het zou de eerste keer in bijna een jaar zijn dat zo'n raket is gebruikt. Volgens een van de bronnen wijst dat erop dat Moskou over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt.
2: Rusland heeft Telegram-oprichter Pavel Durov op een lijst met extremisten en terroristen gezet. De financiële inlichtingendienst Rosfin Monitoring zette hem op die lijst en hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan terrorisme. De veiligheidsdienst FSB stelt dat Oekraïne via Telegram jonge Russen ronselt voor sabotage. Durov ligt al jaren overhoop met de Russische autoriteiten over controle op sociale media. Moskou moedigt Russen aan om over te stappen op berichtendienst Max, die op alle telefoons in Rusland is geïnstalleerd. Durov noemt die app een instrument voor surveillance en censuur. De NAVO staat in nauw contact met Polen na de crash van een Russische raket op Pools grondgebied afgelopen nacht. De raket kwam het Poolse luchtruim binnen tijdens een grote Russische raketaanval op Oekraïne en stortte neer zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Polen zette onder meer 2 F-16's in om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens de Poolse premier Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit van een aanval. Iran claimt 3 Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd bij een aanval op een Jordaanse luchtmachtbasis waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn. 3 andere toestellen zouden ernstig beschadigd zijn. De claim van de revolutionaire garde is niet bevestigd en er zijn geen bewijsfoto's gedeeld. Volgens Iran was de aanval een vergelding voor een Amerikaanse aanval op het Iraanse eiland Qasem, waarbij een gezin om het leven zou zijn gekomen. Voor de Franse kust zijn 4 migranten om het leven gekomen bij pogingen om met bootjes naar Engeland te varen. Op een strand bij Duinkerke werden 3 vrouwen dood aangetroffen. Zo'n 65 kilometer verderop werd het lichaam van een verdronken man gevonden. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hebben in de eerste helft van dit jaar al bijna 12.000 migranten Engeland per boot bereikt. De Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika kampt met een grote toestroom van migranten. De afgelopen dagen arriveerden zo'n 1500 mensen, waardoor opvanglocaties overvol zitten en honderden mensen buiten moeten slapen. Bestuurder Juan Jesús Vivas spreekt van absolute humanitaire nood. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken reist vrijdag naar Ceuta voor overleg met de lokale autoriteiten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Microsoft behoorde donderdag tot de winnaars op Wall Street. Het bedrijf zag omzet en winst stijgen dankzij de grote vraag naar clouddiensten en AI. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde daarentegen bijna 10% omdat de winst daalde door hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen stonden na eerdere verliezen weer in de plus. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4%, tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie.
3: Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich

0: schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen wereldwijd om jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Het reorganisatieprogramma is al in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Ook in Nederland verdwijnen banen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 28.500 medewerkers, van wie zo'n 1800 in Nederland. De inflatie in Duitsland is in juli opgelopen naar 2,8% tegenover 2,3% in juni. Dat komt doordat een tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel is afgelopen. De korting van 17 eurocent per liter brandstof gold 2 maanden en was ingevoerd vanwege de gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Vrijdag volgt het Nederlandse inflatiecijfer van juli. China dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten vanwege nieuwe importbeperkingen op mensachtige robots. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel eiste donderdag dat Washington het verbod onmiddellijk intrekt. De VS hebben eerder deze week buitenlandse humanoïde robots en zogenoemde robothonden op een zwarte lijst gezet om de Amerikaanse AI-sector te beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. China stelt dat de Amerikanen hiermee normale handel belemmeren en toeleveringsketens ontkoppelen. Modehuis Prada heeft in de eerste helft van het jaar bijna 1/3 minder verkocht in het Midden-Oosten, mede door de onrust in de Golfregio. De totale omzet van de groep steeg wel met 11% naar ruim 3 miljard euro. In Europa en Noord- en Zuid-Amerika groeiden de verkopen. De netto-winst daalde echter met 15% naar 327 miljoen euro. Het merk Miu Miu en het vorig jaar overgenomen Versace groeide licht.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van WK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese Voetbalbond, UEFA, zich al uit tegen het plan. De Zweedse verdediger Malcolm Yeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Yeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft een maand na zijn vertrek bij het Nederlands elftal voor het eerst weer van zich laten horen. Op Instagram deelt hij een foto met zijn vrouw Bartina met de tekst dat de rest onbelangrijk is in het leven. Bartina Koeman leidt aan chronische borstkanker. Oranje verloor op het WK in de 16e finale van Marokko, waarna Koeman besloot te vertrekken. De KNVB heeft nog geen opvolger benoemd. Chelsea neemt de Franse international Maxence Lacroix over van Crystal Palace. De 26-jarige verdediger tekent een contract voor 6 jaar bij de Londense club. Volgens Britse media betaalt Chelsea ruim 60 miljoen euro voor Lacroix. Hij verving tijdens het WK in de halve finale tegen Spanje de geblesseerde William Saliba en won afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League. De opgestapte Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo is in eigen land streng ondervraagd door parlementsleden over het mislukte WK. Hij zei de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de uitschakeling in de groepsfase. Hong verscheen voor een parlementaire hoorzitting die onderzoek doet naar het falen van het team. Bij zijn terugkeer op het vliegveld werd hij uitgejouwd door fans die boos waren over de beslissing om sterspeler Son Heung-min buiten de basis te houden. Volleybalster Celeste Plak stopt met topsport. De 30-jarige speelde ruim 400 interlands voor Oranje en deed mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en Parijs. In Rio eindigde Nederland als vierde. Plak schrijft op Instagram dat haar vrijheid nu belangrijker is dan haar carrière. Ze is naar eigen zeggen de eerste zwarte vrouw die voor het Nederlands volleybalteam heeft gespeeld. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten trekken enkele buien over met een kleine kans op onweer. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond blijft het overwegend droog. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het wisselvallig met kans op buien en in het noorden een stuk koeler, rond de 20 graden. In Limburg kan het nog 29 graden worden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door betogers. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur Tzvi Aviner Vapni. Nadat zij waren verwijderd, ging de plechtigheid door. Bij een bedrijf op het Limburgse industriecomplex Gemelot is woensdag een dodelijk ongeval gebeurd. Een 63-jarige persoon raakte 's ochtends bekneld in een machine bij petrochemiebedrijf Sabic. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de toedracht. Bedrijven op Gemelot is gevraagd de vlag half stok te hangen. Voorafgaand aan de herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog heeft de politie een aantal betogers verwijderd. De herdenking vindt plaats bij loods 24 aan de Stieltjesstraat. Betogers protesteerden tegen de komst van de Israëlische ambassadeur vanwege de oorlog in Gaza. Een tiental mensen moest naar een aangewezen plek op zo'n 150 meter afstand. Enkele die dat weigerden werden door agenten weggevoerd. Een stoet van zo'n 80 tractoren heeft donderdagmiddag de A35 tussen Zwolle en Enschede geblokkeerd. De politie kwam ter plaatse en de tractoren zijn inmiddels van de snelweg af. Er zijn geen aanhoudingen verricht, maar de politie heeft gegevens en beelden vastgelegd om later bekeuring uit te schrijven. Ook in Friesland blokkeerden boeren een provinciale weg bij Spanga. Volgens Farmers Defence Force gaat het om lokaal georganiseerde acties tegen de stikstofplannen van het kabinet. De rechtbank in Arnhem heeft een 39-jarige man TBS met dwangverpleging opgelegd voor het bedreigen van burgemeester Ahmed Marcouch. De man stuurde tussen oktober 2025 en januari 2026 mails waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en de burgemeester met een mes aan te vallen. Ook dreigde hij met een wapen langs te gaan bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deskundigen stelden vast dat de man chronisch psychotisch is, waardoor de rechter geen straf, maar behandeling oplegt. De rechtbank in Alkmaar heeft de 28-jarige Patrick R. uit de gemeente Hollandskroon veroordeeld tot 12 jaar en 9 maanden cel voor poging tot moord op zijn ex-partner. De man drong op de avond van 30 juli 2024 met een stiekem gekopieerde sleutel haar woning binnen en stak haar 15 keer. Het slachtoffer wist te ontkomen door zich te verzetten en om hulp te roepen. Ze hield er blijvend lichamelijk en ernstig psychisch letsel aan over. Na zijn celstraf kan nog worden besloten dat R. verplicht behandeld moet worden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg.
7: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden migranten zijn donderdag de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengetrokken, vooral via het strand en de zee. Lokale media wijten de plotselinge golf aan het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Marokko spreekt dat tegen en wijst naar criminele elementen. Het gaat volgens Spaanse media vooral om jonge Marokkanen. De twee landen zouden inmiddels zijn overeengekomen dat Marokko de migranten terugneemt. Rusland heeft waarschijnlijk een Noord-Koreaanse raket ingezet bij een dodelijke aanval op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih, melden bronnen aan persbureau Reuters. Bij de aanval in de nacht van woensdag op donderdag werd een woning getroffen waarbij 6 mensen omkwamen. Het zou de eerste keer in bijna een jaar zijn dat zo'n raket is gebruikt. Volgens een van de bronnen wijst dat erop dat Moskou over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt. Rusland heeft Telegram-oprichter Pavel Durov op een lijst met extremisten en terroristen gezet. De financiële inlichtingendienst Rosfin Monitoring zette hem op die lijst en hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan terrorisme. De veiligheidsdienst FSB stelt dat Oekraïne via Telegram jonge Russen ronselt voor sabotage. Durov ligt al jaren overhoop met de Russische autoriteiten over controle op sociale media. Moskou moedigt Russen aan om over te stappen op berichtendienst Max, die op alle telefoons in Rusland is geïnstalleerd. Durov noemt die app een instrument voor surveillance en censuur. De NAVO staat in nauw contact met Polen na de crash van een Russische raket op Pools grondgebied afgelopen nacht. De raket kwam het Poolse luchtruim binnen tijdens een grote Russische raketaanval op Oekraïne en stortte neer zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Polen zette onder meer 2 F-16's in om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens de Poolse premier Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit van een aanval. Iran claimt 3 Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd bij een aanval op een Jordaanse luchtmachtbasis waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn. 3 andere toestellen zouden ernstig beschadigd zijn. De claim van de revolutionaire garde is niet bevestigd en er zijn geen bewijsfoto's gedeeld. Volgens Iran was de aanval een vergelding voor een Amerikaanse aanval op het Iraanse eiland Qasem, waarbij een gezin om het leven zou zijn gekomen. Voor de Franse kust zijn 4 migranten om het leven gekomen bij pogingen om met bootjes naar Engeland te varen. Op een strand bij Duinkerke werden 3 vrouwen dood aangetroffen. Zo'n 65 kilometer verderop werd het lichaam van een verdronken man gevonden. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hebben in de eerste helft van dit jaar al bijna 12.000 migranten Engeland per boot bereikt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street, na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen wereldwijd om jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Het reorganisatieprogramma is al in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Ook in Nederland verdwijnen banen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 28.500 medewerkers, van wie zo'n 1800 in Nederland. De inflatie in Duitsland is in juli opgelopen naar 2,8% tegenover 2,3% in juni. Dat komt doordat een tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel is afgelopen. De korting van 17 eurocent per liter brandstof gold 2 maanden en was ingevoerd vanwege de gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Vrijdag volgt het Nederlandse inflatiecijfer van juli. China dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten vanwege nieuwe importbeperkingen op mensachtige robots. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel eiste donderdag dat Washington het verbod onmiddellijk intrekt. De VS hebben eerder deze week buitenlandse humanoïde robots en zogenoemde robothonden op een zwarte lijst gezet om de Amerikaanse AI-sector te beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. China stelt dat de Amerikanen hiermee normale handel belemmeren en toeleveringsketens ontkoppelen. Modehuis Prada heeft in de eerste helft van het jaar bijna 1/3 minder verkocht in het Midden-Oosten, mede door de onrust in de Golfregio. De totale omzet van de groep steeg wel met 11% naar ruim 3 miljard euro. In Europa en Noord- en Zuid-Amerika groeiden de verkopen. De netto-winst daalde echter met 15% naar 327 miljoen euro. Het merk Miu Miu en het vorig jaar overgenomen Versace groeiden licht.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van BK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese voetbalbond UEFA zich al uit tegen het plan. De Zweedse verdediger Malcolm Jeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Jeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft een maand na zijn vertrek bij het Nederlands elftal voor het eerst weer van zich laten horen. Op Instagram deelt hij een foto met zijn vrouw Bartina met de tekst dat de rest onbelangrijk is in het leven. Bartina Koeman lijdt aan chronische borstkanker. Oranje verloor op het WK in de 16e finale van Marokko, waarna Koeman besloot te vertrekken. De KNVB heeft nog geen opvolger benoemd. Chelsea neemt de Franse international Maxence Lacroix over van Crystal Palace. De 26-jarige verdediger tekent een contract voor 6 jaar bij de Londense club. Volgens Britse media betaalt Chelsea ruim 60 miljoen euro voor Lacroix. Hij verving tijdens het WK in de halve finale tegen Spanje de geblesseerde William Saliba en won afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League. De opgestapte Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo is in eigen land streng ondervraagd door parlementsleden over het mislukte WK. Hij zei de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de uitschakeling in de groepsfase. Hong verscheen voor een parlementaire hoorzitting die onderzoek doet naar het falen van het team. Bij zijn terugkeer op het vliegveld werd hij uitgejouwd door fans die boos waren over de beslissing om sterspeler Son Heung-min buiten de basis te houden. Volleybalster Celeste Plak stopt met topsport. De 30-jarige speelde ruim 400 interlands voor Oranje en deed mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en Parijs. In Rio eindigde Nederland als vierde. Plak schrijft op Instagram dat haar vrijheid nu belangrijker is dan haar carrière. Ze is naar eigen zeggen de eerste zwarte vrouw die voor het Nederlands volleybalteam heeft gespeeld. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten kunnen enkele buien vallen met een kleine kans op onweer. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond blijft het overwegend droog. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer. Morgen wordt het wisselvallig met kans op buien en in het noorden flink koeler, rond de 20 graden. In Limburg kan het nog 29 graden worden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 64-jarige man uit Zutphen is ook in hoger beroep vrijgesproken van de moord op Duncan Zwakke. Het slachtoffer verdween in oktober 1989 spoorloos in Zutphen en zou in een kelder om het leven zijn gebracht. Maar zijn lichaam is nooit gevonden. Het gerechtshof oordeelt dat de getuigenverklaring onvoldoende betrouwbaar is en dat er geen belastende sporen zijn gevonden. De zaak werd in 1990 geseponeerd en in 2022 heropend. De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door betogers. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur Tzvi Aviner Vapni. Nadat zij waren verwijderd, ging de plechtigheid door. Bij een bedrijf op het Limburgse industriecomplex Gemelot is woensdag een dodelijk ongeval gebeurd. Een 63-jarige persoon raakte 's ochtends bekneld in een machine bij petrochemiebedrijf Sabic. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de toedracht. Bedrijven op Gemelot is gevraagd de vlag half stok te hangen. Voorafgaand aan de herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog heeft de politie een aantal betogers verwijderd. De herdenking vindt plaats bij loods 24 aan de Stieltjesstraat. Betogers protesteerden tegen de komst van de Israëlische ambassadeur vanwege de oorlog in Gaza. Een tiental mensen moest naar een aangewezen plek op zo'n 150 meter afstand. Enkele die dat weigerden, werden door agenten weggevoerd. Een stoet van zo'n 80 tractoren heeft donderdagmiddag de A35 tussen Zwolle en Enschede geblokkeerd. De politie kwam ter plaatse en de tractoren zijn inmiddels van de snelweg af. Er zijn geen aanhoudingen verricht, maar de politie heeft gegevens en beelden vastgelegd om later bekeuringen uit te schrijven. Ook in Friesland blokkeerden boeren een provinciale weg bij Spanga. Volgens Farmers Defence Force gaat het om lokaal georganiseerde acties tegen de stikstofplannen van het kabinet. De rechtbank in Arnhem heeft een 39-jarige man TBS met dwangverpleging opgelegd voor het bedreigen van burgemeester Ahmed Marcouch. De man stuurde tussen oktober 2025 en januari 2026 mails waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en de burgemeester met een mes aan te vallen. Ook dreigde hij met een wapen langs te gaan bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deskundigen stelden vast dat de man chronisch psychotisch is, waardoor de rechter geen straf, maar behandeling oplegt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal.
9: Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Een natuurbrand in het westen van Spanje bij Fermoselle breidt zich snel uit. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand en zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De burgemeester spreekt van een hel en een tunnel van vlammen. De brand is kleiner dan die bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare werd getroffen. De grootste brand in Spanje sinds 1968. Ook over de grens in Portugal staan stukken natuur in brand. Duizenden migranten zijn donderdag de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengetrokken, vooral via het strand en de zee. Lokale media wijten de plotselinge golf aan het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Marokko spreekt dat tegen en wijst naar criminele elementen. Het gaat volgens Spaanse media vooral om jonge Marokkanen. De twee landen zouden inmiddels zijn overeengekomen dat Marokko de migranten terugneemt. Rusland heeft waarschijnlijk een Noord-Koreaanse raket ingezet bij een dodelijke aanval op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih, melden bronnen aan persbureau Reuters. Bij de aanval in de nacht van woensdag op donderdag werd een woning getroffen waarbij 6 mensen omkwamen. Het zou de eerste keer in bijna een jaar zijn dat zo'n raket is gebruikt. Volgens een van de bronnen wijst dat erop dat Moskou over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt. Rusland heeft Telegram-oprichter Pavel Durov op een lijst met extremisten en terroristen gezet. De financiële inlichtingendienst Rosfin Monitoring zette hem op die lijst en hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan terrorisme. De veiligheidsdienst FSB stelt dat Oekraïne via Telegram jonge Russen ronselt voor sabotage. Durov ligt al jaren overhoop met de Russische autoriteiten over controle op sociale media. Moskou moedigt Russen aan om over te stappen op berichtendienst Max, die op alle telefoons in Rusland is geïnstalleerd. Durov noemt die app een instrument voor surveillance en censuur. De NAVO staat in nauw contact met Polen na de crash van een Russische raket op Pools grondgebied afgelopen nacht. De raket kwam het Poolse luchtruim binnen tijdens een grote Russische raketaanval op Oekraïne en stortte neer zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Polen zette onder meer 2 F-16's in om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens de Poolse premier Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit van een aanval. Iran claimt 3 Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd bij een aanval op een Jordaanse luchtmachtbasis waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn. 3 andere toestellen zouden ernstig beschadigd zijn. De claim van de revolutionaire garde is niet bevestigd en er zijn geen bewijsfoto's gedeeld. Volgens Iran was de aanval een vergelding voor een Amerikaanse aanval op het Iraanse eiland Qasem, waarbij een gezin om het leven zou zijn gekomen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street, na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM, Firmenich, schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen wereldwijd
11: om jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Het reorganisatieprogramma is al in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Ook in Nederland verdwijnen banen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 28.500 medewerkers, van wie zo'n 1.800 in Nederland. De inflatie in Duitsland is in juli opgelopen naar 2,8%, tegenover 2,3% in juni. Dat komt doordat een tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel is afgelopen. De korting van 17 eurocent per liter brandstof gold 2 maanden en was ingevoerd vanwege de gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Vrijdag volgt het Nederlandse inflatiecijfer van juli. China dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten vanwege nieuwe importbeperkingen op mensachtige robots. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel eiste donderdag dat Washington het verbod onmiddellijk intrekt. De VS hebben eerder deze week buitenlandse humanoïde robots en zogenoemde robothonden op een zwarte lijst gezet, om de Amerikaanse AI-sector te beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. China stelt dat de Amerikanen hiermee normale handel belemmeren en toeleveringsketens ontkoppelen. Modehuis Prada heeft in de eerste helft van het jaar bijna een derde minder verkocht in het Midden-Oosten, mede door de onrust in de Golfregio. De totale omzet van de groep steeg wel met 11% naar ruim 3 miljard euro. In Europa en Noord- en Zuid-Amerika groeiden de verkopen. De netto-winst daalde echter met 15% naar 327 miljoen euro. Het merk Miu Miu en het vorig jaar overgenomen Versace groeiden licht. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van WK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese Voetbalbond UEFA zich al uit tegen het plan. De Zweedse verdediger Malcolm Jeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Jeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft een maand na zijn vertrek bij het Nederlands elftal voor het eerst weer van zich laten horen. Op Instagram deelt hij een foto met zijn vrouw Bartina met de tekst dat de rest onbelangrijk is in het leven. Bartina Koeman leidt aan chronische borstkanker. Oranje verloor op het WK in de 16e finale van Marokko, waarna Koeman besloot te vertrekken. De KNVB heeft nog geen opvolger benoemd. Chelsea neemt de Franse international Maxence Lacroix over van Crystal Palace. De 26-jarige verdediger tekent een contract voor 6 jaar bij de Londense club. Volgens Britse media betaalt Chelsea ruim 60 miljoen euro voor Lacroix. Hij verving tijdens het WK in de halve finale tegen Spanje de geblesseerde William Saliba en won afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League. De opgestapte Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo is in eigen land streng ondervraagd door parlementsleden over het mislukte WK. Hij zei de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de uitschakeling in de groepsfase. Hong verscheen voor een parlementaire hoorzitting die onderzoek doet naar het falen van het team. Bij zijn terugkeer op het vliegveld werd hij uitgejouwd door fans die boos waren over de beslissing om sterspeler Son Heung-min buiten de basis te houden. Volleybalster Celeste Plak stopt met topsport. De 30-jarige speelde ruim 400 interlands voor Oranje en deed mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en Parijs. In Rio eindigde Nederland als vierde.
2: Plak schrijft op Instagram dat haar vrijheid nu belangrijker is dan haar carrière. Ze is naar eigen zeggen de eerste zwarte vrouw die voor het Nederlands volleybalteam heeft gespeeld. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten kunnen enkele buien vallen met een kleine kans op onweer. Het wordt 24 graden aan de kust tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond wordt het droog met zonnige perioden. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen met zo'n 17 graden. Morgen wordt het wisselvallig met kans op buien en onweer. En in het noorden flink koeler met maar 20 graden.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil dat een commerciële pijnkliniek in Velzen-Noord binnen 3 maanden stopt met het gebruik van het middel lidocaïne bij patiënten met langdurige coronaklachten. Lidocaïne is niet goedgekeurd voor de behandeling van post-COVID. De kliniek Excellent Care Clinics behandelde de afgelopen jaren ruim 100 mensen met het middel. Omdat het buiten de reguliere zorg valt, had een onafhankelijke toetsingscommissie vooraf toestemming moeten geven. En dat is niet gebeurd. De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is korte tijd verstoord door demonstranten. Ze riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur. Na hun verwijdering ging de plechtigheid verder. De aanwezigheid van de ambassadeur stuitte op kritiek van meerdere raadsfracties, ambtenaren en maatschappelijke organisaties vanwege de oorlog in Gaza. Burgemeester Carola Schouten legde een krans bij het Joods kindermonument in Rotterdam-Zuid. Een 64-jarige man uit Zutphen is ook in hoger beroep vrijgesproken van de moord op Duncan Zwakke. Het slachtoffer verdween in oktober 1989 spoorloos in Zutphen en zijn lichaam is nooit gevonden. Een getuige verklaarde dat Zwakke in een kelderruimte om het leven was gebracht. Maar het gerechtshof vindt die verklaring onvoldoende betrouwbaar. Er zijn geen ooggetuigenverklaringen of belastende sporen gevonden. De zaak werd in 1990 geseponeerd en in 2022 heropend. Bij een bedrijf op het Limburgse industriecomplex Gemelot is woensdag een dodelijk ongeval gebeurd. Een 63-jarige persoon raakte 's ochtends bekneld in een machine bij petrochemiebedrijf Sabic. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de toedracht. Bedrijven op Gemelot is gevraagd de vlag half stok te hangen. Voorafgaand aan de herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog heeft de politie een aantal betogers verwijderd. De herdenking vindt plaats bij loods 24 aan de Stieltjesstraat. Betogers protesteerden tegen de komst van de Israëlische ambassadeur vanwege de oorlog in Gaza. Een tiental mensen moest naar een aangewezen plek op zo'n 150 meter afstand. Enkele die dat weigerden, werden door agenten weggevoerd. Een stoet van zo'n 80 tractoren heeft donderdagmiddag de A35 tussen Zwolle en Enschede geblokkeerd. De politie kwam ter plaatse en de tractoren zijn inmiddels van de snelweg af. Er zijn geen aanhoudingen verricht, maar de politie heeft gegevens en beelden vastgelegd om later bekeuring uit te schrijven. Ook in Friesland blokkeerden boeren een provinciale weg bij Spanga. Volgens Farmers Defence Force gaat het om lokaal georganiseerde acties tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws.
18: De NAVO staat in nauw contact met Polen na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket van onbekend type kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer in het oosten van Polen, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Polen zette onder meer twee F-16's in om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens premier Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit. NAVO-chef Mark Rutte noemde het incident een voorbeeld van roekeloos handelen van Rusland.
19: Een natuurbrand in het westen van Spanje bij Fermoselle breidt zich snel uit. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand en zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De burgemeester spreekt van een hel en een tunnel van vlammen. De brand is kleiner dan die bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare werd getroffen. De grootste brand in Spanje sinds 1968. Ook over de grens in Portugal staan stukken natuur in brand.
20: Duizenden migranten zijn donderdag de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengetrokken, vooral via het strand en de zee. Lokale media wijten de plotselinge golf aan het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Marokko spreekt dat tegen en wijst naar criminele elementen. Het gaat volgens Spaanse media vooral om jonge Marokkanen. De twee landen zouden inmiddels zijn overeengekomen dat Marokko de migranten terugneemt.
21: Rusland heeft waarschijnlijk een Noord-Koreaanse raket ingezet bij een dodelijke aanval op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih, melden bronnen aan persbureau Reuters. Bij de aanval in de nacht van woensdag op donderdag werd een woning getroffen waarbij 6 mensen omkwamen. Het zou de eerste keer in bijna een jaar zijn dat zo'n raket is gebruikt. Volgens een van de bronnen wijst dat erop dat Moskou over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt.
22: Rusland heeft Telegram-oprichter Pavel Durov op een lijst met extremisten en terroristen gezet. De financiële inlichtingendienst Rosfin-monitoring zette hem op die lijst en hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan terrorisme. De veiligheidsdienst FSB stelt dat Oekraïne via Telegram jonge Russen ronselt voor sabotage. Durov ligt al jaren overhoop met de Russische autoriteiten over controle op sociale media. Moskou moedigt Russen aan om over te stappen op berichtendienst Max, die op alle telefoons in Rusland is geïnstalleerd. Durov noemt die app een instrument voor surveillance en censuur.
23: Iran claimt 3 Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd bij een aanval op een Jordaanse luchtmachtbasis waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn. 3 andere toestellen zouden ernstig beschadigd zijn. De claim van de revolutionaire garde is niet bevestigd en er zijn geen bewijsfoto's gedeeld. Volgens Iran was de aanval een vergelding voor een Amerikaanse aanval op het Iraanse eiland Qasem, waarbij een gezin om het leven zou zijn gekomen.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street, na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder.
24: De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei.
0: De consumentenbestedingen bleven wel sterk. En ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie.
1: Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM, Firmenich, schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen wereldwijd om jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Het reorganisatieprogramma is al in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Ook in Nederland verdwijnen banen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 28.500 medewerkers, van wie zo'n 1800 in Nederland. De inflatie in Duitsland is in juli opgelopen naar 2,8% tegenover 2,3% in juni. Dat komt doordat een tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel is afgelopen. De korting van 17 eurocent per liter brandstof gold 2 maanden en was ingevoerd vanwege de gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Vrijdag volgt het Nederlandse inflatiecijfer van juli.
6: China dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten vanwege nieuwe importbeperkingen op mensachtige robots. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel eiste donderdag dat Washington het verbod onmiddellijk intrekt. De VS hebben eerder deze week buitenlandse humanoïde robots en zogenoemde robothonden op een zwarte lijst gezet om de Amerikaanse AI-sector te beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. China stelt dat de Amerikanen hiermee normale handel belemmeren en toeleveringsketens ontkoppelen.
7: Modehuis Prada heeft in de eerste helft van het jaar bijna 1/3 minder verkocht in het Midden-Oosten, mede door de onrust in de Golfregio. De totale omzet van de groep steeg wel met 11% naar ruim 3 miljard euro. In Europa en Noord- en Zuid-Amerika groeiden de verkopen. De netto-winst daalde echter met 15% naar 327 miljoen euro. Het merk Miu Miu en het vorig jaar overgenomen Versace groeiden licht.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van BK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese Voetbalbond UEFA zich al uit tegen het plan. De Zweedse verdediger Malcolm Jeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Jeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft een maand na zijn vertrek bij het Nederlands elftal voor het eerst weer van zich laten horen. Op Instagram deelt hij een foto met zijn vrouw Bartina met de tekst dat de rest onbelangrijk is in het leven. Bartina Koeman lijdt aan chronische borstkanker. Oranje verloor op het WK in de 16e finale van Marokko, waarna Koeman besloot te vertrekken. De KNVB heeft nog geen opvolger benoemd. Chelsea neemt de Franse international Maxence Lacroix over van Crystal Palace. De 26-jarige verdediger tekent een contract voor 6 jaar bij de Londense club. Volgens Britse media betaalt Chelsea ruim 60 miljoen euro voor Lacroix. Hij verving tijdens het WK in de halve finale tegen Spanje de geblesseerde William Saliba en won afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League. De opgestapte Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo is in eigen land streng ondervraagd door parlementsleden over het mislukte WK. Hij zei de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de uitschakeling in de groepsfase. Hong verscheen voor een parlementaire hoorzitting die onderzoek doet naar het falen van het team. Bij zijn terugkeer op het vliegveld werd hij uitgejouwd door fans die boos waren over de beslissing om sterspeler Son Heung-min buiten de basis te houden. Volleybalster Celeste Plak stopt met topsport. De 30-jarige speelde ruim 400 interlands voor Oranje en deed mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en Parijs. In Rio eindigde Nederland als vierde. Plak schrijft op Instagram dat haar vrijheid nu belangrijker is dan haar carrière. Ze is naar eigen zeggen de eerste zwarte vrouw die voor het Nederlands volleybalteam heeft gespeeld. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten kunnen enkele buien vallen, met een kleine kans op onweer. Het wordt 24 graden aan de kust tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond wordt het droog met nog periode zon. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het wisselvallig, met name in het noordwesten buien. In het noorden niet warmer dan 20 graden, in Limburg nog zo'n 29 graden.
10: Dit was het weer.
9: Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil dat een commerciële pijnkliniek in Velzen-Noord binnen 3 maanden stopt met het toedienen van lidocaïne aan mensen met langdurige coronaklachten. Het middel is niet goedgekeurd voor die behandeling en een verplichte toetsingscommissie heeft geen toestemming gegeven. Ruim 100 patiënten kregen het middel de afgelopen jaren. Volgens de inspectie zijn er relatief veel bijwerkingen gemeld en is er sprake van belangenverstrengeling, omdat bestuurders van de kliniek de patenten op de gebruikte vorm van lidocaïne bezitten. De kliniek bestrijdt de kritiek en wil een rechtszaak aanspannen tegen de toetsingscommissie.
26: De Rijn heeft bij Lobith het laagste waterpeil ooit bereikt. Rijkswaterstaat mat daar donderdag een stand van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Ook de hoeveelheid water die vanuit Duitsland binnenstroomt is extreem laag. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt.
27: Ondanks de aanhoudende droogte en de steeds lagere wateraanvoer via de grote rivieren zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat zeggen de betrokken ministeries, Rijkswaterstaat, de waterschappen en de drinkwaterbedrijven na hun wekelijkse overleg over de droogte. Sinds half juli is er sprake van een watertekort in Nederland. Wel zijn er al regionale ingrepen gedaan, zoals het deels openzetten van stuw Hagestein en het sluiten van het Twentekanaal voor de scheepvaart.
28: Sinds afgelopen zaterdag zijn 96 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de verzwakte Merwedebrug reden. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. De boete bedraagt €500 per overtreding. Voorlopig worden alleen voertuigen met een Nederlands kenteken beboet, omdat buitenlandse kentekens nog niet op dezelfde manier kunnen worden gehandhaafd. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland vindt dat de handhaving voor iedereen gelijk moet zijn.
29: De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is korte tijd verstoord door demonstranten. Ze riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur. Na hun verwijdering ging de plechtigheid verder. De aanwezigheid van de ambassadeur stuitte op kritiek van meerdere raadsfracties, ambtenaren en maatschappelijke organisaties vanwege de oorlog in Gaza. Burgemeester Carola Schouten legde een krans bij het Joods kindermonument in Rotterdam-Zuid.
30: Een 64-jarige man uit Zutphen is ook in hoger beroep vrijgesproken van de moord op Duncan Zwakke. Het slachtoffer verdween in oktober 1989 spoorloos in Zutphen en zijn lichaam is nooit gevonden.
4: Een getuige verklaarde dat Zwakke in een kelderruimte om het leven was gebracht. Maar het gerechtshof vindt die verklaring onvoldoende betrouwbaar. Er zijn geen ooggetuigenverklaringen of belastende sporen gevonden. De zaak werd in 1990 geseponeerd en in 2022 heropend.

0: Polen na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket van onbekend type kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer in het oosten van Polen, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Polen zette onder meer twee F-16's in om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens premier Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit. NAVO-chef Mark Rutte noemde het incident een voorbeeld van roekeloos handelen van Rusland. Een natuurbrand in het westen van Spanje bij Fermoselle breidt zich snel uit. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand en zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De burgemeester spreekt van een hel en een tunnel van vlammen. De brand is kleiner dan die bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare werd getroffen. De grootste brand in Spanje sinds 1968. Ook over de grens in Portugal staan stukken natuur in brand. Duizenden migranten zijn donderdag de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengetrokken, vooral via het strand en de zee. Lokale media wijten de plotselinge golf aan het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Marokko spreekt dat tegen en wijst naar criminele elementen. Het gaat volgens Spaanse media vooral om jonge Marokkanen. De twee landen zouden inmiddels zijn overeengekomen dat Marokko de migranten terugneemt. Rusland heeft waarschijnlijk een Noord-Koreaanse raket ingezet bij een dodelijke aanval op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih, melden bronnen aan persbureau Reuters. Bij de aanval in de nacht van woensdag op donderdag werd een woning getroffen waarbij 6 mensen omkwamen. Het zou de eerste keer in bijna een jaar zijn dat zo'n raket is gebruikt. Volgens een van de bronnen wijst dat erop dat Moskou over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt. Rusland heeft Telegram-oprichter Pavel Durov op een lijst met extremisten en terroristen gezet. De financiële inlichtingendienst Rosfin Monitoring zette hem op die lijst en hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan terrorisme. De veiligheidsdienst FSB stelt dat Oekraïne via Telegram jonge Russen ronselt voor sabotage. Durov ligt al jaren overhoop met de Russische autoriteiten over controle op sociale media. Moskou moedigt Russen aan om over te stappen op berichtendienst Max, die op alle telefoons in Rusland is geïnstalleerd. Durov noemt die app een instrument voor surveillance en censuur. Iran claimt 3 Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd bij een aanval op een Jordaanse luchtmachtbasis waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn. 3 andere toestellen zouden ernstig beschadigd zijn. De claim van de Revolutionaire Garde is niet bevestigd en er zijn geen bewijsfoto's gedeeld. Volgens Iran was de aanval een vergelding voor een Amerikaanse aanval op het Iraanse eiland Qasem, waarbij een gezin om het leven zou zijn gekomen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel. Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5%

0: in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM, Firmenich, schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen wereldwijd om jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Het reorganisatieprogramma is al in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Ook in Nederland verdwijnen banen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 28.500 medewerkers, van wie zo'n 1800 in Nederland. De inflatie in Duitsland is in juli opgelopen naar 2,8% tegenover 2,3% in juni. Dat komt doordat een tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel is afgelopen. De korting van 17 eurocent per liter brandstof gold 2 maanden en was ingevoerd vanwege de gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Vrijdag volgt het Nederlandse inflatiecijfer van juli. China dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten vanwege nieuwe importbeperkingen op mensachtige robots. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel eiste donderdag dat Washington het verbod onmiddellijk intrekt. De VS hebben eerder deze week buitenlandse humanoïde robots en zogenoemde robothonden op een zwarte lijst gezet om de Amerikaanse AI-sector te beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. China stelt dat de Amerikanen hiermee normale handel belemmeren en toeleveringsketens ontkoppelen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van WK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese voetbalbond UEFA zich al uit tegen het plan. De Zweedse verdediger Malcolm Jeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Jeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft een maand na zijn vertrek bij het Nederlands elftal voor het eerst weer van zich laten horen. Op Instagram deelt hij een foto met zijn vrouw Bartina met de tekst dat de rest onbelangrijk is in het leven. Bartina Koeman leidt aan chronische borstkanker. Oranje verloor op het WK in de 16e finale van Marokko, waarna Koeman besloot te vertrekken. De KNVB heeft nog geen opvolger benoemd. Chelsea neemt de Franse international Maxence Lacroix over van Crystal Palace. De 26-jarige verdediger tekent een contract voor 6 jaar bij de Londense club. Volgens Britse media betaalt Chelsea ruim 60 miljoen euro voor Lacroix. Hij verving tijdens het WK in de halve finale tegen Spanje de geblesseerde William Saliba en won afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League. De opgestapte Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo is in eigen land streng ondervraagd door parlementsleden over het mislukte WK. Hij zei de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de uitschakeling in de groepsfase. Hong verscheen voor een parlementaire hoorzitting die onderzoek doet naar het falen van het team. Bij zijn terugkeer op het vliegveld werd hij uitgejouwd door fans die boos waren over de beslissing om sterspeler Son Heung-min buiten de basis te houden. Volleybalster Celeste Plak stopt met topsport. De 30-jarige speelde ruim 400 interlands voor Oranje en deed mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en Parijs. In Rio eindigde Nederland als 4e. Plak schrijft op Instagram dat haar vrijheid nu belangrijker is dan haar carrière. Ze is naar eigen zeggen de eerste zwarte vrouw die voor het Nederlands volleybalteam heeft gespeeld. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten kunnen enkele buien vallen, met een kleine kans op onweer. Het wordt 24 graden aan de kust tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond wordt het droog met nog periode zon. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het wisselvallig, met name in het noordwesten buien. In het noorden niet warmer dan 20 graden, in Limburg nog zo'n 29 graden.
4: Dit was het weer.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil dat een commerciële pijnkliniek in Velzen-Noord binnen 3 maanden stopt met het toedienen van lidocaïne aan mensen met langdurige coronaklachten. Het middel is niet goedgekeurd voor die behandeling en een verplichte toetsingscommissie heeft geen toestemming gegeven. Ruim 100 patiënten kregen het middel de afgelopen jaren. Volgens de inspectie zijn er relatief veel bijwerkingen gemeld en is er sprake van belangenverstrengeling, omdat bestuurders van de kliniek de patenten op de gebruikte vorm van lidocaïne bezitten. De kliniek bestrijdt de kritiek en wil een rechtszaak aanspannen tegen de toetsingscommissie. De Rijn heeft bij Lobith het laagste waterpeil ooit bereikt. Rijkswaterstaat mat daar donderdag een stand van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Ook de hoeveelheid water die vanuit Duitsland binnenstroomt is extreem laag. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Ondanks de aanhoudende droogte en de steeds lagere wateraanvoer via de grote rivieren zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat zeggen de betrokken ministeries, Rijkswaterstaat, de waterschappen en de drinkwaterbedrijven na hun wekelijkse overleg over de droogte. Sinds half juli is er sprake van een watertekort in Nederland. Wel zijn er al regionale ingrepen gedaan, zoals het deels openzetten van stuw Hagestein en het sluiten van het Twentekanaal voor de scheepvaart. Sinds afgelopen zaterdag zijn 96 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de verzwakte Merwedebrug reden. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. De boete bedraagt €500 per overtreding. Voorlopig worden alleen voertuigen met een Nederlands kenteken beboet, omdat buitenlandse kentekens nog niet op dezelfde manier kunnen worden gehandhaafd. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland vindt dat de handhaving voor iedereen gelijk moet zijn. De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is korte tijd verstoord door demonstranten. Ze riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur. Na hun verwijdering ging de plechtigheid verder. De aanwezigheid van de ambassadeur stuitte op kritiek van meerdere raadsfracties, ambtenaren en maatschappelijke organisaties vanwege de oorlog in Gaza. Burgemeester Carola Schouten legde een krans bij het Joods kindermonument in Rotterdam-Zuid. Een 64-jarige man uit Zutphen is ook in hoger beroep vrijgesproken van de moord op Duncan Zwakke. Het slachtoffer verdween in oktober 1989 spoorloos in Zutphen en zijn lichaam is nooit gevonden. Een getuige verklaarde dat Zwakke in een kelderruimte om het leven was gebracht. Maar het gerechtshof vindt die verklaring onvoldoende betrouwbaar. Er zijn geen ooggetuigenverklaringen of belastende sporen gevonden. De zaak werd in 1990 geseponeerd en in 2022 heropend. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De NAVO staat in nauw contact met Polen na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket van onbekend type kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer in het oosten van Polen, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Polen zette onder meer twee F-16's in om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens premier Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit. NAVO-chef Mark Rutte noemde het incident een voorbeeld van roekeloos handelen van Rusland. Een natuurbrand in het westen van Spanje bij Fermoselle breidt zich snel uit. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand en zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De burgemeester spreekt van een hel en een tunnel van vlammen. De brand is kleiner dan die bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare werd getroffen. De grootste brand in Spanje sinds 1968. Ook over de grens in Portugal staan stukken natuur in brand. Duizenden migranten zijn donderdag de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengetrokken, vooral via het strand en de zee. Lokale media wijten de plotselinge golf aan het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Marokko spreekt dat tegen en wijst naar criminele elementen. Het gaat volgens Spaanse media vooral om jonge Marokkanen. De twee landen zouden inmiddels zijn overeengekomen dat Marokko de migranten terugneemt. Rusland heeft waarschijnlijk een Noord-Koreaanse raket ingezet bij een dodelijke aanval op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih, melden bronnen aan persbureau Reuters. Bij de aanval in de nacht van woensdag op donderdag werd een woning getroffen waarbij 6 mensen omkwamen. Het zou de eerste keer in bijna een jaar zijn dat zo'n raket is gebruikt. Volgens een van de bronnen wijst dat erop dat Moskou over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt. Rusland heeft Telegram-oprichter Pavel Durov op een lijst met extremisten en terroristen gezet. De financiële inlichtingendienst Rosfin Monitoring zette hem op die lijst en hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan terrorisme. De veiligheidsdienst FSB stelt dat Oekraïne via Telegram jonge Russen ronselt voor sabotage. Durov ligt al jaren overhoop met de Russische autoriteiten over controle op sociale media. Moskou moedigt Russen aan om over te stappen op berichtendienst Max, die op alle telefoons in Rusland is geïnstalleerd. Durov noemt die app een instrument voor surveillance en censuur. Iran claimt 3 Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd bij een aanval op een Jordaanse luchtmachtbasis waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn. 3 andere toestellen zouden ernstig beschadigd zijn. De claim van de revolutionaire garde is niet bevestigd en er zijn geen bewijsfoto's gedeeld. Volgens Iran was de aanval een vergelding voor een Amerikaanse aanval op het Iraanse eiland Qasem, waarbij een gezin om het leven zou zijn gekomen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
6: De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel. Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder.
7: De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste drie maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4%, tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie.
8: Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM, Firmenich, schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen wereldwijd om jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Het reorganisatieprogramma is al in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Ook in Nederland verdwijnen banen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 28.500 medewerkers, van wie zo'n 1800 in Nederland.
9: De inflatie in Duitsland is in juli opgelopen naar 2,8%, tegenover 2,3% in juni. Dat komt doordat een tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel is afgelopen. De korting van 17 eurocent per liter brandstof gold 2 maanden en was ingevoerd vanwege de gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Vrijdag volgt het Nederlandse inflatiecijfer van juli.
10: China dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten vanwege nieuwe importbeperkingen op mensachtige robots. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel eiste donderdag dat Washington het verbod onmiddellijk intrekt. De VS hebben eerder deze week buitenlandse humanoïde robots en zogenoemde robothonden op een zwarte lijst gezet om de Amerikaanse AI-sector te beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. China stelt dat de Amerikanen hiermee normale handel belemmeren en toeleveringsketens ontkoppelen.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, noemt het gebrek aan overleg van de FIFA over de verkoop van WK-aandelen volstrekt onacceptabel. Salman bin Ibrahim Al-Khalifa schrijft in een brief aan de 47 aangesloten bonden dat de FIFA de AFC op geen enkel niveau heeft geraadpleegd. Volgens hem ondermijnt deze stap de bestaande structuur van het continentale voetbal. Eerder sprak ook de Europese voetbalbond UEFA zich al uit tegen het plan. De Zweedse verdediger Malcolm Yeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Yeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft een maand na zijn vertrek bij het Nederlands elftal voor het eerst weer van zich laten horen. Op Instagram deelt hij een foto met zijn vrouw Bartina met de tekst dat de rest onbelangrijk is in het leven. Bartina Koeman lijdt aan chronische borstkanker. Oranje verloor op het WK in de 16e finale van Marokko, waarna Koeman besloot te vertrekken. De KNVB heeft nog geen opvolger benoemd.
13: Chelsea neemt de Franse international Maxence Lacroix over van Crystal Palace. De 26-jarige verdediger tekent een contract voor 6 jaar bij de Londense club. Volgens Britse media betaalt Chelsea ruim 60 miljoen euro voor Lacroix. Hij verving tijdens het WK in de halve finale tegen Spanje de geblesseerde William Saliba en won afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League. De opgestapte Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo is in eigen land streng ondervraagd door parlementsleden over het mislukte WK. Hij zei de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de uitschakeling in de groepsfase.
14: Hong verscheen voor een parlementaire hoorzitting die onderzoek doet naar het falen van het team. Bij zijn terugkeer op het vliegveld werd hij uitgejouwd door fans die boos waren over de beslissing om sterspeler Son Heung-min buiten de basis te houden.
15: Volleybalster Celeste Plak stopt met topsport. De 30-jarige speelde ruim 400 interlands voor Oranje en deed mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en Parijs. In Rio eindigde Nederland als vierde. Plak schrijft op Instagram dat haar vrijheid nu belangrijker is dan haar carrière. Ze is naar eigen zeggen de eerste zwarte vrouw die voor het Nederlands volleybalteam heeft gespeeld.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten trekken enkele buien over met een kleine kans op onweer. Het wordt 24 graden aan de kust tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond blijft het overwegend droog. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het wisselvallig met kans op buien en in het noorden flink koeler, rond de 20 graden. In Limburg kan het nog 29 graden worden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Siegmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte.
19: Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte. Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte, omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut vaker met hittecrisis te maken.
20: Ondanks de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer uit de grote rivieren zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat melden betrokken ministeries, Rijkswaterstaat en de waterschappen na hun wekelijkse overleg. Sinds half juli is er sprake van een watertekort in Nederland. De waterschappen nemen wel regionale maatregelen, zoals het dichthouden van sluizen en verboden op watergebruik uit sloten en kanalen. Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening.
21: Een commerciële pijnkliniek in Velzen-Noord mag van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het middel lidocaïne niet meer geven aan mensen met langdurige coronaklachten. De stof is daar niet voor goedgekeurd en de inspectie ziet een risico voor de patiëntveiligheid. De kliniek krijgt 3 maanden om de behandeling af te bouwen. Volgens de inspectie is er ook sprake van belangenverstrengeling, omdat bestuurders van de kliniek de patenten op het gebruikte middel bezitten. De kliniek is het niet eens met het besluit en wil een rechtszaak aanspannen.
22: Sinds afgelopen zaterdag zijn 96 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de verzwakte Merwedebrug reden. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. De boete bedraagt €500 per overtreding. Voorlopig worden alleen voertuigen met een Nederlands kenteken beboet, omdat buitenlandse kentekens nog niet op dezelfde manier kunnen worden gehandhaafd. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland vindt dat de handhaving voor iedereen gelijk moet zijn.
0: De Rijn heeft bij Lobith het laagste waterpeil ooit bereikt. Rijkswaterstaat mat daar donderdag een stand van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Ook de hoeveelheid water die vanuit Duitsland binnenstroomt is extreem laag. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In Bulgarije zijn resten van een jonge mammoet gevonden in de bedding van de Donau, die door de aanhoudende hitte bijzonder laag staat. Het gaat om delen van een kaak en fragmenten van slagtanden. Een inwoner van het nabijgelegen Riahovo ontdekte de botresten woensdag bij toeval. Experts verwachten dat de lage waterstand tot meer vondsten kan leiden.
4: De Houthis in Jemen ontkennen dat zij woensdag een droneaanval hebben uitgevoerd op de Egyptische havenstad Damietta. Bij die aanval raakten twee schepen beschadigd, waaronder een Amerikaans schip. Het is de eerste aanval op Egypte sinds het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran. De aanslag is door niemand opgeëist. Experts zeggen tegen persbureau AFP dat de aanval bedoeld kan zijn om Egypte in het conflict te betrekken.
23: De NAVO staat in nauw contact met Polen na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket van onbekend type kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer in het oosten van Polen, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Polen zette onder meer twee F-16's in om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens premier Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit. NAVO-chef Mark Rutte noemde het incident een voorbeeld van roekeloos handelen van Rusland.
24: Een natuurbrand in het westen van Spanje bij Fermoselle breidt zich snel uit. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand en zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De burgemeester spreekt van een hel en een tunnel van vlammen. De brand is kleiner dan die bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare werd getroffen. De grootste brand in Spanje sinds 1968. Ook over de grens in Portugal staan stukken natuur in brand.
25: Duizenden migranten zijn donderdag de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengetrokken, vooral via het strand en de zee. Lokale media wijten de plotselinge golf aan het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Marokko spreekt dat tegen en wijst naar criminele elementen. Het gaat volgens Spaanse media vooral om jonge Marokkanen. De twee landen zouden inmiddels zijn overeengekomen dat Marokko de migranten terugneemt.
26: Rusland heeft waarschijnlijk een Noord-Koreaanse raket ingezet bij een dodelijke aanval op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih, melden bronnen aan persbureau Reuters. Bij de aanval in de nacht van woensdag op donderdag werd een woning getroffen waarbij 6 mensen omkwamen. Het zou de eerste keer in bijna een jaar zijn dat zo'n raket is gebruikt. Volgens een van de bronnen wijst dat erop dat Moskou over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws.
29: De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel.
6: Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street, na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder.
7: De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste drie maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie.
8: Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM, Firmenich, schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen wereldwijd om jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Het reorganisatieprogramma is al in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Ook in Nederland verdwijnen banen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 28.500 medewerkers, van wie zo'n 1800 in Nederland.
9: De inflatie in Duitsland is in juli opgelopen naar 2,8% tegenover 2,3% in juni. Dat komt doordat een tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel is afgelopen. De korting van 17 eurocent per liter brandstof gold 2 maanden en was ingevoerd vanwege de gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Vrijdag volgt het Nederlandse inflatiecijfer van juli.
10: China dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten vanwege nieuwe importbeperkingen op mensachtige robots. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel eiste donderdag dat Washington het verbod onmiddellijk intrekt. De VS hebben eerder deze week buitenlandse humanoïde robots en zogenoemde robothonden op een zwarte lijst gezet om de Amerikaanse AI-sector te beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. China stelt dat de Amerikanen hiermee normale handel belemmeren en toeleveringsketens ontkoppelen.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. De Zweedse verdediger Malcolm Yeng gaat voor FC Groningen spelen. De 21-jarige wordt gehuurd van het Franse Stade de Reims met een optie tot koop. Yeng was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord, maar raakte in het duel met Groningen geblesseerd. Hij geeft aan bij de start van het seizoen nog niet wedstrijdfit te zijn, maar zegt hard te werken aan zijn herstel. Oud-bondscoach Ronald Koeman heeft een maand na zijn vertrek bij het Nederlands elftal voor het eerst weer van zich laten horen. Op Instagram deelt hij een foto met zijn vrouw Bartina met de tekst dat de rest onbelangrijk is in het leven. Bartina Koeman lijdt aan chronische borstkanker. Oranje verloor op het WK in de 16e finale van Marokko, waarna Koeman besloot te vertrekken. De KNVB heeft nog geen opvolger benoemd. Chelsea neemt de Franse international Maxence Lacroix over van Crystal Palace. De 26-jarige verdediger tekent een contract voor 6 jaar bij de Londense club. Volgens Britse media betaalt Chelsea ruim 60 miljoen euro voor Lacroix. Hij verving tijdens het WK in de halve finale tegen Spanje de geblesseerde William Saliba en won afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League. De opgestapte Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo is in eigen land streng ondervraagd door parlementsleden over het mislukte WK. Hij zei de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de uitschakeling in de groepsfase. Hong verscheen voor een parlementaire hoorzitting die onderzoek doet naar het falen van het team. Bij zijn terugkeer op het vliegveld werd hij uitgejouwd door fans die boos waren over de beslissing om sterspeler Son Heung-min buiten de basis te houden. Volleybalster Celeste Plak stopt met topsport. De 30-jarige speelde ruim 400 interlands voor Oranje en deed mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en Parijs. In Rio eindigde Nederland als 4e.
2: Plak schrijft op Instagram dat haar vrijheid nu belangrijker is dan haar carrière. Ze is naar eigen zeggen de eerste zwarte vrouw die voor het Nederlands volleybalteam heeft gespeeld. Wielerploeg SD Works ProTime mixt met Anna van der Breggen op een plek in de top 5 van de Tour de France Femme, die zaterdag begint. De 36-jarige van der Breggen werd dit jaar derde in de Giro en tweede in de Vuelta. Ploegleider Danny Stam zegt dat ze heeft bewezen weer op hoog niveau mee te kunnen. De ploeg wil daarnaast etappenzegens pakken, met onder andere topsprinster Lorena Wiebes en voormalig wereldkampioene Lotte Kopecky. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten trekken enkele buien over met een kleine kans op onweer. Het wordt 24 graden aan de kust tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond wordt het overwegend droog met nog wat zon. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Morgen schijnt de zon af en toe, maar zijn er ook buien mogelijk. In het noorden wordt het een stuk koeler met zo'n 20 graden. In Limburg kan het nog 29 graden worden.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Enkele demonstranten hebben de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog verstoord. Ze riepen leuzen tegen Israël tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur. Burgemeester Schouten wilde niet spreken van een pijnlijk moment en benadrukte dat de herdenking van bijna 6800 inwoners die nooit terugkeerden centraal staat. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep demonstranten, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol. De Rijn heeft bij Lobith de laagste waterstand ooit bereikt. Het peil zakte donderdag naar 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de stand de komende dagen nog verder daalt door aanhoudende droogte en hitte. De lage waterstand raakt de scheepvaart. Het Twentekanaal is al dicht en er dringt steeds meer zoutzeewater het westen van Nederland binnen. Voor de komende 2 weken wordt nauwelijks neerslag verwacht.
17: De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte.
18: Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte. Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte, omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut vaker met hittecrisis te maken.
19: Ondanks de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer uit de grote rivieren zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat melden betrokken ministeries, Rijkswaterstaat en de waterschappen na hun wekelijkse overleg. Sinds half juli is er sprake van een watertekort in Nederland. De waterschappen nemen wel regionale maatregelen, zoals het dichthouden van sluizen en verboden op watergebruik uit sloten en kanalen. Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening.
0: Een commerciële pijnkliniek in Velzen-Noord mag van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het middel lidocaïne niet meer geven aan mensen met langdurige coronaklachten. De stof is daar niet voor goedgekeurd en de inspectie ziet een risico voor de patiëntveiligheid. De kliniek krijgt 3 maanden om de behandeling af te bouwen. Volgens de inspectie is er ook sprake van belangenverstrengeling, omdat bestuurders van de kliniek de patenten op het gebruikte middel bezitten. De kliniek is het niet eens met het besluit en wil een rechtszaak aanspannen.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. In Bulgarije zijn resten van een jonge mammoet gevonden in de bedding van de Donau, die door de aanhoudende hitte bijzonder laag staat. Het gaat om delen van een kaak en fragmenten van slagtanden. Een inwoner van het nabijgelegen Riahovo ontdekte de botresten woensdag bij toeval. Experts verwachten dat de lage waterstand tot meer vondsten kan leiden.
4: De Houthis in Jemen ontkennen dat zij woensdag een droneaanval hebben uitgevoerd op de Egyptische havenstad Damietta. Bij die aanval raakten 2 schepen beschadigd, waaronder een Amerikaans schip. Het is de eerste aanval op Egypte sinds het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran. De aanslag is door niemand opgeëist. Experts zeggen tegen persbureau AFP dat de aanval bedoeld kan zijn om Egypte in het conflict te betrekken.
20: De NAVO staat in nauw contact met Polen na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket van onbekend type kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer in het oosten van Polen, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Polen zette onder meer 2 F-16's in om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens premier Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit. NAVO-chef Mark Rutte noemde het incident een voorbeeld van roekeloos handelen van Rusland.
21: Een natuurbrand in het westen van Spanje bij Fermoselle breidt zich snel uit. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand en zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De burgemeester spreekt van een hel en een tunnel van vlammen. De brand is kleiner dan die bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare werd getroffen. De grootste brand in Spanje sinds 1968. Ook over de grens in Portugal staan stukken natuur in brand.
22: Duizenden migranten zijn donderdag de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengetrokken, vooral via het strand en de zee. Lokale media wijten de plotselinge golf aan het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Marokko spreekt dat tegen en wijst naar criminele elementen. Het gaat volgens Spaanse media vooral om jonge Marokkanen. De 2 landen zouden inmiddels zijn overeengekomen dat Marokko de migranten terugneemt.
23: Rusland heeft waarschijnlijk een Noord-Koreaanse raket ingezet bij een dodelijke aanval op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih, melden bronnen aan persbureau Reuters. Bij de aanval in de nacht van woensdag op donderdag werd een woning getroffen waarbij 6 mensen omkwamen. Het zou de eerste keer in bijna een jaar zijn dat zo'n raket is gebruikt. Volgens een van de bronnen wijst dat erop dat Moskou over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws.
24: De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen.
6: Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel.
7: Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street, na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder.
8: De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie.
9: Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM, Firmenich, schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen wereldwijd om jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Het reorganisatieprogramma is al in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Ook in Nederland verdwijnen banen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 28.500 medewerkers, van wie zo'n 1800 in Nederland.
10: De inflatie in Duitsland is in juli opgelopen naar 2,8% tegenover 2,3% in juni. Dat komt doordat een tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel is afgelopen. De korting van 17 eurocent per liter brandstof gold 2 maanden en was ingevoerd vanwege de gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Vrijdag volgt het Nederlandse inflatiecijfer van juli.
11: China dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten vanwege nieuwe importbeperkingen op mensachtige robots. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel eiste donderdag dat Washington het verbod onmiddellijk intrekt. De VS hebben eerder deze week buitenlandse humanoïde robots en zogenoemde robothonden op een zwarte lijst gezet om de Amerikaanse AI-sector te beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. China stelt dat de Amerikanen hiermee normale handel belemmeren en toeleveringsketens ontkoppelen.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Chelsea neemt de Franse international Maxence Lacroix over van Crystal Palace. De 26-jarige verdediger tekent een contract voor 6 jaar bij de Londense club. Volgens Britse media betaalt Chelsea ruim 60 miljoen euro voor Lacroix. Hij verving tijdens het WK in de halve finale tegen Spanje de geblesseerde William Saliba en won afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League.
27: De opgestapte Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo is in eigen land streng ondervraagd door parlementsleden over het mislukte WK. Hij zei de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de uitschakeling in de groepsfase. Hong verscheen voor een parlementaire hoorzitting die onderzoek doet naar het falen van het team. Bij zijn terugkeer op het vliegveld werd hij uitgejouwd door fans die boos waren over de beslissing om sterspeler Son Heung-min buiten de basis te houden.
29: Volleybalster Celeste Plak stopt met topsport. De 30-jarige speelde ruim 400 interlands voor Oranje en deed mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en Parijs. In Rio eindigde Nederland als 4e. Plak schrijft op Instagram dat haar vrijheid nu belangrijker is dan haar carrière. Ze is naar eigen zeggen de eerste zwarte vrouw die voor het Nederlands volleybalteam heeft gespeeld.
30: Wielerploeg SD Works ProTime mixt met Anna van der Breggen op een plek in de top 5 van de Tour de France Femme, die zaterdag begint. De 36-jarige van der Breggen werd dit jaar 3e in de Giro en 2e in de Vuelta. Ploegleider Danny Stam zegt dat ze heeft bewezen weer op hoog niveau mee te kunnen. De ploeg wil daarnaast etappenzegens pakken, met onder andere topsprinster Lorena Wiebes en voormalig wereldkampioene Lotte Kopecky. profvoetballers in de Engelse Premier League die zich schuldig maken aan discriminatie, krijgen voortaan een schorsing van minimaal 10 wedstrijden. Dat staat in de aangescherpte richtlijnen van de Engelse Voetbalbond. Het gaat om wangedrag op basis van onder meer etniciteit, religie, geslacht of seksuele geaardheid. Voorheen varieerden de aanbevolen schorsingen van 6 tot 12 wedstrijden. De nieuwe regels gelden ook voor trainers en andere officials. De 55 bij de UEFA aangesloten voetbalbonden hebben unaniem besloten alle FIFA-competities te boycotten als de Wereldvoetbalbond belangen in haar toernooien verkoopt aan private investeerders. Het besluit viel tijdens een spoedvergadering. De boycot zou gelden voor alle FIFA-toernooien, waaronder de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen. FIFA-voorzitter Infantino wil het plan in september in stemming brengen. De KNVB was bij het spoedoverleg vertegenwoordigd door bondsvoorzitter Frank Pauw en secretaris-generaal Gijs de Jong. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen nog de zon, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten kunnen enkele buien vallen met een kleine kans op onweer. Het wordt 24 graden aan de kust tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond blijft het overwegend droog. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het wisselvallig met kans op buien en in het noorden duidelijk koeler rond de 20 graden. In het zuiden kan het nog 29 graden worden.
12: Dit was het weer.
5: Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Rijn heeft bij Lobith de laagste waterstand ooit bereikt. Het peil zakte donderdag naar 6,47 meter boven NAP. Net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de stand de komende dagen nog verder daalt door aanhoudende droogte en hitte. De lage waterstand raakt de scheepvaart. Het Twentekanaal is al dicht en er dringt steeds meer zoutzeewater het westen van Nederland binnen. Voor de komende 2 weken wordt nauwelijks neerslag verwacht.
15: Enkele demonstranten hebben de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog verstoord. Ze riepen leuzen tegen Israël tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur. Burgemeester Schouten wilde niet spreken van een pijnlijk moment en benadrukte dat de herdenking van bijna 6800 inwoners die nooit terugkeerden centraal staat. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep demonstranten, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol.
16: De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte.
17: Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte. Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte, omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut vaker met hittecrisis te maken.
0: Ondanks de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer uit de grote rivieren zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat melden betrokken ministeries, Rijkswaterstaat en de waterschappen na hun wekelijkse overleg. Sinds half juli is er sprake van een watertekort in Nederland. De waterschappen nemen wel regionale maatregelen, zoals het dichthouden van sluizen en verboden op watergebruik uit sloten en kanalen. Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening.
1: Een commerciële pijnkliniek in Velzen-Noord

0: geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In Bulgarije zijn resten van een jonge mammoet gevonden in de bedding van de Donau, die door de aanhoudende hitte bijzonder laag staat. Het gaat om delen van een kaak en fragmenten van slagtanden. Een inwoner van het nabijgelegen Riahovo ontdekte de botresten woensdag bij toeval. Experts verwachten dat de lage waterstand tot meer vondsten kan leiden.
2: De Houthis in Jemen ontkennen dat zij woensdag een droneaanval hebben uitgevoerd op de Egyptische havenstad Damietta. Bij die aanval raakten twee schepen beschadigd, waaronder een Amerikaans schip. Het is de eerste aanval op Egypte sinds het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran. De aanslag is door niemand opgeëist. Experts zeggen tegen persbureau AFP dat de aanval bedoeld kan zijn om Egypte in het conflict te betrekken. De NAVO staat in nauw contact met Polen na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket van onbekend type kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer in het oosten van Polen, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Polen zette onder meer twee F-16's in om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens premier Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit. NAVO-chef Mark Rutte noemde het incident een voorbeeld van roekeloos handelen van Rusland. Een natuurbrand in het westen van Spanje bij Fermoselle breidt zich snel uit. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand en zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De burgemeester spreekt van een hel en een tunnel van vlammen. De brand is kleiner dan die bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare werd getroffen. De grootste brand in Spanje sinds 1968. Ook over de grens in Portugal staan stukken natuur in brand. Duizenden migranten zijn donderdag de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengetrokken, vooral via het strand en de zee. Lokale media wijten de plotselinge golf aan het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Marokko spreekt dat tegen en wijst naar criminele elementen. Het gaat volgens Spaanse media vooral om jonge Marokkanen. De twee landen zouden inmiddels zijn overeengekomen dat Marokko de migranten terugneemt. Rusland heeft waarschijnlijk een Noord-Koreaanse raket ingezet bij een dodelijke aanval op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih, melden bronnen aan persbureau Reuters. Bij de aanval in de nacht van woensdag op donderdag werd een woning getroffen waarbij 6 mensen omkwamen. Het zou de eerste keer in bijna een jaar zijn dat zo'n raket is gebruikt. Volgens een van de bronnen wijst dat erop dat Moskou over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
2: De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd op ruim 1104 punten. Ruim 1% hoger dan de vorige slotstand. ING won meer dan 5% na goed ontvangen kwartaalcijfers. DSM Firmenich steeg bijna 12% dankzij meevallende resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel. Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street na sterke kwartaalcijfers. Het tech

0: CERN profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste drie maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4%, tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM, Firmenich, schrapt de komende twee jaar ongeveer 1000 banen wereldwijd om jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Het reorganisatieprogramma is al in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Ook in Nederland verdwijnen banen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 28.500 medewerkers, van wie zo'n 1800 in Nederland. De inflatie in Duitsland is in juli opgelopen naar 2,8%, tegenover 2,3% in juni. Dat komt doordat een tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel is afgelopen. De korting van 17 eurocent per liter brandstof gold twee maanden en was ingevoerd vanwege de gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Vrijdag volgt het Nederlandse inflatiecijfer van juli. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Volleybalster Celeste Plak stopt met topsport. De 30-jarige speelde ruim 400 interlands voor Oranje en deed mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en Parijs. In Rio eindigde Nederland als vierde. Plak schrijft op Instagram dat haar vrijheid nu belangrijker is dan haar carrière. Ze is naar eigen zeggen de eerste zwarte vrouw die voor het Nederlands volleybalteam heeft gespeeld. Wielerploeg SD Works ProTime mixt met Anna van der Breggen op een plek in de top 5 van de Tour de France Femme, die zaterdag begint. De 36-jarige van der Breggen werd dit jaar derde in de Giro en tweede in de Vuelta. Ploegleider Danny Stam zegt dat ze heeft bewezen weer op hoog niveau mee te kunnen. De ploeg wil daarnaast etappenzegens pakken, met onder andere topsprinster Lorena Wiebes en voormalig wereldkampioene Lotte Kopecky. Profvoetballers in de Engelse Premier League die zich schuldig maken aan discriminatie, krijgen voortaan een schorsing van minimaal 10 wedstrijden. Dat staat in de aangescherpte richtlijnen van de Engelse Voetbalbond. Het gaat om wangedrag op basis van onder meer etniciteit, religie, geslacht of seksuele geaardheid. Voorheen varieerden de aanbevolen schorsingen van 6 tot 12 wedstrijden. De nieuwe regels gelden ook voor trainers en andere officials. De 55 bij de UEFA aangesloten voetbalbonden hebben unaniem besloten alle FIFA-competities te boycotten als de Wereldvoetbalbond belangen in haar toernooien verkoopt aan private investeerders. Het besluit viel tijdens een spoedvergadering. De boycot zou gelden voor alle FIFA-toernooien, waaronder de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen. FIFA-voorzitter Infantino wil het plan in september in stemming brengen. De KNVB was bij het spoedoverleg vertegenwoordigd door bondsvoorzitter Frank Pauw en secretaris-generaal Gijs de Jong. De UEFA haalt in een verklaring hard uit naar de FIFA over de commercialiseringsplannen rond het WK voetbal. Alle 55 aangesloten landen stemden tijdens een spoedberaad in met een boycot van FIFA-competities zolang de plannen op tafel liggen. Volgens de UEFA is het WK niet te koop en mag het niet worden behandeld als een beleggingsproduct. De bond noemt de werkwijze van de FIFA geen democratische beslissing, maar bestuur door intimidatie. De KNVB wil geen concessies doen over de plannen van de FIFA om het WK voetbal verder te vercommercialiseren. Net als 54 andere UEFA-leden stemt de Nederlandse Voetbalbond niet in met het voorstel van FIFA-voorzitter Infantino. Alle bonden hebben afgesproken niet deel te nemen aan FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt. Volgens de KNVB weegt het belang van de sport altijd zwaarder dan commerciële belangen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedenavond. Vanavond zijn er zonnige perioden. In het oosten eerst nog wat bewolking met lichte regen. Elders blijft het droog. De wind wordt zwak uit het noorden. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen met minima rond 17 graden. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor warm weer. Morgen schijnt de zon af en toe, maar zijn er ook buien mogelijk met kans op onweer in het zuidoosten. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Rijn heeft bij Lobith de laagste waterstand ooit bereikt. Het peil zakte donderdag naar 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de stand de komende dagen nog verder daalt door aanhoudende droogte en hitte. De lage waterstand raakt de scheepvaart, het Twentekanaal is al dicht en er dringt steeds meer zout zeewater het westen van Nederland binnen. Voor de komende 2 weken wordt nauwelijks neerslag verwacht. Enkele demonstranten hebben de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog verstoord. Ze riepen leuzen tegen Israël tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur. Burgemeester Schouten wilde niet spreken van een pijnlijk moment en benadrukte dat de herdenking van bijna 6800 inwoners die nooit terugkeerden centraal staat. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep demonstranten, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte. Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte. Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte, omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut vaker met hittecrisis te maken. Ondanks de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer uit de grote rivieren zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat melden betrokken ministeries, Rijkswaterstaat en de waterschappen na hun wekelijkse overleg. Sinds half juli is er sprake van een watertekort in Nederland. De waterschappen nemen wel regionale maatregelen, zoals het dichthouden van sluizen en verboden op watergebruik uit sloten en kanalen. Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening. Een commerciële pijnkliniek in Velzen-Noord mag van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het middel lidocaïne niet meer geven aan mensen met langdurige coronaklachten. De stof is daar niet voor goedgekeurd en de inspectie ziet een risico voor de patiëntveiligheid. De kliniek krijgt 3 maanden om de behandeling af te bouwen. Volgens de inspectie is er ook sprake van belangenverstrengeling, omdat bestuurders van de kliniek de patenten op het gebruikte middel bezitten. De kliniek is het niet eens met het besluit en wil een rechtszaak aanspannen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Iran beweerde dat de toestellen werden vernietigd bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië, maar leverde daar geen bewijs voor. Volgens het Amerikaanse centrale commando, CENTCOM, zijn alle raketten en drones onderschept of hebben ze hun doel niet bereikt. CENTCOM spreekt ook tegen dat bepaalde routes door de Straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen. De Amerikaanse blokkade tegen scheepvaart van en naar Iran wordt volgens het commando volledig gehandhaafd. In Bulgarije zijn resten van een jonge mammoet gevonden in de bedding van de Donau, die door de aanhoudende hitte bijzonder laag staat. Het gaat om delen van een kaak en fragmenten van slagtanden. Een inwoner van het nabijgelegen Riahovo ontdekte de botresten woensdag bij toeval. Experts verwachten dat de lage waterstand tot meer vondsten kan leiden. De Houthis in Jemen ontkennen dat zij woensdag een droneaanval hebben uitgevoerd op de Egyptische havenstad Damietta. Bij die aanval raakten twee schepen beschadigd, waaronder een Amerikaans schip. Het is de eerste aanval op Egypte sinds het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran. De aanslag is door niemand opgeëist. Experts zeggen tegen persbureau AFP dat de aanval bedoeld kan zijn om Egypte in het conflict te betrekken. De NAVO staat in nauw contact met Polen na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket van onbekend type kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer in het oosten van Polen, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Polen zette onder meer twee F-16's in om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens premier Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit. NAVO-chef Mark Rutte noemde het incident een voorbeeld van roekeloos handelen van Rusland. Een natuurbrand in het westen van Spanje bij Fermoselle breidt zich snel uit. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand en zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De burgemeester spreekt van een hel en een tunnel van vlammen. De brand is kleiner dan die bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare werd getroffen. De grootste brand in Spanje sinds 1968. Ook over de grens in Portugal staan stukken natuur in brand. Duizenden migranten zijn donderdag de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengetrokken, vooral via het strand en de zee. Lokale media wijten de plotselinge golf aan het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Marokko spreekt dat tegen en wijst naar criminele elementen. Het gaat volgens Spaanse media vooral om jonge Marokkanen. De twee landen zouden inmiddels zijn overeengekomen dat Marokko de migranten terugneemt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuurden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Farming dook meer dan 20% omlaag na een verlaging van de omzetverwachting. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel. Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen wereldwijd om jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Het reorganisatieprogramma is al in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Ook in Nederland verdwijnen banen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 28.500 medewerkers, van wie zo'n 1800 in Nederland. De inflatie in Duitsland is in juli opgelopen naar 2,8% tegenover 2,3% in juni. Dat komt doordat een tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel is afgelopen. De korting van 17 eurocent per liter brandstof gold 2 maanden en was ingevoerd vanwege de gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Vrijdag volgt het Nederlandse inflatiecijfer van juli. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Volleybalster Celeste Plak stopt met topsport. De 30-jarige speelde ruim 400 interlands voor Oranje en deed mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en Parijs. In Rio eindigde Nederland als 4e. Plak schrijft op Instagram dat haar vrijheid nu belangrijker is dan haar carrière. Ze is naar eigen zeggen de eerste zwarte vrouw die voor het Nederlands volleybalteam heeft gespeeld. Wielerploeg SD Works ProTime mixt met Anna van der Breggen op een plek in de top 5 van de Tour de France Femme, die zaterdag begint. De 36-jarige van der Breggen werd dit jaar 3e in de Giro en 2e in de Vuelta. Ploegleider Danny Stam zegt dat ze heeft bewezen weer op hoog niveau mee te kunnen. De ploeg wil daarnaast etappenzegens pakken, met onder andere topsprinster Lorena Wiebes en voormalig wereldkampioene Lotte Kopecky. Profvoetballers in de Engelse Premier League die zich schuldig maken aan discriminatie, krijgen voortaan een schorsing van minimaal 10 wedstrijden. Dat staat in de aangescherpte richtlijnen van de Engelse Voetbalbond. Het gaat om wangedrag op basis van onder meer etniciteit, religie, geslacht of seksuele geaardheid. Voorheen varieerden de aanbevolen schorsingen van 6 tot 12 wedstrijden. De nieuwe regels gelden ook voor trainers en andere officials. De UEFA haalt in een verklaring hard uit naar de FIFA over de commercialiseringsplannen rond het WK voetbal. Alle 55 aangesloten landen stemden tijdens een spoedberaad in met een boycot van FIFA-competities zolang de plannen op tafel liggen. Volgens de UEFA is het WK niet te koop en mag het niet worden behandeld als een beleggingsproduct. De bond noemt de werkwijze van de FIFA geen democratische beslissing, maar bestuur door intimidatie. De KNVB wil geen concessies doen over de plannen van de FIFA om het WK voetbal verder te vercommercialiseren. Net als 54 andere UEFA-leden stemt de Nederlandse Voetbalbond niet in met het voorstel van FIFA-voorzitter Infantino. Alle bonden hebben afgesproken niet deel te nemen aan FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt. Volgens de KNVB weegt het belang van de sport altijd zwaarder dan commerciële belangen. Alle 55 bij de UEFA aangesloten bonden hebben unaniem besloten FIFA-competities te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen te verkopen aan private investeerders. De boycot treft onder meer de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen. FIFA-voorzitter Infantino wil het plan in september in stemming brengen bij alle 211 FIFA-bonden. De UEFA eist dat het voorstel definitief van tafel gaat. Het standpunt wordt in oktober voor het eerst op de proef gesteld bij de play-offs voor het WK voetbal voor vrouwen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er geregeld zon, al is het in het oosten eerst bewolkt met wat lichte regen. Elders blijft het droog. De wind wordt zwak uit het noorden. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen met een minimumtemperatuur rond 17 graden. Morgen schijnt de zon af en toe, maar zijn er ook buien mogelijk, met in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege de warmte. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment. Toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol. De Rijn heeft bij Lobith de laagste waterstand ooit bereikt. Het peil zakte donderdag naar 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de stand de komende dagen nog verder daalt door aanhoudende droogte en hitte. De lage waterstand raakt de scheepvaart. Het Twentekanaal is al dicht en er dringt steeds meer zout zeewater het westen van Nederland binnen. Voor de komende 2 weken wordt nauwelijks neerslag verwacht. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte. Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte. Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte, omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut vaker met hittecrisis te maken. Ondanks de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer uit de grote rivieren zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat melden betrokken ministeries, Rijkswaterstaat en de waterschappen na hun wekelijkse overleg. Sinds half juli is er sprake van een watertekort in Nederland. De waterschappen nemen wel regionale maatregelen, zoals het dichthouden van sluizen en verboden op watergebruik uit sloten en kanalen. Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening. Een commerciële pijnkliniek in Velzen-Noord mag van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het middel lidocaïne niet meer geven aan mensen met langdurige coronaklachten. De stof is daar niet voor goedgekeurd en de inspectie ziet een risico voor de patiëntveiligheid. De kliniek krijgt 3 maanden om de behandeling af te bouwen. Volgens de inspectie is er ook sprake van belangenverstrengeling, omdat bestuurders van de kliniek de patenten op het gebruikte middel bezitten. De kliniek is het niet eens met het besluit en wil een rechtszaak aanspannen.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Hongaarse premier Magyar roept burgers en grootverbruikers op om minder energie te gebruiken. Door de extreme hitte staat de Donau zo laag dat kerncentrale Pax onvoldoende koelwater heeft en minder stroom kan leveren. Tegelijkertijd zorgt de hittegolf voor een hogere stroomvraag. Vooral tussen 5 uur 's middags en 10 uur 's avonds is energiebesparing volgens de regering het belangrijkst. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Iran beweerde dat de toestellen werden vernietigd bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië, maar leverde daar geen bewijs voor. Volgens het Amerikaanse Centrale Commando, CENTCOM, zijn alle raketten en drones onderschept of hebben ze hun doel niet bereikt. CENTCOM spreekt ook tegen dat bepaalde routes door de Straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen. De Amerikaanse blokkade tegen scheepvaart van en naar Iran wordt volgens het commando volledig gehandhaafd. In Bulgarije zijn resten van een jonge mammoet gevonden in de bedding van de Donau, die door de aanhoudende hitte bijzonder laag staat. Het gaat om delen van een kaak en fragmenten van slagtanden. Een inwoner van het nabijgelegen Riahovo ontdekte de botresten woensdag bij toeval. Experts verwachten dat de lage waterstand tot meer vondsten kan leiden.
9: De Houthis in Jemen ontkennen dat zij woensdag een drone-aanval hebben uitgevoerd op de Egyptische havenstad Damietta. Bij die aanval raakten 2 schepen beschadigd, waaronder een Amerikaans schip. Het is de eerste aanval op Egypte sinds het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran. De aanslag is door niemand opgeëist. Experts zeggen tegen persbureau AFP dat de aanval bedoeld kan zijn om Egypte in het conflict te betrekken.
10: De NAVO staat in nauw contact met Polen na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket van onbekend type kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer in het oosten van Polen, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Polen zette onder meer 2 F-16's in om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens premier Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit. NAVO-chef Mark Rutte noemde het incident een voorbeeld van roekeloos handelen van Rusland.
11: Een natuurbrand in het westen van Spanje bij Fermoselle breidt zich snel uit. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand en zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De burgemeester spreekt van een hel en een tunnel van vlammen. De brand is kleiner dan die bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare werd getroffen. De grootste brand in Spanje sinds 1968. Ook over de grens in Portugal staan stukken natuur in brand.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
12: De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuwden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten.
13: Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Farming dook meer dan 20% omlaag na een verlaging van de omzetverwachting.
14: De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel.
15: Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder.
16: De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie.
17: Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM, Firmenich, schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen wereldwijd om jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Het reorganisatieprogramma is al in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Ook in Nederland verdwijnen banen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 28.500 medewerkers, van wie zo'n 1800 in Nederland.
18: De inflatie in Duitsland is in juli opgelopen naar 2,8% tegenover 2,3% in juni. Dat komt doordat een tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel is afgelopen. De korting van 17 eurocent per liter brandstof gold 2 maanden en was ingevoerd vanwege de gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Vrijdag volgt het Nederlandse inflatiecijfer van juli.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Volleybalster Celeste Plak stopt met topsport. De 30-jarige speelde ruim 400 interlands voor Oranje en deed mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en Parijs. In Rio eindigde Nederland als 4e. Plak schrijft op Instagram dat haar vrijheid nu belangrijker is dan haar carrière. Ze is naar eigen zeggen de eerste zwarte vrouw die voor het Nederlands volleybalteam heeft gespeeld. Wielerploeg SD Works ProTime mixt met Anna van der Breggen op een plek in de top 5 van de Tour de France Femme, die zaterdag begint. De 36-jarige van der Breggen werd dit jaar 3e in de Giro en 2e in de Vuelta. Ploegleider Danny Stam zegt dat ze heeft bewezen weer op hoog niveau mee te kunnen. De ploeg wil daarnaast etappenzegens pakken, met onder andere topsprinster Lorena Wiebes en voormalig wereldkampioene Lotte Kopecky. Profvoetballers in de Engelse Premier League die zich schuldig maken aan discriminatie, krijgen voortaan een schorsing van minimaal 10 wedstrijden. Dat staat in de aangescherpte richtlijnen van de Engelse Voetbalbond. Het gaat om wangedrag op basis van onder meer etniciteit, religie, geslacht of seksuele geaardheid. Voorheen varieerden de aanbevolen schorsingen van 6 tot 12 wedstrijden. De nieuwe regels gelden ook voor trainers en andere officials. De KNVB wil geen concessies doen over de plannen van de FIFA om het WK voetbal verder te vercommercialiseren. Net als 54 andere UEFA-leden stemt de Nederlandse Voetbalbond niet in met het voorstel van FIFA-voorzitter Infantino. Alle bonden hebben afgesproken niet deel te nemen aan FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt. Volgens de KNVB weegt het belang van de sport altijd zwaarder dan commerciële belangen.
1: Alle 55 bij de UEFA aangesloten bonden hebben unaniem besloten FIFA-competities te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen te verkopen aan private investeerders. De boycot treft onder meer de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen. FIFA-voorzitter Infantino wil het plan in september in stemming brengen bij alle 211 FIFA-bonden. De UEFA eist dat het voorstel definitief van tafel gaat. Het standpunt wordt in oktober voor het eerst op de proef gesteld bij de play-offs voor het WK voetbal voor vrouwen.
21: De Europese Voetbalbond UEFA haalt hard uit naar de FIFA over de commercialiseringsplannen rond het WK voetbal. In een verklaring stellen alle 55 UEFA-landen dat het WK niet te koop is. Ze boycotten FIFA-competities zolang de plannen op tafel liggen. Volgens de UEFA mag geen enkel deel van het WK worden overgedragen aan private investeerders. Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedenavond. Vanavond is er zon, al is het in het oosten eerst bewolkt met wat lichte regen. Elders blijft het droog. De wind wordt zwak uit het noorden. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen met een minimum rond 17 graden. In de steden blijft het wat warmer. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor warm weer en is het hitteplan actief. Morgen schijnt de zon af en toe, maar zijn er ook buien mogelijk, met in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De wind is zwak tot matig. Morgenavond wordt het rustiger met zon en droog weer.
25: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws.
27: Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment. Toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol.
28: De Rijn heeft bij Lobith de laagste waterstand ooit bereikt. Het peil zakte donderdag naar 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de stand de komende dagen nog verder daalt door aanhoudende droogte en hitte. De lage waterstand raakt de scheepvaart, het Twentekanaal is al dicht en er dringt steeds meer zoutzeewater het westen van Nederland binnen. Voor de komende 2 weken wordt nauwelijks neerslag verwacht.
29: De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte.
30: Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte. Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte, omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut vaker met hittecrisis te maken.
0: Ondanks de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer uit de grote rivieren zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat melden betrokken ministeries, Rijkswaterstaat en de waterschappen na hun wekelijkse overleg. Sinds half juli is er sprake van een watertekort in Nederland. De waterschappen nemen wel regionale maatregelen, zoals het dichthouden van sluizen en verboden op watergebruik uit sloten en kanalen. Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening.
2: Een commerciële pijnkliniek in Velzen-Noord mag van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het middel lidocaïne niet meer geven aan mensen met langdurige coronaklachten. De stof is daar niet voor goedgekeurd en de inspectie ziet een risico voor de patiëntveiligheid. De kliniek krijgt 3 maanden om de behandeling af te bouwen. Volgens de inspectie is er ook sprake van belangenverstrengeling, omdat bestuurders van de kliniek de patenten op het gebruikte middel bezitten. De kliniek is het niet eens met het besluit en wil een rechtszaak aanspannen.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Hongaarse premier Magyar roept burgers en grootverbruikers op om minder energie te gebruiken. Door de extreme hitte staat de Donau zo laag dat kerncentrale Pax onvoldoende koelwater heeft en minder stroom kan leveren. Tegelijkertijd zorgt de hittegolf voor een hogere stroomvraag. Vooral tussen 5 uur 's middags en 10 uur 's avonds is energiebesparing volgens de regering het belangrijkst. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Iran beweerde dat de toestellen werden vernietigd bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië, maar leverde daar geen bewijs voor. Volgens het Amerikaanse centrale commando, CENTCOM, zijn alle raketten en drones onderschept of hebben ze hun doel niet bereikt. CENTCOM spreekt ook tegen dat bepaalde routes door de Straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen. De Amerikaanse blokkade tegen scheepvaart van en naar Iran wordt volgens het commando volledig gehandhaafd.
7: In Bulgarije zijn resten van een jonge mammoet gevonden in de bedding van de Donau, die door de aanhoudende hitte bijzonder laag staat. Het gaat om delen van een kaak en fragmenten van slagtanden. Een inwoner van het nabijgelegen Riahovo ontdekte de botresten woensdag bij toeval. Experts verwachten dat de lage waterstand tot meer vondsten kan leiden.
8: De Houthis in Jemen ontkennen dat zij woensdag een droneaanval hebben uitgevoerd op de Egyptische havenstad Damietta. Bij die aanval raakten 2 schepen beschadigd, waaronder een Amerikaans schip. Het is de eerste aanval op Egypte sinds het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran. De aanslag is door niemand opgeëist. Experts zeggen tegen persbureau AFP dat de aanval bedoeld kan zijn om Egypte in het conflict te betrekken.
9: De NAVO staat in nauw contact met Polen na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket van onbekend type kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer in het oosten van Polen, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Polen zette onder meer 2 F-16's in om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens premier Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit. NAVO-chef Mark Rutte noemde het incident een voorbeeld van roekeloos handelen van Rusland.
10: Een natuurbrand in het westen van Spanje bij Fermoselle breidt zich snel uit. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand en zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De burgemeester spreekt van een hel en een tunnel van vlammen. De brand is kleiner dan die bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare werd getroffen. De grootste brand in Spanje sinds 1968. Ook over de grens in Portugal staan stukken natuur in brand.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
1: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt. Mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Ook de inkomsten uit streaming stegen. Over de eerste helft van het jaar groeide de omzet van het in Hilversum gevestigde muziekconcern met meer dan 5% tot 6,2 miljard euro. De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuurden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting.
13: De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel.
14: Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street, na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder.
15: De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie.
16: Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen wereldwijd om jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Het reorganisatieprogramma is al in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Ook in Nederland verdwijnen banen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 28.500 medewerkers, van wie zo'n 1800 in Nederland.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Wielerploeg SD Works Pro Time mixt met Anna van der Breggen op een plek in de top 5 van de Tour de France Femme, die zaterdag begint. De 36-jarige van der Breggen werd dit jaar 3e in de Giro en 2e in de Vuelta. Ploegleider Danny Stam zegt dat ze heeft bewezen weer op hoog niveau mee te kunnen. De ploeg wil daarnaast etappenzegens pakken, met onder andere topsprinster Lorena Wiebes en voormalig wereldkampioene Lotte Kopecky. Profvoetballers in de Engelse Premier League die zich schuldig maken aan discriminatie, krijgen voortaan een schorsing van minimaal 10 wedstrijden. Dat staat in de aangescherpte richtlijnen van de Engelse Voetbalbond. Het gaat om wangedrag op basis van onder meer etniciteit, religie, geslacht of seksuele geaardheid. Voorheen varieerden de aanbevolen schorsingen van 6 tot 12 wedstrijden. De nieuwe regels gelden ook voor trainers en andere officials. De KNVB wil geen concessies doen over de plannen van de FIFA om het WK voetbal verder te vercommercialiseren. Net als 54 andere UEFA-leden stemt de Nederlandse Voetbalbond niet in met het voorstel van FIFA-voorzitter Infantino. Alle bonden hebben afgesproken niet deel te nemen aan FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt. Volgens de KNVB weegt het belang van de sport altijd zwaarder dan commerciële belangen.
5: Alle 55 bij de UEFA aangesloten bonden hebben unaniem besloten FIFA-competities te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen te verkopen aan private investeerders. De boycot treft onder meer de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen. FIFA-voorzitter Infantino wil het plan in september in stemming brengen bij alle 211 FIFA-bonden. De UEFA eist dat het voorstel definitief van tafel gaat. Het standpunt wordt in oktober voor het eerst op de proef gesteld bij de play-offs voor het WK voetbal voor vrouwen. De Europese voetbalbond UEFA haalt hard uit naar de FIFA over de commercialiseringsplannen rond het WK voetbal. In een verklaring stellen alle 55 UEFA-landen dat het WK niet te koop is. Ze boycotten FIFA-competities zolang de plannen op tafel liggen. Volgens de UEFA mag geen enkel deel van het WK worden overgedragen aan private investeerders. Wielrenner Wout van Aert heeft na de eerste ook de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike maakt in Denemarken zijn rentree na een blessure waardoor hij de Tour de France miste. Aanvankelijk werd de Australiër Jensen Plowright als winnaar uitgeroepen, maar na de fotofinish bleek Van Aert toch de snelste. Hij leidt in het algemeen klassement met 14 seconden voorsprong. Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedenavond. Vanavond is er zon, al is het in het oosten eerst bewolkt met wat lichte regen. Elders blijft het droog. De wind wordt zwak uit het noorden. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen met een minimum rond 17 graden. In de steden blijft het wat warmer. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor warm weer en is het hitteplan actief. Morgen schijnt de zon af en toe, maar zijn er ook buien mogelijk, met in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De wind is zwak tot matig. Morgenavond wordt het rustiger met zon en droog weer.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment. Toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol. De Rijn heeft bij Lobith de laagste waterstand ooit bereikt. Het peil zakte donderdag naar 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de stand de komende dagen nog verder daalt door aanhoudende droogte en hitte. De lage waterstand raakt de scheepvaart, het Twentekanaal is al dicht en er dringt steeds meer zoutzeewater het westen van Nederland binnen. Voor de komende 2 weken wordt nauwelijks neerslag verwacht. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte.
26: Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte. Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni.
25: De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte, omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut vaker met hittecrisis te maken.
0: Ondanks de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer uit de grote rivieren zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat melden betrokken ministeries, Rijkswaterstaat en de waterschappen na hun wekelijkse overleg. Sinds half juli

0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlandsnieuws. De Hongaarse premier Magyar roept burgers en grootverbruikers op om minder energie te gebruiken. Door de extreme hitte staat de Donau zo laag dat kerncentrale Pax onvoldoende koelwater heeft en minder stroom kan leveren. Tegelijkertijd zorgt de hittegolf voor een hogere stroomvraag. Vooral tussen 5 uur 's middags en 10 uur 's avonds is energiebesparing volgens de regering het belangrijkst. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Iran beweerde dat de toestellen werden vernietigd bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië, maar leverde daar geen bewijs voor. Volgens het Amerikaanse Centrale Commando, CENTCOM, zijn alle raketten en drones onderschept of hebben ze hun doel niet bereikt. CENTCOM spreekt ook tegen dat bepaalde routes door de Straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen. De Amerikaanse blokkade tegen scheepvaart van en naar Iran wordt volgens het commando volledig gehandhaafd. In Bulgarije zijn resten van een jonge mammoet gevonden in de bedding van de Donau, die door de aanhoudende hitte bijzonder laag staat. Het gaat om delen van een kaak en fragmenten van slagtanden. Een inwoner van het nabijgelegen Riahovo ontdekte de botresten woensdag bij toeval. Experts verwachten dat de lage waterstand tot meer vondsten kan leiden. De Houthis in Jemen ontkennen dat zij woensdag een droneaanval hebben uitgevoerd op de Egyptische havenstad Damietta. Bij die aanval raakten 2 schepen beschadigd, waaronder een Amerikaans schip. Het is de eerste aanval op Egypte sinds het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran. De aanslag is door niemand opgeëist. Experts zeggen tegen persbureau AFP dat de aanval bedoeld kan zijn om Egypte in het conflict te betrekken. De NAVO staat in nauw contact met Polen na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket van onbekend type kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer in het oosten van Polen, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Polen zette onder meer 2 F-16's in om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens premier Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit. NAVO-chef Mark Rutte noemde het incident een voorbeeld van roekeloos handelen van Rusland. Een natuurbrand in het westen van Spanje bij Fermoselle breidt zich snel uit. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand en zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De burgemeester spreekt van een hel en een tunnel van vlammen. De brand is kleiner dan die bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare werd getroffen. De grootste brand in Spanje sinds 1968. Ook over de grens in Portugal staan stukken natuur in brand. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt. Mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Ook de inkomsten uit streaming stegen. Over de eerste helft van het jaar groeide de omzet van het in Hilversum gevestigde muziekconcern met meer dan 5% tot 6,2 miljard euro. De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuurden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag na een verlaging van de omzetverwachting.

0: De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel. Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM, Firmenich, schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen wereldwijd om jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Het reorganisatieprogramma is al in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Ook in Nederland verdwijnen banen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 28.500 medewerkers, van wie zo'n 1800 in Nederland. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielerploeg SD Works ProTime mixt met Anna van der Breggen op een plek in de top 5 van de Tour de France Femme, die zaterdag begint. De 36-jarige van der Breggen werd dit jaar 3e in de Giro en 2e in de Vuelta. Ploegleider Danny Stam zegt dat ze heeft bewezen weer op hoog niveau mee te kunnen. De ploeg wil daarnaast etappenzegens pakken, met onder andere topsprinster Lorena Wiebes en voormalig wereldkampioene Lotte Kopecky. Profvoetballers in de Engelse Premier League die zich schuldig maken aan discriminatie, krijgen voortaan een schorsing van minimaal 10 wedstrijden. Dat staat in de aangescherpte richtlijnen van de Engelse Voetbalbond. Het gaat om wangedrag op basis van onder meer etniciteit, religie, geslacht of seksuele geaardheid. Voorheen varieerden de aanbevolen schorsingen van 6 tot 12 wedstrijden. De nieuwe regels gelden ook voor trainers en andere officials. De KNVB wil geen concessies doen over de plannen van de FIFA om het WK voetbal verder te vercommercialiseren. Net als 54 andere UEFA-leden stemt de Nederlandse Voetbalbond niet in met het voorstel van FIFA-voorzitter Infantino. Alle bonden hebben afgesproken niet deel te nemen aan FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt. Volgens de KNVB weegt het belang van de sport altijd zwaarder dan commerciële belangen. Alle 55 bij de UEFA aangesloten bonden hebben unaniem besloten FIFA-competities te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen te verkopen aan private investeerders. De boycot treft onder meer de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen. FIFA-voorzitter Infantino wil het plan in september in stemming brengen bij alle 211 FIFA-bonden. De UEFA eist dat het voorstel definitief van tafel gaat. Het standpunt wordt in oktober voor het eerst op de proef gesteld bij de play-offs voor het WK voetbal voor vrouwen. De Europese Voetbalbond UEFA haalt hard uit naar de FIFA over de commercialiseringsplannen rond het WK voetbal. In een verklaring stellen alle 55 UEFA-landen dat het WK niet te koop is. Ze boycotten FIFA-competities zolang de plannen op tafel liggen. Volgens de UEFA mag geen enkel deel van het WK worden overgedragen aan private investeerders. Wielrenner Wout van Aert heeft na de eerste ook de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike maakt in Denemarken zijn rentree na een blessure waardoor hij de Tour de France miste. Aanvankelijk werd de Australiër Jensen Plowright als winnaar uitgeroepen, maar na de fotofinish bleek Van Aert toch de snelste. Hij leidt in het algemeen klassement met 14 seconden voorsprong. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedenavond. Vanavond zijn er zonnige perioden. Al is het in het oosten eerst bewolkt met wat lichte regen. Elders blijft het droog. De wind wordt zwak uit het noorden. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen met een minimumtemperatuur rond 17 graden. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor warm weer. Morgen schijnt de zon af en toe, maar zijn er ook buien mogelijk, lokaal met onweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg.
4: Dit was het weer.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment. Toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol. De Rijn heeft bij Lobith de laagste waterstand ooit bereikt. Het peil zakte donderdag naar 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de stand de komende dagen nog verder daalt door aanhoudende droogte en hitte. De lage waterstand raakt de scheepvaart. Het Twentekanaal is al dicht en er dringt steeds meer zoutzeewater het westen van Nederland binnen. Voor de komende 2 weken wordt nauwelijks neerslag verwacht. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte. Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte. Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte, omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut vaker met hittecrisis te maken. Ondanks de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer uit de grote rivieren zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat melden betrokken ministeries, Rijkswaterstaat en de waterschappen na hun wekelijkse overleg. Sinds half juli is er sprake van een watertekort in Nederland. De waterschappen nemen wel regionale maatregelen, zoals het dichthouden van sluizen en verboden op watergebruik uit sloten en kanalen. Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening. Een commerciële pijnkliniek in Velzen-Noord mag van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het middel lidocaïne niet meer geven aan mensen met langdurige coronaklachten. De stof is daar niet voor goedgekeurd en de inspectie ziet een risico voor de patiëntveiligheid. De kliniek krijgt 3 maanden om de behandeling af te bouwen. Volgens de inspectie is er ook sprake van belangenverstrengeling, omdat bestuurders van de kliniek de patenten op het gebruikte middel bezitten. De kliniek is het niet eens met het besluit en wil een rechtszaak aanspannen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië werkt aan een maritiem samenwerkingsverband voor de veiligheid in het Rode Zeegebied. Donderdag is met tientallen landen en een EU-delegatie gesproken over de bescherming van onder meer de straat van Bab el-Mandeb en de Golf van Aden, die bedreigd worden door de Houthi-rebellen. 14 partijen, waaronder Kuwait, Bahrein, Qatar en Turkije, hebben zich al solidair verklaard. Saoedi-Arabië wil het leiderschap van de coalitie op zich nemen. De Hongaarse premier Magyar roept burgers en grootverbruikers op om minder energie te gebruiken. Door de extreme hitte staat de Donau zo laag dat kerncentrale Pax onvoldoende koelwater heeft en minder stroom kan leveren. Tegelijkertijd zorgt de hittegolf voor een hogere stroomvraag. Vooral tussen 5 uur 's middags en 10 uur 's avonds is energiebesparing volgens de regering het belangrijkst. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Iran beweerde dat de toestellen werden vernietigd bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië, maar leverde daar geen bewijs voor. Volgens het Amerikaanse Centrale Commando, CENTCOM, zijn alle raketten en drones onderschept of hebben ze hun doel niet bereikt. CENTCOM spreekt ook tegen dat bepaalde routes door de Straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen. De Amerikaanse blokkade tegen scheepvaart van en naar Iran wordt volgens het commando volledig gehandhaafd. In Bulgarije zijn resten van een jonge mammoet gevonden in de bedding van de Donau, die door de aanhoudende hitte bijzonder laag staat. Het gaat om delen van een kaak en fragmenten van slagtanden. Een inwoner van het nabijgelegen Riahovo ontdekte de botresten woensdag bij toeval. Experts verwachten dat de lage waterstand tot meer vondsten kan leiden. De Houthis in Jemen ontkennen dat zij woensdag een droneaanval hebben uitgevoerd op de Egyptische havenstad Damietta. Bij die aanval raakten 2 schepen beschadigd, waaronder een Amerikaans schip. Het is de eerste aanval op Egypte sinds het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran. De aanslag is door niemand opgeëist. Experts zeggen tegen persbureau AFP dat de aanval bedoeld kan zijn om Egypte in het conflict te betrekken. De NAVO staat in nauw contact met Polen na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket van onbekend type kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer in het oosten van Polen, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Polen zette onder meer 2 F-16's in om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens premier Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit. NAVO-chef Mark Rutte noemde het incident een voorbeeld van roekeloos handelen van Rusland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt. Mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot 6,2 miljard euro. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman. De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuwden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Farming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel. Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street, na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen wereldwijd om jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Het reorganisatieprogramma is al in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Ook in Nederland verdwijnen banen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 28.500 medewerkers, van wie zo'n 1800 in Nederland. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Profvoetballers in de Engelse Premier League die zich schuldig maken aan discriminatie, krijgen voortaan een schorsing van minimaal 10 wedstrijden. Dat staat in de aangescherpte richtlijnen van de Engelse Voetbalbond. Het gaat om wangedrag op basis van onder meer etniciteit, religie, geslacht of seksuele geaardheid. Voorheen varieerden de aanbevolen schorsingen van 6 tot 12 wedstrijden. De nieuwe regels gelden ook voor trainers en andere officials. De KNVB wil geen concessies doen over de plannen van de FIFA om het WK voetbal verder te vercommercialiseren. Net als 54 andere UEFA-leden stemt de Nederlandse Voetbalbond niet in met het voorstel van FIFA-voorzitter Infantino. Alle bonden hebben afgesproken niet deel te nemen aan FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt. Volgens de KNVB weegt het belang van de sport altijd zwaarder dan commerciële belangen. Alle 55 bij de UEFA aangesloten bonden hebben unaniem besloten FIFA-competities te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen te verkopen aan private investeerders. De boycot treft onder meer de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen. FIFA-voorzitter Infantino wil het plan in september in stemming brengen bij alle 211 FIFA-bonden. De UEFA eist dat het voorstel definitief van tafel gaat. Het standpunt wordt in oktober voor het eerst op de proef gesteld bij de play-offs voor het WK voetbal voor vrouwen. De Europese Voetbalbond UEFA haalt hard uit naar de FIFA over de commercialiseringsplannen rond het WK voetbal. In een verklaring stellen alle 55 UEFA-landen dat het WK niet te koop is. Ze boycotten FIFA-competities zolang de plannen op tafel liggen. Volgens de UEFA mag geen enkel deel van het WK worden overgedragen aan private investeerders. Wielrenner Wout van Aert heeft na de eerste ook de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike maakt in Denemarken zijn rentree na een blessure waardoor hij de Tour de France miste. Aanvankelijk werd de Australiër Jensen Plowright als winnaar uitgeroepen, maar na de fotofinish bleek Van Aert toch de snelste. Hij leidt in het algemeen klassement met 14 seconden voorsprong. Daley Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedenavond. Vanavond zijn er zonnige perioden. Al is het in het oosten eerst bewolkt met wat lichte regen. Elders blijft het droog. De wind wordt zwak uit het noorden. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen met een minimumtemperatuur rond 17 graden. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor warm weer. Morgen schijnt de zon af en toe, maar zijn er ook buien mogelijk, lokaal met onweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment. Toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol. De Rijn heeft bij Lobith de laagste waterstand ooit bereikt. Het peil zakte donderdag naar 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de stand de komende dagen nog verder daalt door aanhoudende droogte en hitte. De lage waterstand raakt de scheepvaart. Het Twentekanaal is al dicht en er dringt steeds meer zoutzeewater het westen van Nederland binnen. Voor de komende 2 weken wordt nauwelijks neerslag verwacht. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte. Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte. Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte, omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut vaker met hittecrisis te maken. Ondanks de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer uit de grote rivieren zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat melden betrokken ministeries, Rijkswaterstaat en de waterschappen na hun wekelijkse overleg. Sinds half juli is er sprake van een watertekort in Nederland. De waterschappen nemen wel regionale maatregelen, zoals het dichthouden van sluizen en verboden op watergebruik uit sloten en kanalen. Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening. Een commerciële pijnkliniek in Velzen-Noord mag van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het middel lidocaïne niet meer geven aan mensen met langdurige coronaklachten. De stof is daar niet voor goedgekeurd en de inspectie ziet een risico voor de patiëntveiligheid. De kliniek krijgt 3 maanden om de behandeling af te bouwen. Volgens de inspectie is er ook sprake van belangenverstrengeling, omdat bestuurders van de kliniek de patenten op het gebruikte middel bezitten. De kliniek is het niet eens met het besluit en wil een rechtszaak aanspannen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië werkt aan een maritiem samenwerkingsverband voor de veiligheid in het Rode Zeegebied. Donderdag is met tientallen landen en een EU-delegatie gesproken over de bescherming van onder meer de straat van Bab el-Mandeb en de Golf van Aden, die bedreigd worden door de Houthi-rebellen. 14 partijen, waaronder Kuwait, Bahrein, Qatar en Turkije, hebben zich al solidair verklaard. Saoedi-Arabië wil het leiderschap van de coalitie op zich nemen. De Hongaarse premier Magyar roept burgers en grootverbruikers op om minder energie te gebruiken. Door de extreme hitte staat de Donau zo laag dat kerncentrale Pax onvoldoende koelwater heeft en minder stroom kan leveren. Tegelijkertijd zorgt de hittegolf voor een hogere stroomvraag. Vooral tussen 5 uur 's middags en 10 uur 's avonds is energiebesparing volgens de regering het belangrijkst. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Iran beweerde dat de toestellen werden vernietigd bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië, maar leverde daar geen bewijs voor. Volgens het Amerikaanse Centrale Commando, CENTCOM, zijn alle raketten en drones onderschept of hebben ze hun doel niet bereikt. CENTCOM spreekt ook tegen dat bepaalde routes door de Straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen. De Amerikaanse blokkade tegen scheepvaart van en naar Iran wordt volgens het commando volledig gehandhaafd. In Bulgarije zijn resten van een jonge mammoet gevonden in de bedding van de Donau, die door de aanhoudende hitte bijzonder laag staat. Het gaat om delen van een kaak en fragmenten van slagtanden. Een inwoner van het nabijgelegen Riahovo ontdekte de botresten woensdag bij toeval. Experts verwachten dat de lage waterstand tot meer vondsten kan leiden. De Houthis in Jemen ontkennen dat zij woensdag een droneaanval hebben uitgevoerd op de Egyptische havenstad Damietta. Bij die aanval raakten 2 schepen beschadigd, waaronder een Amerikaans schip. Het is de eerste aanval op Egypte sinds het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran. De aanslag is door niemand opgeëist. Experts zeggen tegen persbureau AFP dat de aanval bedoeld kan zijn om Egypte in het conflict te betrekken. De NAVO staat in nauw contact met Polen na de raketcrash van afgelopen nacht. Een Russische raket van onbekend type kwam het Poolse luchtruim binnen en stortte neer in het oosten van Polen, zo'n 90 kilometer van de Oekraïnse grens. Polen zette onder meer 2 F-16's in om het projectiel mogelijk te onderscheppen. Volgens premier Tusk was Polen waarschijnlijk niet het doelwit. NAVO-chef Mark Rutte noemde het incident een voorbeeld van roekeloos handelen van Rusland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt. Mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot 6,2 miljard euro. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman. De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuurden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel. Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street, na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen wereldwijd om jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Het reorganisatieprogramma is al in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Ook in Nederland verdwijnen banen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 28.500 medewerkers, van wie zo'n 1800 in Nederland. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Profvoetballers in de Engelse Premier League die zich schuldig maken aan discriminatie, krijgen voortaan een schorsing van minimaal 10 wedstrijden. Dat staat in de aangescherpte richtlijnen van de Engelse Voetbalbond. Het gaat om wangedrag op basis van onder meer etniciteit, religie, geslacht of seksuele geaardheid. Voorheen varieerden de aanbevolen schorsingen van 6 tot 12 wedstrijden. De nieuwe regels gelden ook voor trainers en andere officials. De KNVB wil geen concessies doen over de plannen van de FIFA om het WK voetbal verder te vercommercialiseren. Net als 54 andere UEFA-leden stemt de Nederlandse Voetbalbond niet in met het voorstel van FIFA-voorzitter Infantino. Alle bonden hebben afgesproken niet deel te nemen aan FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt. Volgens de KNVB weegt het belang van de sport altijd zwaarder dan commerciële belangen. Alle 55 bij de UEFA aangesloten bonden hebben unaniem besloten FIFA-competities te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen te verkopen aan private investeerders. De boycot treft onder meer de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen. FIFA-voorzitter Infantino wil het plan in september in stemming brengen bij alle 211 FIFA-bonden. De UEFA eist dat het voorstel definitief van tafel gaat. Het standpunt wordt in oktober voor het eerst op de proef gesteld bij de play-offs voor het WK voetbal voor vrouwen. De Europese Voetbalbond UEFA haalt hard uit naar de FIFA over de commercialiseringsplannen rond het WK voetbal. In een verklaring stellen alle 55 UEFA-landen dat het WK niet te koop is. Ze boycotten FIFA-competities zolang de plannen op tafel liggen. Volgens de UEFA mag geen enkel deel van het WK worden overgedragen aan private investeerders. Wielrenner Wout van Aert heeft na de eerste ook de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike maakt in Denemarken zijn rentree na een blessure waardoor hij de Tour de France miste. Aanvankelijk werd de Australiër Jensen Plowright als winnaar uitgeroepen, maar na de fotofinish bleek Van Aert toch de snelste. Hij leidt in het algemeen klassement met 14 seconden voorsprong. Daley Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Kasper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er geregeld zon, al is het in het oosten eerst bewolkt met wat lichte regen. Elders blijft het droog en de wind wordt zwak uit het noorden. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen met zo'n 17 graden. Morgen schijnt de zon af en toe, maar er kunnen buien ontstaan in het zuidoosten met kans op onweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP. Net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen. Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte. Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte. Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte, omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut vaker met hittecrisis te maken. Ondanks de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer uit de grote rivieren zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat melden betrokken ministeries, Rijkswaterstaat en de waterschappen na hun wekelijkse overleg. Sinds half juli is er sprake van een watertekort in Nederland. De waterschappen nemen wel regionale maatregelen, zoals het dichthouden van sluizen en verboden op watergebruik uit sloten en kanalen. Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening. Een commerciële pijnkliniek in Velzen-Noord mag van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het middel lidocaïne niet meer geven aan mensen met langdurige coronaklachten. De stof is daar niet voor goedgekeurd en de inspectie ziet een risico voor de patiëntveiligheid. De kliniek krijgt 3 maanden om de behandeling af te bouwen. Volgens de inspectie is er ook sprake van belangenverstrengeling, omdat bestuurders van de kliniek de patenten op het gebruikte middel bezitten. De kliniek is het niet eens met het besluit en wil een rechtszaak aanspannen.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Indiaanse parlement heeft strengere straffen goedgekeurd voor het lekken van examens. Aanleiding waren massale protesten van jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen, nadat eerder dit jaar een toelatingstest voor geneeskunde was uitgelekt. Miljoenen mensen moesten die toets opnieuw maken. De demonstraties werden hard aangepakt door de politie. De onderwijsminister stapte afgelopen weekend op, waarna de beweging aankondigde de grote protesten te beëindigen. Saoedi-Arabië werkt aan een maritiem samenwerkingsverband voor de veiligheid in het Rode Zeegebied. Donderdag is met tientallen landen en een EU-delegatie gesproken over de bescherming van onder meer de straat van Bab el-Mandeb en de Golf van Aden, die bedreigd worden door de Houthi-rebellen. 14 partijen, waaronder Kuwait, Bahrein, Qatar en Turkije, hebben zich al solidair verklaard. Saoedi-Arabië wil het leiderschap van de coalitie op zich nemen. De Hongaarse premier Magyar roept burgers en grootverbruikers op om minder energie te gebruiken. Door de extreme hitte staat de Donau zo laag dat kerncentrale Pax onvoldoende koelwater heeft en minder stroom kan leveren. Tegelijkertijd zorgt de hittegolf voor een hogere stroomvraag. Vooral tussen 5 uur 's middags en 10 uur 's avonds is energiebesparing volgens de regering het belangrijkst. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Iran beweerde dat de toestellen werden vernietigd bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië, maar leverde daar geen bewijs voor. Volgens het Amerikaanse Centrale Commando, CENTCOM, zijn alle raketten en drones onderschept of hebben ze hun doel niet bereikt. CENTCOM spreekt ook tegen dat bepaalde routes door de Straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen. De Amerikaanse blokkade tegen scheepvaart van en naar Iran wordt volgens het commando volledig gehandhaafd. In Bulgarije zijn resten van een jonge mammoet gevonden in de bedding van de Donau, die door de aanhoudende hitte bijzonder laag staat. Het gaat om delen van een kaak en fragmenten van slagtanden. Een inwoner van het nabijgelegen Riahovo ontdekte de botresten woensdag bij toeval. Experts verwachten dat de lage waterstand tot meer vondsten kan leiden. De Houthis in Jemen ontkennen dat zij woensdag een droneaanval hebben uitgevoerd op de Egyptische havenstad Damietta. Bij die aanval raakten 2 schepen beschadigd, waaronder een Amerikaans schip. Het is de eerste aanval op Egypte sinds het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran. De aanslag is door niemand opgeëist. Experts zeggen tegen persbureau AFP dat de aanval bedoeld kan zijn om Egypte in het conflict te betrekken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt. Mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot 6,2 miljard euro. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman. De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuurden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel. Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street, na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen wereldwijd om jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Het reorganisatieprogramma is al in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Ook in Nederland verdwijnen banen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 28.500 medewerkers, van wie zo'n 1800 in Nederland. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Profvoetballers in de Engelse Premier League die zich schuldig maken aan discriminatie, krijgen voortaan een schorsing van minimaal 10 wedstrijden. Dat staat in de aangescherpte richtlijnen van de Engelse Voetbalbond. Het gaat om wangedrag op basis van onder meer etniciteit, religie, geslacht of seksuele geaardheid. Voorheen varieerden de aanbevolen schorsingen van 6 tot 12 wedstrijden. De nieuwe regels gelden ook voor trainers en andere officials. De KNVB wil geen concessies doen over de plannen van de FIFA om het WK voetbal verder te vercommercialiseren. Net als 54 andere UEFA-leden stemt de Nederlandse Voetbalbond niet in met het voorstel van FIFA-voorzitter Infantino. Alle bonden hebben afgesproken niet deel te nemen aan FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt. Volgens de KNVB weegt het belang van de sport altijd zwaarder dan commerciële belangen. Alle 55 bij de UEFA aangesloten bonden hebben unaniem besloten FIFA-competities te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen te verkopen aan private investeerders. De boycot treft onder meer de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen. FIFA-voorzitter Infantino wil het plan in september in stemming brengen bij alle 211 FIFA-bonden. De UEFA eist dat het voorstel definitief van tafel gaat. Het standpunt wordt in oktober voor het eerst op de proef gesteld bij de play-offs voor het WK voetbal voor vrouwen. De Europese Voetbalbond UEFA haalt hard uit naar de FIFA over de commercialiseringsplannen rond het WK voetbal. In een verklaring stellen alle 55 UEFA-landen dat het WK niet te koop is. Ze boycotten FIFA-competities zolang de plannen op tafel liggen. Volgens de UEFA mag geen enkel deel van het WK worden overgedragen aan private investeerders. Wielrenner Wout van Aert heeft na de eerste ook de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike maakt in Denemarken zijn rentree na een blessure waardoor hij de Tour de France miste. Aanvankelijk werd de Australiër Jensen Plowright als winnaar uitgeroepen, maar na de fotofinish bleek Van Aert toch de snelste. Hij leidt in het algemeen klassement met 14 seconden voorsprong. Daley Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Kasper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er geregeld zon, al is het in het oosten eerst bewolkt met wat lichte regen. Elders blijft het droog en de wind wordt zwak uit het noorden. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen met zo'n 17 graden. Morgen schijnt de zon af en toe, maar er kunnen buien ontstaan in het zuidoosten met kans op onweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP. Net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen. Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte. Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte. Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte, omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut vaker met hittecrisis te maken.
8: Ondanks de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer uit de grote rivieren zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat melden betrokken ministeries, Rijkswaterstaat en de waterschappen na hun wekelijkse overleg. Sinds half juli is er sprake van een watertekort in Nederland. De waterschappen nemen wel regionale maatregelen, zoals het dichthouden van sluizen en

0: omdat bestuurders van de kliniek de patenten op het gebruikte middel bezitten. De kliniek is het niet eens met het besluit en wil een rechtszaak aanspannen.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Indiaanse parlement heeft strengere straffen goedgekeurd voor het lekken van examens. Aanleiding waren massale protesten van jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen. Nadat eerder dit jaar een toelatingstest voor geneeskunde was uitgelekt. Miljoenen mensen moesten die toets opnieuw maken. De demonstraties werden hard aangepakt door de politie. De onderwijsminister stapte afgelopen weekend op, waarna de beweging aankondigde de grote protesten te beëindigen.
3: Saoedi-Arabië werkt aan een maritiem samenwerkingsverband voor de veiligheid in het Rode Zeegebied. Donderdag is met tientallen landen en een EU-delegatie gesproken over de bescherming van onder meer de straat van Bab el-Mandeb en de Golf van Aden, die bedreigd worden door de Houthi-rebellen. 14 partijen, waaronder Kuwait, Bahrein, Qatar en Turkije, hebben zich al solidair verklaard. Saoedi-Arabië wil het leiderschap van de coalitie op zich nemen.
4: De Hongaarse premier Magyar roept burgers en grootverbruikers op om minder energie te gebruiken. Door de extreme hitte staat de Donau zo laag dat kerncentrale Pax onvoldoende koelwater heeft en minder stroom kan leveren. Tegelijkertijd zorgt de hittegolf voor een hogere stroomvraag. Vooral tussen 5 uur 's middags en 10 uur 's avonds is energiebesparing volgens de regering het belangrijkst.
5: De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Iran beweerde dat de toestellen werden vernietigd bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië, maar leverde daar geen bewijs voor. Volgens het Amerikaanse Centrale Commando, CENTCOM, zijn alle raketten en drones onderschept of hebben ze hun doel niet bereikt. CENTCOM spreekt ook tegen dat bepaalde routes door de Straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen. De Amerikaanse blokkade tegen scheepvaart van en naar Iran wordt volgens het commando volledig gehandhaafd.
6: In Bulgarije zijn resten van een jonge mammoet gevonden in de bedding van de Donau, die door de aanhoudende hitte bijzonder laag staat. Het gaat om delen van een kaak en fragmenten van slagtanden. Een inwoner van het nabijgelegen Riahovo ontdekte de botresten woensdag bij toeval. Experts verwachten dat de lage waterstand tot meer vondsten kan leiden.
7: De Houthis in Jemen ontkennen dat zij woensdag een droneaanval hebben uitgevoerd op de Egyptische havenstad Damietta. Bij die aanval raakten 2 schepen beschadigd, waaronder een Amerikaans schip. Het is de eerste aanval op Egypte sinds het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran. De aanslag is door niemand opgeëist. Experts zeggen tegen persbureau AFP dat de aanval bedoeld kan zijn om Egypte in het conflict te betrekken.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt. Mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot 6,2 miljard euro. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman.
0: De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuurden.

0: de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel. Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street, na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4%, tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich schrapt de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen wereldwijd om jaarlijks 100 miljoen euro te besparen. Het reorganisatieprogramma is al in gang gezet in overleg met de ondernemingsraden. Ook in Nederland verdwijnen banen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 28.500 medewerkers, van wie zo'n 1800 in Nederland. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Profvoetballers in de Engelse Premier League die zich schuldig maken aan discriminatie, krijgen voortaan een schorsing van minimaal 10 wedstrijden. Dat staat in de aangescherpte richtlijnen van de Engelse Voetbalbond. Het gaat om wangedrag op basis van onder meer etniciteit, religie, geslacht of seksuele geaardheid. Voorheen varieerden de aanbevolen schorsingen van 6 tot 12 wedstrijden. De nieuwe regels gelden ook voor trainers en andere officials. De KNVB wil geen concessies doen over de plannen van de FIFA om het WK voetbal verder te vercommercialiseren. Net als 54 andere UEFA-leden stemt de Nederlandse Voetbalbond niet in met het voorstel van FIFA-voorzitter Infantino. Alle bonden hebben afgesproken niet deel te nemen aan FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt. Volgens de KNVB weegt het belang van de sport altijd zwaarder dan commerciële belangen. Alle 55 bij de UEFA aangesloten bonden hebben unaniem besloten FIFA-competities te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen te verkopen aan private investeerders. De boycot treft onder meer de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen. FIFA-voorzitter Infantino wil het plan in september in stemming brengen bij alle 211 FIFA-bonden. De UEFA eist dat het voorstel definitief van tafel gaat. Het standpunt wordt in oktober voor het eerst op de proef gesteld bij de play-offs voor het WK voetbal voor vrouwen. De Europese Voetbalbond UEFA haalt hard uit naar de FIFA over de commercialiseringsplannen rond het WK voetbal. In een verklaring stellen alle 55 UEFA-landen dat het WK niet te koop is. Ze boycotten FIFA-competities zolang de plannen op tafel liggen. Volgens de UEFA mag geen enkel deel van het WK worden overgedragen aan private investeerders. Wielrenner Wout van Aert heeft na de eerste ook de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike maakt in Denemarken zijn rentree na een blessure waardoor hij de Tour de France miste. Aanvankelijk werd de Australiër Jensen Plowright als winnaar uitgeroepen, maar na de fotofinish bleek Van Aert toch de snelste. Hij leidt in het algemeen klassement met 14 seconden voorsprong. Daley Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedenavond. Vanavond krijgen we perioden met zon, al is het in het oosten eerst bewolkt met wat lichte regen. Elders blijft het droog en de wind wordt zwak uit het noorden. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen, met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer. Morgen wordt het wisselvallig met zon, maar ook kans op buien en in het zuidoosten mogelijk onweer. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam. De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen. Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte. Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte. Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte, omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut vaker met hittecrisis te maken. Ondanks de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer uit de grote rivieren zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat melden betrokken ministeries, Rijkswaterstaat en de waterschappen na hun wekelijkse overleg. Sinds half juli is er sprake van een watertekort in Nederland. De waterschappen nemen wel regionale maatregelen, zoals het dichthouden van sluizen en verboden op watergebruik uit sloten en kanalen. Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In het oosten van Engeland zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur woedt aan de kust van Suffolk, waar inmiddels 150 hectare in vlammen is opgegaan. De Britse regering heeft de brand aangemerkt als groot incident. Premier Burnham spreekt van een ernstige situatie. De brand woedt ook niet ver van een kerncentrale, maar volgens de brandweer is er geen gevaar. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt de grootste kanshebber om de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. Dat blijkt volgens Reuters uit een eerste niet bepalende stemming van de VN-veiligheidsraad. 10 van de 15 lidstaten brachten een aanmoedigingsstem voor haar uit. De 5 permanente leden hebben nog geen voorkeur uitgesproken en kunnen met een veto een kandidaat tegenhouden. De huidige VN-chef, Guterres, vertrekt eind dit jaar. Het Indiaanse parlement heeft strengere straffen goedgekeurd voor het lekken van examens. Aanleiding waren massale protesten van jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen, nadat eerder dit jaar een toelatingstest voor geneeskunde was uitgelekt. Miljoenen mensen moesten die toets opnieuw maken. De demonstraties werden hard aangepakt door de politie. De onderwijsminister stapte afgelopen weekend op, waarna de beweging aankondigde de grote protesten te beëindigen. Saoedi-Arabië werkt aan een maritiem samenwerkingsverband voor de veiligheid in het Rode Zeegebied. Donderdag is met tientallen landen en een EU-delegatie gesproken over de bescherming van onder meer de straat van Bab el-Mandeb en de Golf van Aden, die bedreigd worden door de Houthi-rebellen. 14 partijen, waaronder Kuwait, Bahrein, Qatar en Turkije, hebben zich al solidair verklaard. Saoedi-Arabië wil het leiderschap van de coalitie op zich nemen. De Hongaarse premier Magyar roept burgers en grootverbruikers op om minder energie te gebruiken. Door de extreme hitte staat de Donau zo laag dat kerncentrale Pax onvoldoende koelwater heeft en minder stroom kan leveren. Tegelijkertijd zorgt de hittegolf voor een hogere stroomvraag. Vooral tussen 5 uur 's middags en 10 uur 's avonds is energiebesparing volgens de regering het belangrijkst. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Iran beweerde dat de toestellen werden vernietigd bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië, maar leverde daar geen bewijs voor. Volgens het Amerikaanse Centrale Commando, CENTCOM, zijn alle raketten en drones onderschept of hebben ze hun doel niet bereikt. CENTCOM spreekt ook tegen dat bepaalde routes door de Straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen. De Amerikaanse blokkade tegen scheepvaart van en naar Iran wordt volgens het commando volledig gehandhaafd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa. De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot 264 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan 66 miljoen euro. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk. Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler & Koch. Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt, mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot 6,2 miljard euro. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman. De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuurden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag na een verlaging van de omzetverwachting. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel. Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De KNVB wil geen concessies doen over de plannen van de FIFA om het WK voetbal verder te vercommercialiseren. Net als 54 andere UEFA-leden stemt de Nederlandse Voetbalbond niet in met het voorstel van FIFA-voorzitter Infantino. Alle bonden hebben afgesproken niet deel te nemen aan FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt. Volgens de KNVB weegt het belang van de sport altijd zwaarder dan commerciële belangen. Alle 55 bij de UEFA aangesloten bonden hebben unaniem besloten FIFA-competities te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen te verkopen aan private investeerders. De boycot treft onder meer de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen. FIFA-voorzitter Infantino wil het plan in september in stemming brengen bij alle 211 FIFA-bonden. De UEFA eist dat het voorstel definitief van tafel gaat. Het standpunt wordt in oktober voor het eerst op de proef gesteld bij de play-offs voor het WK voetbal voor vrouwen. De Europese Voetbalbond UEFA haalt hard uit naar de FIFA over de commercialiseringsplannen rond het WK voetbal. In een verklaring stellen alle 55 UEFA-landen dat het WK niet te koop is. Ze boycotten FIFA-competities zolang de plannen op tafel liggen. Volgens de UEFA mag geen enkel deel van het WK worden overgedragen aan private investeerders. Wielrenner Wout van Aert heeft na de eerste ook de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike maakt in Denemarken zijn rentree na een blessure waardoor hij de Tour de France miste. Aanvankelijk werd de Australiër Jensen Plowright als winnaar uitgeroepen, maar na de fotofinish bleek Van Aert toch de snelste. Hij leidt in het algemeen klassement met 14 seconden voorsprong. Daley Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie. Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedenavond. Vanavond krijgen we perioden met zon, al is het in het oosten eerst bewolkt met wat lichte regen. Elders blijft het droog en de wind wordt zwak uit het noorden. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen, met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer. Morgen wordt het wisselvallig met zon, maar ook kans op buien en in het zuidoosten mogelijk onweer. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam. De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen. Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte. Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte. Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte, omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut vaker met hittecrisis te maken. Ondanks de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer uit de grote rivieren zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat melden betrokken ministeries, Rijkswaterstaat en de waterschappen na hun wekelijkse overleg. Sinds half juli is er sprake van een watertekort in Nederland. De waterschappen nemen wel regionale maatregelen, zoals het dichthouden van sluizen en verboden op watergebruik uit sloten en kanalen. Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In het oosten van Engeland zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur woedt aan de kust van Suffolk, waar inmiddels 150 hectare in vlammen is opgegaan. De Britse regering heeft de brand aangemerkt als groot incident. Premier Burnham spreekt van een ernstige situatie. De brand woedt ook niet ver van een kerncentrale, maar volgens de brandweer is er geen gevaar. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt de grootste kanshebber om de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. Dat blijkt volgens Reuters uit een eerste niet bepalende stemming van de VN-veiligheidsraad. 10 van de 15 lidstaten brachten een aanmoedigingsstem voor haar uit. De 5 permanente leden hebben nog geen voorkeur uitgesproken en kunnen met een veto een kandidaat tegenhouden. De huidige VN-chef, Guterres, vertrekt eind dit jaar. Het Indiaanse parlement heeft strengere straffen goedgekeurd voor het lekken van examens. Aanleiding waren massale protesten van jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen, nadat eerder dit jaar een toelatingstest voor geneeskunde was uitgelekt. Miljoenen mensen moesten die toets opnieuw maken. De demonstraties werden hard aangepakt door de politie. De onderwijsminister stapte afgelopen weekend op, waarna de beweging aankondigde de grote protesten te beëindigen. Saoedi-Arabië werkt aan een maritiem samenwerkingsverband voor de veiligheid in het Rode Zeegebied. Donderdag is met tientallen landen en een EU-delegatie gesproken over de bescherming van onder meer de straat van Bab el-Mandeb en de Golf van Aden, die bedreigd worden door de Houthi-rebellen. 14 partijen, waaronder Kuwait, Bahrein, Qatar en Turkije, hebben zich al solidair verklaard. Saoedi-Arabië wil het leiderschap van de coalitie op zich nemen. De Hongaarse premier Magyar roept burgers en grootverbruikers op om minder energie te gebruiken. Door de extreme hitte staat de Donau zo laag dat kerncentrale Pax onvoldoende koelwater heeft en minder stroom kan leveren. Tegelijkertijd zorgt de hittegolf voor een hogere stroomvraag. Vooral tussen 5 uur 's middags en 10 uur 's avonds is energiebesparing volgens de regering het belangrijkst. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Iran beweerde dat de toestellen werden vernietigd bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië, maar leverde daar geen bewijs voor. Volgens het Amerikaanse Centrale Commando, CENTCOM, zijn alle raketten en drones onderschept of hebben ze hun doel niet bereikt. CENTCOM spreekt ook tegen dat bepaalde routes door de Straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen. De Amerikaanse blokkade tegen scheepvaart van en naar Iran wordt volgens het commando volledig gehandhaafd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa. De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot 264 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan 66 miljoen euro. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk. Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler & Koch. Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt, mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot 6,2 miljard euro. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman. De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuwden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel. Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street, na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De KNVB wil geen concessies doen over de plannen van de FIFA om het WK voetbal verder te vercommercialiseren. Net als 54 andere UEFA-leden stemt de Nederlandse Voetbalbond niet in met het voorstel van FIFA-voorzitter Infantino. Alle bonden hebben afgesproken niet deel te nemen aan FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt. Volgens de KNVB weegt het belang van de sport altijd zwaarder dan commerciële belangen. Alle 55 bij de UEFA aangesloten bonden hebben unaniem besloten FIFA-competities te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen te verkopen aan private investeerders. De boycot treft onder meer de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen. FIFA-voorzitter Infantino wil het plan in september in stemming brengen bij alle 211 FIFA-bonden. De UEFA eist dat het voorstel definitief van tafel gaat. Het standpunt wordt in oktober voor het eerst op de proef gesteld bij de play-offs voor het WK voetbal voor vrouwen. De Europese Voetbalbond UEFA haalt hard uit naar de FIFA over de commercialiseringsplannen rond het WK voetbal. In een verklaring stellen alle 55 UEFA-landen dat het WK niet te koop is. Ze boycotten FIFA-competities zolang de plannen op tafel liggen. Volgens de UEFA mag geen enkel deel van het WK worden overgedragen aan private investeerders. Wielrenner Wout van Aert heeft na de eerste ook de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike maakt in Denemarken zijn rentree na een blessure waardoor hij de Tour de France miste. Aanvankelijk werd de Australiër Jensen Plowright als winnaar uitgeroepen, maar na de fotofinish bleek Van Aert toch de snelste. Hij leidt in het algemeen klassement met 14 seconden voorsprong. Daley Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie. Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er geregeld zon, al is het in het oosten eerst bewolkt met wat lichte regen. Elders blijft het droog. De wind wordt zwak uit het noorden. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen en koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen schijnt de zon af en toe, maar er zijn ook buien mogelijk, met in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam. De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen. Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte.
5: Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte. Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte, omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut vaker met hittecrisis te maken.
6: Ondanks de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer uit de grote rivieren zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat melden betrokken ministeries, Rijkswaterstaat en de waterschappen na hun wekelijkse overleg. Sinds half juli is er sprake van een watertekort in Nederland. De waterschappen nemen wel regionale maatregelen, zoals het dichthouden van sluizen en verboden op watergebruik uit sloten en kanalen. Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Spanje stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waar in korte tijd honderden migranten zijn aangekomen. Sommigen braken door grenshekken, anderen zwommen naar het Spaanse grondgebied aan de Afrikaanse kust. Volgens de autoriteiten kwamen zeker 1500 migranten aan. Maar televisiezender RTVE schat dat het er mogelijk dubbel zoveel zijn. De lokale president spreekt van een totale humanitaire noodsituatie en zegt dat er geen opvangcapaciteit meer is.
10: De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij pleegde op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Colin Gray gaf zijn zoon met kerst een wapen, waarmee later 2 leerlingen en 2 leraren werden doodgeschoten. 9 anderen raakten gewond. De rechter zei volgens de New York Times dat de vader was veroordeeld omdat hij waarschuwingssignalen negeerde en zijn zoon geen hulp bood.
11: In het oosten van Engeland zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur woedt aan de kust van Suffolk, waar inmiddels 150 hectare in vlammen is opgegaan. De Britse regering heeft de brand aangemerkt als groot incident. Premier Burnham spreekt van een ernstige situatie. De brand woedt ook niet ver van een kerncentrale, maar volgens de brandweer is er geen gevaar.
12: De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt de grootste kanshebber om de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. Dat blijkt volgens Reuters uit een eerste niet bepalende stemming van de VN-veiligheidsraad. 10 van de 15 lidstaten brachten een aanmoedigingsstem voor haar uit. De 5 permanente leden hebben nog geen voorkeur uitgesproken en kunnen met een veto een kandidaat tegenhouden. De huidige VN-chef, Guterres, vertrekt eind dit jaar.
13: Het Indiaanse parlement heeft strengere straffen goedgekeurd voor het lekken van examens. Aanleiding waren massale protesten van jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen, nadat eerder dit jaar een toelatingstest voor geneeskunde was uitgelekt. Miljoenen mensen moesten die toets opnieuw maken. De demonstraties werden hard aangepakt door de politie. De onderwijsminister stapte afgelopen weekend op, waarna de beweging aankondigde de grote protesten te beëindigen.
14: Saoedi-Arabië werkt aan een maritiem samenwerkingsverband voor de veiligheid in het Rode Zeegebied. Donderdag is met 10 landen en een EU-delegatie gesproken over de bescherming van onder meer de straat van Bab el-Mandeb en de Golf van Aden, die bedreigd worden door de Houthi-rebellen. 14 partijen, waaronder Kuwait, Bahrein, Qatar en Turkije, hebben zich al solidair verklaard.
15: Saoedi-Arabië wil het leiderschap van de coalitie op zich nemen.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa. De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot 264 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan 66 miljoen euro. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk. Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler & Koch.
19: Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt, mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot 6,2 miljard euro. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman.
20: De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuwden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting.
21: De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel.
22: Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street, na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder.
23: De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. De KNVB wil geen concessies doen over de plannen van de FIFA om het WK voetbal verder te vercommercialiseren. Net als 54 andere UEFA-leden stemt de Nederlandse Voetbalbond niet in met het voorstel van FIFA-voorzitter Infantino. Alle bonden hebben afgesproken niet deel te nemen aan FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt. Volgens de KNVB weegt het belang van de sport altijd zwaarder dan commerciële belangen.
26: Alle 55 bij de UEFA aangesloten bonden hebben unaniem besloten FIFA-competities te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen te verkopen aan private investeerders. De boycot treft onder meer de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen. FIFA-voorzitter Infantino wil het plan in september in stemming brengen bij alle 211 FIFA-bonden. De UEFA eist dat het voorstel definitief van tafel gaat. Het standpunt wordt in oktober voor het eerst op de proef gesteld bij de play-offs voor het WK voetbal voor vrouwen.
25: De Europese Voetbalbond UEFA haalt hard uit naar de FIFA over de commercialiseringsplannen rond het WK voetbal. In een verklaring stellen alle 55 UEFA-landen dat het WK niet te koop is. Ze boycotten FIFA-competities zolang de plannen op tafel liggen. Volgens de UEFA mag geen enkel deel van het WK worden overgedragen aan private investeerders. Wielrenner Wout van Aert heeft na de eerste ook de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike maakt in Denemarken zijn rentree na een blessure waardoor hij de Tour de France miste. Aanvankelijk werd de Australiër Jensen Plowright als winnaar uitgeroepen, maar na de fotofinish bleek van Aert toch de snelste. Hij leidt in het algemeen klassement met 14 seconden voorsprong. Daley Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Kasper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie. Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er geregeld zon, al is het in het oosten eerst bewolkt met wat lichte regen. Elders blijft het droog. De wind wordt zwak uit het noorden. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen en koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen schijnt de zon af en toe, maar er zijn ook buien mogelijk, met in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam.
6: De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen.
27: Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol.
7: De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte.
8: Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte. Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg

0: De waterschappen nemen wel regionale maatregelen, zoals het dichthouden van sluizen en verboden op watergebruik uit sloten en kanalen. Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Spanje stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waar in korte tijd honderden migranten zijn aangekomen. Sommigen braken door grenshekken, anderen zwommen naar het Spaanse grondgebied aan de Afrikaanse kust. Volgens de autoriteiten kwamen zeker 1500 migranten aan. Maar televisiezender RTVE schat dat het er mogelijk dubbel zoveel zijn. De lokale president spreekt van een totale humanitaire noodsituatie en zegt dat er geen opvangcapaciteit meer is. De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij pleegde op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Colin Gray gaf zijn zoon met kerst een wapen, waarmee later 2 leerlingen en 2 leraren werden doodgeschoten. 9 anderen raakten gewond. De rechter zei volgens de New York Times dat de vader was veroordeeld omdat hij waarschuwingssignalen negeerde en zijn zoon geen hulp bood. In het oosten van Engeland zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur woedt aan de kust van Suffolk, waar inmiddels 150 hectare in vlammen is opgegaan. De Britse regering heeft de brand aangemerkt als groot incident. Premier Burnham spreekt van een ernstige situatie. De brand woedt ook niet ver van een kerncentrale, maar volgens de brandweer is er geen gevaar. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt de grootste kanshebber om de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. Dat blijkt volgens Reuters uit een eerste niet bepalende stemming van de VN-veiligheidsraad. 10 van de 15 lidstaten brachten een aanmoedigingsstem voor haar uit. De 5 permanente leden hebben nog geen voorkeur uitgesproken en kunnen met een veto een kandidaat tegenhouden. De huidige VN-chef, Guterres, vertrekt eind dit jaar. Het Indiaanse parlement heeft strengere straffen goedgekeurd voor het lekken van examens. Aanleiding waren massale protesten van jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen, nadat eerder dit jaar een toelatingstest voor geneeskunde was uitgelekt. Miljoenen mensen moesten die toets opnieuw maken. De demonstraties werden hard aangepakt door de politie. De onderwijsminister stapte afgelopen weekend op, waarna de beweging aankondigde de grote protesten te beëindigen. Saoedi-Arabië werkt aan een maritiem samenwerkingsverband voor de veiligheid in het Rode Zeegebied. Donderdag is met tientallen landen en een EU-delegatie gesproken over de bescherming van onder meer de straat van Bab el-Mandeb en de Golf van Aden, die bedreigd worden door de Houthi-rebellen. 14 partijen, waaronder Kuwait, Bahrein, Qatar en Turkije, hebben zich al solidair verklaard. Saoedi-Arabië wil het leiderschap van de coalitie op zich nemen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa. De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot 264 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan 66 miljoen euro. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk. Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler & Koch.
3: Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal

0: totaal ruim 10% meer omzet geboekt. Mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot 6,2 miljard euro. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman. De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuwden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel. Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street, na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De KNVB wil geen concessies doen over de plannen van de FIFA om het WK voetbal verder te vercommercialiseren. Net als 54 andere UEFA-leden stemt de Nederlandse Voetbalbond niet in met het voorstel van FIFA-voorzitter Infantino. Alle bonden hebben afgesproken niet deel te nemen aan FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt. Volgens de KNVB weegt het belang van de sport altijd zwaarder dan commerciële belangen. Alle 55 bij de UEFA aangesloten bonden hebben unaniem besloten FIFA-competities te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen te verkopen aan private investeerders. De boycot treft onder meer de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen. FIFA-voorzitter Infantino wil het plan in september in stemming brengen bij alle 211 FIFA-bonden. De UEFA eist dat het voorstel definitief van tafel gaat. Het standpunt wordt in oktober voor het eerst op de proef gesteld bij de play-offs voor het WK voetbal voor vrouwen. De Europese Voetbalbond UEFA haalt hard uit naar de FIFA over de commercialiseringsplannen rond het WK voetbal. In een verklaring stellen alle 55 UEFA-landen dat het WK niet te koop is. Ze boycotten FIFA-competities zolang de plannen op tafel liggen. Volgens de UEFA mag geen enkel deel van het WK worden overgedragen aan private investeerders. Wielrenner Wout van Aert heeft na de eerste ook de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike maakt in Denemarken zijn rentree na een blessure waardoor hij de Tour de France miste. Aanvankelijk werd de Australiër Jensen Plowright als winnaar uitgeroepen, maar na de fotofinish bleek van Aert toch de snelste. Hij leidt in het algemeen klassement met 14 seconden voorsprong. Daley Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Kasper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie. Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er geregeld zon, al is het in het oosten eerst bewolkt met wat lichte regen. Elders blijft het droog en de wind wordt zwak uit het noorden. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen met een minimumtemperatuur rond 17 graden. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het wisselvallig met af en toe zon, maar ook kans op buien en in het zuidoosten onweer. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam. De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen. Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte. Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte. Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte, omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut vaker met hittecrisis te maken. Ondanks de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer uit de grote rivieren zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat melden betrokken ministeries, Rijkswaterstaat en de waterschappen na hun wekelijkse overleg. Sinds half juli is er sprake van een watertekort in Nederland. De waterschappen nemen wel regionale maatregelen, zoals het dichthouden van sluizen en verboden op watergebruik uit sloten en kanalen. Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Telegram-oprichter Pavel Durov noemt zijn plaatsing op een Russische terreurlijst het gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week klaagde Rusland hem aan voor het vermeend faciliteren van terrorisme en vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit. De term terrorist wordt in Rusland veelal gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen. De Spaanse regering stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waarin de afgelopen dagen honderden migranten aankwamen. Sommigen braken door grenshekken, anderen bereikten het Spaanse gebied al zwemmend. Daarbij kwamen volgens een Spaanse woordvoerder 9 mensen om het leven. De autoriteiten riepen een noodsituatie uit, omdat er geen ruimte meer is om mensen op te vangen. Ceuta ligt aan de Afrikaanse kust en is als Spaans grondgebied onderdeel van de Europese Unie. De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij pleegde op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Colin Gray gaf zijn zoon met kerst een wapen, waarmee later 2 leerlingen en 2 leraren werden doodgeschoten. 9 anderen raakten gewond. De rechter zei volgens de New York Times dat de vader was veroordeeld omdat hij waarschuwingssignalen negeerde en zijn zoon geen hulp bood. In het oosten van Engeland zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur woedt aan de kust van Suffolk, waar inmiddels 150 hectare in vlammen is opgegaan. De Britse regering heeft de brand aangemerkt als groot incident. Premier Burnham spreekt van een ernstige situatie. De brand woedt ook niet ver van een kerncentrale, maar volgens de brandweer is er geen gevaar. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt de grootste kanshebber om de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. Dat blijkt volgens Reuters uit een eerste niet bepalende stemming van de VN-veiligheidsraad. 10 van de 15 lidstaten brachten een aanmoedigingsstem voor haar uit. De 5 permanente leden hebben nog geen voorkeur uitgesproken en kunnen met een veto een kandidaat tegenhouden. De huidige VN-chef, Guterres, vertrekt eind dit jaar. Het Indiaanse parlement heeft strengere straffen goedgekeurd voor het lekken van examens. Aanleiding waren massale protesten van jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen, nadat eerder dit jaar een toelatingstest voor geneeskunde was uitgelekt. Miljoenen mensen moesten die toets opnieuw maken. De demonstraties werden hard aangepakt door de politie. De onderwijsminister stapte afgelopen weekend op, waarna de beweging aankondigde de grote protesten te beëindigen.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa. De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot 264 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan 66 miljoen euro. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk. Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler & Koch. Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt, mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot 6,2 miljard euro. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman. De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuurden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel. Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street, na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De KNVB wil geen concessies doen over de plannen van de FIFA om het WK voetbal verder te vercommercialiseren. Net als 54 andere UEFA-leden stemt de Nederlandse Voetbalbond niet in met het voorstel van FIFA-voorzitter Infantino. Alle bonden hebben afgesproken niet deel te nemen aan FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt. Volgens de KNVB weegt het belang van de sport altijd zwaarder dan commerciële belangen. Alle 55 bij de UEFA aangesloten bonden hebben unaniem besloten FIFA-competities te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen te verkopen aan private investeerders. De boycot treft onder meer de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen. FIFA-voorzitter Infantino wil het plan in september in stemming brengen bij alle 211 FIFA-bonden. De UEFA eist dat het voorstel definitief van tafel gaat. Het standpunt wordt in oktober voor het eerst op de proef gesteld bij de play-offs voor het WK voetbal voor vrouwen. De Europese Voetbalbond UEFA haalt hard uit naar de FIFA over de commercialiseringsplannen rond het WK voetbal. In een verklaring stellen alle 55 UEFA-landen dat het WK niet te koop is. Ze boycotten FIFA-competities zolang de plannen op tafel liggen. Volgens de UEFA mag geen enkel deel van het WK worden overgedragen aan private investeerders. Wielrenner Wout van Aert heeft na de eerste ook de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike maakt in Denemarken zijn rentree na een blessure waardoor hij de Tour de France miste. Aanvankelijk werd de Australiër Jensen Plowright als winnaar uitgeroepen, maar na de fotofinish bleek van Aert toch de snelste. Hij leidt in het algemeen klassement met 14 seconden voorsprong. Daley Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie. Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er geregeld zon, al is het in het oosten eerst bewolkt met wat lichte regen. Elders blijft het droog en de wind wordt zwak uit het noorden. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen met een minimumtemperatuur rond 17 graden. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het wisselvallig met af en toe zon, maar ook kans op buien en in het zuidoosten onweer. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam. De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen. Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte. Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte. Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte,
0: omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut vaker met hittecrisis te maken. Ondanks de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer uit de grote rivieren zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat melden betrokken ministeries, Rijkswaterstaat en de waterschappen na hun wekelijkse overleg. Sinds half juli is er sprake van een watertekort in Nederland. De waterschappen nemen wel regionale maatregelen, zoals het dichthouden van sluizen en verboden op watergebruik uit sloten en kanalen. Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Telegram-oprichter Pavel Durov noemt zijn plaatsing op een Russische terreurlijst het gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week klaagde Rusland hem aan voor het vermeend faciliteren van terrorisme en vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit. De term terrorist wordt in Rusland veelal gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen. De Spaanse regering stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waar in de afgelopen dagen honderden migranten aankwamen. Sommigen braken door grenshekken, anderen bereikten het Spaanse gebied al zwemmend. Daarbij kwamen volgens een Spaanse woordvoerder 9 mensen om het leven. De autoriteiten riepen een noodsituatie uit, omdat er geen ruimte meer is om mensen op te vangen. Ceuta ligt aan de Afrikaanse kust en is als Spaans grondgebied onderdeel van de Europese Unie. De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij pleegde op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Colin Gray gaf zijn zoon met kerst een wapen, waarmee later 2 leerlingen en 2 leraren werden doodgeschoten. 9 anderen raakten gewond. De rechter zei volgens de New York Times dat de vader was veroordeeld omdat hij waarschuwingssignalen negeerde en zijn zoon geen hulp bood. In het oosten van Engeland zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur woedt aan de kust van Suffolk, waar inmiddels 150 hectare in vlammen is opgegaan. De Britse regering heeft de brand aangemerkt als groot incident. Premier Burnham spreekt van een ernstige situatie. De brand woedt ook niet ver van een kerncentrale, maar volgens de brandweer is er geen gevaar. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt de grootste kanshebber om de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. Dat blijkt volgens Reuters uit een eerste niet bepalende stemming van de VN-veiligheidsraad. 10 van de 15 lidstaten brachten een aanmoedigingsstem voor haar uit. De 5 permanente leden hebben nog geen voorkeur uitgesproken en kunnen met een veto een kandidaat tegenhouden. De huidige VN-chef, Guterres, vertrekt eind dit jaar. Het Indiaanse parlement heeft strengere straffen goedgekeurd voor het lekken van examens. Aanleiding waren massale protesten van jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen, nadat eerder dit jaar een toelatingstest voor geneeskunde was uitgelekt. Miljoenen mensen moesten die toets opnieuw maken. De demonstraties werden hard aangepakt door de politie. De onderwijsminister stapte afgelopen weekend op, waarna de beweging aankondigde de grote protesten te beëindigen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa.
0: De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot 264 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan 66 miljoen euro. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk. Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler & Koch. Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt, mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot 6,2 miljard euro. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman. De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuwden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel. Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De KNVB wil geen concessies doen over de plannen van de FIFA om het WK voetbal verder te vercommercialiseren. Net als 54 andere UEFA-leden stemt de Nederlandse Voetbalbond niet in met het voorstel van FIFA-voorzitter Infantino. Alle bonden hebben afgesproken niet deel te nemen aan FIFA-competities zolang het plan op tafel ligt. Volgens de KNVB weegt het belang van de sport altijd zwaarder dan commerciële belangen. Alle 55 bij de UEFA aangesloten bonden hebben unaniem besloten FIFA-competities te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen te verkopen aan private investeerders. De boycot treft onder meer de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen. FIFA-voorzitter Infantino wil het plan in september in stemming brengen bij alle 211 FIFA-bonden. De UEFA eist dat het voorstel definitief van tafel gaat. Het standpunt wordt in oktober voor het eerst op de proef gesteld bij de play-offs voor het WK voetbal voor vrouwen. De Europese Voetbalbond UEFA haalt hard uit naar de FIFA over de commercialiseringsplannen rond het WK voetbal. In een verklaring stellen alle 55 UEFA-landen dat het WK niet te koop is. Ze boycotten FIFA-competities zolang de plannen op tafel liggen. Volgens de UEFA mag geen enkel deel van het WK worden overgedragen aan private investeerders. Wielrenner Wout van Aert heeft na de eerste ook de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike maakt in Denemarken zijn rentree na een blessure waardoor hij de Tour de France miste. Aanvankelijk werd de Australiër Jensen Plowright als winnaar uitgeroepen, maar na de fotofinish bleek Van Aert toch de snelste. Hij leidt in het algemeen klassement met 14 seconden voorsprong. Daley Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie. Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedenavond. Vanavond is er geregeld zon, al is het in het oosten eerst bewolkt met wat lichte regen. Elders blijft het droog. De wind wordt zwak uit het noorden. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen met een minimumtemperatuur rond 17 graden. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het wisselvallig met af en toe zon, maar ook kans op buien en plaatselijk onweer. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam.
10: De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen.
9: Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte.
10: Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte.
9: Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte, omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut vaker met hittecrisis te maken. Ondanks de aanhoudende droogte en dalende wateraanvoer uit de grote rivieren zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat melden betrokken ministeries, Rijkswaterstaat en de waterschappen na hun wekelijkse overleg. Sinds half juli is er sprake van een watertekort in Nederland. De waterschappen nemen wel regionale maatregelen, zoals het dichthouden van sluizen en verboden op watergebruik uit sloten en kanalen. Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse regering stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waar in korte tijd honderden migranten aankwamen. Sommigen braken door grenshekken, anderen kwamen zwemmend vanuit Marokko. Volgens een Spaanse woordvoerder zijn daarbij 9 mensen omgekomen. De autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie en zeggen geen opvangruimte meer te hebben. Inwoners van Ceuta demonstreerden tegen de, in hun ogen, falende migratieaanpak. Telegram-oprichter Pavel Durov noemt zijn plaatsing op een Russische terreurlijst het gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week klaagde Rusland hem aan voor het vermeend faciliteren van terrorisme en vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit. De term terrorist wordt in Rusland veelal gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen. De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij pleegde op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Colin Gray gaf zijn zoon met kerst een wapen, waarmee later 2 leerlingen en 2 leraren werden doodgeschoten. 9 anderen raakten gewond. De rechter zei volgens de New York Times dat de vader was veroordeeld omdat hij waarschuwingssignalen negeerde en zijn zoon geen hulp bood. In het oosten van Engeland zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur woedt aan de kust van Suffolk, waar inmiddels 150 hectare in vlammen is opgegaan. De Britse regering heeft de brand aangemerkt als groot incident. Premier Burnham spreekt van een ernstige situatie. De brand woedt ook niet ver van een kerncentrale, maar volgens de brandweer is er geen gevaar. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt de grootste kanshebber om de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. Dat blijkt volgens Reuters uit een eerste niet bepalende stemming van de VN-veiligheidsraad. 10 van de 15 lidstaten brachten een aanmoedigingsstem voor haar uit. De 5 permanente leden hebben nog geen voorkeur uitgesproken en kunnen met een veto een kandidaat tegenhouden. De huidige VN-chef, Guterres, vertrekt eind dit jaar. Het Indiaanse parlement heeft strengere straffen goedgekeurd voor het lekken van examens. Aanleiding waren massale protesten van jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen, nadat eerder dit jaar een toelatingstest voor geneeskunde was uitgelekt. Miljoenen mensen moesten die toets opnieuw maken. De demonstraties werden hard aangepakt door de politie. De onderwijsminister stapte afgelopen weekend op, waarna de beweging aankondigde de grote protesten te beëindigen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
11: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa. De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot 264 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan 66 miljoen euro. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk. Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler & Koch. Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt, mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot 6,2 miljard euro. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman. De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuwden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel. Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street, na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Alle 55 bij de UEFA aangesloten bonden hebben unaniem besloten FIFA-competities te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen te verkopen aan private investeerders. De boycot treft onder meer de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen. FIFA-voorzitter Infantino wil het plan in september in stemming brengen bij alle 211 FIFA-bonden. De UEFA eist dat het voorstel definitief van tafel gaat. Het standpunt wordt in oktober voor het eerst op de proef gesteld bij de play-offs voor het WK voetbal voor vrouwen.
15: De Europese Voetbalbond UEFA haalt hard uit naar de FIFA over de commercialiseringsplannen rond het WK voetbal. In een verklaring stellen alle 55 UEFA-landen dat het WK niet te koop is. Ze boycotten FIFA-competities zolang de plannen op tafel liggen. Volgens de UEFA mag geen enkel deel van het WK worden overgedragen aan private investeerders.
16: Wielrenner Wout van Aert heeft na de eerste ook de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike maakt in Denemarken zijn rentree na een blessure waardoor hij de Tour de France miste. Aanvankelijk werd de Australiër Jensen Plowright als winnaar uitgeroepen, maar na de fotofinish bleek Van Aert toch de snelste. Hij leidt in het algemeen klassement met 14 seconden voorsprong.
1: Daley Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie. Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat melden onder meer ESPN en het AD. De 47-jarige trainer, die eind mei werd ontslagen bij Liverpool, geeft de voorkeur aan een club in een Europese topcompetitie. De positie van bondscoach is vrij sinds het vertrek van Ronald Koeman na de uitschakeling op het WK. Op 24 september speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
19: Goedenavond. Vanavond is er geregeld zon, al is het in het oosten eerst bewolkt met wat lichte regen. Elders blijft het droog. De wind wordt zwak uit het noorden. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen met een minimumtemperatuur rond 17 graden. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het wisselvallig met af en toe zon, maar ook kans op buien en plaatselijk onweer. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam.
21: De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen.
22: Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol.
23: De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte.
0: Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte. Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisis.

0: dichthouden van sluizen en verboden op watergebruik uit sloten en kanalen. Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse regering stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waar in korte tijd honderden migranten aankwamen. Sommigen braken door grenshekken, anderen kwamen zwemmend vanuit Marokko. Volgens een Spaanse woordvoerder zijn daarbij 9 mensen omgekomen. De autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie en zeggen geen opvangruimte meer te hebben. Inwoners van Ceuta demonstreerden tegen de, in hun ogen, falende migratieaanpak. Telegram-oprichter Pavel Durov noemt zijn plaatsing op een Russische terreurlijst het gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week klaagde Rusland hem aan voor het vermeend faciliteren van terrorisme en vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit. De term terrorist wordt in Rusland veelal gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen. De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij pleegde op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Colin Gray gaf zijn zoon met kerst een wapen, waarmee later 2 leerlingen en 2 leraren werden doodgeschoten. 9 anderen raakten gewond. De rechter zei volgens de New York Times dat de vader was veroordeeld omdat hij waarschuwingssignalen negeerde en zijn zoon geen hulp bood. In het oosten van Engeland zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur woedt aan de kust van Suffolk, waar inmiddels 150 hectare in vlammen is opgegaan. De Britse regering heeft de brand aangemerkt als groot incident. Premier Burnham spreekt van een ernstige situatie. De brand woedt ook niet ver van een kerncentrale, maar volgens de brandweer is er geen gevaar. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt de grootste kanshebber om de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. Dat blijkt volgens Reuters uit een eerste niet bepalende stemming van de VN-veiligheidsraad. 10 van de 15 lidstaten brachten een aanmoedigingsstem voor haar uit. De 5 permanente leden hebben nog geen voorkeur uitgesproken en kunnen met een veto een kandidaat tegenhouden. De huidige VN-chef, Guterres, vertrekt eind dit jaar. Het Indiaanse parlement heeft strengere straffen goedgekeurd voor het lekken van examens. Aanleiding waren massale protesten van jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen, nadat eerder dit jaar een toelatingstest voor geneeskunde was uitgelekt. Miljoenen mensen moesten die toets opnieuw maken. De demonstraties werden hard aangepakt door de politie. De onderwijsminister stapte afgelopen weekend op, waarna de beweging aankondigde de grote protesten te beëindigen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa. De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot 264 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan 66 miljoen euro. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk. Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler & Koch. Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt, mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown.

0: De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot 6,2 miljard euro. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman. De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuwden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting.
1: De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel.
0: Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street, na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Alle 55 bij de UEFA aangesloten bonden hebben unaniem besloten FIFA-competities te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen te verkopen aan private investeerders. De boycot treft onder meer de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen. FIFA-voorzitter Infantino wil het plan in september in stemming brengen bij alle 211 FIFA-bonden. De UEFA eist dat het voorstel definitief van tafel gaat. Het standpunt wordt in oktober voor het eerst op de proef gesteld bij de play-offs voor het WK voetbal voor vrouwen. De Europese voetbalbond UEFA haalt hard uit naar de FIFA over de commercialiseringsplannen rond het WK voetbal. In een verklaring stellen alle 55 UEFA-landen dat het WK niet te koop is. Ze boycotten FIFA-competities zolang de plannen op tafel liggen. Volgens de UEFA mag geen enkel deel van het WK worden overgedragen aan private investeerders. Wielrenner Wout van Aert heeft na de eerste ook de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike maakt in Denemarken zijn rentree na een blessure waardoor hij de Tour de France miste. Aanvankelijk werd de Australiër Jensen Plowright als winnaar uitgeroepen, maar na de fotofinish bleek Van Aert toch de snelste. Hij leidt in het algemeen klassement met 14 seconden voorsprong. Daley Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Kasper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie. Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat melden onder meer ESPN en het AD. De 47-jarige trainer, die eind mei werd ontslagen bij Liverpool, geeft de voorkeur aan een club in een Europese topcompetitie. De positie van bondscoach is vrij sinds het vertrek van Ronald Koeman na de uitschakeling op het WK. Op 24 september speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het overwegend droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen en in het oosten ontstaat plaatselijk mist. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen schijnt de zon af en toe, maar er is kans op buien, met name in het noorden en oosten. Plaatselijk kan het onweren. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De wind blijft zwak tot matig. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt een bewijdingsverbod voor langs de Waddenzee bij Noord-Holland en op Texel. Koeien en schapen mogen daar straks niet meer in de wei lopen, omdat de dijken droog zijn en de grasmat het zwaar heeft. Het gras moet voldoende herstellen voor het stormseizoen. Het waterschap roept agrariërs ook op om pas aan het einde van de dag of in de avond te beregenen, om verdamping te beperken. De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam. De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen. Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte. Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte. Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte, omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut vaker met hittecrisis te maken.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Sanchez reist vrijdag naar Ceuta, waar donderdag honderden migranten onverwacht Spanje binnenkwamen. Ze bestormden een grenshek of zwommen eromheen. Daarbij vielen zeker 9 doden. De lokale autoriteiten riepen de noodtoestand uit en de regering stuurde 60 militairen. Over het precieze aantal migranten lopen de schattingen uiteen van enkele duizenden tot mogelijk 20.000. De Spaanse regering stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waar in korte tijd honderden migranten aankwamen. Sommigen braken door grenshekken, anderen kwamen zwemmend vanuit Marokko. Volgens een Spaanse woordvoerder zijn daarbij 9 mensen omgekomen. De autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie en zeggen geen opvangruimte meer te hebben. Inwoners van Ceuta demonstreerden tegen de in hun ogen falende migratieaanpak.
0: Telegram-oprichter Pavel Durov noemt zijn plaatsing op een Russische terreurlijst het gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week klaagde Rusland hem aan voor het vermeend faciliteren van terrorisme en vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit. De term terrorist wordt in Rusland veelal gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen.
1: De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij pleegde op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Colin Gray gaf zijn zoon met kerst een wapen, waarmee later 2 leerlingen en 2 leraren werden doodgeschoten. 9 anderen raakten gewond. De rechter zei volgens de New York Times dat de vader was veroordeeld omdat hij waarschuwingssignalen negeerde en zijn zoon geen hulp bood.
6: In het oosten van Engeland zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur woedt aan de kust van Suffolk, waar inmiddels 150 hectare in vlammen is opgegaan. De Britse regering heeft de brand aangemerkt als groot incident. Premier Burnham spreekt van een ernstige situatie. De brand woedt ook niet ver van een kerncentrale, maar volgens de brandweer is er geen gevaar.
0: De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt de grootste kanshebber om de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. Dat blijkt volgens Reuters uit een eerste niet bepalende stemming van de VN-veiligheidsraad. 10 van de 15 lidstaten brachten een aanmoedigingsstem voor haar uit. De 5 permanente leden hebben nog geen voorkeur uitgesproken en kunnen met een veto een kandidaat tegenhouden. De huidige VN-chef, Guterres, vertrekt eind dit jaar.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
0: De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa. De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot 264 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan 66 miljoen euro. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk. Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler & Koch.
6: Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt,
1: mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot 6,2 miljard euro. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman. De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuwden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel. Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street, na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Wout van Aert heeft na de eerste ook de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike maakt in Denemarken zijn rentree na een blessure waardoor hij de Tour de France miste. Aanvankelijk werd de Australiër Jensen Plowright als winnaar uitgeroepen, maar na de fotofinish bleek Van Aert toch de snelste. Hij leidt in het algemeen klassement met 14 seconden voorsprong. Daley Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie. Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat melden onder meer ESPN en het AD. De 47-jarige trainer, die eind mei werd ontslagen bij Liverpool, geeft de voorkeur aan een club in een Europese topcompetitie. De positie van bondscoach is vrij sinds het vertrek van Ronald Koeman na de uitschakeling op het WK. Op 24 september speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland. Ajax heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt door FK Vojvodina ook thuis met 4-1 te verslaan. Vojvodina kwam nog op voorsprong via Tsjernomarkovic, maar Davy Klaassen maakte gelijk en Oscar Gloek scoorde 3 keer. In de derde voorronde treft Ajax het Ierse Shelbourne FC op 6 en 13 augustus. De Braziliaanse spits Marcos Leonardo maakte zijn debuut als invaller. De Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF heeft het FIFA-voorstel om de commerciële rechten van het WK te verkopen unaniem afgewezen. Eerder op donderdag kondigde de Europese bond UEFA al een boycot van FIFA-competities aan, zolang de plannen op tafel liggen. De 41 leden van de CONCACAF uitten diepe zorgen over het gebrek aan overleg en spraken van een kunstmatig korte deadline. De bond roept de FIFA op om voortaan de eigen statuten te volgen bij besluitvorming. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het overwegend droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen en in het oosten ontstaat plaatselijk mist. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen schijnt de zon af en toe, maar er is kans op buien, met name in het noorden en oosten. Plaatselijk kan het onweren. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De wind blijft zwak tot matig. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt een bewijdingsverbod voor langs de Waddenzee bij Noord-Holland en op Texel. Koeien en schapen mogen daar straks niet meer in de wei lopen, omdat de dijken droog zijn en de grasmat het zwaar heeft. Het gras moet voldoende herstellen voor het stormseizoen. Het waterschap roept agrariërs ook op om pas aan het einde van de dag of in de avond te beregenen, om verdamping te beperken. De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam. De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen. Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte. Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte.
6: Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte, omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut vaker met hittecrisis te maken.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Sanchez reist vrijdag naar Ceuta, waar donderdag honderden migranten onverwacht Spanje binnenkwamen. Ze bestormden een grenshek of zwommen eromheen. Daarbij vielen zeker 9 doden. De lokale autoriteiten riepen de noodtoestand uit en de regering stuurde 60 militairen. Over het precieze aantal migranten lopen de schattingen uiteen van enkele duizenden tot mogelijk 20.000. De Spaanse regering stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waar in korte tijd honderden migranten aankwamen. Sommigen braken door grenshekken, anderen kwamen zwemmend vanuit Marokko. Volgens een Spaanse woordvoerder zijn daarbij 9 mensen omgekomen. De autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie en zeggen geen opvangruimte meer te hebben. Inwoners van Ceuta demonstreerden tegen de, in hun ogen, falende migratieaanpak.
6: Telegram-oprichter Pavel Durov noemt zijn plaatsing op een Russische terreurlijst het gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week klaagde Rusland hem aan voor het vermeend faciliteren van terrorisme en vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit. De term terrorist wordt in Rusland veelal gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen.
10: De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij pleegde op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Colin Gray gaf zijn zoon met kerst een wapen, waarmee later 2 leerlingen en 2 leraren werden doodgeschoten. 9 anderen raakten gewond. De rechter zei volgens de New York Times dat de vader was veroordeeld omdat hij waarschuwingssignalen negeerde en zijn zoon geen hulp bood.
7: In het oosten van Engeland zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur woedt aan de kust van Suffolk, waar inmiddels 150 hectare in vlammen is opgegaan. De Britse regering heeft de brand aangemerkt als groot incident. Premier Burnham spreekt van een ernstige situatie. De brand woedt ook niet ver van een kerncentrale, maar volgens de brandweer is er geen gevaar.
6: De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt de grootste kanshebber om de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. Dat blijkt volgens Reuters uit een eerste niet bepalende stemming van de VN-veiligheidsraad. 10 van de 15 lidstaten brachten een aanmoedigingsstem voor haar uit. De 5 permanente leden hebben nog geen voorkeur uitgesproken en kunnen met een veto een kandidaat tegenhouden. De huidige VN-chef, Guterres, vertrekt eind dit jaar.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
6: De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa. De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot 264 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan 66 miljoen euro. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk.
11: Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler en Koch.
12: Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt. Mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot 6,2 miljard euro. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman.
13: De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuwden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting.
14: De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel.
15: Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street, na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder.
16: De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets minder hard gegroeid dan in de eerste 3 maanden. Volgens voorlopige cijfers bedroeg de groei 0,4% tegenover 0,5% in het eerste kwartaal. Lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export drukten de groei. De consumentenbestedingen bleven wel sterk en ook grote investeringen in kunstmatige intelligentie ondersteunden de economie.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Wout van Aert heeft na de eerste ook de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg van Visma Leasebike maakt in Denemarken zijn rentree na een blessure waardoor hij de Tour de France miste. Aanvankelijk werd de Australiër Jensen Plowright als winnaar uitgeroepen, maar na de fotofinish bleek Van Aert toch de snelste. Hij leidt in het algemeen klassement met 14 seconden voorsprong. Daley Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie.
19: Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos.
20: Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat melden onder meer ESPN en het AD. De 47-jarige trainer, die eind mei werd ontslagen bij Liverpool, geeft de voorkeur aan een club in een Europese topcompetitie. De positie van bondscoach is vrij sinds het vertrek van Ronald Koeman na de uitschakeling op het WK. Op 24 september speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland.
21: Ajax heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt door FK Vojvodina ook thuis met 4-1 te verslaan. Vojvodina kwam nog op voorsprong via Tsjerno Markovic, maar Davy Klaassen maakte gelijk en Oscar Gloek scoorde 3 keer. In de derde voorronde treft Ajax het Ierse Shelbourne FC op 6 en 13 augustus. De Braziliaanse spits Marcos Leonardo maakte zijn debuut als invaller. De Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF heeft het FIFA-voorstel om de commerciële rechten van het WK te verkopen unaniem afgewezen. Eerder op donderdag kondigde de Europese bond UEFA al een boycot van FIFA-competities aan, zolang de plannen op tafel liggen. De 41 leden van de CONCACAF uiten diepe zorgen over het gebrek aan overleg en spraken van een kunstmatig korte deadline. De bond roept de FIFA op om voortaan de eigen statuten te volgen bij besluitvorming. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen en in het oosten ontstaat plaatselijk mist. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen schijnt de zon af en toe, maar er is ook kans op buien met in het oosten plaatselijk onweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De wind blijft zwak tot matig. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt een bewijdingsverbod voor langs de Waddenzee bij Noord-Holland en op Texel. Koeien en schapen mogen daar straks niet meer in de wei lopen omdat de dijken droog zijn en de grasmat het zwaar heeft. Het gras moet voldoende herstellen voor het stormseizoen. Het waterschap roept agrariërs ook op om pas aan het einde van de dag of in de avond te beregenen, om verdamping te beperken.
24: De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam.
25: De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen.
26: Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol.
27: De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte.
28: Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte.
0: Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte, omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut vaker met hittecrisis te maken.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
7: Italië wil Spanje schorsen van de Schengenzone vanwege de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Minister van Buitenlandse Zaken Tajani noemde ongecontroleerde immigratie een gevaar voor de nationale veiligheid. Premier Meloni zegt bereid te zijn met buitengewone maatregelen in te grijpen. Duizenden mensen maakten donderdag de oversteek van Marokko naar Ceuta, vaak zwemmend. Daarbij vielen zeker 9 doden.
8: De Spaanse premier Sanchez reist vrijdag af naar Ceuta, waar donderdag onverwacht honderden migranten Spanje binnenkwamen. Ze bestormden een grenshek of zwommen eromheen, waarbij zeker 9 doden vielen. De lokale autoriteiten riepen de noodtoestand uit en de landelijke regering stuurde 60 militairen. Over het precieze aantal migranten lopen de schattingen uiteen van enkele duizenden tot mogelijk 20.000.
9: De Spaanse regering stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waar in korte tijd honderden migranten aankwamen. Sommigen braken door grenshekken, anderen kwamen zwemmend vanuit Marokko. Volgens een Spaanse woordvoerder zijn daarbij 9 mensen omgekomen. De autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie en zeggen geen opvangruimte meer te hebben. Inwoners van Ceuta demonstreerden tegen de in hun ogen falende migratieaanpak.
10: Telegram-oprichter Pavel Durov noemt zijn plaatsing op een Russische terreurlijst het gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week klaagde Rusland hem aan voor het vermeend faciliteren van terrorisme en vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit. De term terrorist wordt in Rusland veelal gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen.
28: De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij pleegde op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Colin Gray gaf zijn zoon met kerst een wapen, waarmee later 2 leerlingen en 2 leraren werden doodgeschoten. 9 anderen raakten gewond. De rechter zei volgens de New York Times dat de vader was veroordeeld omdat hij waarschuwingssignalen negeerde en zijn zoon geen hulp bood.
29: In het oosten van Engeland zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur woedt aan de kust van Suffolk, waar inmiddels 150 hectare in vlammen is opgegaan. De Britse regering heeft de brand aangemerkt als groot incident. Premier Burnham spreekt van een ernstige situatie. De brand woedt ook niet ver van een kerncentrale, maar volgens de brandweer is er geen gevaar.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink hersteld na de stevige verliezen van een dag eerder. Microsoft sprong ruim 15% omhoog dankzij sterke kwartaalcijfers, gedreven door de grote vraag naar clouddiensten en AI. Meta Platforms zakte juist 8% door een tegenvallende winst en hogere kosten. De Nasdaq won bijna 3% en ook de Dow Jones en de S&P 500 sloten hoger.
11: De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa. De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot 264 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan 66 miljoen euro. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk. Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler & Koch.
12: Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt, mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot 6,2 miljard euro. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman.
13: De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuwden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting.
14: De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel.
15: Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street, na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Daily Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie. Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat melden onder meer ESPN en het AD. De 47-jarige trainer, die eind mei werd ontslagen bij Liverpool, geeft de voorkeur aan een club in een Europese topcompetitie. De positie van bondscoach is vrij sinds het vertrek van Ronald Koeman na de uitschakeling op het WK. Op 24 september speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland. Ajax heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt door FK Vojvodina ook thuis met 4-1 te verslaan. Vojvodina kwam nog op voorsprong via Crnomarkovic, maar Davy Klaassen maakte gelijk en Oscar Gloek scoorde 3 keer. In de derde voorronde treft Ajax het Ierse Shelbourne FC op 6 en 13 augustus. De Braziliaanse spits Marcos Leonardo maakte zijn debuut als invaller. De Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF heeft het FIFA-voorstel om de commerciële rechten van het WK te verkopen unaniem afgewezen.
1: Eerder op donderdag kondigde de Europese bond UEFA al een boycot van FIFA-competities aan, zolang de plannen op tafel liggen. De 41 leden van de CONCACAF uitten diepe zorgen over het gebrek aan overleg en spraken van een kunstmatig korte deadline. De bond roept de FIFA op om voortaan de eigen statuten te volgen bij besluitvorming. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League door het Hongaarse Ferencváros. Na de thuisnederlaag van vorige week werd het in Boedapest 2-2. Ferencváros kwam twee keer op voorsprong, ondanks een rode kaart vlak voor rust. Wout Weghorst en Lucas Vennegoor of Hesselink scoorden pas in de slotfase voor Twente. De Enschedeërs gaan verder in de derde voorronde van de Conference League tegen het Slovaakse DAC. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen en in het oosten ontstaat plaatselijk mist. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen schijnt de zon af en toe, maar er is ook kans op buien met in het oosten plaatselijk onweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De wind blijft zwak tot matig. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt een bewijdingsverbod voor langs de Waddenzee bij Noord-Holland en op Texel. Koeien en schapen mogen daar straks niet meer in de wei lopen, omdat de dijken droog zijn en de grasmat het zwaar heeft. Het gras moet voldoende herstellen voor het stormseizoen. Het waterschap roept agrariërs ook op om pas aan het einde van de dag of in de avond te beregenen, om verdamping te beperken.
21: De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam.
22: De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen.
23: Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol.
24: De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte.
30: Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties door extreme hitte.
0: Dat concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid na een eerste analyse van de hittegolf van eind juni. De onderzoekers zagen dat de hitte de zorg, infrastructuur, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Het instituut pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte, omdat het huidige Nationaal Hitteplan zich vooral richt op gezondheidsrisico's. Door klimaatverandering krijgt Nederland volgens het instituut

0: De van Buitenlandse Zaken Tajani noemde ongecontroleerde immigratie een gevaar voor de nationale veiligheid. Premier Meloni zegt bereid te zijn met buitengewone maatregelen in te grijpen. Duizenden mensen maakten donderdag de oversteek van Marokko naar Ceuta, vaak zwemmend. Daarbij vielen zeker 9 doden. De Spaanse premier Sanchez reist vrijdag af naar Ceuta, waar donderdag onverwacht honderden migranten Spanje binnenkwamen. Ze bestormden een grenshek of zwommen eromheen, waarbij zeker 9 doden vielen. De lokale autoriteiten riepen de noodtoestand uit en de landelijke regering stuurde 60 militairen. Over het precieze aantal migranten lopen de schattingen uiteen van enkele duizenden tot mogelijk 20.000. De Spaanse regering stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waar in korte tijd honderden migranten aankwamen. Sommigen braken door grenshekken, anderen kwamen zwemmend vanuit Marokko. Volgens een Spaanse woordvoerder zijn daarbij 9 mensen omgekomen. De autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie en zeggen geen opvangruimte meer te hebben. Inwoners van Ceuta demonstreerden tegen de in hun ogen falende migratieaanpak. Telegram-oprichter Pavel Durov noemt zijn plaatsing op een Russische terreurlijst het gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week klaagde Rusland hem aan voor het vermeend faciliteren van terrorisme en vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit. De term terrorist wordt in Rusland veelal gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen. De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij pleegde op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Colin Gray gaf zijn zoon met kerst een wapen, waarmee later 2 leerlingen en 2 leraren werden doodgeschoten. 9 anderen raakten gewond. De rechter zei volgens de New York Times dat de vader was veroordeeld omdat hij waarschuwingssignalen negeerde en zijn zoon geen hulp bood. In het oosten van Engeland zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur woedt aan de kust van Suffolk, waar inmiddels 150 hectare in vlammen is opgegaan. De Britse regering heeft de brand aangemerkt als groot incident. Premier Burnham spreekt van een ernstige situatie. De brand woedt ook niet ver van een kerncentrale, maar volgens de brandweer is er geen gevaar. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink hersteld na de stevige verliezen van een dag eerder. Microsoft sprong ruim 15% omhoog dankzij sterke kwartaalcijfers, gedreven door de grote vraag naar clouddiensten en AI. Meta Platforms zakte juist 8% door een tegenvallende winst en hogere kosten. De Nasdaq won bijna 3% en ook de Dow Jones en de S&P 500 sloten hoger. De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa. De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot €264 miljoen. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan €66 miljoen. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk. Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler & Koch. Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt, mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op €3,3 miljard. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot €6,2 miljard. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van €56 miljard van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman.

0: De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuwden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Farming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting. De rechtbank in Amsterdam heeft een miljardenclaim van Shell tegen enkele chemiebedrijven afgewezen. Shell eist een vergoeding omdat die bedrijven de prijs van ethyleen jarenlang kunstmatig laag zouden hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat niet is vast te stellen of illegale prijsafspraken daadwerkelijk effect hadden op de marktprijs. Ook een vergelijkbare claim van het Spaanse Repsol is afgewezen. Bij de rechtbank lopen nog 5 andere zaken over het ethyleenkartel. Microsoft was donderdag een van de winnaars op Wall Street, na sterke kwartaalcijfers. Het techconcern profiteerde opnieuw van de grote vraag naar AI-diensten en zag omzet en winst stijgen. Het aandeel steeg ruim 12%. Meta kelderde juist bijna 10% door tegenvallende winst en hogere kosten voor AI-investeringen. De belangrijkste beursindexen herstelden na de flinke verliezen van een dag eerder. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws.
2: Daily Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie.
3: Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos.
4: Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat melden onder meer ESPN en het AD. De 47-jarige trainer, die eind mei werd ontslagen bij Liverpool, geeft de voorkeur aan een club in een Europese topcompetitie. De positie van bondscoach is vrij sinds het vertrek van Ronald Koeman na de uitschakeling op het WK. Op 24 september speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland.
5: Ajax heeft de 3e voorronde van de Conference League bereikt door FK Vojvodina ook thuis met 4-1 te verslaan. Vojvodina kwam nog op voorsprong via Tjerno Markovic, maar Davy Klaassen maakte gelijk en Oscar Gloek scoorde 3 keer. In de 3e voorronde treft Ajax het Ierse Shelbourne FC op 6 en 13 augustus. De Braziliaanse spits Marcos Leonardo maakte zijn debuut als invaller.
6: De Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF heeft het FIFA-voorstel om de commerciële rechten van het WK te verkopen unaniem afgewezen. Eerder op donderdag kondigde de Europese bond UEFA al een boycot van FIFA-competities aan, zolang de plannen op tafel liggen. De 41 leden van de CONCACAF uiten diepe zorgen over het gebrek aan overleg en spraken van een kunstmatig korte deadline. De bond roept de FIFA op om voortaan de eigen statuten te volgen bij besluitvorming.
7: FC Twente is uitgeschakeld in de 2e voorronde van de Europa League door het Hongaarse Ferencváros. Na de thuisnederlaag van vorige week werd het in Budapest 2-2. Ferencváros kwam 2 keer op voorsprong, ondanks een rode kaart vlak voor rust. Wout Weghorst en Lucas Vennegoor of Hesselink scoorden pas in de slotfase voor Twente. De Enschedeërs gaan verder in de 3e voorronde van de Conference League tegen het Slovaakse DAC.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog met weinig wind. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen en in het oosten ontstaat plaatselijk mist. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen schijnt de zon af en toe, maar er is kans op buien, vooral in het noordwesten en oosten met hier en daar onweer. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De wind blijft zwak tot matig. In het zuidoosten geldt nog code geel voor aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tivoli Vredenburg annuleert de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten, die vrijdag in het gebouw zou plaatsvinden. Dat meldt het AD. Volgens de organisatie is het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, omdat er teams van Israëlische universiteiten aan meedoen. Ook de Universiteit Utrecht trekt zich terug uit het kampioenschap. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt een bewijdingsverbod voor langs de Waddenzee bij Noord-Holland en op Texel. Koeien en schapen mogen daar straks niet meer in de wei lopen, omdat de dijken droog zijn en de grasmat het zwaar heeft. Het gras moet voldoende herstellen voor het stormseizoen. Het waterschap roept agrariërs ook op om pas aan het einde van de dag of in de avond te beregenen, om verdamping te beperken. De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam. De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen. Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Italië wil Spanje schorsen van de Schengenzone vanwege de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Minister van Buitenlandse Zaken Tajani noemde irreguliere immigratie een gevaar voor de nationale veiligheid.
14: premier Meloni zei bereid te zijn met buitengewone maatregelen in te grijpen. Spanje veroordeelde de oproep als demagogie en heeft de Italiaanse ambassadeur ontboden. Duizenden mensen maakten donderdag de oversteek van Marokko naar Ceuta, waarbij zeker 9 doden vielen.
15: De Spaanse premier Sanchez reist vrijdag af naar Ceuta, waar donderdag onverwacht honderden migranten Spanje binnenkwamen. Ze bestormden een grenshek of zwommen eromheen, waarbij zeker 9 doden vielen. De lokale autoriteiten riepen de noodtoestand uit en de landelijke regering stuurde 60 militairen. Over het precieze aantal migranten lopen de schattingen uiteen van enkele duizenden tot mogelijk 20.000. De Spaanse regering stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waar in korte tijd honderden migranten aankwamen. Sommigen braken door grenshekken, anderen kwamen zwemmend vanuit Marokko. Volgens een Spaanse woordvoerder zijn daarbij 9 mensen omgekomen. De autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie en zeggen geen opvangruimte meer te hebben. Inwoners van Ceuta demonstreerden tegen de in hun ogen falende migratieaanpak.
16: Telegram-oprichter Pavel Durov noemt zijn plaatsing op een Russische terreurlijst het gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week klaagde Rusland hem aan voor het vermeend faciliteren van terrorisme en vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit. De term terrorist wordt in Rusland veelal gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen.
17: De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij pleegde op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Colin Gray gaf zijn zoon met kerst een wapen, waarmee later 2 leerlingen en 2 leraren werden doodgeschoten. 9 anderen raakten gewond. De rechter zei volgens de New York Times dat de vader was veroordeeld omdat hij waarschuwingssignalen negeerde en zijn zoon geen hulp bood.
18: In het oosten van Engeland zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur woedt aan de kust van Suffolk, waar inmiddels 150 hectare in vlammen is opgegaan. De Britse regering heeft de brand aangemerkt als groot incident. Premier Burnham spreekt van een ernstige situatie. De brand woedt ook niet ver van een kerncentrale, maar volgens de brandweer is er geen gevaar.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. Amazon ziet opnieuw sterke groei bij zijn clouddivisie ADS, met een omzetstijging van 37% tot ruim 42 miljard dollar. Volgens het bedrijf is dat de sterkste groei in 18 kwartalen. Topman Andy Jassy noemt AWS booming. De totale omzet van Amazon steeg met 20% tot ruim 200 miljard dollar, mede dankzij hogere inkomsten uit de webwinkel en advertenties.
22: Apple heeft in het afgelopen kwartaal een flink hogere omzet en winst behaald, vooral dankzij gestegen iPhone-verkopen. De omzet steeg met 16% tot ruim 109 miljard dollar. Het is de laatste keer dat Apple cijfers rapporteert onder leiding van topman Tim Cook. Hij stopt op 1 september en wordt opgevolgd door John Ternus, nu hoofd van de hardware-divisie. Cook wordt uitvoerend voorzitter.
23: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink hersteld na de stevige verliezen van een dag eerder. Microsoft sprong ruim 15% omhoog dankzij sterke kwartaalcijfers, gedreven door de grote vraag naar clouddiensten en AI. Meta Platforms zakte juist 8% door een tegenvallende winst en hogere kosten. De Nasdaq won bijna 3% en ook de Dow Jones en de S&P 500 sloten hoger.
24: De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa.
1: De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot 264 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan 66 miljoen euro. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk. Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler & Koch.
2: Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt, mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot 6,2 miljard euro. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman.
3: De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuwden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws.
25: Daily Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie.
26: Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos.
27: Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat melden onder meer ESPN en het AD. De 47-jarige trainer, die eind mei werd ontslagen bij Liverpool, geeft de voorkeur aan een club in een Europese topcompetitie. De positie van bondscoach is vrij sinds het vertrek van Ronald Koeman na de uitschakeling op het WK. Op 24 september speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland.
25: Ajax heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt door FK Vojvodina ook thuis met 4-1 te verslaan. Vojvodina kwam nog op voorsprong via Tsjerno Markovic, maar Davy Klaassen maakte gelijk en Oscar Gloek scoorde 3 keer. In de derde voorronde treft Ajax het Ierse Shelbourne FC op 6 en 13 augustus. De Braziliaanse spits Marcos Leonardo maakte zijn debuut als invaller.
28: De Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF heeft het FIFA-voorstel om de commerciële rechten van het WK te verkopen unaniem afgewezen. Eerder op donderdag kondigde de Europese bond UEFA al een boycot van FIFA-competities aan, zolang de plannen op tafel liggen. De 41 leden van de CONCACAF uiten diepe zorgen over het gebrek aan overleg en spraken van een kunstmatig korte deadline. De bond roept de FIFA op om voortaan de eigen statuten te volgen bij besluitvorming.
25: FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League door het Hongaarse Ferencváros. Na de thuisnederlaag van vorige week werd het in Budapest 2-2. Ferencváros kwam 2 keer op voorsprong, ondanks een rode kaart vlak voor rust. Wout Weghorst en Lucas Vennegoor of Hesselink scoorden pas in de slotfase voor Twente. De Enschedeërs gaan verder in de derde voorronde van de Conference League tegen het Slovaakse DAC.
29: Dit was het laatste sportnieuws.
30: Je luistert naar Talk Radio.
31: Dit is Talk Radio.
0: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog met weinig wind. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen en in het oosten ontstaat plaatselijk mist. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen schijnt de zon af en toe, maar er is kans op buien, vooral in het noordwesten en oosten met hier en daar onweer. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De wind blijft zwak tot matig. In het zuidoosten geldt nog code geel voor aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tivoli Vredenburg annuleert de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten, die vrijdag in het gebouw zou plaatsvinden. Dat meldt het AD. Volgens de organisatie is het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, omdat er teams van Israëlische universiteiten aan meedoen. Ook de Universiteit Utrecht trekt zich terug uit het kampioenschap.
8: Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt een bewijdingsverbod voor langs de Waddenzee bij Noord-Holland en op Texel. Koeien en schapen mogen daar straks niet meer in de wei lopen, omdat de dijken droog zijn en de grasmat het zwaar heeft. Het gras moet voldoende herstellen voor het stormseizoen. Het waterschap roept agrariërs ook op om pas aan het einde van de dag of in de avond te beregenen, om verdamping te beperken.
9: De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam.
10: De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen.
11: Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol.
12: De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws. Italië wil Spanje schorsen van de Schengenzone vanwege de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Minister van Buitenlandse Zaken Tajani noemde irreguliere immigratie een gevaar voor de nationale veiligheid. Premier Meloni zei bereid te zijn met buitengewone maatregelen in te grijpen. Spanje veroordeelde de oproep als demagogie en heeft de Italiaanse ambassadeur ontboden. Duizenden mensen maakten donderdag de oversteek van Marokko naar Ceuta, waarbij zeker 9 doden vielen. De Spaanse premier Sanchez reist vrijdag af naar Ceuta, waar donderdag onverwacht honderden migranten Spanje binnenkwamen. Ze bestormden een grenshek of zwommen eromheen, waarbij zeker 9 doden vielen. De lokale autoriteiten riepen de noodtoestand uit en de landelijke regering stuurde 60 militairen. Over het precieze aantal migranten lopen de schattingen uiteen van enkele duizenden tot mogelijk 20.000. De Spaanse regering stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waar in korte tijd honderden migranten aankwamen. Sommigen braken door grenshekken, anderen kwamen zwemmend vanuit Marokko. Volgens een Spaanse woordvoerder zijn daarbij 9 mensen omgekomen. De autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie en zeggen geen opvangruimte meer te hebben. Inwoners van Ceuta demonstreerden tegen de in hun ogen falende migratieaanpak. Telegram-oprichter Pavel Durov noemt zijn plaatsing op een Russische terreurlijst het gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week klaagde Rusland hem aan voor het vermeend faciliteren van terrorisme en vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit. De term terrorist wordt in Rusland veelal gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen. De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij pleegde op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Colin Gray gaf zijn zoon met kerst een wapen, waarmee later 2 leerlingen en 2 leraren werden doodgeschoten. 9 anderen raakten gewond. De rechter zei volgens de New York Times dat de vader was veroordeeld omdat hij waarschuwingssignalen negeerde en zijn zoon geen hulp bood. In het oosten van Engeland zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur woedt aan de kust van Suffolk, waar inmiddels 150 hectare in vlammen is opgegaan. De Britse regering heeft de brand aangemerkt als groot incident. Premier Burnham spreekt van een ernstige situatie. De brand woedt ook niet ver van een kerncentrale, maar volgens de brandweer is er geen gevaar. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
31: En nu het economisch nieuws. Amazon ziet opnieuw sterke groei bij zijn cloud-divisie ADS, met een omzetstijging van 37% tot ruim $42 miljard. Volgens het bedrijf is dat de sterkste groei in 18 kwartalen. Topman Andy Jassy noemt AWS booming. De totale omzet van Amazon steeg met 20% tot ruim $200 miljard, mede dankzij hogere inkomsten uit de webwinkel en advertenties. Apple heeft in het afgelopen kwartaal een flink hogere omzet en winst behaald, vooral dankzij gestegen iPhone-verkopen. De omzet steeg met 16% tot ruim $109 miljard. Het is de laatste keer dat Apple cijfers rapporteert onder leiding van topman Tim Cook. Hij stopt op 1 september en wordt opgevolgd door John Ternus, nu hoofd van de hardware-divisie. Cook wordt uitvoerend voorzitter. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink hersteld na de stevige verliezen van een dag eerder. Microsoft sprong ruim 15% omhoog dankzij sterke kwartaalcijfers, gedreven door de grote vraag naar clouddiensten en AI. Meta Platforms zakte juist 8% door een tegenvallende winst en hogere kosten. De Nasdaq won bijna 3% en ook de Dow Jones en de S&P 500 sloten hoger. De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa. De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot 264 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan 66 miljoen euro. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk. Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler & Koch. Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt, mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot 6,2 miljard euro. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman. De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuwden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws.
29: Daily Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Kasper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie. Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat melden onder meer ESPN en het AD. De 47-jarige trainer, die eind mei werd ontslagen bij Liverpool, geeft de voorkeur aan een club in een Europese topcompetitie. De positie van bondscoach is vrij sinds het vertrek van Ronald Koeman na de uitschakeling op het WK. Op 24 september speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland. Ajax heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt door FK Vojvodina ook thuis met 4-1 te verslaan. Vojvodina kwam nog op voorsprong via Tsjernomarkovic, maar Davy Klaassen maakte gelijk en Oscar Gloek scoorde 3 keer. In de derde voorronde treft Ajax het Ierse Shelbourne FC op 6 en 13 augustus. De Braziliaanse spits Marcos Leonardo maakte zijn debuut als invaller.
2: De Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF heeft het FIFA-voorstel om de commerciële rechten van het WK te verkopen unaniem afgewezen. Eerder op donderdag kondigde de Europese bond UEFA al een boycot van FIFA-competities aan, zolang de plannen op tafel liggen. De 41 leden van de CONCACAF uiten diepe zorgen over het gebrek aan overleg en spraken van een kunstmatig korte deadline. De bond roept de FIFA op om voortaan de eigen statuten te volgen bij besluitvorming.
29: FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League door het Hongaarse Ferencváros. Na de thuisnederlaag van vorige week werd het in Budapest 2-2. Ferencváros kwam 2 keer op voorsprong, ondanks een rode kaart vlak voor rust. Wout Weghorst en Lucas Vennegoor of Hesselink scoorden pas in de slotfase voor Twente. De Enschedeërs gaan verder in de derde voorronde van de Conference League tegen het Slovaakse DAC.
30: Dit was het laatste sportnieuws. Je luistert naar Talk Radio.
31: Dit is Talk Radio.
3: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog met weinig wind. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen en in het oosten ontstaat plaatselijk mist. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgenochtend trekt er in het noordwesten buiige regen over met een kleine kans op onweer. In het zuidoosten schijnt de zon. 'S Middags zijn er zonnige perioden, maar ook kans op buien. Vooral in het oosten met mogelijk onweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer en is het hitteplan actief. Morgenavond wordt het rustiger met zon en droog weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tivoli Vredenburg annuleert de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten, die vrijdag in het gebouw zou plaatsvinden. Dat meldt het AD. Volgens de organisatie is het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, omdat er teams van Israëlische universiteiten aan meedoen. Ook de Universiteit Utrecht trekt zich terug uit het kampioenschap.
17: Het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier bereidt een bewijdingsverbod voor langs de Waddenzee bij Noord-Holland en op Texel. Koeien en schapen mogen daar straks niet meer in de wei lopen, omdat de dijken droog zijn en de grasmat het zwaar heeft. Het gras moet voldoende herstellen voor het stormseizoen. Het waterschap roept agrariërs ook op om pas aan het einde van de dag of in de avond te beregenen, om verdamping te beperken.
18: De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam.
19: De Rijn heeft bij Lobit nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen.
20: Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol.
21: De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla, meldt persbureau EFE. Inwoners zijn opgeroepen de grensovergang te mijden. Eerder drongen honderden migranten Spanje binnen bij de andere exclave Ceuta, waar zeker 10 mensen om het leven kwamen.
0: De lokale autoriteiten vroegen Madrid om de noodtoestand uit te roepen, maar dat werd geweigerd. Premier Sanchez bezoekt Ceuta morgen samen met zijn minister van Binnenlandse Zaken.
5: Italië wil Spanje schorsen van de Schengenzone vanwege de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Minister van Buitenlandse Zaken Tajani noemde irreguliere immigratie een gevaar voor de nationale veiligheid. Premier Meloni zei bereid te zijn met buitengewone maatregelen in te grijpen. Spanje veroordeelde de oproep als demagogie en heeft de Italiaanse ambassadeur ontboden. Duizenden mensen maakten donderdag de oversteek van Marokko naar Ceuta, waarbij zeker 9 doden vielen.
6: De Spaanse premier Sanchez reist vrijdag af naar Ceuta, waar donderdag onverwacht honderden migranten Spanje binnenkwamen. Ze bestormden een grenshek of zwommen eromheen, waarbij zeker 9 doden vielen. De lokale autoriteiten riepen de noodtoestand uit en de landelijke regering stuurde 60 militairen. Over het precieze aantal migranten lopen de schattingen uiteen van enkele duizenden tot mogelijk 20.000.
7: De Spaanse regering stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waar in korte tijd honderden migranten aankwamen. Sommigen braken door grenshekken, anderen kwamen zwemmend vanuit Marokko. Volgens een Spaanse woordvoerder zijn daarbij 9 mensen omgekomen. De autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie en zeggen geen opvangruimte meer te hebben. Inwoners van Ceuta demonstreerden tegen de in hun ogen falende migratieaanpak.
8: Telegram-oprichter Pavel Durov noemt zijn plaatsing op een Russische terreurlijst het gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week klaagde Rusland hem aan voor het vermeend faciliteren van terrorisme en vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit. De term terrorist wordt in Rusland veelal gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen.
9: De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij pleegde op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Colin Gray gaf zijn zoon met kerst een wapen, waarmee later 2 leerlingen en 2 leraren werden doodgeschoten. 9 anderen raakten gewond. De rechter zei volgens de New York Times dat de vader was veroordeeld omdat hij waarschuwingssignalen negeerde en zijn zoon geen hulp bood.
10: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Apple boekt in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet van ruim $109 miljard. 16% meer dan een jaar eerder. De netto-winst steeg naar bijna $30 miljard. Vooral de verkoop van iPhones droeg bij aan de recordresultaten. Het is de laatste keer dat Apple onder leiding van topman Tim Cook cijfers rapporteert. Cook wordt op 1 september opgevolgd door John Ternus en gaat verder als uitvoerend voorzitter.
25: Amazon ziet opnieuw sterke groei bij zijn cloud-divisie ADS, met een omzetstijging van 37% tot ruim $42 miljard. Volgens het bedrijf is dat de sterkste groei in 18 kwartalen. Topman Andy Jassy noemt AWS booming. De totale omzet van Amazon steeg met 20% tot ruim $200 miljard, mede dankzij hogere inkomsten uit de webwinkel en advertenties.
27: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink hersteld na de stevige verliezen van een dag eerder. Microsoft sprong ruim 15% omhoog dankzij sterke kwartaalcijfers, gedreven door de grote vraag naar clouddiensten en AI. Meta Platforms zakte juist 8% door een tegenvallende winst en hogere kosten. De Nasdaq won bijna 3% en ook de Dow Jones en de S&P 500 sloten hoger.
28: De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa.
1: De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot 264 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan 66 miljoen euro. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk. Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler & Koch.
2: Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt, mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op 3,3 miljard euro. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot 6,2 miljard euro. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman.
3: De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuurden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws.
14: Daily Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie.
15: Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos.
24: Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat melden onder meer ESPN en het AD. De 47-jarige trainer, die eind mei werd ontslagen bij Liverpool, geeft de voorkeur aan een club in een Europese topcompetitie. De positie van bondscoach is vrij sinds het vertrek van Ronald Koeman na de uitschakeling op het WK. Op 24 september speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland.
28: Ajax heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt door FK Vojvodina ook thuis met 4-1 te verslaan. Vojvodina kwam nog op voorsprong via Tsjerno Markovic, maar Davy Klaassen maakte gelijk en Oscar Gloek scoorde 3 keer. In de derde voorronde treft Ajax het Ierse Shelbourne FC op 6 en 13 augustus. De Braziliaanse spits Marcos Leonardo maakte zijn debuut als invaller.
29: De Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF heeft het FIFA-voorstel om de commerciële rechten van het WK te verkopen unaniem afgewezen. Eerder op donderdag kondigde de Europese bond UEFA al een boycot van FIFA-competities aan, zolang de plannen op tafel liggen. De 41 leden van de CONCACAF uiten diepe zorgen over het gebrek aan overleg en spraken van een kunstmatig korte deadline. De bond roept de FIFA op om voortaan de eigen statuten te volgen bij besluitvorming.
30: FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League door het Hongaarse Ferencváros. Na de thuisnederlaag van vorige week werd het in Budapest 2-2. Ferencváros kwam 2 keer op voorsprong, ondanks een rode kaart vlak voor rust. Wout Weghorst en Lucas Vennegoor of Hesselink scoorden pas in de slotfase voor Twente. De Enschedeërs gaan verder in de derde voorronde van de Conference League tegen het Slovaakse DAC.
31: Dit was het laatste sportnieuws.
32: Je luistert naar Talk Radio.
33: Dit is Talk Radio.
0: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het droog met weinig wind. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen en in het oosten ontstaat plaatselijk mist. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgenochtend trekt er in het noordwesten buiige regen over met een kleine kans op onweer. In het zuidoosten schijnt de zon. 'S Middags zijn er zonnige perioden, maar ook kans op buien, vooral in het oosten met mogelijk onweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer en is het hitteplan actief. Morgenavond wordt het rustiger met zon en droog weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tivoli Vredenburg annuleert de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten, die vrijdag in het gebouw zou plaatsvinden. Dat meldt het AD. Volgens de organisatie is het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, omdat er teams van Israëlische universiteiten aan meedoen. Ook de Universiteit Utrecht trekt zich terug uit het kampioenschap.
16: Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt een bewijdingsverbod voor langs de Waddenzee bij Noord-Holland en op Texel. Koeien en schapen mogen daar straks niet meer in de wei lopen, omdat de dijken droog zijn en de grasmat het zwaar heeft. Het gras moet voldoende herstellen voor het stormseizoen. Het waterschap roept agrariërs ook op om pas aan het einde van de dag of in de avond te beregenen, om verdamping te beperken.
17: De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam.
18: De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen.
19: Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol.
20: De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla, meldt persbureau EFE. Inwoners zijn opgeroepen de grensovergang te mijden. Eerder drongen honderden migranten Spanje binnen bij de andere exclave, Ceuta, waar zeker 10 mensen om het leven kwamen.
1: De lokale autoriteiten vroegen Madrid om de noodtoestand uit te roepen, maar dat werd geweigerd. Premier Sanchez bezoekt Ceuta morgen samen met zijn minister van Binnenlandse Zaken. Italië wil Spanje schorsen van de Schengenzone vanwege de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Minister van Buitenlandse Zaken Tajani

0: waar donderdag onverwacht honderden migranten Spanje binnenkwamen. Ze bestormden een grenshek of zwommen eromheen, waarbij zeker 9 doden vielen. De lokale autoriteiten riepen de noodtoestand uit en de landelijke regering stuurde 60 militairen. Over het precieze aantal migranten lopen de schattingen uiteen van enkele duizenden tot mogelijk 20.000. De Spaanse regering stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waar in korte tijd honderden migranten aankwamen. Sommigen braken door grenshekken, anderen kwamen zwemmend vanuit Marokko. Volgens een Spaanse woordvoerder zijn daarbij 9 mensen omgekomen. De autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie en zeggen geen opvangruimte meer te hebben. Inwoners van Ceuta demonstreerden tegen de in hun ogen falende migratieaanpak. Telegram-oprichter Pavel Durov noemt zijn plaatsing op een Russische terreurlijst het gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week klaagde Rusland hem aan voor het vermeend faciliteren van terrorisme en vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit. De term terrorist wordt in Rusland veelal gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen. De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij pleegde op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Colin Gray gaf zijn zoon met kerst een wapen, waarmee later 2 leerlingen en 2 leraren werden doodgeschoten. 9 anderen raakten gewond. De rechter zei volgens de New York Times dat de vader was veroordeeld omdat hij waarschuwingssignalen negeerde en zijn zoon geen hulp bood. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Apple boekt in het 3e kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet van ruim $109 miljard. 16% meer dan een jaar eerder. De netto-winst steeg naar bijna $30 miljard. Vooral de verkoop van iPhones droeg bij aan de recordresultaten. Het is de laatste keer dat Apple onder leiding van topman Tim Cook cijfers rapporteert. Cook wordt op 1 september opgevolgd door John Ternus en gaat verder als uitvoerend voorzitter. Amazon ziet opnieuw sterke groei bij zijn cloud-divisie ADS, met een omzetstijging van 37% tot ruim $42 miljard. Volgens het bedrijf is dat de sterkste groei in 18 kwartalen. Topman Andy Jassy noemt AWS booming. De totale omzet van Amazon steeg met 20% tot ruim $200 miljard, mede dankzij hogere inkomsten uit de webwinkel en advertenties. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink hersteld na de stevige verliezen van een dag eerder. Microsoft sprong ruim 15% omhoog dankzij sterke kwartaalcijfers, gedreven door de grote vraag naar clouddiensten en AI. Meta Platforms zakte juist 8% door een tegenvallende winst en hogere kosten. De Nasdaq won bijna 3% en ook de Dow Jones en de S&P 500 sloten hoger. De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa. De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot €264 miljoen. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan €66 miljoen. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk. Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler & Koch. Universal Music Group heeft in het 2e kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt, mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op €3,3 miljard. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot €6,2 miljard. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van €56 miljard van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman.

0: De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuwden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Daily Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie. Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat melden onder meer ESPN en het AD. De 47-jarige trainer, die eind mei werd ontslagen bij Liverpool, geeft de voorkeur aan een club in een Europese topcompetitie. De positie van bondscoach is vrij sinds het vertrek van Ronald Koeman na de uitschakeling op het WK. Op 24 september speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland. Ajax heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt door FK Vojvodina ook thuis met 4-1 te verslaan. Vojvodina kwam nog op voorsprong via Crnomarkovic, maar Davy Klaassen maakte gelijk en Oscar Gloek scoorde 3 keer. In de derde voorronde treft Ajax het Ierse Shelbourne FC op 6 en 13 augustus. De Braziliaanse spits Marcos Leonardo maakte zijn debuut als invaller. De Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF heeft het FIFA-voorstel om de commerciële rechten van het WK te verkopen unaniem afgewezen. Eerder op donderdag kondigde de Europese bond UEFA al een boycot van FIFA-competities aan, zolang de plannen op tafel liggen. De 41 leden van de CONCACAF uiten diepe zorgen over het gebrek aan overleg en spraken van een kunstmatig korte deadline. De bond roept de FIFA op om voortaan de eigen statuten te volgen bij besluitvorming. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League door het Hongaarse Ferencváros. Na de thuisnederlaag van vorige week werd het in Budapest 2-2. Ferencváros kwam 2 keer op voorsprong, ondanks een rode kaart vlak voor rust. Wout Weghorst en Lucas Vennegoor of Hesselink scoorden pas in de slotfase voor Twente. De Enschedeërs gaan verder in de derde voorronde van de Conference League tegen het Slovaakse DAC.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen en in het oosten ontstaat plaatselijk mist. Het koelt af naar zo'n 17 graden, in de steden iets warmer. Morgenochtend is het in het zuidoosten zonnig, maar in het noordwesten vrij veel bewolking met regen en kans op onweer. In de middag schijnt de zon af en toe, maar zijn er ook buien mogelijk. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudende warmte. Zaterdag wordt het overwegend droog en zonnig.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tivoli Vredenburg annuleert de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten, die vrijdag in het gebouw zou plaatsvinden. Dat meldt het AD. Volgens de organisatie is het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, omdat er teams van Israëlische universiteiten aan meedoen. Ook de Universiteit Utrecht trekt zich terug uit het kampioenschap. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt een bewijdingsverbod voor langs de Waddenzee bij Noord-Holland en op Texel. Koeien en schapen mogen daar straks niet meer in de wei lopen, omdat de dijken droog zijn en de grasmat het zwaar heeft. Het gras moet voldoende herstellen voor het stormseizoen. Het waterschap roept agrariërs ook op om pas aan het einde van de dag of in de avond te beregenen, om verdamping te beperken. De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam. De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen. Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla, meldt persbureau EFE. Inwoners zijn opgeroepen de grensovergang te mijden. Eerder drongen honderden migranten Spanje binnen bij de andere exclave Ceuta, waar zeker 10 mensen om het leven kwamen. De lokale autoriteiten vroegen Madrid om de noodtoestand uit te roepen, maar dat werd geweigerd. Premier Sanchez bezoekt Ceuta morgen samen met zijn minister van Binnenlandse Zaken. Italië wil Spanje schorsen van de Schengenzone vanwege de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Minister van Buitenlandse Zaken Tajani noemde irreguliere immigratie een gevaar voor de nationale veiligheid. Premier Meloni zei bereid te zijn met buitengewone maatregelen in te grijpen. Spanje veroordeelde de oproep als demagogie en heeft de Italiaanse ambassadeur ontboden. Duizenden mensen maakten donderdag de oversteek van Marokko naar Ceuta, waarbij zeker 9 doden vielen. De Spaanse premier Sanchez reist vrijdag af naar Ceuta, waar donderdag onverwacht honderden migranten Spanje binnenkwamen. Ze bestormden een grenshek of zwommen eromheen, waarbij zeker 9 doden vielen. De lokale autoriteiten riepen de noodtoestand uit en de landelijke regering stuurde 60 militairen. Over het precieze aantal migranten lopen de schattingen uiteen van enkele duizenden tot mogelijk 20.000. De Spaanse regering stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waar in korte tijd honderden migranten aankwamen. Sommigen braken door grenshekken, anderen kwamen zwemmend vanuit Marokko. Volgens een Spaanse woordvoerder zijn daarbij 9 mensen omgekomen. De autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie en zeggen geen opvangruimte meer te hebben. Inwoners van Ceuta demonstreerden tegen de in hun ogen falende migratieaanpak. Telegram-oprichter Pavel Durov noemt zijn plaatsing op een Russische terreurlijst het gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week klaagde Rusland hem aan voor het vermeend faciliteren van terrorisme en vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit. De term terrorist wordt in Rusland veelal gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen. De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij pleegde op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Colin Gray gaf zijn zoon met kerst een wapen, waarmee later 2 leerlingen en 2 leraren werden doodgeschoten. 9 anderen raakten gewond. De rechter zei volgens de New York Times dat de vader was veroordeeld omdat hij waarschuwingssignalen negeerde en zijn zoon geen hulp bood. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Apple boekt in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet van ruim $109 miljard. 16% meer dan een jaar eerder. De netto-winst steeg naar bijna $30 miljard. Vooral de verkoop van iPhones droeg bij aan de recordresultaten. Het is de laatste keer dat Apple onder leiding van topman Tim Cook cijfers rapporteert. Cook wordt op 1 september opgevolgd door John Ternus en gaat verder als uitvoerend voorzitter. Amazon ziet opnieuw sterke groei bij zijn cloud-divisie ADS, met een omzetstijging van 37% tot ruim $42 miljard. Volgens het bedrijf is dat de sterkste groei in 18 kwartalen. Topman Andy Jassy noemt AWS booming. De totale omzet van Amazon steeg met 20% tot ruim $200 miljard, mede dankzij hogere inkomsten uit de webwinkel en advertenties. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink hersteld na de stevige verliezen van een dag eerder. Microsoft sprong ruim 15% omhoog dankzij sterke kwartaalcijfers, gedreven door de grote vraag naar clouddiensten en AI. Meta Platforms zakte juist 8% door een tegenvallende winst en hogere kosten. De Nasdaq won bijna 3% en ook de Dow Jones en de S&P 500 sloten hoger. De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa. De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot €264 miljoen. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan €66 miljoen. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk. Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler & Koch. Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt, mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op €3,3 miljard. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot €6,2 miljard.
10: Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman. De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuurden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws.
13: Daily Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Kasper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie.
14: Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos.
15: Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat melden onder meer ESPN en het AD. De 47-jarige trainer, die eind mei werd ontslagen bij Liverpool, geeft de voorkeur aan een club in een Europese topcompetitie. De positie van bondscoach is vrij sinds het vertrek van Ronald Koeman na de uitschakeling op het WK. Op 24 september speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland.
16: Ajax heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt door FK Vojvodina ook thuis met 4-1 te verslaan. Vojvodina kwam nog op voorsprong via Crnomarkovic, maar Davy Klaassen maakte gelijk en Oscar Gloek scoorde 3 keer. In de derde voorronde treft Ajax het Ierse Shelbourne FC op 6 en 13 augustus. De Braziliaanse spits Marcos Leonardo maakte zijn debuut als invaller.
17: De Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF heeft het FIFA-voorstel om de commerciële rechten van het WK te verkopen unaniem afgewezen. Eerder op donderdag kondigde de Europese bond UEFA al een boycot van FIFA-competities aan, zolang de plannen op tafel liggen. De 41 leden van de CONCACAF uiten diepe zorgen over het gebrek aan overleg en spraken van een kunstmatig korte deadline. De bond roept de FIFA op om voortaan de eigen statuten te volgen bij besluitvorming.
18: FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League door het Hongaarse Ferencváros. Na de thuisnederlaag van vorige week werd het in Budapest 2-2. Ferencváros kwam 2 keer op voorsprong, ondanks een rode kaart vlak voor rust. Wout Weghorst en Lucas Vennegoor of Hesselink scoorden pas in de slotfase voor Twente. De Enschedeërs gaan verder in de derde voorronde van de Conference League tegen het Slovaakse DAC.
19: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen en in het oosten ontstaat plaatselijk mist. Het koelt af naar zo'n 17 graden, in de steden iets warmer. Morgenochtend is het in het zuidoosten zonnig, maar in het noordwesten vrij veel bewolking met regen en kans op onweer. In de middag schijnt de zon af en toe, maar zijn er ook buien mogelijk. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudende warmte. Zaterdag wordt het overwegend droog en zonnig.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tivoli Vredenburg annuleert de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten, die vrijdag in het gebouw zou plaatsvinden. Dat meldt het AD. Volgens de organisatie is het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, omdat er teams van Israëlische universiteiten aan meedoen. Ook de Universiteit Utrecht trekt zich terug uit het kampioenschap.
22: Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt een bewijdingsverbod voor langs de Waddenzee bij Noord-Holland en op Texel. Koeien en schapen mogen daar straks niet meer in de wei lopen, omdat de dijken droog zijn en de grasmat het zwaar heeft. Het gras moet voldoende herstellen voor het stormseizoen. Het waterschap roept agrariërs ook op om pas aan het einde van de dag of in de avond te beregenen, om verdamping te beperken. De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam. De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen. Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla, meldt persbureau EFE. Inwoners zijn opgeroepen de grensovergang te mijden. Eerder drongen honderden migranten Spanje binnen bij de andere exclave Ceuta, waar zeker 10 mensen om het leven kwamen. De lokale autoriteiten vroegen Madrid om de noodtoestand uit te roepen, maar dat werd geweigerd. Premier Sanchez bezoekt Ceuta morgen samen met zijn minister van Binnenlandse Zaken.
24: Italië wil Spanje schorsen van de Schengenzone vanwege de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Minister van Buitenlandse Zaken Tajani noemde irreguliere immigratie een gevaar voor de nationale veiligheid. Premier Meloni zei bereid te zijn met buitengewone maatregelen in te grijpen. Spanje veroordeelde de oproep als demagogie en heeft de Italiaanse ambassadeur ontboden. Duizenden mensen maakten donderdag de oversteek van Marokko naar Ceuta, waarbij zeker 9 doden vielen. De Spaanse premier Sanchez reist vrijdag af naar Ceuta, waar donderdag onverwacht honderden migranten Spanje binnenkwamen. Ze bestormden een grenshek of zwommen eromheen, waarbij zeker 9 doden vielen. De lokale autoriteiten riepen de noodtoestand uit en de landelijke regering stuurde 60 militairen. Over het precieze aantal migranten lopen de schattingen uiteen van enkele duizenden tot mogelijk 20.000. De Spaanse regering stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waar in korte tijd honderden migranten aankwamen. Sommigen braken door grenshekken, anderen kwamen zwemmend vanuit Marokko. Volgens een Spaanse woordvoerder zijn daarbij 9 mensen omgekomen. De autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie en zeggen geen opvangruimte meer te hebben. Inwoners van Ceuta demonstreerden tegen de in hun ogen falende migratieaanpak. Telegram-oprichter Pavel Durov noemt zijn plaatsing op een Russische terreurlijst het gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week klaagde Rusland hem aan voor het vermeend faciliteren van terrorisme en vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit. De term terrorist wordt in Rusland veelal gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen. De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij pleegde op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Colin Gray gaf zijn zoon met kerst een wapen, waarmee later 2 leerlingen en 2 leraren werden doodgeschoten. 9 anderen raakten gewond. De rechter zei volgens de New York Times dat de vader was veroordeeld omdat hij waarschuwingssignalen negeerde en zijn zoon geen hulp bood. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. Apple boekt in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet van ruim $109 miljard. 16% meer dan een jaar eerder. De netto-winst steeg naar bijna $30 miljard. Vooral de verkoop van iPhones droeg bij aan de recordresultaten. Het is de laatste keer dat Apple onder leiding van topman Tim Cook cijfers rapporteert. Cook wordt op 1 september opgevolgd door John Ternus en gaat verder als uitvoerend voorzitter. Amazon ziet opnieuw sterke groei bij zijn cloud-divisie ADS, met een omzetstijging van 37% tot ruim $42 miljard. Volgens het bedrijf is dat de sterkste groei in 18 kwartalen. Topman Andy Jassy noemt AWS booming. De totale omzet van Amazon steeg met 20% tot ruim $200 miljard, mede dankzij hogere inkomsten uit de webwinkel en advertenties. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink hersteld na de stevige verliezen van een dag eerder. Microsoft sprong ruim 15% omhoog dankzij sterke kwartaalcijfers, gedreven door de grote vraag naar clouddiensten en AI. Meta Platforms zakte juist 8% door een tegenvallende winst en hogere kosten. De Nasdaq won bijna 3% en ook de Dow Jones en de S&P 500 sloten hoger. De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa. De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot €264 miljoen. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan €66 miljoen. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk. Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler & Koch. Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt, mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op €3,3 miljard. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot €6,2 miljard.
0: Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman.
1: De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuwden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws.
8: Daily Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Kasper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie.
25: Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos.
26: Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat melden onder meer ESPN en het AD. De 47-jarige trainer, die eind mei werd ontslagen bij Liverpool, geeft de voorkeur aan een club in een Europese topcompetitie. De positie van bondscoach is vrij sinds het vertrek van Ronald Koeman na de uitschakeling op het WK. Op 24 september speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland.
27: Ajax heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt door FK Vojvodina ook thuis met 4-1 te verslaan. Vojvodina kwam nog op voorsprong via Tsjernomarkovic, maar Davy Klaassen maakte gelijk en Oscar Gloek scoorde 3 keer. In de derde voorronde treft Ajax het Ierse Shelbourne FC op 6 en 13 augustus. De Braziliaanse spits Marcos Leonardo maakte zijn debuut als invaller.
28: De Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF heeft het FIFA-voorstel om de commerciële rechten van het WK te verkopen unaniem afgewezen. Eerder op donderdag kondigde de Europese bond UEFA al een boycot van FIFA-competities aan, zolang de plannen op tafel liggen. De 41 leden van de CONCACAF uiten diepe zorgen over het gebrek aan overleg en spraken van een kunstmatig korte deadline. De bond roept de FIFA op om voortaan de eigen statuten te volgen bij besluitvorming.
29: FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League door het Hongaarse Ferencváros. Na de thuisnederlaag van vorige week werd het in Budapest 2-2. Ferencváros kwam 2 keer op voorsprong, ondanks een rode kaart vlak voor rust. Wout Weghorst en Lucas Vennegoor of Hesselink scoorden pas in de slotfase voor Twente. De Enschedeërs gaan verder in de derde voorronde van de Conference League tegen het Slovaakse DAC.
30: Dit was het laatste sportnieuws.
31: Je luistert naar Talk Radio.
32: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
33: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen en in het oosten ontstaat plaatselijk mist. Het koelt af naar zo'n 17 graden. In de steden blijft het wat warmer. Morgenochtend schijnt de zon volop, alleen in het noordwesten wat meer bewolking. In de middag flinke zonnige periode en het blijft grotendeels droog. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer.
34: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tivoli Vredenburg annuleert de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten, die vrijdag in het gebouw zou plaatsvinden. Dat meldt het AD. Volgens de organisatie is het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, omdat er teams van Israëlische universiteiten aan meedoen. Ook de Universiteit Utrecht trekt zich terug uit het kampioenschap.
7: Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt een bewijdingsverbod voor langs de Waddenzee bij Noord-Holland en op Texel. Koeien en schapen mogen daar straks niet meer in de wei lopen, omdat de dijken droog zijn en de grasmat het zwaar heeft. Het gras moet voldoende herstellen voor het stormseizoen. Het waterschap roept agrariërs ook op om pas aan het einde van de dag of in de avond te beregenen, om verdamping te beperken.
9: De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam.
10: De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen.
11: Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol.
12: De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla. Eerder drongen honderden migranten via de andere exclave Ceuta het land binnen, door hekken te beklimmen of eromheen te zwemmen. Het dodental is inmiddels gestegen naar 18, nadat de Guardia Civil 6 lichamen aantrof voor de kust. De regering stuurde militairen en agenten naar Ceuta. Premier Sanchez bezoekt de exclave morgen samen met zijn minister van Binnenlandse Zaken.
16: Italië wil Spanje schorsen van de Schengenzone vanwege de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Minister van Buitenlandse Zaken Tajani noemde irreguliere immigratie een gevaar voor de nationale veiligheid. Premier Meloni zei bereid te zijn met buitengewone maatregelen in te grijpen. Spanje veroordeelde de oproep als demagogie en heeft de Italiaanse ambassadeur ontboden. Duizenden mensen maakten donderdag de oversteek van Marokko naar Ceuta, waarbij zeker 9 doden vielen.
0: De Spaanse premier Sanchez reist vrijdag af naar Ceuta, waar donderdag onverwacht honderden migranten Spanje binnenkwamen. Ze bestormden een grenshek of zwommen eromheen, waarbij zeker 9 doden vielen. De lokale autoriteiten riepen de noodtoestand uit en de landelijke regering stuurde 60 militairen. Over het precieze aantal migranten lopen de schattingen uiteen van enkele duizenden tot mogelijk 20.000. De Spaanse regering stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waar in korte tijd honderden migranten aankwamen. Sommigen braken door grenshekken, anderen kwamen zwemmend vanuit Marokko. Volgens een Spaanse woordvoerder zijn daarbij 9 mensen omgekomen. De autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie en zeggen geen opvangruimte meer te hebben. Inwoners van Ceuta demonstreerden tegen de, in hun ogen, falende migratieaanpak.
1: Telegram-oprichter Pavel Durov noemt zijn plaatsing op een Russische terreurlijst het gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week klaagde Rusland hem aan voor het vermeend faciliteren van terrorisme en vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit. De term terrorist wordt in Rusland veelal gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen.
2: De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij pleegde op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Colin Gray gaf zijn zoon met kerst een wapen, waarmee later 2 leerlingen en 2 leraren werden doodgeschoten. 9 anderen raakten gewond. De rechter zei volgens de New York Times dat de vader was veroordeeld omdat hij waarschuwingssignalen negeerde en zijn zoon geen hulp bood.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Apple boekt in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet van ruim $109 miljard. 16% meer dan een jaar eerder. De netto-winst steeg naar bijna $30 miljard. Vooral de verkoop van iPhones droeg bij aan de recordresultaten. Het is de laatste keer dat Apple onder leiding van topman Tim Cook cijfers rapporteert. Cook wordt op 1 september opgevolgd door John Ternus en gaat verder als uitvoerend voorzitter.
17: Amazon ziet opnieuw sterke groei bij zijn cloud-divisie ADS, met een omzetstijging van 37% tot ruim $42 miljard. Volgens het bedrijf is dat de sterkste groei in 18 kwartalen. Topman Andy Jassy noemt AWS booming. De totale omzet van Amazon steeg met 20% tot ruim $200 miljard, mede dankzij hogere inkomsten uit de webwinkel en advertenties.
18: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink hersteld na de stevige verliezen van een dag eerder. Microsoft sprong ruim 15% omhoog dankzij sterke kwartaalcijfers, gedreven door de grote vraag naar clouddiensten en AI. Meta Platforms zakte juist 8% door een tegenvallende winst en hogere kosten. De Nasdaq won bijna 3% en ook de Dow Jones en de S&P 500 sloten hoger.
19: De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa. De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot €264 miljoen. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan €66 miljoen. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk. Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler & Koch.
20: Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt, mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op €3,3 miljard. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot €6,2 miljard.
3: Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van 56 miljard euro van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman.
21: De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuurden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Daily Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna 30 miljoen euro. Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie. Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat melden onder meer ESPN en het AD. De 47-jarige trainer, die eind mei werd ontslagen bij Liverpool, geeft de voorkeur aan een club in een Europese topcompetitie. De positie van bondscoach is vrij sinds het vertrek van Ronald Koeman na de uitschakeling op het WK. Op 24 september speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland. Ajax heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt door FK Vojvodina ook thuis met 4-1 te verslaan. Vojvodina kwam nog op voorsprong via Tsjerno Markovic, maar Davy Klaassen maakte gelijk en Oscar Gloek scoorde 3 keer. In de derde voorronde treft Ajax het Ierse Shelbourne FC op 6 en 13 augustus. De Braziliaanse spits Marcos Leonardo maakte zijn debuut als invaller. De Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF heeft het FIFA-voorstel om de commerciële rechten van het WK te verkopen unaniem afgewezen. Eerder op donderdag kondigde de Europese bond UEFA al een boycot van FIFA-competities aan, zolang de plannen op tafel liggen. De 41 leden van de CONCACAF uiten diepe zorgen over het gebrek aan overleg en spraken van een kunstmatig korte deadline. De bond roept de FIFA op om voortaan de eigen statuten te volgen bij besluitvorming. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League door het Hongaarse Ferencváros. Na de thuisnederlaag van vorige week werd het in Budapest 2-2. Ferencváros kwam 2 keer op voorsprong, ondanks een rode kaart vlak voor rust. Wout Weghorst en Lucas Vennegoor of Hesselink scoorden pas in de slotfase voor Twente. De Enschedeërs gaan verder in de derde voorronde van de Conference League tegen het Slovaakse DAC. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen en in het oosten ontstaat plaatselijk mist. Het koelt af naar zo'n 17 graden. In de steden blijft het wat warmer. Morgenochtend schijnt de zon volop, alleen in het noordwesten wat meer bewolking. In de middag flinke zonnige periode en het blijft grotendeels droog. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer.
27: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tivoli Vredenburg annuleert de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten, die vrijdag in het gebouw zou plaatsvinden. Dat meldt het AD. Volgens de organisatie is het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, omdat er teams van Israëlische universiteiten aan meedoen. Ook de Universiteit Utrecht trekt zich terug uit het kampioenschap.
9: Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt een bewijdingsverbod voor langs de Waddenzee bij Noord-Holland en op Texel. Koeien en schapen mogen daar straks niet meer in de wei lopen, omdat de dijken droog zijn en de grasmat het zwaar heeft. Het gras moet voldoende herstellen voor het stormseizoen. Het waterschap roept agrariërs ook op om pas aan het einde van de dag of in de avond te beregenen, om verdamping te beperken.
10: De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam.
11: De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen.
12: Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol.
13: De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla. Eerder drongen honderden migranten via de andere exclave Ceuta het land binnen, door hekken te beklimmen of eromheen te zwemmen. Het dodental is inmiddels gestegen naar 18, nadat de Guardia Civil 6 lichamen aantrof voor de kust. De regering stuurde militairen en agenten naar Ceuta. Premier Sanchez bezoekt de exclave morgen samen met zijn minister van Binnenlandse Zaken.
28: Italië wil Spanje schorsen van de Schengenzone vanwege de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Minister van Buitenlandse Zaken Tajani noemde irreguliere immigratie een gevaar voor de nationale veiligheid. Premier Meloni zei bereid te zijn met buitengewone maatregelen in te grijpen. Spanje veroordeelde de oproep als demagogie en heeft de Italiaanse ambassadeur ontboden. Duizenden mensen maakten donderdag de oversteek van Marokko naar Ceuta, waarbij zeker 9 doden vielen.
0: De Spaanse premier Sanchez reist vrijdag af naar Ceuta, waar donderdag onverwacht honderden migranten Spanje binnenkwamen. Ze bestormden een grenshek of zwommen eromheen, waarbij zeker 9 doden vielen. De lokale autoriteiten riepen de noodtoestand uit en de landelijke regering stuurde 60 militairen. Over het precieze aantal migranten lopen de schattingen uiteen van enkele duizenden tot mogelijk 20.000. De Spaanse regering stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waar in korte tijd honderden migranten aankwamen.

0: massasurveillance en censuur. Eerder deze week klaagde Rusland hem aan voor het vermeend faciliteren van terrorisme en vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit. De term terrorist wordt in Rusland veelal gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen. De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij pleegde op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Colin Gray gaf zijn zoon met kerst een wapen, waarmee later 2 leerlingen en 2 leraren werden doodgeschoten. 9 anderen raakten gewond. De rechter zei volgens de New York Times dat de vader was veroordeeld omdat hij waarschuwingssignalen negeerde en zijn zoon geen hulp bood. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Apple boekt in het 3e kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet van ruim $109 miljard. 16% meer dan een jaar eerder. De netto-winst steeg naar bijna $30 miljard. Vooral de verkoop van iPhones droeg bij aan de recordresultaten. Het is de laatste keer dat Apple onder leiding van topman Tim Cook cijfers rapporteert. Cook wordt op 1 september opgevolgd door John Ternus en gaat verder als uitvoerend voorzitter. Amazon ziet opnieuw sterke groei bij zijn cloud-divisie ADS, met een omzetstijging van 37% tot ruim $42 miljard. Volgens het bedrijf is dat de sterkste groei in 18 kwartalen. Topman Andy Jassy noemt AWS booming. De totale omzet van Amazon steeg met 20% tot ruim $200 miljard, mede dankzij hogere inkomsten uit de webwinkel en advertenties. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink hersteld na de stevige verliezen van een dag eerder. Microsoft sprong ruim 15% omhoog dankzij sterke kwartaalcijfers, gedreven door de grote vraag naar clouddiensten en AI. Meta Platforms zakte juist 8% door een tegenvallende winst en hogere kosten. De Nasdaq won bijna 3% en ook de Dow Jones en de S&P 500 sloten hoger. De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa. De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot €264 miljoen. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan €66 miljoen. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk. Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler & Koch. Universal Music Group heeft in het 2e kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt, mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op €3,3 miljard. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot €6,2 miljard. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van €56 miljard van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman. De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuurden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Daily Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna €30 miljoen. Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie.

0: Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat melden onder meer ESPN en het AD. De 47-jarige trainer, die eind mei werd ontslagen bij Liverpool, geeft de voorkeur aan een club in een Europese topcompetitie. De positie van bondscoach is vrij sinds het vertrek van Ronald Koeman na de uitschakeling op het WK. Op 24 september speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland. Ajax heeft de 3e voorronde van de Conference League bereikt door FK Vojvodina ook thuis met 4-1 te verslaan. Vojvodina kwam nog op voorsprong via Crnomarkovic, maar Davy Klaassen maakte gelijk en Oscar Gloek scoorde 3 keer. In de 3e voorronde treft Ajax het Ierse Shelbourne FC op 6 en 13 augustus. De Braziliaanse spits Marcos Leonardo maakte zijn debuut als invaller. De Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF heeft het FIFA-voorstel om de commerciële rechten van het WK te verkopen unaniem afgewezen. Eerder op donderdag kondigde de Europese bond UEFA al een boycot van FIFA-competities aan, zolang de plannen op tafel liggen. De 41 leden van de CONCACAF uitten diepe zorgen over het gebrek aan overleg en spraken van een kunstmatig korte deadline. De bond roept de FIFA op om voortaan de eigen statuten te volgen bij besluitvorming. FC Twente is uitgeschakeld in de 2e voorronde van de Europa League door het Hongaarse Ferencváros. Na de thuisnederlaag van vorige week werd het in Budapest 2-2. Ferencváros kwam 2 keer op voorsprong, ondanks een rode kaart vlak voor rust. Wout Weghorst en Lucas Vennegoor of Hesselink scoorden pas in de slotfase voor Twente. De Enschedeërs gaan verder in de 3e voorronde van de Conference League tegen het Slovaakse DAC. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vanaf kan er in het noordwesten een bui vallen en in het oosten ontstaat plaatselijk mist. Het koelt af naar zo'n 17 graden. In de steden blijft het wat warmer. Morgenochtend begint het in het zuidoosten zonnig, maar in het noordwesten is er bewolking met regen en kans op onweer. In de middag schijnt de zon af en toe, met kans op buien en in het oosten mogelijk onweer. De temperatuur loopt flink uiteen. 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen wordt het overwegend droog en zonnig, met temperaturen tussen de 21 en 27 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tivoli Vredenburg annuleert de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten, die vrijdag in het gebouw zou plaatsvinden. Dat meldt het AD. Volgens de organisatie is het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, omdat er teams van Israëlische universiteiten aan meedoen. Ook de Universiteit Utrecht trekt zich terug uit het kampioenschap. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt een bewijdingsverbod voor langs de Waddenzee bij Noord-Holland en op Texel. Koeien en schapen mogen daar straks niet meer in de wei lopen, omdat de dijken droog zijn en de grasmat het zwaar heeft. Het gras moet voldoende herstellen voor het stormseizoen. Het waterschap roept agrariërs ook op om pas aan het einde van de dag of in de avond te beregenen, om verdamping te beperken. De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam. De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen. Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump kondigt op zijn platform Truth Social de volledige ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza aan. Dat gebeurt na wat hij een historisch akkoord van zijn eigen vredesraad noemt. Het akkoord moet volgens Trump leiden tot een nieuwe Palestijnse regering die nauw samenwerkt met de vredesraad om het Palestijnse volk te helpen. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla. Eerder drongen honderden migranten via de andere exclave Ceuta het land binnen, door hekken te beklimmen of eromheen te zwemmen. Het dodental is inmiddels gestegen naar 18, nadat de Guardia Civil 6 lichamen aantrof voor de kust. De regering stuurde militairen en agenten naar Ceuta. Premier Sanchez bezoekt de exclave morgen samen met zijn minister van Binnenlandse Zaken. Italië wil Spanje schorsen van de Schengenzone vanwege de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Minister van Buitenlandse Zaken Tajani noemde irreguliere immigratie een gevaar voor de nationale veiligheid. Premier Meloni zei bereid te zijn met buitengewone maatregelen in te grijpen. Spanje veroordeelde de oproep als demagogie en heeft de Italiaanse ambassadeur ontboden. Duizenden mensen maakten donderdag de oversteek van Marokko naar Ceuta, waarbij zeker 9 doden vielen. De Spaanse premier Sanchez reist vrijdag af naar Ceuta, waar donderdag onverwacht honderden migranten Spanje binnenkwamen. Ze bestormden een grenshek of zwommen eromheen, waarbij zeker 9 doden vielen. De lokale autoriteiten riepen de noodtoestand uit en de landelijke regering stuurde 60 militairen. Over het precieze aantal migranten lopen de schattingen uiteen van enkele duizenden tot mogelijk 20.000. De Spaanse regering stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waar in korte tijd honderden migranten aankwamen. Sommigen braken door grenshekken, anderen kwamen zwemmend vanuit Marokko. Volgens een Spaanse woordvoerder zijn daarbij 9 mensen omgekomen. De autoriteiten spreken van een humanitaire noodsituatie en zeggen geen opvangruimte meer te hebben. Inwoners van Ceuta demonstreerden tegen de in hun ogen falende migratieaanpak.
7: Telegram-oprichter Pavel Durov noemt zijn plaatsing op een Russische terreurlijst het gevolg van zijn weigering om mee te werken aan massasurveillance en censuur. Eerder deze week klaagde Rusland hem aan voor het vermeend faciliteren van terrorisme en vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit. De term terrorist wordt in Rusland veelal gebruikt om dissidenten het zwijgen op te leggen.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
7: Apple boekt in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet van ruim $109 miljard. 16% meer dan een jaar eerder. De netto-winst steeg naar bijna $30 miljard. Vooral de verkoop van iPhones droeg bij aan de recordresultaten. Het is de laatste keer dat Apple onder leiding van topman Tim Cook cijfers rapporteert. Cook wordt op 1 september opgevolgd door John Ternus en gaat verder als uitvoerend voorzitter.
8: Amazon ziet opnieuw sterke groei bij zijn cloud-divisie ADS, met een omzetstijging van 37% tot ruim $42 miljard. Volgens het bedrijf is dat de sterkste groei in 18 kwartalen. Topman Andy Jassy noemt AWS booming. De totale omzet van Amazon steeg met 20% tot ruim $200 miljard, mede dankzij hogere inkomsten uit de webwinkel en advertenties.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink hersteld na de stevige verliezen van een dag eerder. Microsoft sprong ruim 15% omhoog dankzij sterke kwartaalcijfers, gedreven door de grote vraag naar clouddiensten en AI. Meta Platforms zakte juist 8% door een tegenvallende winst en hogere kosten. De Nasdaq won bijna 3% en ook de Dow Jones en de S&P 500 sloten hoger.
9: De Duitse wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert flink van de gestegen defensieuitgaven in Europa. De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar met bijna 47% tot €264 miljoen. Het bedrijfsresultaat verdubbelde ruim tot meer dan €66 miljoen. Het bedrijf spreekt van aanhoudend sterke vraag en verhoogt de omzetverwachting voor heel dit jaar aanzienlijk. Ook het Nederlandse leger en de marechaussee gebruiken wapens van Heckler & Koch.
7: Universal Music Group heeft in het tweede kwartaal ruim 10% meer omzet geboekt, mede dankzij de overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown. De omzet kwam uit op €3,3 miljard. Over de eerste helft van het jaar steeg de omzet met meer dan 5% tot €6,2 miljard. Eind mei verwierp het in Hilversum gevestigde muziekconcern nog een overnamebod van €56 miljard van de investeringsmaatschappij van miljardair Bill Ackman.
2: De AEX is donderdag met een nieuw slotrecord geëindigd, op ruim 1104 punten. Sterke kwartaalcijfers van onder meer ING, DSM Firmenich en bouwer BAM stuwden de koersen. DSM Firmenich sprong bijna 12% omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Ook de chipfondsen lieten herstel zien na de recente uitverkoop. Pharming dook meer dan 20% omlaag, na een verlaging van de omzetverwachting.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws.
11: Daily Blind begint donderdagavond opnieuw in de basis van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de Conference League. De heenwedstrijd in Novi Sad eindigde in 1-4 voor Ajax. Zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique ontbreken opnieuw in de basisformatie van trainer Michel, ondanks een gezamenlijke investering van bijna €30 miljoen. Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods vormen de voorste linie.
12: Verdediger John Stones heeft voor 2 jaar getekend bij Internationale. De 32-jarige Engelsman vertrekt bij Manchester City, waar hij 10 jaar speelde en onder meer 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League won. Bij Inter vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries naar Real Madrid en Stefan de Vrij naar Panathinaikos. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat melden onder meer ESPN en het AD. De 47-jarige trainer, die eind mei werd ontslagen bij Liverpool, geeft de voorkeur aan een club in een Europese topcompetitie. De positie van bondscoach is vrij sinds het vertrek van Ronald Koeman na de uitschakeling op het WK. Op 24 september speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland. Ajax heeft de 3e voorronde van de Conference League bereikt door FK Vojvodina ook thuis met 4-1 te verslaan. Vojvodina kwam nog op voorsprong via Crnomarkovic, maar Davy Klaassen maakte gelijk en Oscar Gloek scoorde 3 keer. In de 3e voorronde treft Ajax het Ierse Shelbourne FC op 6 en 13 augustus. De Braziliaanse spits Marcos Leonardo maakte zijn debuut als invaller.
13: De Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF heeft het FIFA-voorstel om de commerciële rechten van het WK te verkopen unaniem afgewezen. Eerder op donderdag kondigde de Europese bond UEFA al een boycot van FIFA-competities aan, zolang de plannen op tafel liggen. De 41 leden van de CONCACAF uiten diepe zorgen over het gebrek aan overleg en spraken van een kunstmatig korte deadline. De bond roept de FIFA op om voortaan de eigen statuten te volgen bij besluitvorming. FC Twente is uitgeschakeld in de 2e voorronde van de Europa League door het Hongaarse Ferencváros. Na de thuisnederlaag van vorige week werd het in Budapest 2-2. Ferencváros kwam 2 keer op voorsprong, ondanks een rode kaart vlak voor rust. Wout Weghorst en Lucas Vennegoor of Hesselink scoorden pas in de slotfase voor Twente. De Enschedeërs gaan verder in de 3e voorronde van de Conference League tegen het Slovaakse DAC.
14: Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
18: Vanaf kan er in het noordwesten een bui vallen en in het oosten ontstaat plaatselijk mist. Het koelt af naar zo'n 17 graden. In de steden blijft het wat warmer. Morgenochtend begint het in het zuidoosten zonnig, maar in het noordwesten is er bewolking met regen en kans op onweer. In de middag schijnt de zon af en toe, met kans op buien en in het oosten mogelijk onweer. De temperatuur loopt flink uiteen, 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen wordt het overwegend droog en zonnig, met temperaturen tussen de 21 en 27 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tivoli Vredenburg annuleert de finale van het Europees kampioenschap debatteren voor universiteiten, die vrijdag in het gebouw zou plaatsvinden. Dat meldt het AD. Volgens de organisatie is het evenement onverenigbaar met de culturele boycott van Israël, omdat er teams van Israëlische universiteiten aan meedoen. Ook de Universiteit Utrecht trekt zich terug uit het kampioenschap.
20: Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt een bewijdingsverbod voor langs de Waddenzee bij Noord-Holland en op Texel. Koeien en schapen mogen daar straks niet meer in de wei lopen, omdat de dijken droog zijn en de grasmat het zwaar heeft. Het gras moet voldoende herstellen voor het stormseizoen. Het waterschap roept agrariërs ook op om pas aan het einde van de dag of in de avond te beregenen, om verdamping te beperken.
0: De Duitse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om een verdachte over te leveren die betrokken zou zijn bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. De man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat en uit de omgeving van Enschede kwam, is volgens de autopsie gewurgd. De verdachte vergezelde het slachtoffer toen hij zaterdag bij het hotel aankwam.
21: De Rijn heeft bij Lobith nog nooit zo laag gestaan. Donderdag werd een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, net onder het vorige record uit augustus 2022. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen nog verder zakt. Een lange periode van droogte en hitte is de oorzaak. De scheepvaart kan minder vervoeren en in het westen van Nederland dringt steeds meer zeewater het land binnen.
22: Burgemeester Schouten van Rotterdam wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment, toen de herdenking van Rotterdamse gedeporteerden in de Tweede Wereldoorlog kort werd verstoord door demonstranten. Tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur riepen zij leuzen tegen Israël en de oorlog in Gaza. Schouten benadrukte dat herdenken niet het moment is om een statement te maken. De Israëlische ambassade sprak van een gebrek aan respect bij een kleine groep, maar noemde de herdenking verder waardig en respectvol.
23: De Israëlische ambassadeur in Nederland, Tzvi Aviner Vapni, is boos over een Sigmund-cartoon in de Volkskrant van afgelopen dinsdag. In de cartoon zegt een vrouw dat ze altijd achter Israël blijft staan, omdat je anders in je rug wordt geschoten. Vapni noemt het een antisemitische karikatuur en vraagt zich af waarom de krant die niet heeft tegengehouden. De woordvoerder van de ambassadeur denkt na over het doen van aangifte.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws.
27: De Amerikaanse president Trump kondigt op zijn platform Truth Social de volledige ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza aan. Dat gebeurt na wat hij een historisch akkoord van zijn eigen vredesraad noemt. Het akkoord moet volgens Trump leiden tot een nieuwe Palestijnse regering die nauw samenwerkt met de vredesraad om het Palestijnse volk te helpen.
28: Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla. Eerder drongen honderden migranten via de andere exclave Ceuta het land binnen, door hekken te beklimmen of eromheen te zwemmen. Het dodental is inmiddels gestegen naar 18, nadat de Guardia Civil 6 lichamen aantrof voor de kust. De regering stuurde militairen en agenten naar Ceuta. Premier Sanchez bezoekt de exclave morgen samen met zijn minister van Binnenlandse Zaken.
29: Italië wil Spanje schorsen van de Schengenzone vanwege de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Minister van Buitenlandse Zaken Tajani noemde irreguliere immigratie een gevaar voor de nationale veiligheid. Premier Meloni zei bereid te zijn met buitengewone maatregelen in te grijpen. Spanje veroordeelde de oproep als demagogie en heeft de Italiaanse ambassadeur ontboden.
30: Duizenden mensen maakten donderdag de oversteek van Marokko naar Ceuta, waarbij zeker 9 doden vielen.
31: De Spaanse premier Sanchez reist vrijdag af naar Ceuta, waar donderdag onverwacht honderden migranten Spanje binnenkwamen. Ze bestormden een grenshek of zwommen eromheen, waarbij zeker 9 doden vielen. De lokale autoriteiten riepen de noodtoestand uit en de landelijke regering stuurde 60 militairen. Over het precieze aantal migranten lopen de schattingen uiteen van enkele duizenden tot mogelijk 20.000.
32: De Spaanse regering stuurt militairen naar de exclave Ceuta, waar in korte tijd honderden migranten aankwamen. Sommigen braken door grenshekken, anderen kwamen zwemmend vanuit Marokko.
1: Volgens een Spaanse woordvoerder zijn daarbij 9 mensen omgekomen.